0: Bassot zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt of iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens een optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe. De nacht van Drenthe.

door. Met schooiers en soldaten, hun petten op één oor. Je tilt je rokken op en lacht naar iedere man.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In een maand tijd is er in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: lekker croissantje. Een heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Volgende week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat ze geen concrete toezeggingen kregen. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, de dag begint lokaal mistig. Later meer zon, het wordt dan een graad of 20. En ook zondag wordt het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 9 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen niet op een terroristisch motief. Een lokaal parlementslid schrijft op Facebook dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. En de bestuurder zou tijdens deze stunt de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt en de politie onderzoekt het ongeluk. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig nog niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van ijsbaan De Scheg staat dat het defect helaas niet meer gerepareerd kan worden, waardoor nog niet gestart kan worden met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: croissantje, een heerlijk appeltje, kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Volgende week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen is het zondag na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Profiteer tijdens de oktober woonmaand de hele maand van leuke aanbiedingen. En maak kennis met de nieuwe collectie bij Joldersma Wonen. Joldersma Wonen in Schonebeek. De meest complete woonwinkel in uw regio. Kijk ook op joldersma-wonen.nl.
3: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
4: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollen.
5: Zin in een heerlijk dagje uit? Kom naar Sisters Emme. Geniet van all-day brunch, homemade sweets, goede koffie en verrassende shared delights. Van ontbijt tot lunch, bij Sisters is elk moment een genietmoment. Je vindt ons in Hartje Emmen. Sisters Emmen. Vier het leven, proef het samen.
6: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
7: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
8: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
9: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Drentse Vlooienmarkt in Expo Assen. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
10: Gezellig naar Vitalis!
9: Vitalismarkten.nl.
11: Meer dan 50 woonmerken onder één dak? Dat is Oogst. Ontdek Montel, Feelingswonen, Stressless, Leolux en nog veel meer op 10.000 vierkante meter wooninspiratie bij Havenkoort Interieurs Coevoorde. Oogst van 2 tot en met 11 oktober. Kijk op havenkoort-interieurs.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
1: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
4: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
5: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
6: Het is weer tijd voor oogst. Het woon-event van het jaar. Bij Havenkort Interieurs in Coevorden. Geniet van 10.000 vierkante meter wooninspiratie. Met de nieuwste primeurs, hapjes, drankjes, live muziek en spectaculaire aanbiedingen. Van 2 tot en met 11 oktober. Bekijk het programma en claim uw cadeau op havenkort-interieurs.nl.
7: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
8: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
9: Ja, ik lig al uren wakker.
8: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
10: Lekker slapen. Dekker slapen.
11: Dekkerslapen.nl.
12: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 7 uur.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Een 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. Een 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid, omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Kom komende vrijdag en zaterdag nodigt Openluchtmuseum Ellert en Brammertje uit voor een bijzondere ervaring. Een avondwandeling door het museumterrein, eenmalig in het donker. Word tijdens de wandeling verrast met toneelspel, zang, voordracht en verhalen. Reserveer de avondwandeling via ellertenbrammert.nl.
15: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
16: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
17: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
16: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
17: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
18: Bij Drenthe Tours zijn we continu op zoek naar manieren om te groeien en de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Word ook buschauffeur bij Drenthe Tours. De mooiste baan naast je huidige werk. Solliciteer via info@drenthetours.nl.
12: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: lekker croissantje, een heerlijk appeltje, kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Volgende week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

0: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Warenhuis Stegeman in Bijlen, de grootste huishoud- en pannenspeciaalzaak van Midden-Drenthe. Met ruim 6000 artikelen op voorraad, deskundig advies en persoonlijke service. Warenhuis Stegeman in Bijlen, daar moet je zijn.
5: Werken in schone ruimtes, ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, en dat werkt wel zo prettig.
6: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
7: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
8: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
9: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet! Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Drentse Vlooienmarkt in Expo Assen. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
10: Gezellig naar Vitalis!
9: Vitalismarkten.nl.
11: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
12: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emusoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
13: Meer dan 50 woonmerken onder één dak? Dat is oogst. Ontdek Montel, Feelingsfone, Stressless, Leolux en nog veel meer op 10.000 vierkante meter wooninspiratie bij Havenkoort Interieurs Coevorden. Oogst van 2 tot en met 11 oktober. Kijk op havenkoort-interieurs.nl.
14: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
15: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal, nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week zaterdag is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst nog wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
17: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
18: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
19: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
20: Bij Drenthe Tours zijn we continu op zoek naar manieren om te groeien en de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Word ook buschauffeur bij Drenthe Tours. De mooiste baan naast je huidige werk. Solliciteer via info@drenthetours.nl.
21: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
22: Kurk 24.
21: Kurk24.nl.
23: Radio Drenthe.
24: De Boer op.
23: Met Wim Boer.

0: Is weer tijd voor oogst. Het woon-event van het jaar. Bij Havenkort Interieurs in Coevorden. Geniet van 10.000 vierkante meter wooninspiratie. Met de nieuwste primeurs, hapjes, drankjes, live muziek en spectaculaire aanbiedingen. Van 2 tot en met 11 oktober. Bekijk het programma en claim uw cadeau op havenkort-interieurs.nl.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken. Komende vrijdag en zaterdag nodigt Openluchtmuseum Ellert en Brammertje uit voor een bijzondere ervaring. Een avondwandeling door het museumterrein, eenmalig in het donker. Word tijdens de wandeling verrast met toneelspel, zang, voordracht en verhalen. Reserveer de avondwandeling via ellertenbrammert.nl.
1: Kom naar de Woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
4: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
5: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via ikare.nl. Zorgen doen we samen. Ikare.
6: Profiteer tijdens de oktober woonmaand de hele maand van leuke aanbiedingen. En maak kennis met de nieuwe collectie bij Joldersma Wonen. Joldersma Wonen in Schonebeek. De meest complete woonwinkel in uw regio. Kijk ook op joldersma-wonen.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt dat aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev verder opgevoerd. In september werd de stad bijna twee keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam CS. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
10: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
11: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
16: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
17: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
18: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
19: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
20: Radio Drenthe.
21: Hemeltiet.

0: wensen en mooi dat je weer lusten naar Hamilton van zaterdag 3 oktober. Vandaag hebben we niet alleen een Brits club uit Hogeveen te gast, maar ook Aldert Oosterhuis.
1: Ja,
0: Harm die is in vrij vandaag en Aldert neemt de honneurs waar.
1: Jammer.
0: En we hebben natuurlijk onze gebruikelijke onderwerpen zoals de belrondes, de piratenknijten, de Duitse schallplatten en weer een splinternieuwe aflevering van Dorpshuis Ons Genoegen. Maar eerst creëert regionale nijs van Madelon de Goffouw. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het Drents Museum in Assen en algemeen directeur Robert van Lang hebben besloten dat Van Lang het museum per 1 november dit jaar verlaat. Aanleiding is een verschil van inzicht over het te voeren beleid. Dat blijkt uit een gezamenlijk statement van het museum en Van Lang. Maandag zouden beide partijen tegenover elkaar staan in de rechtbank in Assen, maar door dit besluit gaat die zitting niet door. Meer dan 40.000 inwoners in het zuidoosten van Drenthe dreigen zonder huisarts te komen zitten binnen 10 jaar. Daarom is er nu een campagne gestart om huisartsen naar dit deel van de provincie te krijgen. Er zijn 40 nieuwe huisartsen nodig. De provincie, verschillende gemeentes en organisaties halen alles uit de kast om dit probleem op te lossen. Gedragsregels op gevels, regelmatig overleg met de politie en de gemeente en een horeca of zelfs gebiedsverbod voor mensen die zich ernstig misdragen. Het zijn de nieuwe afspraken tussen de gemeente Coevorde en de horeca in het centrum. Die moeten het nachtleven veiliger maken. De ondernemers zijn blij met de afspraken, al ontbreekt nog een belangrijk onderdeel, vinden ze. De veiligheid op straat. En in Eelde en Hogeveen zijn vannacht 2 auto's over de kop geslagen. Rond 1:15 ging het mis op de N48 bij Hogeveen. Een paar uur later raakte een auto van de weg op de A28 bij Eelde. Beide bestuurders zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de ongelukken konden gebeuren, wordt onderzocht.
1: En dan natuurlijk het weer. Gert Voerman, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Aldert.
1: Hey Gert, ik ben ongetwijfeld op de hoogte van de term Halloweenzomer, hè?
3: Jazeker.
1: Nou vroeg ik me van de week wel eenmaal van, waar komt die term nou eigenlijk vandaan? En zult het nou te maken kunnen hebben met het feit dat het toch een beetje langzamer giet overdag, zodat het wat langer duurt voordat die temperatuur eindelijk eens een klein beetje hoger uitkomt?
3: Nee, dat heeft te maken met oorspronkelijke Duitsland, dat ik het scherp heb.
1: Altweibsommer?
3: Precies, en het heeft te maken met het feit dat, dat er in het najaar heel veel spinnen actief zijn. Hè. Die zijn dan vaak groter, die maken hun webben. Of een web moet ik dan wel zeggen.
1: Ja.
3: En als het dan 's ochtends vochtig is, dan ben ze heel vaak zichtbaar. En dat heb je in de zomer niet. Je kent dat waarschijnlijk wel als een beetje mistig is geweest. En de mist verdwijnt en de zon begint te schijnen. Dan zie je die spinnenweb hem volop.
1: Ja.
3: En op een of andere manier, Old Wieven zomer komt daar vandaan.
1: Oké.
3: Okay. Men dacht dan dat oude dames in het...
1: Dat hij dat in Breidhans naast...
3: Precies.
1: Ja, op zo'n manier.
3: In de middeleeuwen hebben we het dan over.
1: En daar
3: hebben we het vandaan. Okay.
1: Ik
3: dacht ook altijd dat het een beetje meer op een andere betekenis had. Maar heel toevallig heb ik het een paar weken geleden weer eens opgezocht. Ik denk, die periode kun je weer anders. Die verhoogt, die kun je
1: vroeger plaatsen. Ja, dat kun je wachten, hè?
3: Dat kun je wachten. Dus daar hebben we het vandaan. Dat die spinnenwebben gebreid werden door oude dames. Oude wievenzomer.
1: En deze thermische verwennerij, Gert, hoe lang gaat dat nog deur?
3: Het gaat nog een paar dagen door. Het is goed dat het zijn. Normaal zitten we rond de 16 graden in deze fase van het jaar. In oktober. Maar vandaag ook weer op veel plaatsen 20 graden. Gisteren ook 20, 21 graden. Ja. Met volop zon. Prachtige vrijdag.
1: En geen wind, hè? Dat voelt het allemaal nog veel warmer aan.
3: Ja, helemaal geen wind. En die zon schijnt dan op je huid. En dan wordt het heel snel warm. Ook niet zo raar. We zaten gisteren midden in een hoog luchtgebied. En ook vandaag hoge barometerstand. Rond de 1029, 1030 hectopascal.
1: Ja.
3: Veel zon. Hier en daar nog wat mist. Om 8:50 zat er in de buurt van Hogeveen nog 700 meter. Nou, dat gaat verdwijnen. Maar vandaag flink wat zon. Het is wel zo dat de hoge bewolking overschuift. En die kan af en toe de zon een beetje afschermen. Dan kreeg je een wat fletse zon. 20 tot 21 graden. Weinig of geen wind. Hooguit een zwakke wind in de loop van de dag. De zuidelijke richting. En in de loop van de middag wordt het zelfs een westelijke richting. Maar opnieuw een puike dag, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, fantastisch. En dan hebben we natuurlijk graag dat het ook nog een positie zo blijft. Want dat vinden we niet aardig.
3: Nou, er komen nog een paar dagen bij. Hij kijkt in de komende nacht, dan komt er een front aan. Een zwak front, die komt min of meer boom Drenthe tot stilstand met meer bewolking. Die temperatuur daalt wel wat, niet zoals afgelopen nacht, maar toch weer een graad of 10. Misschien dat er een licht buitje ontstaat ergens in dat front. Dat zou kunnen, maar ik denk dat er weinig of niks gemeten wordt. En maar overdag, dan beginnen we bewolkt hier en daar ook mist. Laat ik dat niet vergeten. Misschien nog iets meer dan de afgelopen nacht. Dat lost weer op. Dat front zwakt verder af, dus die wolkenvelden die gewoon men ook oplost. Maar maar over het algemeen net wat meer bewolking. Maar zeker in de middag komt de zon ook weer regelmatig bij. En opnieuw zo'n 19 tot 20 graden, misschien een graadje minder warm dan vandaag. Weinig wind. En ook maandag en dinsdag opnieuw flink wat zon. In de nacht en ochtend mist. Die mistkansen nemen wel wat toe. Nou ja, gewoon steeds verder oktober in, dus heeft die zon wat meer tijd nodig. Maar in de middag dus flinke zonnige periode, 20 tot 21 graden. En pas vanaf woensdag, dan zie je die westelijke stroming wat krachtiger worden. Dan gaat die temperatuur inleveren. Woensdag 18 graden. Nou, ik denk donderdag 16, 17 graden. Maar dan zitten we rond normaal. Dus goed om dat te realiseren. En neemt de kans op regen toe.
1: Oh, maar dat is pas halverwege volgende week. Dat is hoe dan wel eens weer.
3: Ja, we gaan nog een paar Olde wieven dagen, om het soms te zijn, bijschrijven.
1: Soms ben je barre wieven, met olde wieven. Gert, dankjewel. Ja. FM Weekend.
3: Zelfde.
1: Hoi.

0: I'm a train van Albert Hammond was dat.
1: Lekker hè, dat je roepen kunt. Ik ben een trein.
0: Ja. Ja. Er zijn niet zoveel mensen die dat doen.
1: Nee, maar je zou wel zoiets kunnen zeggen. Ik ben doven.
0: Ja. Nou ja, we zagen net op de camera's hier. Want dan heb je die beeld van Hogeveen en ja. Van M en, ja. En Koevoorn. En toen zagen we een doeve bij de churro-raam zitten.
1: Ja.
0: Die zat er niet echt bij, maar dat was een postdoeve.
1: En die keek zo mooi over de brief van Koevoornut.
0: Ja. Nou ja, toen had ik... dan moet ik bij het begin beginnen. Ja, ben jij hem laatst een doeve had bij ons die niet wegging? Een postduif. Nou, dat duurde even voordat je dat dier vangt hem, voordat je dat ringetje dan hem en voordat je dan weet waar die doeve weg.
1: Waarom ben je die vangt dan? Laat dat bies gewoon geworden.
0: Nee, maar hij bleef bij ons.
1: Ja, nou en?
0: Ja, maar hij hoort toch niet bij ons? Hij hoort toch bij de eigenaar?
1: Ja, nou ja, maar dat bies redt zich wat toch, of niet?
0: Nou nee, want hij wist de weg terug niet meer.
1: Oh. Hey. Een postduif die de weg kwijt is.
0: Nou ja, en hij at en hij dronk ook niet goed.
1: Oh.
0: Dus wij hem proberen te vangen. Nou, dat nog wel wat voeten in aarde voor zo'n beest te pakken hem. Maar toen hebben wij het achterhaald worden wegkwam. Hij kwam uit Schoonoord. Dus we hebben de eigenaar opbeld. Want dan kun je dan via Duivensportbond. Ja, ja, ja. Kun je dat dan zo opzoeken. Ja. Eigenaar opgebeld. Nou, die heeft hem opgehaald.
1: Was hem ook kwiet?
0: Ja. Hij was meerdere een kwiet.
1: Oh.
0: Maar hij voelde ook wel dat hij echt afslankt was. En hij voelde wel, wat zo, die schemer, wat water. Dus voelde hij ook wel eens die kroppie. Ah, zeg een weekje, dan is we weer op kracht.
1: Ah.
0: Maar dat heeft in de groepsapp van de carnavalsgroep... heeft dat nogal een eigen leven. Is het nogal een eigen leven gewoon leiden? De grap over de doem.
1: Woonomgeving, zeg maar.
0: Ja, juist.
1: Ja, precies.
0: De grap over de doem en zo. En afgelopen zaterdag, toen vierden Bastiaan en ik... allebei onze 40ste verjaardag. We waren allebei van zomer 40 geworden. En nou, dan hebben we afgelopen zaterdag 4... En toen kregen wij van die vrienden een 3D geprinte duif. Nou, dat moest ik al omlang, want dat was ja mooi, ja. Maar ja, toen stond er een cardio op, duivenalarm. Ze vonden één doeven niet genoeg. Dus ze hadden 100 mini-doefies, kleine 3D geprinte mini-doefies, in ons huis verstopt. En die moeten wij allemaal opzoeken. We hebben ze nog niet allemaal vonden.
1: Lieve, en wanneer heb je dat gedaan dan?
0: Vorige week zaterdag, voordat ze naar ons feestje kwamen, zei eerst even informeren hoe laat wij al naar het zaaltje ging. Dus toen...
1: Oh, op zo'n manier, ja.
0: En zij langs ons huis gaan en hebben ze onze dochters opdracht gegeven om 100 doekjes
1: door die luus te verkopen. Ja, ik wil zeggen, die
0: zijn in het complot. Ja, die hebben zij in het complot met hem.
1: En dan, je wist dat er 100 wezen moet?
0: Nou,
1: wat hebben ze verteld?
0: Dat hebben ze gezegd.
1: Ja, nou, hoeveel heb je dan van dan intussen?
0: Nee, ik heb ze nog niet naarteld.
1: Oh.
0: Nee, maar het ben er nog geen 100.
1: Nee, ik was
0: ik kom elke keer nog weer doen meteen.
1: Misschien dat je over 5 jaar denkt, hier is nog één.
0: Nou ja, Liv, onze oudste dochter, die zei... Mama, ik heb 1 in je klerenkast verstopt... maar dat duurt heel lang voordat je die gaat vinden.
1: Oh, en mis je wat nooit?
0: Ja, wie weet.
1: Ja, wie zal het zeggen.
0: Ja.
1: En ooit gewoon een keer verhuizen en zo. En dan komt een andere mensen in je huis te wonen. En dan misschien wat hier liggen.
0: Ja. Ik neem dat wij al onze spullen metnemen. Dat we dan de doem wel...
1: Ja, maar als je kleine hoekjes aan je dan wat vergeet niet.
0: Ja, dat kan, ja. Maar een mooie grap.
1: Ach, ja, wel ja.
0: Olijk van.
1: Verhaal.
0: Ja. Goed, dat alles om de doef in Koevoorn.
1: Die was harm eigenlijk. Ja, die is er niet. Maar is hij met vakantie of is hij op jacht? Of wat
0: nee, ook niet.
1: Nee.
0: Een van zijn dochters die organiseert een wandelgebeuren in de buurt van Haarlem. Want die woont in Haarlem.
1: Ja.
0: En Harm en Mia, die ben door vandaag naartoe om door te helpen.
1: Ah, kijk hem hier.
0: Ja,
1: het ging ook niks aan. Want ik ben altijd wel nieuwsgierig.
0: Ja, snap ik. Het is een perfect wandelweer, toch?
1: Ja, wat zullen we denken?
0: Ja.
1: Ja, je komt maar geen sweet man barren.
0: Nou, dat denk ik wel, ja. Ja, maar daarom is Harm er dus niet.
1: Nee. Nou, dat is goed. Dan heeft hij in ieder geval een sportieve belevenis dit weekend.
0: Ja, dat is zeker wel.
1: Nou, daar zit er niks aan zo op, Leonie, dan dat bij de boel met Jan Heijmans voor de zondag.
0: Nou, dat komt wel goed, denk ik, voor de zaterdag, hè?
1: Ja, verder zondag.
0: Oh, verder zondag. Ja,
1: daarom hemmelen wij op zaterdag.
0: Ja, zodat we zondag
1: gaan rusten. Tenminste, zo was dat niet. Ik weet niet of dat nog zo is.
0: Nou, ja,
1: goed, en dat doen we in ieder geval met een hele groep meisjes. Ja, straks komt... Bridge, kun je niet bridge?
0: Nee.
1: Ik ook niet.
0: Nee.
1: Ik heb geen idee hoe dat moet.
0: Ik ook niet.
1: Nee.
0: Oh, dat is mooi.
1: En ik weet nog wel, in vroege tien was het een beetje een snob sport.
0: Een beetje een decadente bedoeling?
1: Ja,
0: ik denk dat het tegenwoordig niet meer is.
1: Nee, die bestaat niet meer. Dat is net als met tennis toen natuurlijk. En golf.
0: Tennis. Ja. Ja, juist.
1: Ja.
0: Nou, we gaan vandaag wel gewaar worden. Ik denk dat we aan het einde van de uitzending voor die kunnen bridgen.
1: Precies, net zoiets als pesten. Ja, we gaan dat zien. Ja, maar goed, we gaan bridgen ervan. En misschien kunnen we aan het einde van de uitzending wat bridgen met elkaar.
0: Ja, dat zeg ik. Nou ja, maar eerst gaan we even luisteren naar Leon Moorman. Want die heeft ook een heel fijn gevoel. Het plattelandsgevoel.
2: En dan hebben we zo'n belronde, geloof ik, hè?
0: Natuurlijk. 0592 33 11 88 mensen. Maar nou hem drukken.

0: zal Harm denk ik niet hebben in Haarlem. Alhoewel door ook wel platteland.
1: Oh, dat is zeker waar. Ja. Ja, maar dan moet je wel buiten Haarlem.
0: Ja, dat klopt. Ja, maar... de wandeltocht gaat ook vast buiten Haarlem.
1: Ik kan Horst niet aans. dat zal ik wel doen.
0: Nou ja.
1: Hoe dan ook, Leon Boman was dit met het plattelandsgevoel. En daar kun je geen muziek genoeg over maken, volgens mij. Wat zou je doen? Belronde, ja.
0: Ja, er hangen al heel veel mensen aan de lijn.
1: En die rekent er natuurlijk al een hele poos op.
0: Ja.
1: Maar er kunnen altijd nog mensen bij. 0592-33-1188. Appen kan ook, hè?
0: Appen. Hetzelfde nummer.
1: Appen. Goed. Wie is onze eerste beller?
2: Goedemorgen, met Ab Bruins uit Belden.
1: Ab Bruins uit Belden, versta ik. Ab,
2: ja.
1: Ja. Waar zit hij? Ja? Je klinkt een beetje wietvot.
2: Oh, ik zit gewoon in de kamer.
1: Je zit gewoon in de kamer. Oké. Okay. Nou, je hebt de telefoon wel aan het oor, hè? Ja, maar ja. Het klinkt wat hakkelig eigenlijk nog, Ab.
2: Hey, maar zag ik een knopje en druk op een telefoon.
1: Ja, druk eens op een knopje. Misschien dat het helpt.
3: En wat meer power erop. Ja.
1: Is dat, of dat beter is, dat weet ik nog niet. Nou, maar vertel maar even, wat bel je?
2: Nou, ik wil eerst even Rita Jansen nog feliciteren. Dat is onze hulp en huishouding.
1: Ja.
2: Die was 1 oktober jaren.
1: Dat was eergisteren, ja.
2: En vandaag is mijn zoon jarig.
1: Jo.
2: En Rine Speek is vandaag ook jarig. Dat is die van bedrijf en wel. Daar zal de naam al in doen, maar iedereen die wel weer.
1: Ja, Rinus, die kennen wij.
2: Oh.
1: Nou, die feliciteren wij ook even.
2: Wat zei je, Albert?
1: Die feliciteren wij ook. En wie nog meer?
2: Ja. En mijn schoondochter, die is de 6e jarig van deze man.
1: Wat heeft die jarig?
0: De 6e.
1: De 6e jarig. Die is de 6e jarig, ja. Dat komt er wel uit. Maar Ab, dat betekent dat je zoon, zeg, die is vandaag jarig. Dat is voor je de belangrijkste verjaardag, lijkt mij.
2: Ja, dat is wel zo, ja. Dat is een dag te vroeg geboren, zeg ik altijd.
1: Oh, dat is een dag te vroeg jarig dan?
2: Ik ben aan het vieren, dat is een dag.
1: Ja, haha.
2: Dat is een keer veranderd op een keurkland in de wc. Ja, een pijl die erbij zit, dat vond ik niet zo nergens.
1: Nee. Maar goed, dat was vast wel uitbundig vier vandaag, neem ik nou maar aan.
2: Ja, dadelijk in de toegang, even een... Ja. Van de droge
1: was wel. Bedankt voor je belletje, Ab, en maak er een mooie dag van.
2: Ja, doen we. Oké.
1: Okay. Hoi.
2: Ja.
0: En van Ab gaan we naar de volgende beller. Goedemorgen, met wie?
4: Goedemorgen.
0: Met wie? Sorry, ik kan het niet zo goed verstaan.
4: Jenny Santing.
0: Jij klinkt ook een beetje ver weg, net als Ab.
4: Ja, ik zit er ook gewoon bij, hoor.
0: Oh, nou klink je wel duidelijker.
4: Oh. Nou, zal ik het weer erin
1: proberen. Ja. Dat is altijd een goed idee.
0: Ja hoor, dit is goed.
4: Goed zo. Ik wil alleen mijn dochter feliciteren. Die de maandag mag ze 70 keer zijn zuurbraan.
0: Ach.
4: Uitblazen bedoel ik.
0: Ja. Aanstaande maandag?
4: Aanstaande maandag, ja.
0: Ach, mooi, ja.
4: Ja. Dan zie je naar Klarenbeek uit Berghuizen. En dan is ook een tante zeggen van mijn jaar, Chris Braakman uit Portugal. Hoe oud dat hij wordt, weet ik niet. En de 6e is Janneke Klomp uit Vlachtwedde. En die 3-3 wil ik hem hartelijk feliciteren.
0: Nou, hartstikke mooi.
4: Wat een heel mooi goed nieuwjaar.
0: Zo is dat. Ja.
4: Nou. Fijn weekend.
0: Ja, dankjewel Jenny. En bedankt weer voor je belletje.
4: Jo. Doei.
0: Goed zo. Doeg.
1: En wie is nummer 3? Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Ik denk dat ik dat ben.
1: Ja, dat wil ik wel zeker.
5: Ja, Hilly Dickert smelden.
1: Hilly, goeiedag.
5: Goeiedag, ik heb een paar verjaardagen.
1: Ja.
5: De 6 oktober is Jan Uldrichs jarig, een neef. De 7e is Lisanne Dekker jarig, een nichtje. De 8e is mijn zwager Jan van der Velde jarig en die wordt 90.
1: Zo.
5: En de dag daarna, de 9e, is zijn zoon jarig, Ab van der Velde. En dan heb ik nog een zwager, die is ook 8 oktober jarig, dat is Jo Dick, die wordt 80. En die dag daarna, de 9e, is ook zijn zoon jarig, dat is Lamme Dick. En dan heb ik nog 17 oktober, en is mijn zoon jarig, Leon Dick.
1: Oh, wat een drakke periode vind je, Hilly, jij dat zo...
5: Ja, maar ik hoef niet overal heen.
1: Oh, gelukkig maar.
5: Ja, je kunt makkelijk afdoen zo via de radio, hè?
1: Oh ja, oh, dat idee van hier staat klaar met nou.
5: Precies, dan hoort het allemaal.
1: Ja. Wat ben je aan het doen, Hilly? Want het klinkt van alles op achtergrond.
5: Nou, dat is de radio. Oh. Ik zit stief naast de radio. Dus,
1: ja.
5: Ik zal hem even naar beneden doen.
1: Oh nee, we kunnen je wel volgen, maar ik was hier nieuwsgierig gewoon.
5: Ja, nee, ik zat de krant lezen.
1: Oh, oké. Okay.
5: Ja.
1: Ja.
5: Jullie een goed weekend haar en tot andere keer.
1: Jullie, dankjewel, hetzelfde.
5: Ja, goed zo, dankjewel.
0: Veel verjaardag in deze periode, hè?
1: Nou,
0: weet je wel hoe dat komt?
1: Nou, ja, dat is de kerstdag, hè?
0: Niemand de feestdag. Ja, precies. Niemand nou de feestdag.
1: Iets met kerst en al de nee, zeg maar.
0: Ja, precies. Ja.
1: Ja.
0: We gaan gauw naar de volgende. Goedemorgen, met wie?
6: Goedemorgen, met Margie Schipper.
0: Mooi, Margie.
6: Mooi. We hadden ook weer een verjaardag in oktober.
0: Dat dacht ik wel.
6: Ja. Gisteren was Nan Pieterjarig en Isaiah Nijboer. Vandaag Jan Schipper. 4 oktober Dini Peerboom, 8 oktober Geesje Schipper en Vender Veldhuis, 10 oktober Joyce Koers en Daphne Hogenkamp, 11 oktober Suus Broedsema, 13 oktober Tessa Hogenkamp, 15 oktober Daniek Hogenkamp, 18 oktober Marjolein Hogenkamp, 19 oktober Levi Drost en 28 oktober Marian Vrieling en Eros Hogenkamp. Dat waren ze voor deze maand.
0: Nou, dat was weer een hele lijst, Margje.
6: Ja. We hebben mijn pa wel naartoe moeten, hè?
0: Ja, dat is zo. Maar dat is wel mooi dat je die anderen dan via de radio feliciteert.
6: Ja, dat is ook wel weer.
0: Ja. Nou, Margje, dank je wel weer.
6: Ja, tot de volgende keer.
0: Joe, doeg.
1: Margje heeft denk ik met de televisie ook wel een royaal aanstand. Een soort hut naar achtergrond in ieder geval. Laat ik trouwens niet vergeten om onze kleindochter te feliciteren. Die is vandaag ook jarig. Nee, maar hij is 9 jaar geworden.
0: Ah, mooi.
1: 9 jaar weer, jawel, 9 jaar weer. Nou, ik denk niet dat ze lust had, maar je weet het maar nooit in ieder geval. En dat wel in gebeurde. Laat dat even vaststellen. Zo, dan heeft opa in ieder geval dat zie plicht wat wij dan.
0: Nou, hartstikke goed, opa Aldert.
3: Kan toch niet wezen? Kan toch niet wezen dat kleindochter niet naar opa luistert?
1: De kleindochters hebben vaak heel andere interesse. Laat me eerlijk wezen. En dat is ook prima. We gaan misschien maar weer naar de volgende bel. Is dat
0: lijkt mij een goed idee.
1: Lijkt mij ook een goed idee. Wie is dat? Goedemorgen.
7: Goedemorgen, Henny Lutjes.
1: Dag, ben Henny? Of niet?
0: Nee, Henny.
7: Henny.
1: Oh, Henny.
7: Henny Lutjes.
1: Waar ben je vandaan, Henny?
7: Ik ben vanaf Langelo.
1: Langelo?
7: Ja. Maar het gaat niet specifiek over Langelo, alhoewel door een vandoor een hele leuke tentoonstelling is.
1: Oh ja.
7: Of een middag.
1: Of vertel dat eerder.
7: Dat gaat over de trouwlocatie van onze uitbaters van het café.
1: Ja.
7: En het is echt een muiterweer dan door hem te gewoon kieken. Ze hebben het heel erg leuk gemaakt, heb ik wel een foto zijn. Dus, en het gaat over trouwerij, degene die trouwambtenaar is. Nou, van alles en nog wat lekker boeken, hartstikke mooi. Maar daar wil ik eigenlijk helemaal geen reclame van maken. Alhoewel dat het wel de muiterweer is.
1: Ja, zo kun je het ook doen, hè? Op deze manier.
7: Precies, zo is dat.
1: Ja, ik wil er verder niet te veel over zeggen, maar het is wat een muiterweer. Moet je even kieken gewoon. Ja.
7: Ja, zo is dat. Ja, maar dat is echt zo. Ik bel even over volgende week donderdag. Dan, ik ben voorzitter van Contactpunt Mantelzorg in Noorderveld.
1: Ja.
7: En het Contactpunt en Stichting Welzijn die nodigen de mantelzorgers op om volgende week donderdag in de Dabbe te komen eten. Dan hebben we wereldkeuken. Dan ben er wat Syrische mensen die lekker voor ons gaan koken. Het kostte niks. Ze moeten zich wel even opgeven. Erbij Welzijn, dat is... mag ik telefoonnummer doorgeven?
1: Ja, mij waar.
7: Ja, oké. Okay. 050-317-6500. Ik heb zo geen mailadres, maar je moet je wel opgeven voor aankomende dinsdag.
1: Ja.
7: Dan kunnen ze in ieder geval allemaal de boodschap nemen in hun hol. En ze kunnen zich ook even melden bij de balie. Dat is in het gebouw tegenover Albert Heijn.
1: Ja, maar Henny, ik neem aan dat je vaker dit soort bijeenkomsten organiseert.
7: Ja, wij doen heel veel.
1: Ja, en komt er ook veel mensen naar af op dit soort gelegenheden? Want ik zou stel je voor dat ik mantelzorger zou wezen, dan zou ik denken, ik voor de bescheiden wezen en mij daar zo over op te geven. Maar...
7: Dat klopt, dat is inderdaad zo. Er zijn een heleboel mensen die, je bent gewoon mantelzorger, maar die zijn gewoon... Dat doe je toch gewoon voor
1: elkaar.
7: Ja, dat klapt ook wel. Dat doe je natuurlijk ook voor elkaar. Maar het is ook heel erg fijn om er eventjes op te wezen. Soms eventjes met latgenoten te praten.
1: Ja.
7: En soms helemaal niet over de dingen die je met maakt te praten. Maar gewoon over allerlei andere dingen. die kreeg in dit geval dus lekker te eten. Maar we hebben ook de dag van de mantelzorg in november. Dat is mede 8 november. Ik weet niet helemaal zeker of vrijdag in Pijzen.
1: Ja.
7: Maar we hebben al reisjes gehad. We hebben barbecue gehad. We doen ook creatieve dingen.
1: Ja, ja.
7: Nou, en kijk, een barbecue, dan heb je 50, 55 mensen. Dus de dag van de mantelzorg is er zo ook vol. Maar als je dan een creatieve middag hebt, nou ja, dat is natuurlijk wel voor de liefhebbers. En dan heb je 15 mensen, maar meestal vrouwen binnen dat. Maar dat wordt echt behoorlijk bezocht. En we doen vrijwel elke maand, doen wij iets.
1: Ja.
7: We hebben ook al met het treintje van Nienoord, hebben we ook al 2 keer een dagtocht gemaakt. En dan gaan we lekker met het treintje weg. En dan gaan we eigenlijk even lekker koffie drinken met koffie en gebak. Lekker ijsje noor. En dat is van zo'n ding maak je ook gewoon een traditie.
1: Nee, het is helemaal duidelijk. We moeten in deur. Ik zal nog een keer het nummer noemen. Dat is 050-317-6500. Ja. En dat is voor aankomende donderdag, hè?
7: Dat is aankomende donderdag, ja, klopt.
1: Nou.
7: Tussen 5 en 7. In de Dabbe, in de Rode.
1: Helemaal goed. Hennie, dankjewel en succes.
7: Jij ook bedankt.
1: Hoi.
7: Ja, oké, dank je, doeg.
0: Gaan we naar de volgende beller. Is dat de laatste? Dat is de laatste beller. Goedemorgen, met wie?
8: Geesje Kompanjer, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Geesje.
8: Ik wil graag een plaatje aanvragen voor mijn dochter die binnenkort jarig is, Corine Roos Jonkers. En dan het liefste Blue Spanish Eyes van Al Martino.
0: Oké.
8: Okay. Ja, want ik ben net op vakantie naar Marokko.
0: Ja.
8: En dat, dus kan ik toevallig niet op die verjaardag zijn, maar dan gaat dus piloot mee. Dus dat scheelt weer zoveel.
0: Ja.
8: En dat is dan vieren we onze verjaardag in Marokko. Maar omdat ik dacht, ik vind het leuk om maar via TV Drenthe ook te feliciteren. 13 oktober is haar verjaardag. Corine Roos Jonkers. En ze gaat dus piloot mee naar Marokko. Voor ons reisje met Lila Souita. Dat is ons gebied. Dat is Casablanca gebied. Dat is ons Marokkaans-Engelse gebied. Dat wil ik even zeggen. En al heel lang hoor. Al 5.000, 6.000 jaar. Oké, Anita?
0: Nou, ja? Hartstikke wat mooi.
8: Ja, toch of niet? Hè? Ik ben Geesje Kompanjer van Casablanca, vroeger de discotheek. Ik moest mij in Hollandse Veld, ik moest mijzelf zien te redden. Dus dat heb ik discotheek gedaan.

0: Schiefmacher en Corrie Konings te midden. Oké, bedankt, hè. Tot ziens.
1: Tot ziens.
2: Allemaal, hè. Ja. Oh man, wat een heel verhaal.
1: Ja.
2: Veel informatie in tempo.
1: Ja, precies.
2: Maar goed, zwart het zijn.
1: Ja. Maar goed. Martin, ik zie dat Martin bezig is op de computer zoek naar Blue Spanish Eyes. Lukt dat, Martin? Of wordt het You Got It van Roy Orbison?
3: Nou, ik ga hem knapje drukken. Als
2: Nog even, hè.
3: Nou, hij doet niet.
1: Hij doet niet. Nee. Dat is jammer. Nou, dan
3: dus
1: gaat dit van Roy Orbison ook een mooie plaats.
2: Wordt nog even na.
1: Zo is het.
2: Het is nog geen 12 uur, dus wel wet.
3: Zo is het.

0: Ja, Blue Spanish Eyes was dat.
1: Van Mr. Blue.
0: Nee.
1: Niet?
2: Nee, dat is zeg maar
1: een... Oh, okay. Dan niet.
2: Geef niks.
1: Nee, wat dan maar.
2: Geef niks. Brits Club Hogeveen, die is hier vandaag te gast. En ze zijn allemaal binnenkomen. En we hebben 3 microfoons tot onze beschikking. En daar zitten Mieke, Marlies en Tjeer. Ja. Maar dat ben niet de enige 3 die hier ben. Want er zijn nog meer hier in de studio. Die zullen we straks 6, ook even voorstellen.
1: We zitten nog op de bank hier.
2: Ja, dus we hebben 10 mensen in totaal te gast.
1: Ja.
2: Ja. En Mieke, jij bent het opperhoofd, hebben wij ons laten vertellen.
3: Nou, het opperhoofd, ach.
4: Rustig praten.
3: Het is gewoon voor de gezelligheid allemaal.
1: Ja,
2: ja. Brits Club Hogeveen. Ja.
1: Volgens mij ben ik er een keer geweest.
2: Is zo,
1: in Hogeveen, in op Tjak. Met jullie Brits volgens mij in die kerk, hè? In de.
3: Wij doen het wat simpeler. Nee. Wij zijn wij spelen op woensdagmorgen in.
1: Niet dat de concurrent misschien.
3: Ja, en vooral omdat we een beetje kleinschalig zijn, zijn we eigenlijk de allergezelligste club van Hogeveen.
1: Ah, dat is het. Ah. Ja.
4: We hebben vroeger wel in een kerk gespeeld.
1: Ja.
4: De Oosterkerk, maar die is afgebroken.
1: Okay.
4: Dus daar konden we niet meer terecht.
1: Nee, maar ik weet nog wat dat me toen ontzettend verbaasde over het grote aantal Britjes nog wat daar zat.
4: Ja,
3: er is een groot aantal Britjes in Hogeveen.
1: Ja.
3: Maar we hebben verschillende clubs. Tenminste, 3-4 verschillende clubs in Hogeveen zijn er nog wel. En 1 in Zuidwolde, dat is ook een grote. En wij zijn ook 1 van de clubs dus in Hogeveen. Maar wij spelen op de woensdagmorgen en wij hebben ongeveer 60 leden.
1: Populaire bezigheid dus, Britsen.
4: Maar het is ook zo gezellig.
1: Ja, hè?
3: Ja, dat is hem juist. De kleinschaligheid is juist heel erg gezellig.
2: Ah, mooi. En er komt direct al een appie binnen. Goedemorgen, Leonie, Aalder en Martin. Wij wensen Mieke Oosting en de Brits Club heel veel succes met de Hemel Street. Groeten van Henk en Roelie Talen.
1: Ja.
3: Oh, dank je wel.
2: Nou ja, ik zie al dat jij een papiertje bij je hebt, Mieke. De club al hier in 1A4. Gaan we zo even doen. Je mag eerst wel even vertellen wie er allemaal ben vandaag.
3: Dat is Marlies, dat is onze penningmeester. En dat is onze soliste bij het clublied.
1: Zo, dat was
3: Ja, en wij hebben allemaal meegeoefend, dus wij zingen ook mee. Maar Marlies is onze soliste. Tjeer is onze secretaresse van de...
4: Secretaris
3: heet het, ja. Tjeer is een secretaris.
1: Wat is de meest met secretaresse?
3: En we hebben daar, zie ik zitten, Mans. Die gaat sjoelen voor ons.
5: Is iemand die alleen maar
3: daarnaast zit zijn vrouw, dat is Margreet. Dan zit Barbara, die gaat de culturele bijdrage leveren. Samen met... En Jaap zit er ook naast. En dan zit daar Marjan. Dat is onze clubkampioen van vorig jaar. En dat is Trein. Die gaat voor ons ook sjoelen.
2: Oké. Nou ja, jullie gaan vandaag...
3: Maar het zijn allemaal Britjes.
2: Allemaal Britjes. Nou, dat is mooi. We gaan vandaag heel wat van jullie gewaar worden. En we gaan met elkaar de Hemel Street aan om te kijken hoeveel punten jullie doorop gaan. Maar eerst is het iets voor wat anders.
6: Ja. Hallo, hallo, test 1-2. Luisteraars en amateurs van Hemeltiet. Het is weer tijd voor de piratenknijter van de week.
2: Ja, voordat wij echt kennis maken met de club die altijd hier te gast is, hebben we altijd eerst de piratenknijter van de week.
1: Wie heeft dat eigenlijk bedacht? Ja, maar, dan moet ik me inhouden. Martin heeft
2: dat
1: bedacht.
2: Als ik het bedacht had, dan had je niet.
1: Ja, dan haak je ze in streng
2: toespreken. Maar nou durf je dat niet.
1: Oh, nee, want Martin legt gewicht in de schaal, dus dat ga ik niet doen.
7: Prachtig.
2: Nou ja, maar ik ben het roerend met Martin eens.
1: Ja, dan sta ik vrij alleen, denk ik.
2: Ja, dat is zo.
1: Nou, dan
2: Harms natuurlijk altijd alleen.
1: Dan bemuik ik me er niet met.
2: Nee, dat maakt niks uit hoor, maar je mag niet meer met bemuiden. Maar vanmorgen ging ik even de papieren ophalen en toen zegt Martin, wacht even. En toen hoorde een heel klein stukje van het liedje en toen zeg ik, oh ja, toen zong ik direct met. En toen was het klaar.
1: Nou,
2: ja,
1: maakt me gek.
2: De tornado's met Sorry Schat.

0: het is wel mooi dat er al een soort van excuus in de titel zit. Sorry hoor, dat gaan we niet meer doen.
1: Sorry schat, van sorry, gisteravond. Ja, oh. Ik weet niet wat er gisteravond gedaan heeft.
0: Nee, dat vermeldt het verhaal
1: niet. Niet goed. Maar ik denk dat Mieke ook nog sorry schat wil zeggen.
0: Want?
1: Ze zien de vergeten vuurten stellen.
2: Ja, ik was onze Jan vergeten. Jan Gombert, die zit daar precies achter Tjer.
0: Oh ja, die dokter
2: was staan. Paard van het stal.
0: Ja. Dat was meer uit het zicht, uit het oog, uit het hart, zeg maar.
1: Nou, gelukkig is dat weer rechtzet. Maar Mieke, de club al hier in 1A4, jij hebt dat mooi voorbereid. We zijn heel benijd naar jullie Brits club.
2: Nou, wij zijn opgericht in 2005. En hij is eigenlijk ontstaan door een fusie van drie verschillende clubs in Hoogeveen. Waarvan de eerste al in 1964 was. Dus we zijn eigenlijk al 62 jaar aan Britsje in Hoogeveen. Maar wij zijn dus de enige club die op de woensdagochtend speelt. En wij zijn dus Brits Club Hoogeveen.
0: Ja.
2: Dat is onze benaming.
0: Maar je bent nou al begonnen met A4 of nog niet?
3: Jawel, maar en we zijn ontstaan uit de Jumpers. Ze waren vroeger de Jumpers.
4: Een redoublet.
2: Ja, dus echt
3: een redoublet. Nee, maar de woensdagochtend waren de Jumpers.
2: Die waren op de woensdag. Jumpers is wel een leuke benaming. Want Jumpers is een uitdrukking in het Britje. En de Jumpers is ook vrouwen met truien. Zo heette dat vroeger. Die hadden een jumper aan. En zo is eigenlijk een damesclub ontstaan. De Jumpers.
1: Grappig.
0: Maar hoe heet jullie nou dan? Gewoon maar Brits Club Hoogeveen?
2: Ja, maar nu is alles Brits Club Hoogeveen geworden. Alles bij elkaar.
0: Wel duidelijk.
2: Maar we hebben echt de meest gezellige club van Hoogeveen. Je ziet het aan
0: dat is intussen al een
2: vol enthousiasme.
4: Ja. Ja, dat kun je zo zien.
2: En we spelen dus op de woensdagmorgen.
0: Ja.
2: Maar gedurende de zomermaanden, dan wijken we uit naar Plant Schoonhoven in Hollandse Veld.
0: Ja.
2: En daar kun je heerlijk aan het water, kun je daar dus britsen. En daar komen dus ook niet-leden en mensen die op vakantie zijn in de buurt. En sommigen die nemen dan hun zwemkleding mee om daarna na het britsen heerlijk in het water te duiken. Of de fiets gaat mee en dan fietsen ze daar mooi in de omgeving. Dus dat is een heel leuk alternatief in de zomermaanden. Maar gewoon de normale competitiedagen zijn we altijd in op de woensdagochtend. En, maar voor wie de Britsport eigenlijk niet kent.
1: Wij dus allebei.
0: Ja, wij kennen het niet.
2: Daar zou ik echt tegen willen zeggen, iedereen kan het leren. Het is echt niet zo moeilijk zoals men eigenlijk denkt. Dus je kunt echt na een paar lessen kun je al zelf mee gaan spelen. Na een paar lessen. En daarna ook heel langzaam opbouwen. Ik zou haast willen zeggen, laat iedereen in Drenthe moet gaan leren britsen, want het is zo'n leuke bezigheid. En ook online kun je een britscursus volgen. En dat is bij Max. En er is ook een boekje in de handel, Brits in een flits. Dat is dus deze. En daarvan zou ik jullie er allebei straks eentje willen aanbieden.
1: Nou.
2: En wie weet kun je dan na een paar weken ook al een klein beetje meebritsen. En zijn jullie uitgenodigd op onze Sinterklaasdrive op woensdag 2 december. Of het ervan zal komen, dat is natuurlijk de vraag nog maar. Maar dat kunnen jullie dan misschien al wel. Bovendien geven veel clubs in Drenthe ook overal cursussen dus. Maar wij geven zelf ook een cursus bij voldoende deelname. En moet ik erbij zeggen, de cursus is helemaal gratis.
1: Nou,
2: dus dat zou leuk zijn als wij dus ook een aantal mensen zouden kunnen krijgen.
1: Ja.
2: Die gratis bij ons de Brits cursus mee kunnen
1: als
2: volgen.
1: Als mensen nou zitten te luisteren en ze denken, oh, dat liep me wel wat. Hoe kunnen ze dan met jullie in contact komen?
2: Op de website staan wij natuurlijk ook. Maar
1: welke
2: ze mogen
1: website
2: ook
1: is dat?
2: Een 06-nummer bellen.
1: En welke website is dat?
2: De website van Brits Club Hoogeveen.
1: .nl. Oh, bch.nl?
2: BCH Hoogeveen.
1: Oh, dat is nog makkelijker typen.
2: Ja.
1: BCH.
3: Maar dan moeten ze wel bij ons.
2: Ja, er zijn natuurlijk verschillende Britse clubs. Dus ze moeten wel ons.
0: En ik heb net al de fout gemaakt dat ze de concurrent dan een klein beetje.
1: Ja,
2: en ik kan ook een 06-nummer geven.
1: Ja, dat mag ook.
2: 06-55-01-49-62.
1: Goed, als er nou mensen zitten te luisteren en die hebben het niet zo snel metkregen of die denken, oh god, ik moet nog in pen en papier. 06 55 0149962. En als het dan nog te snel ging, kun je altijd nog in mijn appie sturen. Dan ging het nummer nog wel een keer duur.
0: Alvast waar.
1: Toch?
0: Dat komt wel, het is nog lang niet 12 uur. Dus
1: zo is dat.
2: Maar je bent echt niet te oud om het te leren.
1: Nee, nou, is dat echt, is hartstikke
2: want
1: mooi.
2: Want het is zo'n sociale bezigheid. En je leert mensen kennen. En het is voor echtparen en voor alleenstaanden.
0: We gaan er nog uitgebreid over hebben, Mieke. De komende 2 uur nog. En dan misschien kunnen we in 12 uur zijn weer die brief. Wie zal
1: het zeggen? Zo is het. We gaan er voor dit uur zit het erop. Je zit in mijn hoofd van de drie J's, die gaan we nog in blusten. Dan is het tijd voor Nijs en de reclame. En dan ben we terug voor het tweede uur Hemeltijd van vandaag.

0: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
1: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op greving.nl.
2: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 Joorsen weer en rollo.
3: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: De nieuwe Bed WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
9: Goedemorgen.
8: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
9: Echt waar, joh?
8: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna die werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
12: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
15: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
16: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
17: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
18: Gun jezelf een Holland America Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerica.com.
17: Nu bij Dirk, Mentos Gum. Diverse varianten, €1,99.
19: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
20: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
21: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
22: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
21: Beren goed, thanks bo.
22: Social Deal, deals die je niet mag missen.
21: En actie olifant!
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
22: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Radio Drenthe.
23: Hemeltiet.

0: So Incredible van Ilse de Lange. En door met opende zij het tweede uur Hamiltiet. En in dit tweede uur gaan wij het clublied horen van de Bridge Club Hoogeveen. Daar ben ik heel benieuwd naar, want dan gaan ze live zingen.
1: Nou, kijk maar, als dat een beetje synchroon gaat lopen, dan was het net een kipak hier, hè?
0: Ja, nou ja, goed. De culturele bijdrage gaan we nog bekijken, belusten. We gaan eens zien wat dat is.
1: Ja.
0: En we gaan de quiz spelen. En Harm die maakt normaal de vragen. Deze week was het mijn beurt, omdat Harm er niet is. Dus ik ben benieuwd hoe ze het er vanaf gaan brengen.
1: Nou, Thomas, we zullen zien hoe dat uitpakt.
0: Ja,
1: want er komt meer om de hoek en alleen maar Britsen vandaag.
0: Ja, nee, dat is zeker waar. Maar eerst is het tijd voor het dorpshuis. Want Doren giet natuurlijk ook alles gewoon deur. En we gaan eens kijken wat doorloos is vandaag.

0: aan de stamtafel van Dorpshuis Ons Genoegen kwamen behalve allerlei persoonlijke zaken ook veel actuele maatschappelijke onderwerpen te sprake. Dat kwam ook omdat er altijd een krant op tafel lag, die Herman en Mina elke morgen al tijdens het ontbijt lazen. Maar de vaste vrijwilligersploeg greep er ook graag naar onder het koffiedrinken.
1: Moet je nou toch eens zien? Ze kunt er verstaan van kwiet wees nou met die dure olieprijzen.
2: Ja.
1: Nog even en dan moet je 3 euro voor een liter benzine betalen naar de pomp.
3: Oh, dat giet. Ah, daar moet je niks van aantrekken.
2: Nee?
3: Ik betaal nooit meer dan 50 euro voor de benzine.
1: Nee, hoor. Huh? Maar dan gaat hij zeker naar Duitsland in zijn.
3: Nee, man. Gewoon hier in de buurt.
2: Die had. Ja, denk ik.
4: Ach, Wemmerie, laat je niet voor de gek houden. Ik krijg maar een klein druppie meer in voor 50 euro.
3: Ik ben er ook wel helemaal klaar met. Hè. Maar, ik heb mijn oude Solex weer een batterij gehaald. Maar die hebben al zuiniger dan mijn auto.
5: Maar dok is toen nijdreug in zitten, als het regent.
3: Dan valt je met het regent. Ik heb de helm erbij op. En zo'n dikke leren jaszak aan. En als het met, heb ik ook nog een regenbox aan.
5: Ach, goeie, wat een gehuister liet me dat. Geeft er ook wat geen boodschap met al een dag?
3: Dan riek ik me al vaker in de winkel. En dat is dan nog veel verdieniger als met auto.
6: Ja. Zie, wat er op het gemeentehuis ook al kritisch is op dat wij als gemeentelijke dorpshuizencoördinator niet te veel een nodige kilometer.
3: Dat zal wel.
1: Want dan moet je eigenlijk wel heel veel bonnetjes inleveren elke keer.
6: Kom door bij een pomp.
1: Nee? Dan laat je dat zeker door een van die ambtenaren doen.
6: Ja, gezien mijn belangrijke functie zul dat op zich nog niet zo'n rare gedachte winnen. Maar we rijden bij de gemeente elektrische auto's en die laten we bij het gemeentehuis op.
4: Maar die elektrische auto's zijn aan ook niet goedkoper.
3: Nee.
4: En stroom wordt ook al duurder. Ja.
3: Gelukkig ligt hier het dak vol met zonnepanelen.
4: Dat zeg je nog wel, Ot, hè? Maar Herma is er helemaal niet gerust op, hè?
3: Nee,
4: die wil ze er eigenlijk deels wel weer afhalen, zeren. Omdat dat terugleveren je in de toekomst geld kost.
5: Mooi, snijd.
4: Ja.
5: En dan moeten wie die kosten als dorpshuis ophouden? En wie moet toch al meer groene stroom produceren met mekaar?
3: Ja.
5: En je Stokmans, kan je door naar een waar dan?
6: Nou, mevrouw Truida, ik betwijfel of dat ook tot mijn takenpakket behoort als gemeentelijke dorpshuizencoördinator. Dat is meer een punt van landelijk beleid.
5: Ja. Als dit naar je uitkomt, dan schroeft u het op de landelijke politiek. Ja. Maar kist u dan niet zorgen dat de gemeente die kosten voor zijn rekening neemt?
6: Ja. Kijk eens even, hè. Het zit zo dat als...
4: Eigenlijk vind ik dat Truida gelijk heeft, hoor, Engelbert. Wij kunnen nou de eindjes al zowat niet meer aan elkaar knuppen.
3: Nee.
4: En dan komt dat er ook nog iets bij.
3: En ik ben natuurlijk ook een dikke post op het gemeentelijk dorpshuizenbegroting. Stokman, Mio. Ja, dat kun je net begrijpen, denk maar, ja. Wat zullen die auto kosten? Die jij bij je hebt, die elektrische. Goed 40.000 euro. Ik heb jou toevallig van de week nog zien in zo'n folder. 40.000 euro.
6: Ja, maar dat ben nou eenmaal onoverkomelijke kosten. Ik moet wel mijn werk kunnen doen vanzelf.
3: Ja.
6: En door is nou eenmaal een vervoersmiddel voor nodig.
3: Ja.
6: En deze elektrische auto is van deze tijd. En wij moeten nou eenmaal met de tijd... Met.
3: Daar wil ik dan nog wel even wat dingen in brengen, Stokmans, jong. Want ik vind... Nou, heel wat bezuinigen kunt door juist een stapje weer in de tijd te zetten.
6: Oh ja. En hoe wil je dat dan doen, hè, Mini?
3: Nou, al die controle nu van de gemeente, net als vroeger, gewoon weer op een fiets. En gewone fietsen. En niet van die dure elektrische dingen. Dat is gezond en dat kost je ook geen stroom. Maar dat was vroeger ook al zo. Ja. En waarom zou dat nog niet meer kunnen dan? Nou, en die mag mijn Solex wel kopen, Stokmans, jong. 500 euro. En dan krijg je de pispothelm en de leren jas er zo bij. Nou, en dan met één tank vol, dan kunnen we wel 5 maal alle dapsoezen bij langs hotteren.
7: Het stiet je ook vast heel mooi, Stokmans. Zo'n pispotty op de
3: kant.
4: Het zal goed bij je functie passen, Engelbert, hoor.
6: Nou, bij mijn functie, Mina. Zo'n pispot. Hoe dan, Mini?
4: Nou, omdat je al zo vaak het pispoltie bent. Engelbert. Dat is een grapje, hoor. Kijk, hier heb je nog een lekkere kop koffie van mij met een plakje koek.
3: Ja, dat is lekker.
4: Dank je wel.
3: Zo'n pispoltie.
8: Radio Drenthe.

0: Dennis Hendrings heeft een hele belangrijke boodschap. Geef nooit op.
1: Nee, en dat gaat ook zeggen voor het koor waar hij is.
0: Ja.
1: het koor van de Brits Club in Hogeveen. Een clublied. Hadden jullie een clublied? Of is die speciaal voor deze uitzending maakt, Jan? Nee.
2: Dat weet ik niet. Nee? Ik heb nooit eerder gehoord.
1: Dit is voor het eerst dat je dit nou ziet?
3: Ja. Zal ik het even vertellen?
1: Ja, oh, je weet het.
3: Ja, ik weet het.
1: Dit is Marlies, die ben ook solozangeres.
3: Ja. Wij hebben dit lied ooit geschreven voor een lustrum van het 25-jarig bestaan of zo van de Jumpers. En het leek ons wel een leuk lied om te gebruiken als clublied.
1: Ja.
3: Vandaar.
1: Ja. En waarom niet eigenlijk?
0: Ja, er giet ook een telefoon af, jongens.
1: Wie is een telefoon? Dat is jouw telefoon, hè?
2: Ja.
1: Ja, is dat een belangrijk telefoon? Kijk maar even. Stel je voor dat dat een belangrijk telefoontje is.
2: Dat is van
1: mijn zoon. Laat die maar even hebben. Ja, een belangrijk telefoon, die willen we niet missen, hè?
3: Nee.
1: Laat dat maar eerlijk wezen. Dan mag de club niet maar even wachten, maar die zoon kan wel in hebben. Nou, jongen, ben jullie zover?
3: Ja.
1: Moet jullie nog een toontje hebben? Hij wil inzingen van Marring?
3: Ja.
1: Nee, dat hou ik wel voor je. Want ik wil de solo natuurlijk niet missen.
3: Oké. Okay.
1: Ja. Nou, ik zou zeggen, gooi je gang.
3: 52 kaarten op een tafelkleed. 13 in de hand, zoals een ieder weet. Je kijkt je partner aan en zegt, toi toi. Dan ziet je eigen kaart, die is niet zo mooi. Maar toch maar iets proberen laten.

Je paard nou opent zomaar meteen Sansa toe. Je eigen kaarten lijken toch echt wel goed. Dus tram je samen door naar een slim contract. En worden jullie in de pan gehakt. Maar ach, een keer verliezen.

0: jou.
1: Luister, lieve mensen, hier komt de moraal. Hoog moet waanzin hebben, partners, allemaal. Een hand in eigen boezem helpt ook wel. Dan lukt dat partnerschap echt wonderwel. Maar vooral niks laten merken, blijf.

0: als ook het was klaar trein.
1: Ja, oh, ik.
0: Het was afgelopen. Ja. Ja. Fantastisch. Dames en heren, hartstikke mooi. Oh, Leonie, wat een clublied, niet?
2: Nou, hartstikke mooi. Maar ik ben wel even benijd. Hebben jullie dit zelf geschreven? Of hoe is dit tot stand gekomen?
3: Ik heb het ooit geschreven. Ja. 100 jaar geleden, zeg maar.
2: Ja, maar jullie zingen het nog steeds.
3: Ja.
2: Nou,
3: voor deze gelegenheid wel, ja.
2: Nou, hartstikke mooi. Ik zou zeggen, voor iedere wedstrijd aan. Ja, toch? Ja, zoiets moet je in ere houden. Dat moet je niet alleen maar bij hem
4: doen. Met een bijzondere wedstrijd gaan we dat zingen. Met alle 60.
0: Ik denk dat Toon Hermans dat fantastisch over.
2: Ja, dat is een mooi liedje.
0: Absoluut.
2: Mooi.

0: 60 jaar oud, hè? 60 jaar oud is een Sloop John B. Ja, 66, toen stond maar liefst 4 weken op nummer 1 van de Nederlandse top 40. Die bestond toen dus blijkbaar ook al. Ja, het giet maar deur en deur. Het is ook alweer bijna 10:30. Maar dat is wel het mooie moment voor de culturele bijdrage.
1: Ja,
0: want elke vereniging wordt uitgenodigd ook een culturele bijdrage te leveren. En Barbara is hier gaan zitten aan de studiotafel. Barbara, je hebt 2 hele mooie beelden met hem. Die heb ik net minutieus neerzet voor de camera, zodat iedereen dat goed zien kan. Tenminste, dan mensen die de televisie aan hebt. Aan de radio zit hij er zo verrekt te weinig aan. Maar Barbara, vertel eens. Wat zien we hier?
2: Hier zitten hier 2 raku gestookte beelden van, van klei, keramiek. Het is een speciaal proces. Ik vind boetseren leuk. De beelden of iets.
0: Jij zelf maakt
2: abstract,
0: dus deze beelden.
2: Deze heb ik zelf gemaakt.
0: Ja.
2: Die kleien. En dan wordt het biscuit gestookt, wordt het hard. Dan kan je ze glazuren. Maakt niet uit met wat voor een glazuur. Dan komen ze buiten in de oven. Dan wordt het opgestookt tot 1020 graden.
0: En niet meer.
2: En, dan,
0: en niet minder.
2: En dan worden ze roodgloeiend uit de oven gehaald. Komen buiten in een ton. En in een ton zitten het zij houtvezels of kranten of uierschilder. Dat vliegt in de fik. Door de hitte van de beelden. En dan verstik je het met een deksel. En alles wat niet geglazuurd is, wordt zwart. Zoals die koppetjes heb ik niet geglazuurd. En de rest, dat gaat door het zuurstof en die verstikking, gaat dat krakeleren. Dus zo gauw als het dan weer zeg maar uit de oven komt, dan barst het als het ware de glazuur. En dan krijg je dit soort beelden.
1: Mooie techniek.
0: Hoe kon je die techniek? Heb je dat zelf bedacht? Nee toch?
2: Ja, maar het is wel heel leuk. En de ene duwt, zoals deze glazuren, die maak ik. En dan weet je ook nooit hoe het uit de oven komt. Het is eigenlijk altijd een proces van, het kan heel goed donkergroen zijn, het kan ook lichtgeel zijn. Dus maar net wat de hitte doet en wat voor materiaal je in de ton hebt.
1: Dat
2: dus
1: kun je niet sturen.
2: Dus uierschilder of dat houten wol of hooi. Dat maakt allemaal het proces zo dat je eigenlijk niet zo goed weet wat voor kleurencombinatie eruit komt. En dat vind ik het leukste van rakustoken.
0: Elke keer weer een verrassing dus, voor jou.
2: Altijd een verrassing, zeg ik.
0: Ja. Ja. Maar hij dan ook achteraf, dit had ik zo niet in gedacht. Dit vind ik jammer, dit is dan weer mislukt.
2: Tuurlijk.
0: Ja?
2: Er is ook wel eens. En je hebt ook wel eens dat er. Het komt in een ton met beelden, ook van andere mensen. En er is er bijvoorbeeld eentje die rood heel leuk vindt. En er zit een hoge pigment in. Dus het kan best zijn dat mijn beelden er ook met een rode kleur uitkomen. Ah. Dus dat is niet altijd zo, maar het gebeurt wel eens.
0: En nu dat raku stoken?
2: Raku stoken.
0: En dat, wat betekent dat? Wat raku? Wat houdt dat dan
2: precies? Nou, raku, dat houdt in, zeg maar, doordat het dan gaat krakuleren.
0: Ah.
2: Dat is eigenlijk het raku-effect. Dus dat zijn al de basjes in de beelden.
0: Ja.
2: En dat zit hier ook in. Alleen door die donkere kleur zie je de basjes niet zo goed, maar het is ook allemaal gecraculeerd.
0: Ja, en doe je dit als hobby? Of is dit,
2: ja, dat doe ik als hobby en dat doe ik ook in TC waar de Brits Club Hogeveen zit. Dat is TC De Weide.
0: Ja.
2: En daar zit ook een keramiekclub en dat is onder begeleiding. Ik zit bijvoorbeeld bij Arlie Hartman en die begeleidt weer 12 mensen die daar cursus volgen.
1: Maar dit doe je dan niet thuis?
2: Nee, dat kan ik niet thuis doen.
1: Nee, want je hebt die materiaal en die.
2: Nou ja, je kan wel een pak klei mee naar huis nemen. Je kan het ook wel thuis boetseren, maar dan wordt het leerhard.
1: Ja.
2: En als het leerhard is, dan is het heel kwetsbaar. Dus om het dan weer mee te nemen naar de club, dat gebeurt eigenlijk nooit. Wij kleien, zeg maar, gewoon met 12 mensen iedere dinsdagavond.
1: Ja, mooi. En dan heb ik hem opzocht, want jij zegt van, heb je dat zelf bedacht? Nou, het is een eeuwenoude Japanse keramiektechniek.
0: Kijk.
1: Waarbij gloeiend hete werkstukken uit de oven in een ton met zaagsel worden geplaatst om unieke patronen en krakelee te creëren.
0: Nou, daar wil ik maar in hebben.
1: En er stond ook nog bij, Het woord raku betekent vrij vertaald vreugde, geluk of vrede. Het is een onvoorspelbaar en spannend proces, omdat het eindresultaat sterk afhangt van hitte, rook en zuurstof tijdens het afkoelen.
0: Ja, en hetgene waar je in de kist had, hè?
1: Ja.
0: Ja, precies. Ja, ja, ja, ja, ja,
1: ja. Ja, mooi.
0: Fantastisch.
2: Nou, en daarnaast vind ik kleine tekeningetjes vind ik leuk. Of zo gauw als er iemand ziek is. Of als wij met de vriendinnenclub eens ergens naartoe gaan. Dan maak ik de uitnodigingen altijd een beetje tekenen, een beetje doen. Zo had ik ook voor jullie twee boekenleggertjes gemaakt.
0: Ja.
2: Sorry Aldert.
0: Ja.
2: Ik dacht dat Harm dus...
0: Ja, nee, dat kun je niet weer. Nee, dat kun je niet weer. Dat
2: maar goed... Ik beloof je, je houdt hem te goed.
0: Nou, helemaal goed. Ja, maar die dus ziet Harm ook niet aan. Of het is zelfs Harm.
2: Is die voor Harm?
0: Oh, wacht even. Oh. Laat me even kijken. Hier zit hij. Ja, zag ik niet druk in bijhouden.
1: Ik liet
0: wel op. Oh, dit ben jij. Zo.
1: Ja, dit is, ach, prachtig.
0: Dit heb ik gezien. Dit is ook wel mooi, dit. Kijk. Ja, dan, ja, we zeggen wel al, kijk. Ja, kijk, maar mij is niet als voor de radio, die ziet niks.
1: Nou, ik zal hem die van mij laten zien. Mijn haar zit wel mooi, moet ik zeggen.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Hier, moet dat even zien.
1: Wat?
0: Ja, fantastisch.
1: Als ik hem praat in de microfoon, dan... Kijk, dan kun je zien. Mijn haar zit hartstikke goed. Zal ik die van Harm druk in bijhouden?
0: Pak dit druk maar in bij, ja, precies.
1: Nou, ja. Die van Harm, ja. Harm die... ja, dan moet even...
0: De, twee karikaturen, min of meer, zeg maar. Van Leonie en Harm. Daar komt het eindelijk op neer. Fantastisch. Nou, hele mooie boekenleggers. Maar goed, Barbara, dan ben je dus ook als kunstenares... eigenlijk onmisbaar voor de Bridge Club. Zo kun je
2: nou,
0: niet zien.
2: Dat weet ik niet, maar...
3: als persoon zeker.
0: Oké. Okay. Ja, ja, ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. Maar ook hè, als dit soort cordies maakt ze zo best.
3: Ja, ja, ja, ja.
1: Prachtig.
3: Ze maakt prachtige dingen. Ja, ik ben... ik had klaarstaan, want ze heeft voor mij dus ook... vaak wel eens wat gemaakt.
0: Ja.
3: Dat had ik ook nog graag willen laten zien. Maar ja, staat nog bij mij op de kist.
0: Oké, nou goed.
3: En niet op mijn kist, maar op de kist.
0: Op de kist. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nee, dat was duidelijk. Goed. Nou, mooi. Nou, nou fantastisch, Barbara. Dank je wel voor deze hele mooie bijdrage. En die prachtige, ach, mooie beelden. Ja, die bent wel heel kwetsbaar. Die bent lang en smal. Dus pak ze voorzichtig weer in.
1: Ja, boe.
2: Doei.
0: Ja, want dan ben je
1: vooral die harties. Oeh, dat vind ik altijd zo spannend.
0: Ja, ja, ja. Kostbare beeldjes volgens mij.
1: Ja, mooi. Goed. Goed. Nou.
0: Wat gaan we doen?
1: We gaan even naar een heel mooi liedje lusten.
0: Ja?
1: Ja.
4: Und jetzt ist es Zeit für die deutsche Schallplatte der Woche.
1: Jij bent niet van de Piratenknetters?
0: Niet per se. Nee.
1: Hoe is het met de Deutsche Schallplatte gesteld?
0: Oh, dat is heel variërend. Er zit heel goed intussen.
1: Nou, Dissem, die we ook luisteren, wat vind je daarvan?
0: Jenseits van Eden.
1: Jawohl.
0: Ja, ik denk dat er wat minder is.
1: Ja?
0: Ja, sowieso.
1: Nou, dat is goed gekeurd. Nino D'Angelo, die zingt het.

0: twee mensen aanschuiven voor de quiz. Bent dit de mensen die als gewoon dan bent met Marlies en Jan, hè?
1: Jan, ja.
0: En Jan, bent jullie echt zeg maar de orakels van de Brits Club? Zo, jullie weten het meest?
1: Nou, ik denk het niet, maar dat maakt niet uit.
0: Oh, oké, okay. Jullie doen me zo wat eigenlijk. Ja, oké. Okay. Goed, wacht even. Oh, wacht. Martin wil, oh, die wil mij bij hebben. Oké, okay. Oh, ja, we moeten rekening houden met de camera's. Dat is niet mijn favoriete bezigheid. Ja, het is radio met beelden bij, hè. Dan noemen ze visual radio.
2: Ja, jij staat in een kleine hoekie.
0: Met een stoer woord. Nou, doe maar. Het is wat het is. Maar goed, Marlies en Jan, die zitten klaar voor de quiz. En Leonie, je vertelt nou. Ik ben degene die dit keer de vraag bedacht heeft.
2: Oeh, ja.
3: Spannend. Oh, nee.
2: Maar ja. Ik heb ze wel in overleg met Joef van Marring en jij vond het goed.
0: Ja hoor.
1: Oh.
0: En ook nog even erbij, jongen, mogen jullie het nog niet weten. Er bent nog 8 leden
1: ja,
0: hier.
1: Ja.
2: Jullie speelden allemaal met elkaar.
0: Ja.
2: Dus
0: ja.
2: Als iemand het antwoord weet, roep het. Oh. En als jullie het dan in de microfoon zeggen, weet je, dan horen de mensen thuis ook dat jullie het antwoord geven.
1: Heel fijn.
2: En 10 vragen is 10 punten die je kunt verdienen. Dus ja, doe je best, zou ik zeggen.
1: Ja. Gaan we doen.
2: Klaar voor?
1: Ja.
2: Mooi. Dit weekend en de dagen hierna hebben we nog een echte nazomer. Wat is de Drentse benaming voor zo'n mooie nazomer?
1: Ja, ik weet dat het Indian Summer is.
2: Ja, maar dat is niet Drents.
1: Dat is niet Drents.
0: Ontzettend Amerikaans is dat. Ja.
4: Nazomer.
0: Ja. Nou, is even, oh, er wordt overleg gepleegd. Het heeft vanmorgen ook nog uitgebreid in uitzending West. Even na 9:00 met onze weerman. Nee, dat hebben jullie niet gehoord. Toen hadden jullie nog aan de weg denken van Tom Veen hier, hè?
4: Weet iemand?
0: Jullie weten het niet?
1: Nee.
0: Oh. Hebben jullie wel eens van Old Wiebenzomer die gehoord?
1: Nee.
4: Oude Wijvenzomer, ja, leuk.
2: Ja, dat was het.
0: Ja, dat was het goede antwoord.
2: Dat was het antwoord.
0: Okay. Dit moeten wij afkeuren.
1: Had het dan gezegd?
4: Ja, dat hoorde ik net zeggen. Oh. Old Wiebenzomer, zijn Oude Wijvenzomer.
0: Helaas.
2: Goed, vraag 2. Het is alweer oktober en het jaar is zo weer voorbij. Maar welke maand heeft 28 dagen?
1: Februari.
0: Dat is op zich is dat wel correct, maar het is niet compleet.
1: Nee, maar ik ben 29 februari jarig.
2: Ja, dus het antwoord moest eigenlijk weten. Allemaal
1: hebben 28 dagen, ja, dat is waar.
4: Zie. Je zei niet welke maanden. Ja.
1: Nee, welke maand?
0: Welke maand heeft 28 dagen? Alle maanden.
4: Ja.
0: Wij moeten hem helaas fout rekenen.
2: Nou, dan gaan we naar de volgende.
0: Het wordt al beter.
2: Deze is denk ik wel beter te doen. Drenthe heeft ruim 500.000 inwoners. Maar welke provincie heeft de meeste inwoners?
4: Lijkt me
3: Zuid-Holland.
1: Zuid-Holland.
0: Ja? Jullie stemmen voor Zuid-Holland?
1: Ja.
0: Dat is goed, hè? Ja, dat is kijk. Ja, ja. Dan heb je nou 1 punt, hè? Ja. In ieder geval van die vermalen delen. Oh.
2: Van de week zag ik toevallig een live verslag van een raketlancering, want NASA deelde dat online. De bemanning was op weg naar het ruimtestation ISS. Maar waar stiet ISS voor?
3: International Space
1: Shuttle.
3: Station.
1: Ja,
0: dat is hem.
2: Is goed, Jan.
0: Ja.
2: Vraag 5. Op 3 oktober, het is vandaag 3 oktober. Op 3 oktober 1994 is zanger en rapper Snelle geboren. Hij heeft ook nog familie in Drenthe, geloof ik, maar hij is opgeruid in Deventer. Wat is zijn echte voornaam?
3: Geen idee.
0: Ja, Snelle. Ja, Snelle. Dat wordt intern weer overlegd. Kent jullie überhaupt Snelle?
4: Ja, ik ken hem wel, maar ik ken zijn voornaam niet.
0: Nee, nee.
1: Tinus.
0: Nou, dat vind ik wel een goede gok.
2: Het is een goede gok, maar
0: de gok
2: hij
0: is goed. Maar dan wordt het fout.
1: Ja, ik denk, we moeten wat zeggen.
2: Hij heet Lars.
0: Lars.
1: Oké, okay, Lars.
0: Lars.
2: Nou, gaan we naar de volgende. Okay. Morgen is het 4 oktober Werelddierendag. De meeste dieren hebben maar 1 hart. Maar welk dier heeft er wel 10?
0: Ja. Doe maar eens even. Ja, wat een rare vraag.
1: Heeft al 10 harten.
2: In, ja, als jij met een schuppen met 2 stukken per ongeluk hakken, dan blijven ook nog leven in 2 helften.
1: Een worm?
2: Jazeker.
0: Ja, kijk, klein beetje hulp, maar fort dan maar.
2: Ah, dat maakt niet. Ja.
4: Heel slim.
2: Ja. Goed. Wat is in Nederland het populairste huisdier?
1: De kat
4: of een hond.
2: Wat is het populairste huisdier?
4: Populairste dier? Ik denk toch wel een poes.
1: Ik denk ook een kat.
2: Dat is heel goed.
0: Dat is goed, hè? Ja.
2: Heel veel mensen denken hond. Nee, maar katten, die ben veel zelfstandiger. En meestal dan. Er heb je vaak minder werk van dan van een hond. Dus daarom ben die vaak populairder.
0: Ik denk dat ze de boerderijkatten ook mee telt. Want er zijn er vaak wel 20.
2: Ja, ik zeg 1,8 miljoen honden. Ja. En 2,9 miljoen katten.
0: Ja, zie. Dat ga je alleen.
2: Ja.

0: Nou, een kaartvraag. De allereerste vermelding van de huidige speelkaarten komt uit de 7e eeuw uit China. Maar welk land bedacht de vier bekende symbolen? Harten, ruiten, klaver, schoppen. En dat deden ze omdat die eenvoudig en goedkoop te drukken waren. In welk land was dat?
1: Nou,
2: Engeland?
1: Toen maar eens bridges. Ja, bridge klinkt wel heel erg Engels.
2: Engeland.
1: Het is niet goed, hè?
0: Nee, het is Frankrijk.
1: Het is Frankrijk.
2: Frankrijk,
0: oh. Nou, de volgende moeten jullie wel weten. In welke Nederlandse stad stiet het Bridge Museum?
1: Ah, doe maar eens.
2: Dat weet ik niet.
3: Amsterdam.
1: Het Bridge Museum. Stiet niet in Amsterdam.
2: Nee, in Nederland, toch?
1: Ja, ja. Ja, dat is niet in Amsterdam.
3: Bridge Museum.
1: Ja, ik kreeg nog één kaas, vind ik.
2: Utrecht?
1: Nee, ja. Heel Nederland belangrijk komen.
2: Waar was het? Waar was het?
0: Het is in Leerdam.
2: Leerdam?
1: Ja, wordt...
0: En jullie nog nooit naartoe geweest? Nou, dan wordt dat jullie volgende uitje.
1: Ja. Het Brits Museum in Leerdam.
0: Of heb ik nou... Zat er ook iets Leerdammigs in het koffertje wat je kreeg?
2: Nee, nou niet dat ik weet.
0: Dus je gaat niet naar Leerdam. Maar Leerdam stiet, dat is vraag 10, de laatste vraag. Leerdam stiet voor de meeste mensen ergens anders onbekend. Waarom?
3: Glas.
0: Ja, glas of de Leerdammer kaas had ik ook goed ringd. Die is dan wel weer goed. 1, 2...
1: Ze hebt vijf, ik heb de score bijgehouden.
0: Ja.
1: Leonie, ze hebt 5 goed en 5 fout.
0: Nou, dat is precies op de helft.
1: Goed, dat wil ik maar zeggen.
2: Nou, en dat waren dus allemaal vragen waar we...
3: Je wil niet weten wat we wel
2: wat
3: weten.
2: Wat we wel weten, ja.
1: Ja,
2: wat maar, we wel allemaal hebben opgezocht. Vooral over bridge.
1: Ik zal je zeggen, Marlies, dat de meeste quizzen bent zo dat ze ook dermate moeilijk zijn dat je niet alles moet weten.
2: Want
1: anders
2: is het niet
1: leuk. Dan is het te makkelijk.
2: Maar ik dacht dat de Drenthe toch wel hadden geweten wat de Indian Summer
3: en die old shit.
1: Dat valt me ook zwaar tegen van jullie. Dat is zonder meer. Maar toen maar, het is wat het is.
2: Ja, het is wat het is.
3: We zitten ook niet bij de slimste mensen.
1: Nou, voor deze score in ieder geval. En we gaan straks natuurlijk alles bij elkaar optellen. Maar we binden nog langer niet. Eerst Tom Jones. Taxi.

0: die zong She's a Lady. En wij hebben heel wat appies binnenkregen. Niet alleen van ladies, maar ook van gentlemen. Goedemorgen Leonie en Harm. Dat is inmiddels al duidelijk dat het altijd is. Ik wil jullie laten weten dat de kussens een hele mooie prijs is die ik heb gewonnen. Het slaapgoed, een goede uitzending van met Hamilton gewenst. Ik geniet van jullie. Groeten van Jannie Rauw. Ja, vorige week hebben wij die twee hoofdkussens weggegeven. Nou, mooi dat ze zo goed bevallen. Dan Klaas Martin Wieringa, die wenst ons een goede morgen. En even zien we. Agnes die stuurt ons: goedemorgen Leonie, Martin en gast. Ik wil graag Albert en Lieke feliciteren met hun dochter. Ik wens ze veel geluk toe. Mijn broer Peter alvast feliciteren. Hij is 17 oktober jarig. Oom Gerard 8 oktober. Tante Han ook 8 oktober. En ikzelf op 31 oktober. Marije Hartges ook op 31 oktober jarig. Allemaal gefeliciteerd van Agnes, Gesina, Geertruida, Rut, Dekker, Ruud Ansen. Alle jarigen gefeliciteerd. Alle zieken beterschap gewenst. En ze stuurt er nog een mooi gifje bij van een vrouw die een kop koffie duikt. En wilden jullie Henk Wijngaard met sneeuwwitte bruidsjurk draaien? Nou, dan moeten we nog eens kijken of dat gaat lukken vandaag. Dan hebben wij... Moet Harm niet naar de military in Boekelo? Nou, daar hadden, hij had vandaag, ja, weet ik niet, hij had vandaag wat anders te doen.
1: Waarom?
0: Ik weet het niet.
1: Ja, wat zeg ik?
0: Ik weet niet wat de military in Boekelo is.
1: Ja, dat is zo'n peerde gedoe is dat.
0: Oh.
1: Ja.
0: Harm
1: is toch niet van de peerde? Dat lijkt mij. Nee, nou.
0: Goedemorgen allemaal. We zitten niet allemaal in hetzelfde schuitje. We zijn op dezelfde zee. Sommigen op een jacht, sommigen in een bootje, weer anderen met een reddingsvest. Maar dan heb je ook hen die simpelweg zwemmen en op eigen kracht vooruit komen. Wij wensen iedereen een fijne zaterdag. Groeten van uit Musselkanaal van Evelina en Roelof. Dan, Jazzclub Assen houdt morgen op 4 oktober. Van 2:30 tot 5 weer de maandelijkse jazzmiddag bij restaurant Hinksman in Zeijen. En deze middag treedt de Bamboula New Orleans Jazz Band op. En deze band werd in 2014 opgericht door ervaren Belgische en Nederlandse jazzmuzici. En voor meer informatie kun je altijd hem kijken op de website www.jazzclubassen.nl. Dan, goedemorgen Leonie, Albert. Nou, Albert, ben jij nou?
1: Ach ja.
0: En Martin, ik wil iedereen de groeten doen. Vooral Henny Lutjes en Janna, Peter, groen van Irene. En speciaal Henny Lutjes. Nou, en deze meneer die naast me zit is Aaldert.
1: Ja, ja, dat heb ik aan mijn opa te denken.
0: Ja.
1: Niet ook zo.
0: Oké. Goedemorgen team Drenthe. Even een plaatje voor Geesco Olijvenvalken die morgen jarig is. Alle ziekenbeterschap, alle jarigen gefeliciteerd. Fijne dag nog en een goed weekend. De groeten van Anja en Arie ten Velde. En dan morgen in het Oedenbred in Daalden. Dus 4 oktober in het Oedenbred in Daalden. Van 2 tot 5 kun je gratis naar een optreden, want er is Sunday Live Music met Jolien en Erik. Het is akoestisch, jazeker, maar verwacht geen optredens vol met brave ballads. Want Jolien en Erik speelden nummers die je kent, maar geven ze graag een andere draai. Van Goldband, One Republic en Taylor Swift tot Queen, Blondie en Madonna. En voor je het weet ben je van de 70s beland in de top 40 van nu. Nou, ik zou zeggen... Een heel breed scala aan muziek.
1: Die kennen wij van het Drents Liedjes Festival.
0: Die kennen wij van het Drents Liedjes Festival, ja, zeker, zeker.
1: Op die manier, ja.
0: Ja. En nou ja, je ziet van aandachtig lusten tot hardmetsing en lekker dansen. Bij Jolien en Erik kan het allemaal. Zondag 4 oktober, dat is morgen dus, in het Oedenbred in Daalden. Van 2 tot 5, gratis entree. Ja, en dan... kregen we nog een appie van Gerda. Goedemorgen, ik heb 12 september de kaarten worden voor de Speedway. Het was geweldig. Groeten van Gerda.
1: Nou.
0: Ja, Speedway die was hier te gast in Hamilton.
1: Oh ja.
0: En toen hebben ze 19 september door kaarten voor weggeven. Speedway Feyenoord was dat. En Gerda is door naartoe West en zij heeft het geweldig gehad. Oh, nou, mooi dat je ons dat in laat weten, Gerda. Dat waren de appjes tot zover. Als je nog voor 12 uur denkt, ik wil nog wat kwiet... dan kan dat altijd op het nummer 0592-3311-88. En dan gaan we nou hem naar een speciale artiest luisteren. Want het is Jan Wolters, de zoon van Jannes... met zijn debuutsingle Ik Wil Jou.

0: De zoon van Jannes dus. Jan Wolters met Ik wil jou.
1: Ja, ja. Nee, ja, ik wil ook wel iets wat. Maar... Ja, doe maar.
0: Ik keek jou aan toen ik het zei, hè? Ja. Het was niet persoonlijk bedoeld. Oh, ja, ja, ja. Ik zal de volgende keer de andere kant opkijken.
1: De dag is nog jong.
0: Ja, nee, Leonie, dat is waar. Dus wat niet werd kan nog komen. Dorum, maar.
1: Zo is
0: wat niet eerst kan nog komen. Ja. Oh, je moet van mij naar propos.
1: Ik sta je nou bij Malisium.
2: Ik sta
1: bij Cheer. Ja, want Cheer, ja, ik heb, ja, naam en ik is niet de meest handige combinatie. Maar Cheer, je bent wel de secretaris.
2: Ja, dat heb je goed onthouden.
1: Ja, dat is dan nog wel weer een rol. Ja. Maar we staan je niet verdadig bij, hè? Want er is iets van een verrassing of zo.
2: Ja, zeker.
1: Vertel.
2: Zeker. Nou, bij de Bridgeclub hebben we dus een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Maar, en we hebben een heleboel vrijwilligers. Dus als je gaat bridgen om 's ochtends om 9:30... dan zijn er om 9:15 zijn er al mensen aanwezig die alles klaarzetten. Dus eigenlijk is iedereen, heel veel mensen doen wat bij die Bridge Club. We hebben heel veel vrijwilligers. Onze voorzitter heeft daar een heel goed voorstel gedaan van wie in het zonnetje moet. Maar wij hebben besloten dat zij zelf in het zonnetje moet gezet worden. Want zij is degene die alles geïnitieerd heeft voor dit. En ze heeft heel veel gedaan. En ze denkt nou echt dat iemand anders de prijs krijgt. Maar wij gaan onze voorzitter, Mieke, in het zonnetje zetten. We hebben heel veel bestuurswisselingen gehad. En toen op een gegeven moment lag hij een beetje op zijn gat, onze club. En toen hebben wij drie dames hebben het opgepakt. Weer net als aan het begin. Drie vrouwen hebben de club weer gered, kunnen we zelfs zeggen.
1: Ja.
2: Waarvan Mieke toch echt degene was die alles in gang gezet heeft. En Mieke ken ik ook al jaren, omdat ze altijd alle cadeautjes voor de prijzen koopt. En dan kom je haar tegen in de supermarkt, dan loopt ze te snuffelen en heeft ze weer een mandje en heeft ze allemaal prijzen erin. En dat doet ze allemaal ontzettend leuk. En sowieso, ze schrijft prachtig, ze spreekt prachtig en ze houdt de club bij elkaar. Dat is, daarom komt zij in het zonnetje.
1: Een onmisbare schakel.
2: Zeker, ja. Zeker.
1: Nou, vertel, want ik zie daar een mooie klein bloemsterrie.
2: Ja, we kunnen natuurlijk geen grote bloemen meenemen. Dan kwam ze helemaal niet meer in beeld. Dus ze kreeg een snoezig klein bloemstukje. Ja. En nog iets hierin. Dat geven we haar.
1: Nou, loop maar naar Mieke toe, dan loop ik een beetje met. Maar we moeten natuurlijk, want ik zag de eerste reactie net al in visueel. Ja. Hand voor de mond, tranen in de ogen. Oh, toch?
2: Vind ik dat vreselijk lief van je. Nou, dit had ik nooit verwacht.
0: Nee,
2: we hadden tijd alles te organiseren. En wij zeiden, laat ons nou maar.
1: Ja.
2: Want zij wou de regie houden. Nee, dat hebben wij bedacht.
1: Ja.
2: Kijk,
0: we hadden heel iets anders op.
2: In de war.
1: Hartstikke
0: leuk.
1: Heel confus nou, begrijp ik.
2: Bedacht, ja. Ik ben er heel erg blij mee. Maar ik doe het ook zo ontzettend graag. En het is gewoon een hele gezellige, leuke club. En zo gaan we dus... met alles gaan we zo door. Dus het is heel erg leuk. En ik hoop het nog heel erg lang te doen.
1: Wat een applaus voor Mieke, jongens. Ja, nee, hartstikke mooi. Ja, ze ben helemaal een beetje confus, hè, die wel, Leonie. Want ze hadden niet op rekening dat nou de voorzitter zelf in zonnetje gezet zou worden.
0: Nee, want er stond ook een andere naam. Dus er was een andere naam hier in beeld zetten. Maar dat is toch mooi. Dat is een echte verrassing.
3: Dat moet natuurlijk niet weten.
0: Nee, mooi.
3: Ja, ze zat alles al te organiseren.
4: Ja, en wij regelen dat wel.
0: Ja, nou hartstikke mooi. Hey, en met die mooie verrassing ben we alweer aan het eind van het tweede uur Hamilton Kom. Maar niet getreurd, hier nog een heel uur te gaan.
5: Lekker croissantje. Heerlijk appeltje. Kopje koffie.
6: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
5: Volgende week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
6: Luister elke dag en maak kans.
5: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
6: Radio Drenthe.
5: Altijd. In de buurt.
7: Meer dan 50 woonmerken onder één dak? Dat is oogst. Ontdek Montel, Feelingswonen, Stressless, Leolux en nog veel meer op 10.000 vierkante meter wooninspiratie bij Havenkoord Interieurs Coevorden. Oogst van 2 tot en met 11 oktober. Kijk op havenkoord-interieurs.nl.
8: Aan tafel!
9: Zo.
10: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
9: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
10: Heb je een nieuwe vriend, oma?
9: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
11: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
12: Voor mijn kostuums kan ik wel een maatwerkkast gebruiken. Dus ben ik gelijk gaan kijken op het maatwerkplein bij Bouwmarkt Schoonhoort. Ik vond de kast die het beste bij me past en kreeg ter plekke een offerte. Geweldig! Bouwmarkt Schoonhoort, Nerrimaas.
13: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
14: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
16: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
17: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
18: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
19: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
20: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
21: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging een toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte, maar volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Het aantal personenauto's op diesel daalt steeds harder, meldt de autobranche. 10 jaar geleden waren het er nog bijna 1,5 miljoen. Nu zijn het er nog 560.000. Door de onrust in de wereld is diesel inmiddels duurder dan benzine. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst-ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. Ook in Deventer zijn problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt dat bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog 1 serie wordt opgenomen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Het weer zonnig, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
22: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Drentse Vlooienmarkt in Expo Assen. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
23: Gezellig naar
22: Vitalismarkten.nl.
24: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
25: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
26: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
27: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
28: Vergeet je niet in te smeren.
27: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
29: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
0: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
27: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
0: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
1: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
1: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker Weten? Hoe wetenschap werkt.
3: Ik droom van het Noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
4: Jouw Noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op Nordic.nl. Nordic, het juiste Noorden voor jou gekozen.
5: Radio Drenthe.
6: Hemeltiet.

0: Jolene was dat van Dolly Parton. En door met ben we aankomen bij de laatste uur Hamilton van deze zaterdag 3 oktober. Waarin Brits Club Hoogeveen bij ons te gast is. Maar naast Britsen hebben ze al de afgelopen 2 uur laten zien dat ze heel veel kwaliteiten hebben. En ik hoop dat Sjoelen er een van is, Alders.
1: Nou, ik moet nog even zien. Want de trein is een van de Sjoelers. En die kwam vanmorgen al binnen. Zo, ik hoef dan niet Sjoelen, hè? Ja, trein, die moet als Sjoelen.
2: Nou, dan doe ik dat.
1: Ja, dan doe dat gewoon.
2: Ja, ik kan me niet zoveel. Ik heb alles voor de Brits Club over.
1: En die vroeg me net van. En wie telt er dan? Ik zei, nou, ik wil wat telt. Maar ik vertrouw,
2: ja, dat, nee, nee, maar dat
1: ik vertrouw me
2: jelder.
1: Dat niet toe, hè?
2: Want ik tel zelf liever.
1: Ja, zie je wel.
2: Ja.
1: Ik vertrouw me dat helemaal niet toe.
2: Ja, ik vertrouw er wel, maar ik vertrouw mezelf beter.
1: Ja, ja, kijk, dat ga je alleen. Nou, ja, dat komt pas op.
2: Maar zullen we samen doen?
1: Zo samen telt.
2: Ja, ja, maar we hebben toch een band, ja.
1: Ja, zeker, we hebben een band. Ja, een schoelband is het.
2: Ja, schoelband.
1: Jongens, ja, er wordt nog wat deze daad ook toe. Ja, ja. Met trein heb ik een band.
2: Ja, ja. Trein met lange ei.
1: Ja, oh, jou ook nog eens. Ja. Maar trein, ik ben nog niet aan de beurt.
2: Nee, weet ik wel, maar ik geef hem power.
1: Ja. Oh, Mans.
2: Maar
1: Mans.
2: Aanwezig, maar power.
1: Ik heb begrepen, Mans, ik ben schoeler. Klopt dat?
3: Ja, 76 jaar geleden. En ik elke zondagmorgen om 10 uur naar mijn oma, schoelen.
1: Ja, hè?
3: En die was heel fanatiek.
1: Dat heb je met gekregen?
3: Denk het niet.
1: Nou ja, jongen, de gebruiksaanwijzing is heel simpel. Jullie hebben dagelijks brengen ter beschikking. Je mag het allemaal 1 keer gehoord met dagelijks brengen. En dus bij de scores die jullie die tellen we bij elkaar op. En er komt een fantastisch puntenaantal uit. Tenminste, dat hopen wij dan maar. En dat hopen we ook voor de Brits Club natuurlijk. Zodat je in de hoogste regio eindigt.
3: We zijn niet voor het plezier, hè?
1: Ja. Maar het is een uitdaging, geen plezier, hè?
3: Ja, oké. Okay.
1: Nou, doe maar eens. Nou, daar gaat Mans, die mag als eerste horen met dat afbreken. Ja, daar gaat het mooi voorzichtig aan. De eerste 2, die zitten er al in. Daar gaat dat mooi. Oh, daar gaat mooi bescheiden, Mans. Dat gaat heel voorzichtig.
3: Ja.
1: Ja, die ene mag een beer, die hadder. Oh, je hebt dat wel vaker dan. Dat kun je zo zien aan de techniektrein, hè?
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja.
1: Ga je de kus een beetje afkijken, nou?
2: Ja.
1: Ja.
2: Maar hij doet links en ik doe rechts.
1: Ja, maar dat maakt niet zoveel uit.
2: Nee?
1: Nee.
2: Oh.
1: Er was net ruzie over de wind. 2 breken, die zijn wat groter dan de andere breken.
2: Ja, ja.
1: En toen zei de voorzitter, die moet je als laatste gebruiken. En toen zei niet, voorzitter, dan moet je niet met bemuiden.
2: Nee, want ze is ook al in het zonnetje zitten. En dan ook nog met de breken bemuiden. Oh.
1: Ja.
2: Ik bedoel maar.
1: En ik bedoel, als zij nou schulden, dan mag ze dat zeggen. Kijk, maar die grote, die gieten wel alleen, zie je dat nou?
2: Ja.
1: Die ligt nou voor de veer. Die man zal wel een klein tikje nou hebben, hoor.
3: Ja.
1: Ja, doe maar. Ja, dan ben je die geweldste. Ja. Ja.
2: Ja.
1: Heb je nog één brek?
2: Dan moet je die rang, denk ik.
1: Dagtrein.
3: Nog de vinger in de verlangzaam.
1: Is nou klaar?
3: Ja.
1: Ze bent er niet meer, ze bent op.
2: De vinger in de
1: verlangzaam. Ja, al de vinger in de verlangzaam. Kijk, al je de vinger in de verlangzaam, dan haal ik ze er aan en neem je me terug die als overbleven bent. Nou, trainer, je wilt graag tellen. Ik zou zeggen, tel je maar eens even dan. 21,
2: 24, 28.
1: 28, dat is wel wat bescheiden eigenlijk, man, zo niet? Hè?
3: Ja.
1: Ja.
3: Nou, ik heb je hele twee niet gezien.
1: Nee, maar die zit er wel in.
3: Ja,
1: één zit erin.
3: Ja, één zit erin, ja.
1: Dat is net één te min eigenlijk.
3: Niet best, hè?
1: Nee. Tijn, wat zit er nou? Hoe was het nou?
2: 48.
1: Nee, 28.
2: Oh, 28.
1: Trein kan tellen, hè?
2: Ik had al afgeschreven.
1: Leonie, de 28, die bent vastgelegd.
2: Die is al genoteerd.
1: En straks, dan mag trein.

0: Tracy Ullman die zong Breakaway. En Aalde die stond alweer klaar bij de shoelbak. En dus die trein. En trein die shoelt elke maandagmiddag, maar die vindt er geen bal aan.
1: Nee, ik vind er geen rug aan.
0: Nee.
1: Maar het is zo gezellig. Ik hoor elke maandagmiddag weer. Echt, en met mijn hele gezellige mensen allemaal. En weet je, zo bleef ik ook op de hoogte van de roddels in de flat.
2: Dat is Sjoerd, dan neem je dat maar verliefd
1: dan. Ja, en dan denk ik, nou, ik Sjoerd wel een beetje. Maar hey, hij talleert met die en die. Ja. Maar het ging meestal over zijn mama bij hoge cholesterol of zijn suikerziekte en zo.
2: Ja,
1: maar ook wel spannende dingen. Maar
2: vertel.
1: Nee, dat mag niet, ja.
2: Ah, doe even, Ine.
1: Nee, maar wij hebben dan gemiddelde leeftijd van bijna 80.
2: Ja.
1: En sommigen kregen zelfs verkering.
2: Nou.
1: Ja.
2: Joh.
1: Ja, joh. En dan geven ze me gewoon een cadeautje. En dan komen ze te overlieden en willen ze een cadeautje weer terug. Ja. Waar gebeurt? Nou, dat weet je toch niet missen. Daar heb ik toch wel een shoemiddag voor over. Nou, ik ga naar shoe.
2: Maar, hey, dan, trainer, afzien daarvan. Is het dan zo, van, ondanks het feit dat Sjoel eigenlijk geen ruk aanvindt, zoals hij dat dan zegt.
1: Ja.
2: Uit alle maandagmiddagen doet, dan krijg je toch wel enige handigheid, zo
1: zeggen. Ja, ze zeggen, jij doet dat zo met zoveel gemak.
2: Zoveel flair ook.
1: Nou, ja, ook wel. Maar,
0: we leggen de lat hem hoog.
2: Nou, doe maar eens aan. Die 28 punten van net, die ben denk ik wat te verbeteren van man. Dat lijkt mij.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nou, dat weet ik niet.
2: Nou, wel in de gedachten erbij nou.
1: Ja, ik ga
2: nou, 30 breken.
1: 30 ja, breken.
2: En je hebt maar één poging.
1: Eén poging.
2: Ja. En die gat is die bent groter dan die schotties ertussen. Dus het moet wakker.
1: Ja, maar ik ben altijd heel goed in schotties vinden.
2: Ja, nou. Ik... Ben je klaar voor een trein?
1: Nee, maar dat wordt hem niet. Nou, doe!
2: Ja, hier geen trein. Hier is trein Heuschelbeurt. Nou, man, hier kijk ik van toe, hè?
3: Ja, ik kijk van toe. Ik hou wel rustig.
2: Ja, mooi, kijk eens. Mooi, mooi rustig nog die eerste kaart op. Voor de dus nog ligt er al drie verder, gaat ie.
3: Ja.
2: Ja, en er nog niks in. Nou, dat hele goeie, dat giet. Nou, Nou, doe maar. Goed, trein. Nee. Laat ik je niet van de wiezen brengen. Dat mag ook niet. Ja, zo rolt er niet zo tweede gelijk in. Dat giet wel weer mooi.
3: Ze dat
2: heel, beschijnen, hè?
3: Ja, ja.
2: Ja, dat giet niet ontzettend hard.
3: Niet altijd, hoor.
2: Toen maar, trein. Laat je er mij niet tegen, man.
1: Ja, ik bedoel, zo vaak kom ik niet op televisie.
2: Ik wil het moment helemaal uitbuiten, begrijp ik. Ja, dan doe maar eens daar. Ja, we hebben nog het drie kwartier ongeveer, dus trein. Ja.
1: Deze is voor Famke.
2: Die gletter zo mooi.
1: Die is voor kaart, Isa. Op.
2: Ja.
1: Die is voor mijn buurvrouw. Die is voor Schreewassing.
2: En nog, meer Brikkers naam. Ja, oké. Hier nog komen wat. Ja, maar dat moet wel. Want al die Brikken die blokkeert nou de boel. Dus die moet nou met veel geweld. Moet nou die gat eens weer vrijgemaakt worden. Nou, dat lukt toch wel redelijk. Hier,
1: dat
2: zit die,
1: vast,
2: die twee zit nog geen één in. Die twee, die linkse. Daar moet nog wat in. Ja, dat met veel geweld. Ja, dat wordt helemaal blokkeerd. Ja, doe maar. En af hier. Ja, boggie mag weer. Ja, dat doet niet mooi.
1: Oh, ik hoop nog heel veel boggies.
2: Ja, dat wordt nog geweldpleegd, hè. Hold de vingers drie ver, mans, want dan gaat het niet goed. Nou, trein, je hebt nog veer brengen.
1: Ja, schat.
2: Doe eens.
1: En lift vast.
2: Ja, doe dan.
1: Nou, ik vind mijn... Boggie.
2: Wat? Ja, alweer een boggie. Nou, geef hem toe maar. Fort dan maar. Ja. Nou, die ligt wat buiten. Die ligt wat buiten, trein. Dat gaat lekker met je. Ik vind niet dat... Dat was bijna een moordaanslag, zo was. Nou, voortaan, die ernaar.
1: Hè? Nee.
2: Jongens, ik kan weer veilig gewoon zitten, jongens. Want de trein is klaar met Sjoen. Jongen, nou, de vinger is er niet voor. Mans is iemand tellen.
3: 17 trein.
2: 17 trein.
1: Ah, oh, maar wat een lol, hè?
2: Ja, barre.
1: Nou, we gaan over 30 punten lol.
2: Ja, maar de score valt wel mee tegen.
0: Oh ja? Wat is de score?
1: Ja, maar ja.
3: Dus ze gaat voor de rol.
2: 17, hè?
3: 17.
1: 29 is 91.
0: Gelukkig kan ik ook nog rekenen.
2: We kunnen trein wel laten tellen. Dat kan heel goed.
0: Ja, ja. 44 punten dus.
2: Ja.
4: Maar die kan wel
2: niet
4: bij zijn
2: Britjes
4: en geen
0: Sjoerd.
2: Nee.
0: Dat is een kwaliteit, toch?
1: Ja, is dat.
2: Dat wordt erg gezellig. We gaan de punten bij elkaar optellen en we gaan straks wel eens in werking.

0: En iedereen mag weer gewoon zitten. Justin de Wild was dit met Cheerio. 20 over 11. En ja, we schieten al mooi door onze rubriek heen, denk ik, Leon.
1: Ja, we gaan straks nog even luisteren naar het laatste rondje van de Britse Club Hogeveen. Dat ben drie platen die zij dan zelf uitzocht hem. Maar eerst zitten Mieke en Cheer tegenover ons, want die moet nog even wat van het hart.
0: Ja.
2: Ja, ik zou zo ontzettend graag er weer voor willen pleiten dat eigenlijk heel Drenthe gaat Britsje.
0: Waarom? Want, waarom met iedereen Britsen eigenlijk?
2: Ja, het is zo goed voor niet alleen oudere mensen, maar juist als de mensen ouder gaan worden, is het zo'n ideale bezigheid om te gaan Britsje. Het is heel sociaal en je ontmoet er mensen. En daarom is het gewoon heel erg goed om te gaan leren Britsje. En er zijn overal Brits cursussen. Dus dat is echt de moeite waard om daarover te gaan denken. Als je zo 50, 60 bent. Joh, ik moet eens een keertje gaan Britsje leren. Dat is echt een hele leuke bezigheid om dat te doen.
0: En Thierry denkt er, neem ik aan, hetzelfde over.
3: Ja, eigenlijk zegt zij wat ik ook wil zeggen. Ja. Maar iemand heeft ooit mij verteld dat Britsje juist als je wat ouder bent heel prima is. Want je wordt gedwongen. Bij onze club start dan om 9:15 moet je er zijn. Ik niet hoor, ik kom al te laat. Maar je moet er om 9:15 zijn. Maar dan moet je wel een beetje netjes aangekleed zijn. Je kan niet in je joggingpak verschijnen. Dus als je nou een beetje eenzaam zou zijn, je moet de deur uit en dan kom je daar. En dan zie je al die zie je een hele groep mensen die hetzelfde hebben gedaan. Dus ja, en die zijn heel aardig.
0: Ja.
3: En je hoeft er niet per se met een partner te komen, want je wordt vanzelf al aan een partner bedoel ik dan een Brits partner. Hè?
0: Ja, ja.
3: Dus ook als je alleenstaand bent, ga gewoon Britsje, want dan ontmoet je ontzettend leuke mensen die echt je bent de hele ochtend bezig. Dus dan ben je al van 9 tot 12, heb je al iets leuks gedaan, je bent de deur uitgegaan en je hebt je hersens gebruikt, dat moet je wel doen. Je moet je mond houden, dat is moeilijk, maar je moet je mond houden.
0: Oh, dat is wel een heel bijzondere contradictie.
3: Maar dat is allemaal over Britsje, maar daar wil ik nog iets anders aan toevoegen. Ik kende jullie programma helemaal niet, dus ik heb vorige week voor het eerst gekeken. Ik dacht, nou. Maar nu ik hier ben, denk ik, wat een feest om hier te zijn.
1: Ah,
3: het is gewoon een hartstikke leuk uitje. Jullie zijn zo benaderbaar en alles is gewoon heel gezellig. Je voelt je op je gemak en het zet onze club echt in een zonnetje.
1: Positief daglicht.
3: Ja, niet alleen Mieke, maar ook de Rens. Erg leuk, complimenten.
0: Maar vertel nog even, want die zegt van, ik kom altijd te laat.
3: Ja.
0: Waarom?
3: Ik heb een hondje en je wilt dan ook een beetje mooi tevoorschijn komen. En hoe ouder je wordt, hoe langer dat duurt.
0: Nou, maar dat vonden we wel weer kunnen wekken wanneer er zetten, toch?
3: Ja, dat is een gebrek.
0: Oh.
3: Iedereen weet dat van me.
0: Dat tikken er niet meer uit, begrip ik.
3: Nee, zeker niet. Maar kom wel op tijd, maar altijd op laatste nippertje.
0: En die zegt, ik moet net iets gekleed wezen, ik mag niet een joggingbroek. Komt dat nog een klein beetje uit het verleden? Want dat hotel in mijn
3: Ja, toch? Nou, dat zal ik je vertellen.
0: Het is het verleden.
3: Nee, ik moet even vertellen. Het is ontstaan in de 30 jaren.
0: Ja.
3: En eigenlijk ontstond het in het leger een beetje. In 1800 zoveel in het leger. En er waren de hooggeplaatste officieren die dat deden. En toen is dat gegroeid. En in de 30 jaren was het echt wel de gewoonte dat mannen vooral, in smoking, dan gingen britsen. Daarom denkt iedereen, britsen is chic.
0: Ja.
3: Maar in de 70 jaren, zoals met alles, we mogen nu op gimpjes en in spijkerbroek binnenkomen, is het veranderd. Dus britsen is veel meer een sport zelfs geworden voor iedereen.
0: Mm-hmm.
3: Niet alleen maar voor mensen die zich netjes aankleden, maar je doet het wel, vooral vrouwen, maar mannen ook, hoor. Die ziet er ook altijd keurig uit. Je hoeft geen jasje aan, maar ze komen niet echt met in hun overal, zeg maar. Nee.
0: En die zegt tegen mij, van een partner is niet nodig, die wordt wel gekoppeld met iemand met de spullen. Maar is dat niet ontzettend belangrijk, dat je elkaar wel kent en elkaar ook aanvoelt? Van,
3: dat leer je al. Ja, heel vaak doe je dat dan wel met iemand die je al kent.
0: Ja.
3: Maar bij Britsje mag je mond niet open doen. Hè. Je communiceert alleen maar met deze pakjes. Hè.
0: Ja.
3: Dus je moet goed weten wat de partner bedoelt als hij zo'n kaartje omhoog houdt. Dus dat is je partner.
0: Mm-hmm.
3: Ja.
0: Ja, ja.
3: Jullie moeten eens een keer komen, dan kun je zien hoe het eraan toe. Het is heel stil als je speelt. Het is heel stil, er gaat een klok. Je mag maar zo lang over een spel doen. 4 spellen per ronde en dan ga je naar een andere tafel. Dus dan zie je ook weer andere mensen aan tafel.
1: Maar je blijft wel met je eigen partner.
3: Je speelt met z'n tweetjes. Ja. Dat is jouw partner. Die moet jou snappen als jij iets zegt. Niet zegt, maar laat zien.
0: Nee. En Mieke, lukt het je ook om de mond te houden zo lang?
2: Wat zei je?
0: Lukt het je wel om de mond zo lang te houden?
3: Zeker.
2: Nou, soms is het moeilijk, maar dan heb ik wel iets om vast te houden.
0: Ah, dat scheelt
2: natuurlijk. En na een ronde, dat is ongeveer 7 minuten... dan heb je altijd wel weer even gelegenheid om
0: precies
2: te praten en om te zeggen. En dan pakken we het volgende spel. Kijk, want hier op tafel liggen dus 4 spellen.
0: Ja.
2: Kijk, we spelen dus 4 spellen per ronde. Dus als we 1 spel hebben gehad, dan kunnen we weer eventjes stoppen. En dan kun je eventjes praten, heel snel. Maar dan dringt de tijd en dan neem je gauw het volgende spel.
3: Het gaat letterlijk
2: weer.
3: Een zoomer. Je wordt een zenuwachtig.
0: Ja, die.
3: Ja, zo één. Ja, zeker. Ja, je krijgt het.
0: En wie is nou voor jullie de allerbeste bridger?
2: Nou, daar zit wel Marjan. Die is dus kampioen met haar
3: Margreet.
2: Partner is er niet nu. Nee. Maar die is het afgelopen seizoen. Maar ik zou zeggen, Marlies is ook een hele goede bridger.
3: Okay. En Margreet. Margreet is ook heel goed.
1: Ja, en ik las een slechte hand bestiet niet, alleen een slecht plan.
3: Ja, dat is ook wel goed van jou.
2: Nou, dat is dus aan de kaarten die je in je hand hebt.
1: Als je er maar goed mee om weet te gaan, dan ligt het niet aan de kaart, maar aan je plan.
3: Hier wordt ingevoerd wat je gespeeld
0: hebt. Je had een rekenmachine in de bom.
3: Dat is bepaalde dingen die je moet doen. En dat komt dan ergens in een computer. Ja. En aan het eind van die ochtend kun je dan zien wie het beste gespeeld hebt. In percentages.
1: Maar dat is geen gewone
3: rekenmachine. Iedereen speelt diezelfde vier spellen.
0: Elektronische hulp. Ja.
1: Maar zit er verschil in die spellen?
3: Nee, die heb je van tevoren geschud. Dus je gaat van tafel naar tafel. Dus zeg maar, Miek en ik spelen twee spellen, maar dan ga je naar een andere tafel. Komen andere mensen aan die tafel en die spelen ook spel 1 tot en met 4.
1: Ja.
3: Je kan het altijd anders spelen. Iemand kan het net wat beter. Dan krijg je een beter percentage in scoren.
0: Ja. Ik vind het nou al ingewikkeld.
3: Ja, nou, maar het is een rekenspel ook, hoor. Je moet rekenen.
1: Maar dan houd je scherp.
3: Je kunt niet slapen. Nee, het
1: is goede breintraining, dit.
0: Ja. Alleen wanneer erop staan, Marks. Maar dat geldt dan alleen voor Tjeer. Goed, dat is
3: de eerste zijde. Ik ben al wakker, maar ik doe er zo lang over.
0: Ja, precies.
1: Goed. Nou, mooi.
0: Dat is wel wat wij voorlopig wilden weten, hè, over het bridgen.
1: Jawel hoor.
0: Ja.
3: Je zegt het zo deftig. Dus
0: mooi.
3: Ik zeg gewoon bridge.
0: Ja, maar ik vind
3: het zo... Bridge, mag je ook zeggen. B-R-I-T-S, ook goed.
0: Ja, dat snap ik, maar ik vind dat zo mooi. Ik vind het zo
3: mooi om te zeggen.
0: Bridge.
2: Het is echt voor iedereen.
0: Ja, Engels,
2: daarom zeg ik. Bridge is echt voor iedereen.
0: Ja. Nou, mooi. Dat houden we vast. Die gedachten houden we vast. En we gaan het boekje bestuderen. En we weten waar we naar uitkomen.

0: Mike Oldfield en Maggie Riley, die hadden het over de Moonlight Shadow. En voor de oplettende luisteraar, wij hadden net gezegd dat als jij op bch.nl, dat je dan wel op de Brits Club Hogeveen kwam. Maar dan kom je bij Business Club Hoekse Waard.
1: Dat is niet goed.
0: Dus dat is niet een goede website. Nee. Je moet gewoon hem op Google intoetsen, Brits Club Hogeveen. En dan kom je op de website 13030.brits.nl. En dat is de officiële Brits Bond website. En door is ook een afdeling van de Brits Club Hogeveen voor de geïnteresseerden. En ook, je kon ook nog naar een telefoonnummer bellen, toch?
2: Ja, dat kan ook altijd.
0: Was dat jouw telefoonnummer?
2: 06-55-01-4962. Ja. Kan
0: kijk, als je nou aan wilt melden of je denkt van nou, dit lijkt me wel mooi om door eens in. En dat telefoonnummer staat trouwens ook op 13030.bridge.nl. Dus staat dat nummer ook op en kun je aanmelden. Nou, hartstikke mooi.
1: Heeft zoveel ruimte in jullie oefenruimte? Of oefenruimte, zeg ik, in jullie
3: Bridge-ruimte?
1: Ja, daar kunnen nog heel veel volk bij.
3: Ja hoor.
1: Ja, dat is geen probleem. Nou, dat is mooi.
0: Nou, en als je nou denkt van de Britsen, dat is niks voor mij, maar ik wil wel graag hem in de belronde.
1: Oh ja.
0: Moet een ander nummer draaien. Dat is 0592-3388. Kun je nou hem doen, want we gaan het hem toe aan een belronde. Dus 0592-3388. Hebben wij ook nog een wat appies op datzelfde nummer binnenkregen. Goedemorgen, hier weer met Gerrit Hartman. Zonden jullie van mijn lieve moeder Ali Hartman en mijn lieve zus Jannie, die momenteel vanuit Eindhoven bij hun moeder op visite is, het plaatje van de boot niks Hey Jantien namens mij wil draaien. Ik wens iedereen een fijn weekend toe. En dan mooi, ik wil de groetjes doen aan Bert en Gerry en Sabine en Johan. We gaan hem glaskieken in Twente. Een fijne hemeltiet, een mooie uitzending gewenst. Groetjes van Mark en Kim. Dan, goedemorgen allemaal. Maandag 5 oktober is Riekes Nieborg jarig. Van harte gefeliciteerd van Lucie Burggraaf. Groetjes, goed weekend gewenst aan iedereen. Nou, dat waren de appies. En we hebben bellers.
1: Nou, dus eens kijken wie de eerste beller is. Wie is dat? Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, er heeft alleen de telefoon op, maar... Nee.
4: Ja, ja. Jacob Meering.
1: Wie zeg je?
0: Jacob.
1: Jacob. Waar staat hij toch, Jacob?
4: Ja, ik sta op de banken.
1: Ja. En ik dacht van, nou, dat duurt nog wel even dat ik aan de beurt ben.
4: Ja, nee, want ik was direct aan de beurt, hoor.
1: Ja, ja, dan hartstikke mooi. Jacob, ja. Zeg het eens.
4: Ja, nou, ik heb 2 jaar rijden. 8 oktober is onze schoonzus Annie Boerjorig. En die woont hier op dorp.
1: Ja.
4: En 28 oktober is Gertje Kroosma jarig. Dat is onze schoonzoon. En die woont in Hoogkerk.
1: Oh ja.
4: Samen met de dochter en de kinderen.
1: Ja, ja. Ah, dat duurt nog even, hè? Dan een paar dagen.
4: Ja, ja, maar ik denk, iedere keer hebben we vriendenweken ook.
1: Ja.
4: Ik word 20 minuten aan de lijn hangen.
1: Ja.
4: Ja, en toen was er zo'n ding, was afgelopen. Ik denk, nou,
1: nou, dat is ook wat. Ja, ja, dan denk ik van, dan bel ik niet meer. Dat gedoe.
4: Nee, ja. En nu was er gelegenheid voor. Ik denk, nou, direct maar bellen.
1: Ja, dat heb je hartstikke gelijk aan, Jacob. Maar ja. Je bent er nou mooi deuk, hoor. Maar nu nou niet zo lang wachten.
4: Nee, oké. Okay, nou, goede uitzending verder.
1: Dankjewel, tot aan de keer.
4: Ja, tot ziens, hè. Doei.
1: Mooi.
0: En dan gaan we naar de volgende beller. Goedemorgen, met wie? Hallo?
5: Met Lucas.
0: Ja, Lucas, je mag de radio of de televisie wel eens zachter doen.
5: Oh, sorry.
0: Geef niks. Maar we hebben nog zelf haal zo terug. Dat is een beetje vervelend.
5: Ja, klopt. Zo.
0: Nou, vertel.
5: Nou, ik wil even doorgeven dat wij vanavond in de Zuidwester in Steenwijk een concert optreden.
0: Oké.
5: Zwaar is een intrede.
0: Ja. En van hoe laat tot hoe laat en hoe en wat?
5: Dat is vanaf 8 uur tot 10 uur en half elf.
0: Oké. En moet mensen zich van tevoren aanmelden, of?
5: Nee, ze kunnen gratis komen en er is gratis inbreng.
0: Oh, kijk aan.
5: In de Zuidwester.
0: In de Zuidwester in Steenwijk.
5: Ja, klopt.
0: Nou, voor iedereen die nog niks te doen heeft vanavond, op naar Steenwijk.
5: Goed zo.
0: Oké, dankjewel.
5: Oké.
0: Doeg.
5: En bedankt.
0: Jo.
1: Inderdaad, hè, de bellers.
0: Ja, er kwam er nog 1 appie binnen, want ja? Agnes die vraagt of er nog een cordie van Jantina binnen is kom. In postvak lag niks.
1: Nou, dan is daar dit keer niet...
0: Nee.
1: Ja, of Jantina was wat laat, of de post was wat laat.
0: Ja,
1: of er was gewoon niks te feliciteren dit keer. Dat kan natuurlijk ook.
0: Dat kan ook.
1: Ja, maar ook al is er niks te feliciteren, dan is meestal... Misschien dat er volgende week wat tweeën ligt.
0: Dat kan ook.
1: Dat zou maar zo kunnen. Nou, weet je wat? Dat zoek dan volgende week wel weer.

0: was natuurlijk Bauke met Turn Back Time. En het is tijd voor het laatste rondje. En in het laatste rondje mag de vereniging 3 platen nu kiezen die ze dan willen draaien. Maar voordat jullie dat gaan toelichten, Mieke, heb jij nog iets anders wat je graag kwijt wil?
1: Oh, ik zou het heel erg leuk vinden om mijn broer Hans vandaag te feliciteren. Precies vandaag is hij 80 jaar geworden. En hij zit met zijn vrouw samen in Zuid-Frankrijk. En hij kijkt en luistert mee met dit programma. Dus Hans, joh, van harte gefeliciteerd.
0: Nou, hartstikke mooi. 80 jaar.
2: Dat is mooi,
0: twee.
2: Toch?
0: Oh, twee Hans en zijn vrouw.
2: Nou, Hans, gefeliciteerd. Nou, en misschien kijk ook wel. Ja,
0: heel mooi, Mieke.
2: Ja.
0: Ja. Mooi. En jij had ook, want Mieke die zit hier en Cheer zit hier en Margriet. Marlies toch wel, die zit hier. En jullie hebben alle drie een plaat uitgezocht met een toelichting erbij. En Mieke, welke heb jij uitgekozen?
1: Ik heb eigenlijk een heel persoonlijk nummer uitgekozen. En dat is Butterfly van Daniel Lohuis. Van Daniel Girard. Butterfly.
0: Goed.
1: En dat is eigenlijk een heel persoonlijk nummer. Want dat dateert al van mijn jeugd. Mijn vader speelde piano en die speelde dat nummer altijd voor mijn moeder. Ja. Mijn moeder die ging altijd dansen en was heel vrolijk als dat nummer werd gespeeld. En ik heb het eigenlijk zelf ook overgenomen. Dus het is een soort family nummer bij ons geworden, Butterfly. Ja, ja, ja. Dus we gaan altijd helemaal dansen en zingen als Butterfly, als we die horen.
0: Nou,
1: dus
0: ik denk dat er
1: heel
0: in Frankrijk
1: erg graag willen vragen.
0: In Frankrijk wordt er dan ook danst en zong, denk ik.
1: Oh, dat denk ik zeker. Ja. Ja.
0: Mooi, mooie toelichting. Het volgende liedje. Marlies?
3: Wind Beneath My Wings.
0: Ja.
3: Ja, dat heb ik uitgekozen omdat dat liedje mij in een slechte tijd heel erg heeft geholpen. En ik ben het een prachtig lied blijven vinden, dus vandaar.
0: Een soort lijflied.
3: Ja, een soort lijflied.
0: Ja, ja. Mooi. En als laatste, Tjer, welke heb jij uitgezocht?
4: Ja, ik ben wel geen Drents, maar ik vind Daniel Lohuis fantastisch mooi zingen. En hij heeft dan dat lied gemaakt, Een Prachtig Dag. En vanmorgen stond ik op en de lucht was helemaal in pastelkleuren. En we gingen hierheen en we hebben een ontzettend leuke dag met jullie gehad. En we wachten ook wel een leuke dag. Dus vandaar Daniel Lohuis.
0: Een prachtig mooie dag. Nou, het is een mooie toelichting op deze drie nummers. Butterfly van Daniel Girard. Wind Beneath My Wings van Bette Midler. En als laatste Prachtig Mooie Dag van Daniel Lohuis.
5: Loin des yeux,

0: prachtig mooie dag van Daniel Lewis was dat. En voordat we overgaan naar de uitslag, is er nog één happy binnenkom. Vanavond in de kerk van Odoorn, de Ik Wil Ook Een Keer Op Het Podium Show. Lokale artiesten zingen liedjes van de Beatles. Nou, dat is ook mooi.
1: Ik zeg allemaal hetzelfde.
0: Ja, is hem kijken, want we zijn toe aan de uitslag.
2: Ik heb, ik heb ze al op een foto, hè?
0: Hij is al op een foto?
2: Ik heb ze op een foto.
0: Hebben ze wel lachen?
2: Ja, nou.
3: Mooi, mooi.
2: Jawel, dat is een hele mooie foto.
0: Nou, kijk, hartstikke goed. Oké. Ja, nou komt de uitslag. Dus ja. Goed dat je van de Veun in de foto maakt.
2: Oh.
0: Ja,
3: zo moet je huilen.
0: Ik hoorde vanmorgen iemand zeggen van het ging om
4: gezelligheid.
0: De gezelligheid en niet om de punten. Nou, goed. De club al hier in 1-4 hebben we beloond met een 8,2.
4: Oh. Nou, dat is goed.
0: Het clublied hebben we beloond met een 8,6.
4: Oh.
0: De culturele bijdrage hebben we ook beloond met een 8,6.
4: Oh.
0: De quiz, dat was een 5, maar daar hebben we het niet over. In het zonnegie een 8,5.
4: Oh.
0: Het spel was een 4,5. Van het hart een 8,4 en het laatste rondje ook een 8,5. Dus wel hele mooie punten verdiend. Komen we op een totaalscore van 60,3 en dat is de vijfde plek.
2: Geen podiumplek, maar wel een hele verdienstelijke.
0: Maar nog veel belangrijker is dat mensen in heel Drenthe nou weten wie Brits Club Hogeveen is.
4: Ja.
0: En ik hoop dat er wat mensen zich aanmelden bij jullie. En dat er heel veel meer mensen in Drenthe gaan leren Britsen. Want als wij ons, Mieke Mangelum en ik denk de rest ook, is het een hartstikke mooie bezigheid.
4: Ja,
0: Nou, wij danken jullie enorm voor je komst hier deze zaterdag. We vonden het hartstikke gezellig dat jullie hier waren. En voor de mensen thuis, die hem denk ik ook wel merkt hoe gezellig het was dat jullie hier over de vloer waren bij ons. Wij danken David van der Spoel, die de productie voor ons deed. Martin Vuller voor techniek. Aldert, dank je wel voor het aan elkaar
2: praten.
0: En volgende week dan is er weer een club uit Hogeveen. En dat is de Hartsportclub. En dan gaan we eens kijken hoe die het er dan vanaf brengen. Of die bomen of onder jullie eindigen. Ja, dat is de strijd uit Hogeveen dan.
2: Dat klinkt erg zwieterig trouwens.
0: Ja, nou ja, goed. Dat maakt niks uit. We gaan eruit met een plaatje van Cliff Richard en The Shadows. Die zingen over Lucky Lips. En volgende week ben we er weer met een splinter naar je hem. Tot dan.
2: Yo.

0: beste.
1: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in gordijnen en in-betweens. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
10: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
13: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, maar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging om het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte. Volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse Sluis. Er is nog niemand opgepakt. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. En ook in Deventer zijn er problemen. Bij schaatsbaan De Schegg is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de Evangelische Omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt het bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog één serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen ook wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon, in het noorden misschien wat regen en dan ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Hey, schat. Tel je nu alweer schaapjes?
15: Ja, ik lig al uren wakker.
14: Oké, geen gemekker.
0: Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
15: Lekker slapen. Dekker slapen.
16: Dekkerslapen.nl.
17: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies? Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
18: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
19: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
20: Honda, the power of dreams.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
24: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
25: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
23: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
24: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
26: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
27: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
28: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
12: Radio Drenthe.
29: Casata.
12: Met Margriet Benak.
30: Goedemiddag allemaal, het is zaterdag 3 oktober 2026. Fijn dat je weer luistert naar Casata. Dat is vandaag aflevering 1345. En die gaat over het voortdurende gehannes rond permanente bewoning op vakantieparken en het zwabbenbeleid van het Rijk en de gemeentes over wel of niet toestaan. Wanneer stopt dat nou eens? We hebben daar erg lang op moeten wachten, op de Drentse Van Gogh film, maar deze maand gaat hij dan toch in première. En na 25 jaar komt Anne ten Brink uit Zuidlaren met een enorm kloek boek, en dat is de trilogie Het Pad van de Wolfshond. Telt 550 pagina's en daarin komen de passie voor geschiedenis, verhalen vertellen en archeologie helemaal mooi samen. Het Radioforum bespreekt het nieuws van deze week en speciale tafelgast is vanmiddag burgemeester Klaas Smit van Noorderveld, die er deze maand toch mee stopt na 11 jaar in Noorderveld. Dat alles straks in Casata. Maar eerst krijg je het laatste nieuws uit Drenthe van Madelon de Goffouw. Goedemiddag Madelon.
31: Goedemiddag. Het Drents Museum in Assen en algemeen directeur Robert van Lang hebben besloten dat Van Lang het museum per 1 november dit jaar verlaat. Aanleiding is een verschil van inzicht over het te voeren beleid. Dat blijkt uit een gezamenlijk statement van het museum en Van Lang. Maandag zouden beide partijen tegenover elkaar staan in de rechtbank in Assen, maar door dit besluit gaat die zitting niet door. Meer dan 40.000 inwoners in het zuidoosten van Drenthe dreigen zonder huisarts te komen zitten binnen 10 jaar. Daarom is er nu een campagne gestart om huisartsen naar dit deel van de provincie te krijgen. Er zijn 40 nieuwe huisartsen nodig. De provincie, verschillende gemeentes en organisaties halen alles uit de kast om dit probleem op te lossen. Een bakkerij Gosselaar in Assen staat te koop. De huidige eigenaar, Corine Gosselaar, zette de bakkerij voort na het overlijden van haar man. Hij was de derde generatie van de bakkersfamilie. Na 3 jaar draagt ze de sleutel over. De verkoop van de bakkerij betekent dat het bedrijf na meer dan 100 jaar uit handen van de familie Gosselaar verdwijnt. Gedragsregels op de gevels, regelmatig overleg en een horeca- of gebiedsverbod. Het zijn de nieuwe afspraken tussen de gemeente Coevorden en de horeca in het centrum. Die moeten het nachtleven veiliger maken. De ondernemers zijn blij met de afspraken, al ontbreekt het aan aandacht voor de veiligheid op straat, vinden ze.
30: Ja, En voor het weer gaan we naar Gert Voerman. Goedemiddag, Gert.
1: Goedemiddag, Margriet.
30: Het is september geweest, maar het kan niet op. Ook niet in oktober, want het is weer prachtig weer vandaag.
1: Ja, het kan niet op. De eerste paar dagen in oktober hebben we al elke dag weer 20 graden gehad. En op dit moment staat de thermometer in de Kiel op 17 graden. Sleen 15,8, Diever 16,2. Er komt nog een paar graden bij, want de zon schijnt toch redelijk goed. Er schuift wel wat hoge bewolking op. Die maakt die zon af en toe een beetje fles. Maar ik denk toch vanmiddag op veel plaatsen 19 tot 20 graden. Met een zwakke bries ergens uit de zuidelijke richting. Eind van de middag wordt die westelijk. Vandaag komt er een zwak front over. Er komt wat meer bewolking. Koelt af rond de 9 tot 10 graden. Ik denk niet dat er regen uitvalt. En morgenochtend eerst nog wolkenvelden, hier en daar wat zon. Ook kan hier en daar wat mist ontstaan tegen de ochtend en vanochtend, morgenochtend vroeg. Maar morgenmiddag zijn er weer zonnige perioden en opnieuw weer zo'n 19, misschien 20 graden met niet al te veel wind. Dus heel aardig weer inderdaad voor begin oktober.
30: Heerlijk weekend weer. En hoe ziet het dan komende week verder uit?
1: Nou, maandag en dinsdag gaan we nog twee van die dagen bijschrijven. Sterker nog, het wordt weer wat warmer. Zonnige periode, in de nacht en de ochtend wel mist. Dat moet eerst opgeruimd worden. Maar ik denk dat die zon in staat is om het toch in de middag, zowel maandag als dinsdagmiddag, 20 tot 21 graden te maken. Daarna gaat het wel veranderen. Dan komt er een westelijke stroming op gang. Woensdag en donderdag met westenwinden. Temperatuur gaat omlaag. Ik denk als je donderdag als voorbeeld pakt, dan is het er gemiddeld zo'n 17 graden. Klinkt laag, is ook laag. Maar het is goed te realiseren dat 16 graden normaal is. En de kans op regen neemt geleidelijk aan toe.
30: Ja, we zijn ook een beetje verwend geraakt hierdoor, denk
1: nou,
30: ik.
1: Sterker nog, flink verwend.
30: Ja, flink verwend. Maar ik hou er wel van om flink verwend te worden trouwens, Gert. Jij ook?
1: Ja, ik ook. Ik kom wel in.
30: Nou, laat je lekker verwennen dit weekend. Fijn weekend. Dankjewel, nou, dan Gert Voerman. Meer nieuws kun je lezen op onze website edvdrenthe.nl of op onze app. En anders natuurlijk om 5 uur te zien bij TV Drenthe.
2: Radio Drenthe.
3: Casata.
2: Met Margriet Benak.

0: gaan het in Casata maar eens hebben over het voortdurende gehannes rond permanente bewoning op vakantieparken en ook het zwabbenbeleid van gemeentes en het Rijk over wel of niet toestaan van die permanente bewoning. Wanneer stopt dat nou eens? Want de onzekerheid neemt alleen maar toe onder al die bewoners. Want tientallen jaren is het door de vingers gezien, het werd gedoogd, het kon allemaal wel. En nu ineens wordt er strak gehandhaafd. Maar het Rijk wil dat de gemeenten daar toch maar eens even mee ophouden met het handhaven. Maar die doen dat niet. Waarom doen ze dat eigenlijk niet? We gaan erover praten in Casata met Jacob Boonstra. Hij is wethouder van Westerveld, maar ook nog voorzitter van het project Vitale Vakantieparken in Drenthe, wat sinds 2017 al aan de gang is. En met Monique Wijterings, en zij is van het parkje Mooi Schipborg. En dat is een prachtig mooi parkje aan de rand van Schipborg, waar ook al vele jaren permanent wordt gewoond en waar ze dolgraag een officieel woonwijkje willen worden. Maar dat lukt dan maar niet. Jacob Boonstra, het zwabbelt alle kanten op. Wanneer stopt dat nou eens?
1: Nou, hopelijk zijn we inmiddels een heel eind met dat stopt. Want de gemeenten in Drenthe die hebben op zich de afgelopen jaren, sinds 2017, denk ik daar wel een redelijk helder beleid in. De verblijfsrecreatie is een hele belangrijke sector. En daarom hebben we die vitale vakantieparken met elkaar opgericht om daarin goed te investeren.
0: Ja, maar de eentje ligt er alweer buiten. En dat is juist de gemeente waar Mooi Schipborg ligt. En dan denk ik, ja, er is alweer een kikker uit de kruiwagen. Dus niet iedereen marcheert lekker voort.
1: Zo gaat dat soms in de samenwerking. Maar met 11 van de 12 Drentse gemeenten doen we dat nog steeds in de gezamenlijkheid. En wat het belangrijkste is, denk ik, om te zeggen, die verblijfsrecreatie die is gewoon heel belangrijk. Daarop willen we investeren.
0: Ja.
1: En soms is het dan goed om inderdaad parken te transformeren, om te zetten in een woonwijk.
0: Ja, maar dat is een gebed zonder eind voor sommigen.
1: Voor sommigen wel. We zien ook goede voorbeelden. In mijn eigen gemeente, Nieuwlanden in Wapsen, daar hebben die transformatie binnen een paar jaar rondgekregen. En dat is nu gewoon een woonwijk. Omdat dat een park was waar mensen al permanent woonden, waar huisjes stonden die nagenoeg al aan het bouwbesluit voldeden. Dus die hebben we omgezet.
0: Ja.
1: Maar er zijn ook parken waarin voornamelijk recreatie is. En als er dan één individu daar permanent gaat wonen, dan doen de meeste gemeenten twee dingen. Eén, ze gaan eerst eens even in gesprek om te kijken wat is nou de reden. Is er sprake van een persoonlijke schijnende situatie, dan kun je een persoonlijk gedoogbeschikking geven. Ja, als dat niet zo is, ja, dan is de mogelijkheid om handhavend op te treden.
0: Maar we gaan zo meteen even wat verder de diepte in. Ik wil toch even weer terug naar de vraag. Maar het zwabbelt wel alle kanten op. Jullie doen als gemeente het ene in Drenthe vitale vakantieparken. En het Rijk zegt, hou er eens mee op met dat handhaven. Laat die mensen lekker zitten. Wat zeg jij dan?
1: Nou, ben ik heel blij dat de huidige minister erkent dat de gemeente het dichtst bij die inwoners staat en het beste weet wat in die persoonlijke situatie het beste kan.
0: Ja, maar dan bedoel je even dat de huidige minister anders is dan Mona Keijzer, die zei, laat die mensen gewoon 10 jaar met rust. Geef ze, ze wou dan een soort aanwijzing doen, of hoe heet dat ook alweer, een instructieregel.
1: Instructieregel, zeker.
0: Ja, ja, en die zegt van, laat die mensen 10 jaar zitten. Nou, er is weer een andere minister. Dat bedoel ik dus met zwabberbeleid. Mensen weten niet waar ze aan toe zijn.
1: Nee, dat is ook heel vervelend. En we hebben steeds aangegeven dat we graag samen met Rijk in gesprek zijn. En gelukkig lukt dat met de huidige minister heel goed.
0: Maar die zegt, hou op met handhaven.
1: Nou, die
0: en
1: zegt,
0: toch doen de gemeentes dat volgens een onderzoek van de regionale omroep en NOS?
1: Wat de huidige minister zegt is, op het moment dat er sprake is van een schrijnende situatie, ga dan niet handhaven. En in de meeste Drentse gemeenten, of ik denk eigenlijk in alle Drentse gemeenten, gebeurt dat al. Gebeurt dat al sinds 2017.
0: Iedereen legt de regels toch weer anders uit. Want ik leg de regels, hoe zij de minister het nu uitlegt, toch weer anders uit dan jij het uitlegt.
1: Zeker, maar wat belangrijk is, op het moment dat er sprake is van een schrijnende situatie, dan moet je kijken, hoe gaan we dat voor de tijdelijkheid oplossen. Maar wat je moet voorkomen, is dat je ook op de vitale parken huisje om huisje, permanente bewoning of recreanten hebt.
0: Ja, we gaan even naar Monique Wijterings. Jij woont al 10 jaar op Mooi Schipborg. Heb je al handhavers van Arnhuns op de stoep gehad?
2: Nee, die hebben wij nog niet gehad.
0: En ben je daar bang voor dat die komen?
2: Nou, eerlijk gezegd niet echt. Want ik heb nog steeds goede hoop dat wij in gesprek kunnen blijven met de gemeente.
0: Ja, want jullie hebben een mooi parkje. Zijn ongeveer 10 jaar bezig geweest met een soort pilotproject. Of dat is het overdreven 10 jaar. Jij woont er 10 jaar, maar jarenlang is er gewerkt aan een pilot. Ja. Jullie willen een woonwijkje worden.
2: Ja.
0: En ineens trekt de gemeente daar de stekker uit.
2: Ja, wij zijn sinds 2017 zijn wij destijds benoemd als pilotpark.
0: Hmm.
2: En samen met toen nog wel vitale vakantieparken en gemeente Arnhunze zijn wij in gesprek gegaan om te kijken hoe we kunnen transformeren naar een woonwijk.
0: Ja.
2: Je moet weten dat zo'n 80% van de huizen die daar staan worden permanent bewoond.
0: Ja. Het is een parkje, even voor alle duidelijkheid, van 37 recreatiewoningen.
2: Ja.
0: Waarvan van 7 kunt zeggen van, nou, daar kan de bulldozer wel in. En de rest zien er wel redelijk toekomstbestendig uit.
2: Ja, ja, nou, en bulldozer, het klinkt wat, nou ja, een beetje sneu voor de huisjes die er staan.
0: Ja, maar ze zien
2: maar
0: er wel sneu uit.
2: Daar zijn wel plannen voor.
0: Ja. Ja. Maar goed, het is absoluut niet een... Ik ben er nog even geweest deze week. Het is absoluut niet een recreatiepark waarvan je denkt van... Zo, daar ga ik als vakantieganger eens even lekker naartoe.
2: Nee, dat klopt.
0: Het is geen vitaal vakantiepark.
2: Nee, wij zijn...
0: We maken er een wijk van.
2: Ja, wij zijn destijds dus ook bestempeld als zijn niet toekomstproef als het gaat om een recreatiepark.
0: 1 van de 50... Geloof ik.
2: Dus heel logisch om dan met een gemeente in gesprek te gaan. Wat dan wel te doen? Mm. Kijk, voor recreatie is dit park absoluut niet meer geschikt. Wel om te transformeren naar een woonbestemming.
0: Ja.
2: Dus wij waren ook vol goede moed om dat hele project en traject door te zetten.
0: Maar dan steekt de gemeente aan, hun is een spaak in het wiel.
2: Helaas. Ja.
0: Waarom dat zo is... Ja, daar gissen jullie ook geloof ik nog een beetje naar. Maar we gaan het zo over hebben. Ook dat kan Jacob Boonstra vast wel vertellen. Van, is dit nou dan even een slecht voorbeeld?
1: Dat weet ik
0: niet.
1: Hoe het
0: niet moet?
1: Nee, als je het hebt over een spaak in de wielen. Even los van de rol van de gemeente Arnhemse. Want daar kan ik niet zoveel over zeggen. En daar wil ik ook niet zoveel over zeggen. Wat ik wel constateer is dat beleid van toenmalig minister Keizer ook in dat soort processen een spaak in de wiel doet. Want die heeft de indruk gewekt dat het allemaal wel goed zou komen. Mm. Terwijl die transformatie dan niet doorgaat. Dus wij zeggen, doe nou juist vanuit Vitale Vakantieparken, doe nou juist die transformaties. Want als je dan toch een woonwijk ervan maakt, dan wil je dat als zo'n huisje verkocht wordt, dat de volgende persoon die er komt ook weer kan wonen.
0: Ja.
1: Dat geeft rust, dat geeft duidelijkheid.
0: Ja.
1: En dat zwabberbeleid inderdaad niet. Maar zo'n transformatie, dat is juist bedoeld om te zorgen dat niet alleen de huidige bewoners, maar eventueel ook toekomstige bewoners duidelijkheid hebben.
0: Ja, dus dat je niet elke keer weer opnieuw hetzelfde verhaal hebt zodra een bewoner vertrokken is en weer gedoe
1: exact.
0: Is. Dus, over de staat van het huisje. Mag je er wonen of mag je er alleen maar recreëren?
1: En dat is precies waarom Vitale Vakantieparken zegt, liever transformeren, als het dan gepast is, dan individuele gedoogbeschikkingen doen.
0: Want we praten hier al 30 jaar over. Als het
1: al langer, volgens mij.
0: Als het al niet langer is.
1: Ja.
0: Maar we gaan zo meteen verder praten over wat is nou bijvoorbeeld een oplossing voor Mooi Schipborg? Wat zou de gemeente moeten doen? Want jij bent als voorzitter van Vitale Vakantieparken, wat je al een tijdje bent, ook inmiddels wel wat wijzer geworden. Wat is raadzaam? Wat is het advies? En moet het Rijk zich gewoon er niet mee bemoeien? Daar heb je ook wel een mening over. Maar eerst even naar wat anders. Naar de speciale tafelgast van vandaag. En dat is Klaas Smit. En we gaan gelijk Drents praten, want dat hebben we afspreken.
3: Ja, dat hebben we afspreken.
0: Maar die ben een ras echte Drent, want die komt uit Tolgevenen.
3: Uit Tolgevenen, ja.
0: Uit Tolgevenen. Want, Klaas Smit, er is een Tiet van Kom en Tiet van Goorn. En die Tiet van Goorn is nou een kom.
3: Zo is dat.
0: Eind deze maand is het afscheid.
3: Per 1 november dan leg ik het ambt, zoals het zo mooi heet, neer.
0: Ja. Ja.
3: Maar dan ben ik inmiddels ook 36 jaar actief geweest in het lokaal bestuur. Ik ben nooit begonnen in Hogeveen als raadslid. Ik ben dan later wethouder geweest. Ik ben nog een poosje raadsgevier geweest in de gemeente Hardenberg. En 8 jaar wethouder in Hogeveen. Roem een jaar wethouder in Ommen. En nu 11 jaar burgemeester. Dus ik ben dit jaar 66 geworden. En ik denk dat het ook wel eens een keer tijd wordt.
0: Nou zeg je nou wat, hè? 66. En dan denk ik, burgemeester mag deur gewoon tot zijn 70ste.
3: Ja.
0: Want heel veel mensen die moeten stoppen met 60 en 3 maanden. Ja. Daar ben je nog niet eens aan toe, dan denk ik. Je stopt na 11 jaar. Je had nog een jaar deuren kunt, want je bent weer herbenoemd voor 6 jaar.
3: Ja.
0: Je trekt me vroegtijdig de stekker eruit. Waarom is dat?
3: Nee, zo zie ik dat niet. Het is echt een weloverwogen besluit, zeg maar. Je moet ook met het goede moment kiezen natuurlijk. Ik heb altijd gezegd, ik stop ermee als ik het nog leuk vind.
0: Stop me op je hoogtepunt,
3: zeg maar. Stop me op het hoogtepunt, zeg maar. Ja, inderdaad. Dus, ik vind het nog steeds leuk om te doen. Dus het is ook een mooi moment om te stoppen. Maar dit jaar ben de verkiezingen geweest. Er is een nieuwe gemeenteraad, er is een nieuw college. Nou, ook dat is wel een mooi natuurlijk moment, zeg maar, om te zeggen van, ik ga een andere fase van mijn leven in. Nogmaals, 66... Wij hebben ook de laatste jaren toch ook middenmerk dat we vrienden of bekenden, familieleden die toch ziek werden of het helemaal niet redden. Nou, dat geeft ook wel een beetje reden tot nadenken, zeg maar, van hoe langer we eigenlijk naar deur gaan. En ik herken het.
0: Er is ook nog een leem naast het werk.
3: Ja, en ik ben in een zeer bevoorrechte positie, hoor, dat ik ook gewoon zelf kan bepalen wanneer ik kan stoppen. Dat realiseer ik me des te meer. Ik zie ook allerlei mensen die gewoon deur mut. Terwijl ze het er heel zwaar met hebt. Dus wat dat betreft mag ik me heel erg gelukkig prijzen.
0: Ja, je mocht nog deur, maar je kiest er bewust voor om het niet te doen. Maar je had het net over die raadsverkiezing. Er zijn bijna allemaal nieuwe wethouders. Je bent toch de nestor, hè? Ook in Drenthe, van de burgemeesters, de oldste. Hansen toch niet een beetje meer ervaring kunnen opdoen door Klaas Smit naast zich te hebben?
3: Nee,
0: of hebben ze dat niet nodig?
3: Ik ben wel de oldste, maar ik ben niet de langzittende burgemeester.
0: Nee, dat weet ik, want dat is
3: in Drenthe, want dat
0: Erik
3: is, denk
0: van
3: ik, Erik.
0: Ja.
3: En dan komt Marco, denk ik.
0: Marco Hout, dus, ja, klopt.
3: Nee, wat dat betreft dus.
0: Nee, maar de Nestor zie ik meer als de oldste.
3: Ja, maar een beetje vers bloed en wat verjonging, dat is ook in het lokaal bestuur, denk ik, heel erg belangrijk. Nou, in Noordenveld hebben wij een wisseling van college, maar er zijn twee zittende wetholders en twee nieuwe wetholders, dus dat valt ook nog wel een beetje mee.
0: En je moet ook niet bang te winnen dat er een gat valt, want een rasbestuurder als Sandra Cordus.
3: Ja, zo is dat.
0: Uit Witteveen, VVD-bestuurder, die gehoort de post waarnemen.
3: Ja.
0: Is wel bijzonder, of niet?
3: Nee, ja, goed, ik bedoel, het is denk ik goed dat er
0: een waarnemer komt.
3: Een oplossing is, maar ik bedoel, het is natuurlijk het mooiste dat er straks een nieuwe burgemeester komt.
0: Ja, maar het is weer, altijd mooier als het van de ene naar de andere overvloeit. Ja,
3: die weer voor de volle zes jaar, zeg maar, in eerste instantie giet.
0: Ja.
3: En, maar goed, dan neemt ze hem ruim de tijd voor.
0: Ja.
3: En, dat komt vanzelf wel goed, denk ik.
0: Ja, nou, praat wij samen er eens met elkaar. Doe je dat vaak als burgemeester, als je op stap bent of niet? Of kan het eigenlijk wel vaker?
3: Nou, ik merk wel dat, zeg maar, hij bij 60 en 65 jaar huwelijken en dergelijke. Als je er komt, dan merk ik wel heel snel of mensen eigenlijk gewend bent om Drents te praten.
0: Ja.
3: En dan ga ik meestal ook in Drents over. En dan merk je toch dat de sfeer wat gemoedelijker wordt en dat het gesprek ook wat ongedwongener wordt.
0: Zeg maar. Ja, ja, want anders denk je van, oh, meneer de burgemeester komt langs.
3: Ja.
0: Ik moet deftig praten. Denk die ouderen dan, hè? Dat weet ik dan van mijn oma's.
3: Ze vindt altijd hartstikke mooi hij komt als burgemeester, zeg maar. En ik merk ook wel, de mensen die echt Drents praten nog steeds, die stellen het ook zeer op prijs dat je dat ook kunt.
0: Ja, maar nou vertel je dan dat je doet met olden, word je dan op visite gehoord als ze dan zoveel jaar trouw bent of dat ze de 100 bereikt.
3: Ja.
0: Doen jullie dat ook wel in het gemeentehuis?
3: In het gemeente is ook
0: in de
3: wel.
0: De wandelgang?
3: Ja, dat ligt eraan. De bindmeester, waar hij weet dat hij Drents praat. Dus wat praat die Drents met? En bovendien, in die 11 jaar heb ik ook elk jaar die Drentse dialectmaand.
0: Ja, Meertmaand, Streektalmaand. Dat doen jullie ook al met?
3: Dat gaat altijd naar de legere school, zeg maar. Hè? Dat is ouderwets, hè, legere school.
0: Tegenwoordig is dat de basisschool, hè?
3: Tegenwoordig is het de basisschool. Dan lezen wij elk jaar voor. En dat is ook elk jaar weer hartstikke leuk om te doen. En dan maak je wel dat natuurlijk ook bij de kinderen, dat bij die uitsterft. En dat toch nog vaak de opa's en oma's bent die naar Drents praten.
0: Ja, ja. En daarom doe ik het nou ook vandaag met u. Want er is les een onderzoek geweest. De staat van het Drents.
3: Ja.
0: En het was niet de beste. En er stond in dat we het ook eigenlijk zelf laten versloffen. Omdat we het niet doorgeven aan onze kinderen. Dus ik ben heel braaf nou af en toe tegen mijn kinderen Drents aan het praten. En als er dan een Drentse gast in de studio zit, dan ga ik ook over in Drents. Nou, we praten Dommie Dwieder over de hoogtepunten. En zonder hoogtepunten, geen dieptepunten natuurlijk.
3: Nee, klopt.
0: En wat zijn de lessen loodjes? Hoe zwaar weegt die? En ook over de bedreiging die een burgemeester wordt die met te maken krijgt. Maar eerst even naar permanente bewoning op de vakantieparken of de recreatieparken. Jacob Boonstra, vitale vakantieparken, dat speelt nou al sinds 2017. Jullie zijn er druk mee bezig om in ieder geval die parken die in Drenthe zijn te revitaliseren. Wat goed is, moet excellent worden. En wat niet zo best is, dat wordt een woonwijkje. Hebben jullie het idee dat het wel een beetje opschiet? Want ik heb toch het gevoel dat het elke keer weer verstoord wordt door ministers waarvan de een dit vindt en de ander dat. Hoe zie jij dat?
1: Nou, volgens mij, in de introductie zeg je terecht, het is iets wat al heel lang speelt. En als dat al heel lang gaande is, dan kost dat ook echt wel een tijdje voordat je dat weer veranderd hebt.
0: Het is een soort mammoetanker die je in beweging moet brengen.
1: Die je moet draaien. En ik denk, als we gewoon eerlijk zijn en in Drenthe kijken, dan zien we ook een heleboel parken als het gaat om de verblijfsrecreatie die gewoon hartstikke goed zijn. En de afgelopen jaren misschien ook alleen maar beter zijn geworden. Dus als je kijkt naar het belangrijkste waarvoor het programma is, mogen we ook best wel trots zijn op wat er de afgelopen jaren is bereikt. Als ik zie hoeveel ondernemers grote bedragen hebben geïnvesteerd om die parken nog beter te maken. Als het gaat om die transformaties.
0: Maar dat zijn dan de parken waarvan een onderzoek heeft uitgewezen, die zijn toekomstbestendig.
1: Zeker.
0: Maar daar moet je wel dit, dat en zus voor doen.
1: Zeker.
0: Ja.
1: En als je kijkt naar de parken waar een transformatie meest gepast is, ja, dan hebben we de afgelopen jaren ook best wel wat transformaties gedaan. Maar de eerlijkheid is ook dat taaie processen zijn. Het zijn best wel ingewikkelde processen, omdat je van een recreatiebestemming naar een woonbestemming gaat. Los van dat sommige van die parken echt al op een woonwijk lijken, vraagt het nog best wel wat. Want je moet inderdaad zorgen dat alle huizen voldoen aan het bouwbesluit. De inrichting moet zo zijn dat de brandweer ook veilig naar al die huisjes toe kan. Dus er komt best wel wat bij kijken. Dus dat is niet
0: Want als het een recreatiepark is, dan hoeft de brandweer er niet veilig naartoe? Want dat vind ik zo raar.
1: Dat is misschien inderdaad ook raar. Dat is nou eenmaal wat een groot verschil is tussen die recreatiebestemming en die woonbestemming. Ja. Maar dat is wel een van de argumenten waarom we vanuit Vitale Parken zeggen, laten we nou voor die woonbestemming gaan. Want dan wordt ook de veiligheid van die mensen die daar wonen gewaarborgd. Dus als er parken zijn waar de mensen dat zelf ook graag willen, ja, dan helpen we graag mee om dat voor elkaar te krijgen.
0: Nou ben ik een hele simpele ziel. En er zijn veel simpele zielen met mij die denken, we hebben een wooncrisis. 100.000 woningen komen tekort. Laat die mensen toch lekker zitten daar. Want als die uit die huisjes moeten, heb je nog meer woningen nodig. Dit scheelt een slok op een borrel. Of maar misschien een heel klein slokje. Toch?
1: En deze simpele ziel zegt dan vervolgens, laten we dan zoveel mogelijk van die huisjes echt een woonbestemming geven. En op het moment dat iemand permanent woont waar de recreatiebestemming blijft, laten we dan naar het individu kijken. En dan inschatten, is het een persoonlijk schrijnend geval? Gedoogbeschikking, is dat niet zo? Handhaving. Ja. Dus het is niet zo dat we in Drenthe een soort ruksigloos aan het handhaven zijn gegaan in de afgelopen jaren. Dat en dat is precies ook de frustratie in de vorige periode tegen minister Keizer geweest. Want die heeft gedaan alsof al die Drentse gemeenten maar zo iedereen overal op straat aan het zetten zijn geweest. Dat is niet waar.
0: Hm. Hoe zit dat bij Mooi Schipborgen, Monique Wijterings? Is daar als iemand door handhaving verwijderd, omdat het officieel niet mag en illegaal is?
2: Nee, dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Maar we zitten nu in een vacuüm, want de toezegging die wij steeds gekregen hebben van de gemeente was dat er niet gehandhaafd zou worden gedurende de pilot.
0: Ja.
2: De pilot die dus in 2017 begon.
0: Omdat de gemeente aanvankelijk ook van plan was, dit is een park wat niet rendeert, maar het kan prachtig een woonwijkje gaan worden.
2: Klopt, inderdaad. Echter, toen kwam de instructiemaatregel van Mona Keizer.
0: Vorig jaar was dat, hè?
2: Ja, en op de een of andere manier leek dat voor de gemeente een heel mooi anker om te zeggen van, nou, dan gaan wij nu die pilot stoppen. Er komt een instructiemaatregel, daar gaan wij op voortborduren.
0: Want dan kunnen jullie er gewoon lekker met een gerust hart 10 jaar zitten.
2: Ja. Maar goed, dat was niet wat wij wilden. Want wij zijn al een hele tijd bezig om echt te transformeren naar een woonwijk. En dan heb je niet zoveel aan zo'n instructiemaatregel. Want dat is ook maar tijdelijk.
0: Ja, want er gebeurt dan verder niks aan het park. En jullie hadden wel plan om het park, nou ja, het wijkje wat het moest gaan worden, wat op te krikken, wegen verharden, verbreden. Ja. Huisjes die er niet zo best meer uitzien, dat die er dan uitgehaald werden, toch?
2: Ja,
0: zo moet
2: ja, er waren een aantal lijnen waar wij aan het werk op waren. We waren bezig met de kwaliteitsverbetering. We waren bezig met de brandveiligheid te verbeteren. En we waren bezig met de inrichting te optimaliseren.
0: Ja, de herinrichting ook van huisjes waarvan gezegd was volgens een schouw, die zijn afgeschreven.
2: Ja, die zijn afgeschreven en die moeten vervangen worden op het moment dat daar van eigenaar gewisseld wordt.
0: Ja en dan maakt het wel verschil dat als, ik heb even wezen kijken, naast jullie is er een nieuw huis neergezet. Dan maakt het wel verschil wat je er dan neerzet en wat je ervoor over hebt. Want het kan zomaar zijn dat je straks er niks aan hebt omdat je er niet mag wonen.
2: Nou, klopt. En je ziet dus ook dat zeker een viertal eigenaren nu gezegd hebben van, nou, we stoppen eerst met verbeteren. Ik doe even niks, want ik weet niet waar ik aan toe ben.
0: Ja.
2: Er ligt een bouwvlak, ligt braak. Sommige huisjes die moeten nog afgebroken worden. En geven dus nu een totaal verkeerd beeld van het hele park. Dus eigenlijk ligt alles stil. Die hele kwaliteitsverbetering die we willen realiseren, die ligt stil.
0: Stilstand is achteruit. Uitgang, zeggen ze wel eens, hè?
2: Ja, absoluut.
0: En de onzekerheid slaat nu toe, of?
2: Ja. De mensen zijn erg gefrustreerd, verdrietig, boos, verliezen het vertrouwen in de lokale politiek. Sommige mensen zijn zelfs ziek geworden. De menselijke maat is totaal zoek in dit hele traject.
0: Ja, en als je bij de gemeente aanklopt en zegt van, doe niet zo flauw, we waren bezig, maak het nu af.
2: Ja.
0: Wat is dan het antwoord?
2: We krijgen geen antwoord. Dat is het frustrerende. We zijn nu, we hebben brieven geschreven, we hebben inspraken gepleegd in de raadsvergaderingen. De raad geeft aan richting het college, gokcollege, wat jullie nu aan het doen zijn, dat lijkt eigenlijk helemaal nergens op. Dus daar voelen wij ons ook wel in gesteund.
0: Maar er gebeurt vooralsnog niks.
2: Vooralsnog is het, het stil.
0: Is dit nou iets waarvan je zegt van, Arnhuns, kom op, pak de koel bij de horens en ga aan de slag? Maar ja, ze zijn eruit, uit Vitale Vakantieparken.
1: Ik wou zeggen, volgens mij is het niet gepast dat ik als voorzitter van een stuurgroep, waar Arnhuns op dit moment geen onderdeel van uitmaakt, daar een heel ferm oordeel over heb.
0: Nee, maar je vindt hier toch wel iets van?
1: Het college van Arnhuns weet dat ik graag met ze in gesprek ga om weer toe te treden tot Vitale Vakantieparken. Dat is wat het college weet.
0: Oké. Okay. Dus, en waarom zijn ze er dan uitgestapt?
1: Ja, dat zijn vragen die u aan het college van aan en ze moet
0: stellen. Nee, maar dat weet je toch wel? Dat wil je toch als voorzitter ook weten? Van wat deugt er niet aan vitale vakantieparken?
1: Ik zeg niet dat ik het weet. Ik zeg dat je die vragen aan het college van aan en ze moet stellen.
0: Oké, we kunnen het zelf beter, heb ik gehoord. En dat kost ook. Scheelt weer geld, hè? Dan doe je niet mee in het project. Dan hoef je ook niet te betalen, toch?
1: Ja, ik denk in algemene zin. Alle gemeenten die meedoen aan het programma Vitale Vakantieparken, daar kan het gewoon uit. Omdat we heel veel geld investeren. Ja. Het gaat om 1,5 miljoen per jaar wat er geïnvesteerd wordt in de recreatieve parken. En het leeuwendeel van dat bedrag komt vanuit de provincie. Dus voor elke gemeente die meedoet aan Vitale Parken kan het gewoon onderaan de streep uit. Omdat er meer geld naar de ondernemers gaat dan wat je inlegt als gemeente.
0: Maar dan ga ik een vraag anders stellen. Snap je het gevoel van de mensen op Mooi Schipborg?
1: Ik snap dat gevoel en dat is precies de reden. Ik vind het zo mooi dat Monique ook zegt. We willen gewoon die transformatie. Mm-hmm. En dat past helemaal bij de visie die Vitale Vakantiepark ook heeft. Want dan is het niet alleen voor haar en haar partner voor elkaar. Maar als ze dat huisje ooit verkopen, voor de mensen die er dan komen wonen, is het ook voor elkaar.
0: Ja.
1: Dus zo'n instructiemaatregel dat lijkt heel mooi vanuit Den Haag op dat moment. Maar uiteindelijk is dat niet de echte toekomstbestendige oplossing.
0: Even voor de duidelijkheid.
1: Mag ik nog één aan toevoegen?
0: Maar die instructiemaatregel is van tafel, hè, toch?
1: Zeker.
0: Het huidige kabinet heeft gezegd, we gaan we niet doen. Maar gemeenten gaan niet zo handhaven.
1: Exact.
0: Dat is het nieuwe beleid.
1: Ik ben ook heel blij dat de instructiemaatregel van tafel is. En ik wil één ding toevoegen. Want je hoort het ook gezegd worden. Dit doet wel wat met mensen, want het is hun woonhuis. Het is de plek waar ze zich thuis voelen. En dan continu de onzekerheid dat het dan weer lijkt dat je er kan blijven. Dat het dan weer lijkt dat je weg moet. Ik kan me dat niet voorstellen, want ik woon gewoon in een huis. Maar als dat over je eigen thuis gaat, de plek waar je je veilig voelt, dan doet dat wat met je. En dan gaat dat onder je huid zitten. Dus in die zin, dan word ik ook wel een beetje fanatiek. Dat ik zeg, laten we die oplossing nou structureel maken. In plaats van instructies, maatregelen of... Laten we voor iedereen die helderheid creëren. En dat kan met die transformaties of het vitaliseren.
0: Maar nou is Vitale Vakantiepark al sinds 2017 bezig. Kun jij aangeven hoeveel van die niet gezonde parken die dan getransformeerd moesten worden in woonparken, hoeveel dat al gelukt is?
1: Ja,
0: ik ken er wel een paar, maar...
1: Nou, dat exacte aantal weet ik niet, maar dat gaat echt wel om een aardig aantal. En als je elke keer bedenkt dat om orde grote 35, 40 huisjes gaat...
0: Ja.
1: Dan gaat dat ook om net zoveel mensen die eindelijk duidelijkheid hebben gekregen voor de lange termijn dat ze ergens kunnen wonen. Dus nog even los van dat best wel een groot aantal is, probeer je voor te stellen dat je al die mensen hier in de studio zet die zegt, ik heb eindelijk rust, ik heb eindelijk duidelijkheid. Ja. En dat heeft natuurlijk een enorm positieve impact.
0: Nou zijn er ook mensen, Monique, die zeggen van ja, die mensen die in zo'n recreatiewoning zitten, die hebben dat zelf over zich afgeroepen. Want ze wisten van tevoren, toen ze er gingen zitten, dat het een recreatiewoning was. Daar betaal je dan ook naar en dat je er niet permanent mag wonen. Wat zeg jij dan tegen die mensen?
2: Er zijn mensen die wonen hier al, tenminste bij ons op het park, al meer dan 30 jaar.
0: Ja.
2: En al die tijd is het gewoon toegestaan. Er is nooit iets over gezegd.
0: En als je je inschrijft bij de gemeente, wordt er ook niet gezegd, denk erom, de recreatiewoning.
2: Mensen zijn gewoon ingeschreven bij de gemeente, mochten allemaal. Het lastige is ook wel een beetje dat sommige huizen op het park hebben gewoon al een woonbestemming. Dus het is ook een mix. Ook in onze omgeving, waar sommige huizen wel of niet al een woonbestemming hebben.
0: Dus dat maakt het ook nog weer extra ingewikkeld.
2: Het maakt het heel ingewikkeld. En om nog even terug te komen op die zorgen die mensen hebben. Een woonhuis is wel je basisbehoefte. Hè?
0: Ja.
2: Onderaan de piramide van Maslow hebben mensen gewoon nodig. Geeft heel veel onzekerheid. En ik wil echt niet nadoen richting de gemeente. Ik wil echt wel de hand uitsteken richting de gemeente.
0: Ja, want
2: maar wij willen
0: nodig,
2: graag
0: he?
2: In gesprek.
0: Ja.
2: En dat lukt ons dus gewoon niet. Wij krijgen gewoon niet helder bij deze gemeente aan welke eisen wij moeten voldoen. En op het moment dat we wekenlang met elkaar in gesprek zijn, met verschillende ambtenaren bij de gemeente in gesprek zijn, helder krijgen voor ons gevoel waar het aan schort, daar maatregelen op nemen. Dat verwerken in het transformatieplan met klipklare data waarop dingen wel en niet geregeld zijn. Vastleggen in anterieure overeenkomsten wat verzocht wordt. En dan vervolgens nog nul op request.
0: Ja.
2: Dan weten wij op enig moment niet meer. Wat moeten we dan nog wel doen?
0: Maar heb je nooit een duidelijk argument gekregen waar nou de crux zit?
2: Nou, het argument is, jullie voldoen niet aan de brandveiligheidsmaatregelen.
0: Nee, maar dat dat gaan jullie juist oplossen,
2: daar
0: toch?
2: Daar hebben wij met z'n allen afspraken over gemaakt. Dat hebben we vastgelegd. Daar hebben we ondertussen al activiteiten op ontplooid. Huisjes worden bij elkaar weggehaald. Hè, dus dat er meer ruimte tussen de huisjes.
0: Ja, dat, ik zag dan ook toevallig twee... Of toevallig, ik ben er even geweest om te kijken. Dus twee huizen met een beetje met de kont tegen elkaar aan.
2: Ja, nou, dat soort dingen. Dat staat allemaal verwerkt in het plan. Ja. Ook wanneer dat opgelost wordt. Dus in die zin denk ik van gemeente, kom op. We kunnen hier een win-win van maken. Want toekomstperspectief is er op deze manier niet.
0: Nee.
2: Zowel niet voor gemeente als ook niet voor ons.
0: En de gemeente die heeft zichzelf dan er ook mee. Want je zei al, bewoners wachten af.
2: Ja.
0: Er wordt niks meer verbeterd.
2: Nee.
0: Stilstand is achteruitgang. En dan wordt het eigenlijk een hele lelijke vlek in Schipborg.
2: Ja, en dat is niet wat je wil. En dat is ook niet nodig. Wij liggen heel mooi tegen de woonwijk aan. We hebben goede contacten over en weer. We doen met elkaar een burendag. We doen gezamenlijk aan klootschieten. Er zijn over en weer leuke verbindingen met elkaar. Dus
0: in principe horen jullie al gewoon helemaal bij het dorp?
2: Precies. Wat houd je nou nog tegen om te transformeren?
0: Ja. Heb jij een wijze raad, Jacob Boonstra, in dit geval? Wat te doen in deze bange dagen?
1: Nou, Ik kan wel van alles gaan zeggen, maar ik denk dat dat nogmaals... Hè, want je merkt het is niet verstandig dat ik mij daarin ga...
0: Nee, maar jij bent voorzitter van Vitale Vakantieparken. Jij hoort dit verhaal, ik zie jou af en toe helemaal ja knukken... en ook nee schudden, zo van dat je het helemaal begrijpt. Wat is het advies nu wat jij aan Monique zou geven?
1: Maar volgens mij is het niet aan mij om dat advies te geven. Kijk, wat we als Vitale Parken bij dat soort transformaties doen... het zijn ingewikkelde trajecten. En we hebben gewoon een aantal experts in dienst... die daar goed bij kunnen begeleiden.
0: Ja.
1: Dat is denk ik eerder in het geval van dit park ook wel gebeurd. Maar je ziet, het is altijd ingewikkeld. Maar uiteindelijk is het primair iets tussen... de vereniging van eigenaren van een park en de gemeente.
0: Ja.
1: Waar Vitale Parken bij onze 11 gemeenten die deelnemen... heel graag de expertise inzet.
0: En ze net weer niet. Ja.
1: Heel graag onze expertise inzet om daarbij te helpen. Omdat we zien dat het helpt. Zowel voor de verblijfsrecreatiesector... als voor dit soort parken. Ja. Dat we het gewoon vlot trekken met elkaar.
0: Ja, zit er een burgemeester naast en die heeft straks de handen vrij. Klaas Smit, jullie hebben hetzelfde in Norg. Ook een hoop gedoe geweest over permanente bewoning. Moeten we dat wel, moeten we niet? Wat zou jij als rasbestuurder nou zeggen tegen Monique? Wat te doen? Heb jij een oplossing?
3: Nou, ik denk dat het vallen, dat blijkt ook wel. Hè. Ik bedoel, ik ken de situatie natuurlijk niet hoe die precies is. Allerlei aspecten aan verbonden zijn. Kijk, nog gauw in het Nederlands.
0: Ja, je mag ook klap worden. Het is wat jij wilt, het is jouw feestje.
3: Oké. Okay. Nee, maar ik denk, het is gewoon een heel ingewikkeld proces, zeg maar. Dat merken wij ook in Norg, zeg maar.
0: En geen park is hetzelfde.
3: En geen park is hetzelfde. Dus, maar in gesprek blijven is denk ik toch het allerbelangrijkste.
0: Ja. Ja. Welke wethouder heb je... Want je had te maken met Richard Heling van de VVD. Welke wethouder is nu verantwoordelijk voor dit, dit gevalletje mooi Schipborg?
2: Nou, ik heb begrepen dat wethouder Rabbe Verder heeft.
0: Ja, van gemeentebelangen. Heb je die al gezien?
2: Nee, die heb ik nog niet gezien. Wij hebben wel pogingen... We doen inmiddels wel etelijke pogingen om in gesprek te komen.
0: Hij woont in Annen, zit dichtbij.
2: Ja.
0: Zo even in Schipborg langswippen.
2: Ja, dus nou, hij is van harte welkom. Heel graag.
0: Ja, en wat is dan jouw oproep?
2: Nou, mijn oproep is, laten we met elkaar in gesprek gaan. Kijken waar het echt knelt. En wij hebben best nog wel dingen te doen als vereniging Mooi Schipborg. Dat geloof ik ook direct. Maar er moet wel helder worden wat wij te doen hebben. En daar schort het steeds.
0: Ja, gemeente,
2: geef ons
0: gemeente, wat wil je
2: duidelijk.
0: Van ons?

0: kan transformeren, dan voeg je zoveel woningen niet alleen voor de huidige bewoners, maar ook voor toekomstige generaties toe. En dat is denk ik het mooiste wat we kunnen doen.
1: Goed. Wij gaan afwachten hoe de gemeente Aanhunsen dit varkentje uiteindelijk toch gaat wassen. En wat jullie in mooi Schipborg voor elkaar kunnen krijgen. En Jacob Boonstra, ook succes verder met vitale vakantieparken. En zorg dat gewoon Aanhunsen weer binnenboord blijft.
0: Dankjewel.
1: Of komt bij vitale vakantieparken. Dank voor jullie komst.
2: Dankjewel.

0: dit was een hit in nummer 5 in 1982. Lang vervlogen tijden. Human League met Don't You Want Me. Ja, eindelijk is hij er. Bijna. Dan heb ik het over de Drentse Van Gogh film van de stichting ZOD Films, oftewel Zuidoost-Drentse Films. Na 3 jaar vol hobbels, kuilen, hindernissen gaat de film 23 brieven van Vincent over 2 weken eindelijk in première. En dat is om precies te zijn op dinsdagavond 20 oktober, over ruim 2 weken. En niet in het Atlas Theater in Emmen, wat de bedoeling was, maar er wordt uitgeweken naar de Tamboer in Hogeveen. Want Rob Camies, producent, er was alweer een hobbel, hè?
1: Ja, daar konden we er ook nog wel bij hebben.
0: Een waterhobbel.
1: Ja. Of iedereen moest gaan zwemmen, dat

0: 20ste overkomt naar de tamboer. En ik hou wel van avontuur, maar ik dacht, laten we toch maar naar de tamboer gaan.
1: Ja, en dan hebben we het even over de trieste waterlekkage in het Atlas Theater. Wat half september zoveel water van boven van de geknapte leiding naar beneden ging. Dat toch in oktober ook de zaal niet gebruikt kan worden. Maar goed, had je nog zoiets van, nou dat weer, dan gaat het weer niet door.
0: Nou, ik ben inmiddels wel wat gewend, Margriet. Dus dit was een inderdaad, ik hoorde het hè, van Nathalie, die belde. En toen dacht ik wel van, nou, wat moeten we dan heen met die 800 mensen?
1: Ja.
0: Maar gelukkig had Peter, was zeer kordaat. Die had eigenlijk dezelfde dag eigenlijk al bij de tamboer al gereserveerd. Of geïnformeerd van, is die dag nog vrij? Dus die had hem daar eigenlijk al gelijk gereserveerd. Maar toen wisten we nog niet of we het wel in Hogeveen gingen doen.
1: Oké, okay, maar op zich is het natuurlijk een hele mooie plek, Hogeveen. Want waar kwam Van Gogh in 1883 in september ook alweer aan?
0: Ja, dus wat dat betreft past het ook wel weer.
1: In Hogeveen. Ja? Dus,
0: ja, het is geen Zuidoost-Drenthe.
1: Nee, nou ja.
0: Het zijn toch wel Zuidoost-Drenthe film. Maar goed.
1: Ja, maar Van Gogh kwam aan in Hogeveen, ja. Dus. En zo is de cirkel rond. Met welk gevoel leef je toen naar die première trouwens? Ben je nu nog hard aan het editen, laatste vlekjes wegwerken?
0: Kijk, ik doe zelf niet zo heel veel.
1: Je zit erbij en kijkt ernaar?
0: Ik ben, ja, want je hebt de editor, je hebt de colorist, je hebt de sounddesigner, je hebt de regisseur. Iedereen die doet, die werkt heel hard aan die film, hè, om dat echt goed te krijgen.
1: Ja. Fine-tunen heet dat.
0: Ik ben meer iemand die dat allemaal delegeert. Dus ik zit eigenlijk een beetje.
1: Je zit erbij en kijkt ernaar.
0: Ik zit achterover en ik wacht tot het goed komt.
1: Ja. Wordt het weer een laatste nippertje klaar?
0: Nee. We hebben gisteravond een proefvoorstelling gehad.
1: Oh.
0: In Gliek Floers in Buinen.
1: Hoe heet dat?
0: Gliek Floers, dat is een soort filmhuis in Buinen.
1: Okay.
0: Heel mooi klein theatertje.
1: Vlakvloertheater,
0: Gliek Floers. Heel goed geluid.
1: Ja.
0: Ja, daar hebben wij de film gekeken met een kleine selectie mensen. En?
1: Ja,
0: dat was groot succes. Mensen hadden allemaal tranen in hun ogen, waren helemaal ontroerd. En allemaal van, oh Rob, wat is dit een mooi film. Wat is dit fantastisch. Dit hadden wij nooit verwacht.
1: Hoe lang is de film?
0: 1 uur en 3 kwartier.
1: 1 uur en 3 kwartier. En er wordt niks meer uitgesloopt?
0: Nee, dat kan niet meer. Ja, de film, de edit is eigenlijk al klaar.
1: Oh, okay.
0: Je ziet echt alleen maar naar het geluid.
1: Ja.
0: Zodat de muziek niet te hard staat ten opzichte van de spraak en dat soort dingen allemaal.
1: Okay.
0: En daar zitten ze allemaal heel hard aan te werken.
1: Nou, nog even de laatste puntjes op de i, zeg maar.
0: Laatste puntjes
1: goed.
0: Op de i, ja.
1: We praten zo wieder over de film.
0: Ja hoor.
1: Ja, en we gaan over in Drijns, want Klaas Smeet en ik hebben afgesproken dat wij lekker in Drijns gaan praten.
2: Hoe is dat?
1: Over het feit dat Klaas Smeet nog 11 jaar straks Noordenveld gaat verloren, maar nog 36 jaar in het lokaal bestuur. En maar je bent ook uit nodig voor de film, hè?
2: Ja.
1: De première.
2: Maar toevallig hebben we de Jan van Aast.
1: Hartstikke
2: jammer. Maar
1: nou, dat weer.
2: Neem aan dat we hem op andere dagen ook nog kunt zien, Harry.
1: Ja, daar ga ik straks wel vragen waar hij allemaal komt.
2: We hebben ook een bioscoop in Roden, hè, Winsingaf.
1: Oh ja, ook nog. Dus hij kan ook nog mooi lokaal gedraaid worden door. Nou ben hij burgemeester in Noordenveld, West bijna, 11 jaar. Daarvoor wethouder, raadsgriffier. Maar die ben je opgegroeid in een rood nest in de verzetsbuurt van Hogeveen.
2: Zo is dat.
1: Heeft toen ooit de kop gespeeld bij Klaas Smeet van burgemeester worden, dat lijkt me ook wel wat.
2: Nee, dat is nooit een soort van carrièreplanning geweest. Ik heb ook altijd gezegd, als je in het lokaal bestuur actief bent in de lokale politiek, dat we niet aan carrièreplanning gaan doen.
1: Nee.
2: Het is gewoon hoe het loopt en je moet af en toe een beetje geluk hebben. En soms loop je ergens tegenaan. En meestal is het ook meer een soort wat, nou, hoe zeg je dat, een mooie automatisch, organisch gebeuren, zeg maar.
1: Het gaat gewoon vloeiend over van het ene naar het ander.
2: Ja, maar ik bedoel, ik vind het altijd nog wel, ik kom uit een arbeidersgezin. Mijn vader en moeder die moesten met 12 jaar al aan het werk heen. Die kunnen niet doorleren. Heel andere tijd. Maar ze hadden altijd wel de ambitie dat hun kinderen, die moesten het wat beter kriegen. En ik ben ook best wel een beetje trots dat dat ook allemaal gelukt is. En ik vind het ook nog steeds heel erg jammer dat mijn vader en moeder nooit allebei mijn wethouderschap en mijn burgemeesterschap.
1: Oh, maar dat ook net Frank. Hebben ze nog meegemaakt dat je burgemeester binnen wonen?
2: Nee, ze hebben wel meegemaakt dat ik nog
1: wethouder.
2: Raadslid was.
1: Ja?
2: In Hogeveen, maar het wethouderschap ook niet meer.
1: Oh.
2: Dus,
1: misschien kijken ze wel mooi van wolkje naar heen en denken van... onze Klaas, die is toch goed terechtkomen.
2: Dat hoop ik, ja.
1: Dus,
2: maar het was wel een tijd, zeg maar. Hè. Ik bedoel, je hebt er eenmaal over een rood nest. Het heeft alles te maken met sociaal-democratie en verheffing. Ook zorgen dat het niet bepalend is waar zo'n wieg gestaan heeft... hoe hij verder komt in het leven. En nou, ik vind ook wel de verzetsbuurt. Je hebt ook een aantal mensen die woont die toch een beetje verder komen. En dat is ook wel een voorbeeld, hoop ik, hè, voor anderen. En dat is wel een heel verschil in de tijd dat ik opgroeide. Het ging elk jaar wat beter natuurlijk. Hè. Mm-hmm. En als je dan de huidige tijd ziet, dan merk je toch ook wel dat... ja, het is niet meer altijd vanzelfsprekend dat een kinder het beter kreeg dan... en nog steeds die grote achterstand die er bent. En nog steeds is het heel erg bepalend waar zo'n wieg staat of een staan heeft.
1: Ja.
2: Dus dat blijft wel, denk ik, een heel belangrijke doelstelling. Ook voor sociaal-democraten, voor zover.
1: Ik heur, burgemeester met al die bomende partijen staan, maar... Ja. Bij jou is het sociale zit er nog steeds heel goed in.
2: Ja, nou kijk, dat is inderdaad zo. Je met boom de partijen staan. Dat heb ik ook wel geprobeerd te doen natuurlijk. Maar je moet een afkomst nooit...
1: Verlogenen,
2: vind ik.
1: Nee.
2: En ook waar hij wegkomt. Nou, ik ben er best trots op dat ik uit de verzetsbuurt kom.
1: Ja. Wat is het mooiste van het vak, burgemeester wezen?
2: Nou, het mooiste is eigenlijk de contact met mensen. Mm. En echt ook op hele verschillende manieren. Hè, van de 100-jarigen tot gesprek met ministers, kamerleden. En je komt met zoveel verschillende mensen in aanraking. En dat is eigenlijk het mooiste van het vak, vind ik.
1: De afwisseling ook.
2: De afwisseling ook. Meestal hele gevarieerde dagen. En over het algemeen, ik ben elke dag nog met plezier naar het gemeentehuisarena.
1: Wat ben de lelijke kant van het vak?
2: Nou, de letterkant van vaak bent wel... soms bent er hele vervelende vergadering... waar je van denkt, nou, mag er mij wel afgerond worden.
1: Schiet
2: zeg maar.
1: Toch eens op, man, te neul.
2: Schiet toch eens op. En wat ik wil zeggen, hè, dat is ook wel iets... in die 30 jaar heb ik wel heel veel verandering met de meug.
1: Mm.
2: In het lokaal bestuur ook. En ik vind het wel, de samenleving is wel verhard.
1: Mm.
2: De reacties van mensen, maar met name ook de sociale media en zo... Hè, en de wijze waarop hij benaderd wordt. Of soms, ja, dat is wel... Dat baat me best af en toe ook zorgen.
1: Ja, er wordt al vrij vlot de strontkar over je te reden.
2: De strontkar maar ook de manier, de hufterigheid en zo.
1: Ben je er gevoelig voor of denk je van, ach, ze weet niet beter?
2: Nee, nou, je leert er met hem te gaan, zeg maar. Hè. Ik bedoel, in het begin had ik ook wel eens van, dan waren er weer van die reacties. Dat je dacht van, verdorie. Maar goed, je leert er ook weer die met hem gaan.
1: Mm.
2: Maar ik denk niet dat je erbij neer moet leggen. Je moet wel altijd ook gewoon proberen het verhaal te vertellen. Zo hij het zelf ervaart.
1: Je probeert er toch wat dingen in te brengen.
2: Toch wat dingen in te brengen. Niet alles accepteren ook.
1: Nee,
2: soms bent er ook gewoon grenzen die als overschreden worden.
1: Ja. Terugkijkend, wat overheerst? Ik kijk naar 11 jaar Noordenveld.
2: Ja, ik kijk met een heel goed gevoel terug. We hebben ook een prachtige gemeente, denk ik. Met echt mooi voorzieningenniveau. We gaan ook nog wel een beetje met respect met elkaar om. Dat vind ik ook heel, heel wezenlijk. Ook in onze raad, we hebben nog goede omgangsvormen. Dat is wel heel belangrijk, denk ik. Dat moet ze ook vooral vasthouden, vind ik. En naast die wat negatieve kant hè, van de reacties uit de samenleving... zie ik ook in Noordenveld nog heel veel mensen die naar elkaar omkijken. Nog heel veel mooie sociale initiatieven.
1: Noordenschap.
2: Heel veel vrijwilligers.
1: Hm.
2: En dat is ook iets, denk ik, dat me echt koesten.
1: Ja. Goed. We gaan nu 1 uur het hebben over de hoogtepunten nu toen carrière... En de dieptepunten, want die waren er natuurlijk ook.
2: Ja.
1: En dan willen we ook horen van God, Klaas Smit. Nog ongeveer terug, of blijf je lekker in Roewol. Maar dat straks, want we gaan het eerst over 23 brieven van Vincent hebben. 20 oktober in première. En we hebben ook nog wat foto's, want jawel, ik heb ook nog een klein rolletje gespeeld met mijn dochter. Of althans, mijn dochter ging een rolletje spelen en toen moest de kwooie moe ook maar in metkomen.
0: Ja, dat was een rol op je liefscreme.
1: Ja, ik zeker.
0: Ik begreep het knauwen.
1: Ik moest een beetje... Hey,
0: maar...
1: Ja, want er zit ook Drents in de Van Gogh film.
0: Ja, er zit Drents, er zit Fries in, er zit Veenkoloniaals zit erin,
1: ja.
0: Er zit Frans in, er wordt Engels in sprook. Er wordt alle talen komen erin terug.
1: Dus alles wordt ondertiteld of niet?
0: Niet alles, maar wel een deel. Aanzienlijk deel.
1: Ja. Want dat ik een rolletje had, moest ervoor naar Friesland. Zo'n klein, klein veendorpje. Of met plaggenhutten stonden er dan. Ja. Of huisjes.
0: Was in Damwoude, was dat?
1: Ja. Een parkje op kleinere schaal dan Bargen Kompaske, het Veenpark. Ja. Maar in 2023 ben je al met opnames begonnen. Ja. Waarom heeft het zo lang geduurd?
0: Ja, dat is een vraag die iedereen mij stelt die zelf geen films maakt. Want iedereen denkt dat het heel lang is. Voor een film is het niet heel ongebruikelijk. Nou is het wel zo dat wij...
1: Maar dan had je zelf nooit moeten noemen, in 2024 is die klaar.
0: Nee. Maar nou, dat was ook het plan. Maar ja, goed, er kwam wat kink in de kabels. En uiteindelijk... we hebben niet een heel groot budget, maar we leggen wel de lat heel hoog. Ja, en dan is uiteindelijk tijd wel je vriend. Dus als je dan als het dan niet helemaal gaat zoals het moet, dan moet je zeggen, maar doe je dat wat meer uitsmeren over de tijd.
1: Ja, want jullie moesten uiteindelijk ook nog een crowdfunding gaan doen omdat de pot leeg was. Pim Huda, de hoofdrolspeler van de Ashton Brothers, trouwens ook bekend in theater. Die brak zijn arm.
0: Ja, die had zijn elleboog verbrijzeld. En dan moest er nog een pin in. En dat duurde heel lang. Hij kon eigenlijk niet zoveel. Toen kreeg er ook nog een ontsteking in. Dus dat was allemaal, oh jongen.
1: En dan heb je pech, want het is wel de hoofdrolspeler. En dan komt alles stil te staan. Ja. En vervolgens moet je geld gaan binnenharken. Ja. Is dat toen een beetje gelukt met die crowdfunding? 10.000 euro was er nodig.
0: Dat ging beter dan verwacht zelfs. Dus dat hebben we uiteindelijk is dat heel, heel succesvol geworden. Daarmee konden we de laatste opnamedagen financieren in juli 25 was dat. Ja, juli 25 hebben we voor het laatst opgenomen.
1: Ja. Toen waren alle opnames geweest. Want waar hebben jullie allemaal gedraaid? Want ik was dan bijvoorbeeld in Damwoude in Friesland. Maar er is ook bij Steenwijk gedraaid.
0: Steenwijk, Warfum in Groningen.
1: Ja.
0: We hebben bijna alle Drentse gemeentes hebben gedraaid. Ook in Noordveld trouwens. Noem maar op, zo gek daar hebben we gedraaid.
1: Ja. En ook nog in Duitsland, geloof ik.
0: Ook in Duitsland, ook nog. Ook nog over de grens. Omdat je daar een hele mooie moorgebied hebt. Wat nog heel erg lijkt op Drenthe van 1850. Dat vind je hier eigenlijk niet meer.
1: Nee.
0: Dus ook daarom weer gedraaid. Dus we hebben eigenlijk een soort samengesteld Drenthe, zeg maar.
1: Ja. En een belangrijke rol in het verhaal speelt natuurlijk het Van Hooghuis. Wat vroeger het logement Scholten was, hè?
0: Ja.
1: Ja. Maar wat gaan we zien? Wat is het verhaal? Wat wordt er verteld?
0: Nou, het is een hele... Het is een, ja, mensen moeten hem eigenlijk zelf maar gaan kijken voor het verhaal. Maar
1: kijk nou even de foto's ondertussen, hoor. Die komen dan voorbij op TV Drenthe.
0: Kijk nou. Mooi weer was het toen trouwens.
1: Ja, toen was het heel mooi weer, maar wel koud. Ja. Ja. Maar wat gaan we zien? Wat voor verhaal?
0: Nou, het wordt een heel, heel romantisch, melancholische film over wat het nou eigenlijk is om kunstenaar te zijn. En wat is kunst? En ook over Drenthe, hè? Want het gaat ook over de couleur lokaal. En over wat is de Drenthe? En wat...
1: En zijn gevoel voor Drenthe, want Vincent had toch wel zoiets met de mensen. Dat hij toch wel. Hij was wel lovend over Drenthe, toch?
0: Aan de ene kant wel, aan de andere kant had hij ook wel. Hè, dat schrijft hij ook in zijn brieven van. Het is een heel mooi landschap, maar ook onwelkom. Hè? Niet iedereen was even welkom.
1: Nee, want hij was een vreemde eend in de bijt natuurlijk.
0: Hij is wel een mafkees hoor.
1: Ja, ja.
0: Wou de film eerst ook klaploper noemen, maar dat hebben we toch maar laten gaan.
1: Ja,
0: ze vonden hem allemaal maar een klaploper.
1: Ja, maar je had een productiemaatschappij die er wel heil in zag, maar die had niks met de Drents, hè?
0: Ja, dat was nog ver voordat wij begonnen met opnemen. Hè. Toen was zeg maar was nog heel erg in de ideeënfase. Moesten we eigenlijk van de provincie in zee met een Amsterdams productiehuis.
1: Ja, want de provincie heeft mede gesubsidieerd.
0: Ja, en die zei van, je krijgt ontwikkelingsgeld. En dan moet je maar dan moet je wel met een Amsterdams productiehuis in zee. En dan om geld bij het filmfonds weg te halen.
1: Ja.
0: Wat mensen niet weten. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar 95% van alle productiegeld van het Nederlands Filmfonds wordt uitgegeven in de stad Amsterdam. Mm. Sterker nog, in één grachtengordel.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk vind ik dat misdadig. Dus wij werden gedwongen om met Amsterdammers in zee te gaan. Nou, dat heeft bijna anderhalf jaar geduurd, die gesprekken met Margriet. En heel, heel veel geld gekost, wat ik heel, heel jammer vond. Met ledenogen zag ik dat aan. Die wouden geen dialect in. Die wouden niet lokale mensen dat die dat gingen maken. Ze wouden ook hier niet draaien. Ze wouden de kamer van Vincent wouden ze nabouwen.
1: Terwijl alles... je eigenlijk hier alles had. Ja, voor een groot deel.
0: En uiteindelijk was het zo van, wat is er nog Zuidoost-Drentse filmen en deze film dan? Ja, nee, maar dan zetten we jullie erop van naar een idee van. Ik zei,
1: Het ging toch ook over de Drentse periode hier?
0: Ja, maar die Amsterdammers zijn gek, joh.
1: Oh, oké.
0: Okay. Ja. Dat is echt een land mee te bezeilen.
1: Oké, maar jij bent gek genoeg geweest om het project door te zetten. Ja. Het heeft dan weliswaar 3 jaar geduurd. 20 oktober de première.
0: Ja.
1: Wordt het een prijswinnende film, misschien net zoals Grenzeloos Verraad, waar jullie ook toch wel mee zijn doorgebroken?
0: Ja, ik denk het wel. Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar ik vind hem beter dan Grenzeloos Verraad. Ja. Die film heb ik ook een warm hart voor.
1: Maar daar hebben jullie best wel prijzen mee in de wacht gezeten.
0: Ja. Dat gaat bij deze ook gebeuren. En hij wordt. Ik weet zeker dat deze het heel goed gaat doen, ook over de hele wereld. Want het is gewoon een echte publieksfilm. Wij wilden niet een depressief filmhuisfilmpje maken. Het moest echt een publieksfilm worden, waar ook zeg maar heel breed is en waar ook mensen in Australië denken van, nou joh, dat nieuw Amsterdam, daar wil ik ook wel eens even een kijkje gaan nemen.
1: Ja, ja. Nou is de première in het Tamboer. Waar is die film straks allemaal te zien voor het gewone publiek?
0: In de bioscopen, alle bioscopen in Drenthe. Friesland, een groot aantal. Groningen, Overijssel. Met de bedoeling dat er een waaiereffect naar de rest van het land gaat in de 3 à 4 maanden daarop.
1: Oké,
0: dat is alleen de bioscoop. Hè. Dan gaan we kijken wat die voor de streamers en internationaal.
1: Misschien wel op Netflix, net als Grenzeloos Verraad.
0: Dat hoop ik wel.
1: Ja, oké. En hoeveel seconden zit ik erin samen met mijn dochter? Heb je dat al geteld? We zijn er niet uitgeknipt, hè?
0: 15 milliseconden fame er al in zit.
1: Oh, oké.
0: Okay. Nee, je komt heel mooi prominent in beeld.
1: Oké. Ja, ik ga ook naar de première. Ja, god, wij zaten ook altijd te denken, mijn dochter en ik. Wanneer komt het nou? Wanneer komt het? Dan komt hij nog wel. Hij komt. 23 brieven van Vincent. De Drentse Van Gogh film. Gemaakt door ZOD Films, Zuidoost-Drentse Films. Met producent Rob Kamies. Ja. Dankjewel dat je hier was. Veel succes. En we gaan kijken wat voor prijzen deze film gaat krijgen.

0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen, november 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
4: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
9: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
12: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Britse Openbaar Ministerie heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Die aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De twee verdachten zijn op 20 september opgepakt. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is er nog niet. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Daar is het ijs gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter. Bij een pinautomaat in Amerika heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met het pinautomaat bezig was, was vergeten om die tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
16: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
20: Van het bos tot in de tuin.
19: Zagen.
20: Snoeien.
19: Blazen.
20: Maaien.
19: Meer maaien.
20: En nog meer maaien.
19: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
20: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
19: Stiel. Sterk werk.
21: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
22: Morgen.
21: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
22: Echt waar, joh?
21: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Radio Drenthe.
24: Casata.
11: Met Margriet Benak.
25: Het is ruim 6 minuten alweer over 1. Hoogste tijd voor 2e uur van deze Casata-aflevering 1345. Met straks aan tafel de Zuidlader, oud-onderwijzer, amateur-archeoloog en verhalenverteller. Jawel, Ander ten Brink. Want na 25 jaar komt voor hem een droom uit. En dat is de presentatie van zijn trilogie, Het Pad van de Wolfshond. En dat is een heel kloek boek, weegt 1,5 kilo zo ongeveer, van 550 pagina's waarin zijn passie voor geschiedenis, verhalenverteller en archeologie prachtig samenkomen. Het Radioforum bespreekt zoals altijd het nieuws van de afgelopen week. En speciale tafelgast is nog altijd burgemeester Klaas Smit van Noorderveld. Want eind deze maand zwaait hij na 11 jaar burgemeesterschap af in die prachtige gemeente Noorderveld.

0: Twente.
1: Ja, Klaas en ik kom van Meppelt en ik kom van Torenveen en we praten mooi lekker plat.
2: Zo is dat.
1: Zo is dat. Ik zei al, geen hoogtepunten zonder dieptepunten. Laten we altijd maar even met het hoogtepunt beginnen. Wat was nou... je moet wel kiezen, je mag het straks meer noemen... maar wat is nou absoluut dat je dacht van... dat ik dit als burgemeester heb mogen metmaken in Noordenveld?
2: Nou, er zijn nog een paar andere dingen... maar dat is meer achter de schermen werk. Maar het Pauwenparadijs vind ik nog steeds een prachtige herinnering. Ja. Dat heeft ons ook zoveel gebracht. En even het verhaal, met name van de koloniën... Hè, wat toch een beetje ondergeschikt was of niet zo heel erg bekend...
1: Ja.
2: Dat heeft het verhaal van de koloniën enorm versterkt. En ik kijk er nog steeds met heel veel plezier op terug.
1: En de kroon op het werk was natuurlijk... Werelderfgoed van UNESCO.
2: Ja, nominatie waar we jarenlang voor gestreden hebben, zeg maar. Dat is ook een hoogtepunt. Ik weet ook nog dat wij met onze Vlaamse partners naar Parijs gingen... om de nominatie, zeg maar, aan te bieden. Ja, ook door een prachtige herinnering.
1: Ja, de hier en daar moest wel een veren loten worden... want sommigen vielen af, hè?
2: Ja, we zijn uiteindelijk overgebleven met drie eigenlijk, hè?
1: Ja.
2: Op advies van nou, die instantie ICOMOS.
1: Ja, Veenhuizen.
2: Veenhuizen en Frederiksoord. En een deel van...
1: In België.
2: In België, in Wortel.
1: Ja. Ja, Wortel.
2: Dat is ook altijd mooi, hè? Dat vertel ik ook altijd. Ja, je in Wortel bent en je loopt door die laan... dan waren je gewoon in Veenhuizen.
1: Oh ja, het is een kopie eigenlijk.
2: Echt heel bijzonder.
1: Voor Johannes van den Bos ook wat neergezet, hè?
2: Ja.
1: Ja, ja. Denk je ook dat het... Want we hebben dit jaar viert dat het 5 jaar bestaat. Of was dat voor, nee, dit jaar, toch?
2: Dit jaar, ja.
1: Dit jaar.
2: Ja, zeker.
1: Heb je ook het idee dat het... Veenhuizen wat bracht, hè?
2: Nou, ik denk het wel. In ieder geval meer nationale bekendheid. Hè? Ook het verhaal van de koloniën is in de nationale kanon opgenomen. Hè?
1: Ja.
2: Dat was ook nooit het geval. Dus, maar het heeft ook wel tijd nodig, denk ik, om zich verder te ontwikkelen.
1: Maar er worden niet busladingen met toeristen nou,
2: nee, maar,
1: naar
2: Veenhuizen. We zijn ook nooit op Utrecht dat we een soort Gietoornse toestand kregen, natuurlijk.
1: Nee, juist niet, dus, hè? Dat wonen jullie
2: juist
1: toch
2: niet. Maar nee, ik denk nog steeds... kijk, ik vind het wel heel bijzonder, hè? De koning en koningin die kregen weer op bezoek in Veenhuizen.
1: Met streekbezoek.
2: Les met streekbezoek. En het valt me ook wel op dat zij het verhaal van de koloniën ook gewoon kent, hè? Mm. Dus,
1: zij stamt niet af van de paupers, hè?
2: Zij stamt niet af van de paupers, nee.
1: Maar goed, dat is absoluut...
2: een andere historie, ja.
1: Ja, ja, maar ik vind het wel mooi dat je
3: ook een verhaal.
1: Dat pauperparadies, dat dan toch het hoogtepunt is. Waar ben je nog meer blieden met dat je denkt van... Nou, dat hebben we toch alleen maar voor elkaar geboost.
2: Ja, nou, ik ben gewoon heel erg blieden. En dat hebben we ook altijd in goede samenwerking dan met de provincie... het behoud van de gevangenis in Veenhuizen. Hè?
1: Ja.
2: Want nu is het heel vanzelfsprekend dat ze er bent. Maar het was elk jaar stond het weer ter
1: nou,
2: discussie.
1: We hebben het net met de vakantiepark over zwammenbeleid gehad. Ja, het was ook elke keer weer aan, uit, dicht, echt, niet dicht.
2: Elk jaar was er weer een grote gevaar dat ze sleutel zullen worden. Nou, inmiddels hebben we 3 gevangenissen.
1: Ja.
2: En nog een jeugdgevangenis.
1: Ja.
2: Nou, het verhaal van de jeugd...
1: Die heropend, die werd eerst dicht gedaan.
2: Dat verhaal van de jeugdgevangenis is echt nog steeds enorm over gefrustreerd. Het dreigt te sleutel te worden. Toen heb ik alle noordelijke burgemeesters verzameld... om door tegenwichting te bieden. Nee, ook de kennis die er gewoon was in het noorden... op het gebied van de jeugdproblematiek.
1: Ja.
2: Nou, het werd sleutel en al die mensen, al die kennis is allemaal verdampt.
1: Ja.
2: En binnen 2 jaar is het weer heropend.
1: Ja, met nou de ellende dat de kwaliteit nog niet zo best is.
2: Dat is gewoon echt, dat bent ook dingen die jij als lokaal bestuurder dan niet in de hand hebt.
1: Nee.
2: Maar die wel enorm frustrerend bent. Dat je gewoon ziet van jongens, van jullie ziet in Den Haag niet wat dit gewoon voor consequenties heeft.
1: Ja. En hij begon, hè? Want jullie zitten als Noordenveld ook met die aardbevingsellende.
2: En wat altijd met die achter de schermen gebeurt, dat wij onder het Groningen schadeprotocol gaan vallen. Hè? Dus met omgekeerde bewijslast.
1: Ja.
2: Dat heb ik ook nog steeds ervaren als een hoogtepunt.
1: Want dan moest je ooit de bron voor op de tongen praten.
2: Ja, we hebben natuurlijk ook in het begin van die toestand met de NAM hele discussies gehad. Onderzoeken. En dan kwam er weer een onderzoekboom op. En dan werd er weer een duur bureau ingehuurd. Hm. Ik heb ook wel eens tegen de NAM gezegd, als u nou gewoon wat vrijgeviger bent, dat bespaart jullie heel veel geld aan allerlei dure bureaus.
1: Ja, als jullie dat geld nou aan ons hadden gegeven, dan hadden wij het goed besteed.
2: Nou, in ieder geval, en toen die omgekeerde bewijslast dus ook ging gelden voor onze gemeente, dat heeft ook wel heel veel betekend voor schadeherstel en dergelijke.
1: Want jullie hebben wel in die gasopslag van Langerlo in de Achtertuinling.
2: Ja, en dat blijft natuurlijk nog steeds een groot risico, hè, want de NAM is nog steeds van plan om het kussengas te gaan winnen.
1: Ja. En dus daar maken we ons heel erg zit, hè?
2: Ja, daar maken we ons heel erg ongerust over, wat dat gaat betekenen voor de bodem en ook mogelijke kansen op aardbeving. Dan
1: dus dat moet een opvolger goed in de gaten.
2: Ja, dat is een dossier, zoals de Vlaming zegt.
1: Dossier?
2: Dossier.
1: Dossier.
2: Voor wij,
1: Oké.
2: Ja, wel echt heel veel aandacht voor nodig blijft. Ja.
1: Oké. Okay. Ja. Dieptepunten?
2: Ja, nou, ik kan me nog heel goed herinneren in de coronaperiode, vooral in het begin. Toen hadden we in Norg, hè, de omlopen verzorgingshuis.
1: Ja.
2: Waar echt mensen met bossies kwamen te overlijden. Mensen lopen soms nog over de gang. Ik had toen regelmatig contact met de leidinggevende door. Echt mensen lopen op de gang en de volgende dag waren ze overleden. Ook heel triest dat toen zeg maar ook maar één van de kinderen erbij mocht, hè.
1: Ja.
2: Ja, wij vergeten
1: kun je nou
2: heel
1: niet voorstellen,
2: snel,
1: hè, eigenlijk.
2: Kun je niet meer voorstellen. Wij vergeten ook wel heel snel die periode. Maar dat was echt ontzettend ingrijpend. Dus ja, dat is wel echt een enorm dieptepunt.
1: Ja, en dan sta je als burgemeester verder machteloos. Want het is wet en regelgeving waar we ons allemaal aan moeten houden. Maar ja. Het is wel een, ja, het heeft een ontzettend menselijke impact.
2: Ja, enorme menselijke impact. Maar het was in die tijd ook wel zo, dat zeg ik ook steeds. We hebben toen in de veiligheidsregio met de 12 Drentse gemeenten geweldig goed samenwerkt. En dat is ook wel iets waar we met die trots op mag wezen.
1: Ja.
2: Dat hebben we toen ook gezamenlijk op een hele goede manier opgepakt.
1: Goed. Ja, dus en een ander dieptepunt is een zaak hier in de straat Middenveld in Roon. Hè?
2: In de wijk Middenveld in Roon, waar 4 huizen echt onbewoonbaar verklaard moesten worden, omdat ze helemaal verzakten. Nou, wel net over huisvesting, hè. Mensen, een huis, ja, dat is een basis.
1: Ja.
2: En als je dan ziet dat mensen gewoon gedwongen worden om het huis te gaan. Ja, dat is echt.
1: Ja. En dat kwam omdat het riool moest hersteld worden.
2: Ja, natuurlijk ook met de bodem, het is een heel ingewikkelde toestand, zeg maar.
1: Ja. Ja, maar, en toen dachten jullie niet eens, wat hebben we nou aan de fiets hangen?
2: Ingrijpend, ja. Dus, ja.
1: Hey, nog aan eens wakker van de Ling? Misschien wel dat akkefietje rond de bestuurscultuur in de gemeente Noordenveld.
2: Nee.
1: Waarbij ambtenaren werden beticht van vriendjespolitiek.
2: Nee, dat heb ik heel aangevonden. Dat ambtenaren en medewerkers zo in een kwaad daglicht gesteld werden. Terwijl die mensen allemaal heel integer elke dag keihard hun best doen. En nou, ik vind dat toen een zeer suggestief verhaal ook.
1: Ja.
2: Nou, daar heb ik niet van wakker gelegen, maar ik heb me er wel enorm kwaad over gemaakt.
1: Ja.
2: Want ik vind ook wel, nou ja, in ieder geval.
1: De gemeente handhaafde niet op bepaalde terrein.
2: Je
1: en dat had te maken van, als je maar goed bevriend bent met een ambtenaar, komt allemaal wel goed.
2: Dat was volstrekt. En ik bedoel, dat heeft onze meesten ook wel gedaan, uiteindelijk onze ambtenaren.
1: Mm.
2: We hebben gelukkig wel, ook als college, maar ook als raad, ook meteen ook onze steun nu te spreken. En, maar het is wel een voorbeeld ook van, ook wel een zeker. Nou ja, we hebben het al eerder gehad over de verharding, hè?
1: Ja.
2: Maar ook wel over de ongenuanceerdheid in de publieke opinie, ook in media. Ik zag laatst een oproep om anonieme tips te melden bij een gerespecteerde krant. Nou, daar maak ik me zorgen over.
1: Ja, waar ging dat ook alweer over? Vond dat ook wel een apart verhaal?
2: Nee, nou goed, dat ging ook een raadslid uit Noordenveld.
1: Oh ja.
2: En toen dacht ik van,
1: die
2: ja,
1: jongens, zit.
2: Maar dit kan toch niet de journalistieke norm wezen? En daar maak ik me eerlijk gezegd ook wel een beetje bezorgd over. We hebben ook al heel veel desinformatie via sociale media en dergelijke. Mm-hmm. Dat is al een groot probleem. Met name ook als het gaat over lokaal bestuur, politiek en dergelijke. Maar dat je ook gewoon als reguliere journalistiek oproept tot anonieme tips.
1: Ja.
2: Nou, dat vind ik echt, dat vind ik echt zorgelijk.
1: Heb je ook nog wat over deze man te melden? Vertel het ons snel. Anoniem, ja.
2: Ja, nee, ik bedoel, dat is...
1: Goed, wat ga je missen? Als je straks de deur achter toe dicht zegt, 30 oktober is het afscheid.
2: Ja.
1: En dan? Wat ga je missen?
2: Ik denk dat ik gewoon de contacten ga missen. Dat was ook wel het mooiste van het vak, vind ik.
1: Ja. Maar niet die ellenlange vergadering.
2: Ellenlange vergadering en
1: oké. En wat gaat er hier nou gebeuren? Wat staat er op de bucketlist in Moordrijns? Van Klaas Smit, van nou, daar had ik de afgelopen jaren geen tijd voor. Veel te druk als burgemeester.
2: Ja.
1: Dan ga ik me eens lekker op storten.
2: Nou, ik heb geen uitgebreide bucketlist of zo weer gehad. Geen grote wereldreis maken of iets dergelijks. Ik heb nog wel heel veel boeken die ik nog graag wil lezen en waar ik nooit aan toe kom binnen. Dus,
1: Pappenparadijs toch wel, hè?
2: Dat hij
1: toch
2: wel. Paradijs wel.
1: Ja, oké. Nee, even checken.
2: Alles wat met Venusen te maken heeft.
1: Dat hij wel eens.
2: De lessenwerking van Patricia Snel natuurlijk, hè?
1: Oh ja.
2: Dus ook,
1: de Wees van Westerbeek.
2: Ja, dus.
1: En de Vondeling van Veenhuizen.
2: De Vondeling van Veenhuizen. We hebben laatst nog een monument mogen onthullen, hè? Voor de.
1: Ja.
2: Voor de wees, nou,
1: ja, het
2: dat is wel heel indrukwekkend, want die hebt nu toch een naam ook.
1: Ja, dus, was ook alweer gezeik over trouwens.
2: Ja, maar goed, uiteindelijk, wat resteert is, het is er.
1: Ja.
2: En het is gewoon hartstikke mooi dat ook gewoon die wezen een naam gekregen heeft. En dat die
1: en je kunt toch iedereen er niet tevreden maken.
2: Nee, dat klopt, dat is inderdaad zo.
1: Ja. Kijk je uit naar je afscheidsbijeenkomst of zie je er ook bij die ting op?
2: Ja, ik ben niet zo iemand die zo in de belangstelling wil staan.
1: Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Zoiets, hè?
2: Die secretaresse zegt, ja, maar Klaas, dat hoort erbij. Dus, ja. Nou ja, en dat is ook zo natuurlijk.
1: Ja.
2: Maar, en ik blijf wel graag iets doen, hè. Dus ik zeg ook tegen iedereen die dat weet wel, ik ga niet achter de geraniums. Dus als je nog leuke klusjes van mij hebt, ik hou me aan me vol.
1: Goed zo. Ik heb een nieuwe klus voor u.
0: Cassata, het radioforum.
1: Want je bent nog lid van het radioforum, maar het duurt maar 20 minuten en dan ben je er weer vanaf.
2: Gelukkig.
1: Ja, en dan nog zit.
3: Marieke Hoekstra van de D66-fractie.
1: Ja, nee, dat zeg je verkeerd. Jij bent
3: lijsttrekker.
1: Voor D66, voor de komende.
3: Voor ja. De PS-verkiezingen voor volgend jaar.
1: Provinciale Staten, ja, ja. Afkomst eruit?
3: Eelderwolde.
1: Eelderwolde. En daarna zit.
4: Sandra Albert en ik ben fractievoorzitter voor de VVD in Assen.
1: En woonachtig natuurlijk.
4: Geboren en getogen in
1: geboren
4: Assen.
1: Geboren en getogen in Assen. Assen. Ja. Nou, helemaal goed. Forumleden, we beginnen met jullie eigen nieuwsrondje. Waar ik geëindigd ben, begin ik ook meteen maar. Sandra Albers, wat is jouw nieuws van deze week?
4: Ja, nou, ik schrok heel erg van het overlijden van Paulien Cornelissen van de week. Ja. Dat was echt, je wist natuurlijk dat ze ziek was. En dat was zo'n bom eigenlijk die insloeg.
1: Het ene moment zag jij nog op tv.
4: Ja.
1: Lekker grappend en grond, wel met een pet op ten teken van ja, kanker doet
4: precies.
1: Wat met je en ook met je haar.
4: Je wist dat ze ziek was inderdaad, maar diezelfde dag werd aangekondigd dat haar theatertour voorlopig niet door zou gaan vanwege haar gezondheid. En later op de dag kwam het nieuws dat ze was overleden. Ja. En dan denk je toch even, goh, wat is het ook een ongelofelijke rotziekte dat iemand op zo'n jonge leeftijd.
1: 50 jaar slechts. En nu ik het zeg, krijg ik een kippenvel van. 50 jaar.
4: Ja, verschrikkelijk. Ja.
1: Verschrikkelijk. Jouw nieuws, Marieke Hoekstra.
3: Ja, precies hetzelfde. Ja. En ik heb ook een van haar columns meegenomen.
1: En die heet?
3: Die heet Ademen. Mm-hmm. En dat gaat over dat ze naar een symposium gaat. En nou, het is hilarisch. En af en toe, wanneer er dan zo'n column verschijnt. En het is gewoon heel leuk en heel relativerend. Dan knip ik hem uit. Oh ja. En dan leg ik hem naast mijn bureau. En dan kan je die volgende week kan je hem nog een paar keer doorlezen.
1: Hij stond in de Volkskrant.
3: In de Volkskrant. Ja. En ik heb
1: haar partner heeft dus voor haar een column geschreven. Hè? De laatste.
3: Ja, dat heb ik ook
1: heel symbolisch.
3: Ik heb hem nog niet gelezen. Nee. Maar ook op haar manier geloof ik een beetje in die stijl.
1: Ja.
3: Maar weet je, dus ze was zo uniek in haar observatie.
4: Met humor.
3: Met heel veel humor en heel veel relativering ook. Als je dan in allemaal vergaderingen zit en je leest dit.
1: Ja.
3: Dan lig je gewoon helemaal blauw.
1: En ze is heel rechtstreeks. Net als ik een beetje ben. Gewoon
3: ja, maar ook hele
1: niet dat omheen zwammen, maar gewoon lekker rechtstreeks.
3: Ja, precies. Maar gewoon ook een geweldige taal. En taal is
2: apengaven.
3: Belangrijk.
2: Nee, ook zo heel bijzonder.
3: Ja, dat vond ik ook. Als je ziet wat voor ziekteproces. Ja. En dat ze dan nog zo'n stukje kan schrijven. Fantastisch. Ja. Wel geschrokken.
1: Jouw nieuws, Klaas, van deze week.
2: Ja, ik had eigenlijk een beetje hetzelfde. Maar wel niks met elkaar
1: dat
2: overleg.
1: Mag.
3: Nee.
2: Maar,
3: dat mag.
2: Nou ja, goed, we hebben natuurlijk dit jaar, deze week, het VNG-congres.
1: De Vereniging Nederland.
2: De Nederlandse gemeente gehad. En in ieder geval wat.
1: Waar was het dit jaar?
2: Het was dit jaar in de Achterhoek, Winterswijk en Lichtenvoorde.
1: Ja.
2: En een prachtige omgeving. Ook wel een beetje met Drenthe te vergelijken, volgens mij, qua mentaliteit en zo. En,
1: ook Neder-Saksisch, toch?
2: Ook Neder-Saksisch. En in ieder geval, we hebben als lokale bestuurders even meer hoop gekregen op een goede verhouding met het Rijk.
1: Want dat dus, was de laatste
2: premier,
1: tijd niet zo best.
2: Dat is natuurlijk dramatisch geweest de afgelopen jaren. En ik moet zeggen, zowel Jetten als ook de minister van Binnenlandse Zaken, die bieden in ieder geval weer wat perspectief. Ik zeg altijd, je moet eerst zien en dan. Maar het geeft wel weer wat hoop op betere verhoudingen. En ook een betere positie van de gemeenten.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
3: En Jetten was er ook bij, toch?
2: Die was er ook bij, ja.
1: Okay. Ja, dat noem je even de grote leider van de
3: 60. Ja.
1: Volgende ronde, dames en heren. Heer, moet ik zeggen. Gisteren op de valreep in het nieuws. We wisten dat het ging komen, behalve dan dat er maandag wel een rechtszaak gepland stond waar ik heen zou gaan. Maar daar hoef ik niet heen, want ze zijn eruit. De Raad van Toezicht van het Drents Museum in Assen en de in ongenade gevallen directeur Robert van Lang. Hij vertrekt per 1 november. Want er was gedoe in het Drents Museum en dat is al maanden zo. En dan denk je, dit gaat onze gemeenschap geld kosten. Sandra Alberts, trieste zaak allemaal, toch?
4: Ja, eigenlijk alleen maar verliezers, maar met name het museum verdient echt weer een positievere berichtgeving. Want het was natuurlijk echt een rotjaar met de kunstroof.
1: Ja, vorig jaar de kunstroof.
4: Ja, precies. Ja. En in de nasleep het interne gedoe, om het maar even zo te zeggen. Terwijl het juist, nou ja, het heeft ook heel veel effect gehad op de mensen die daar werken. Ik bedoel, je moet daar toch elke dag maar weer staan, wetende dat er zoveel over het museum geschreven wordt en zoveel over gezegd wordt.
1: Ja.
4: Dus ik hoop dat er nu een einde komt aan een onrustige periode. En dat het in ieder geval ook weer wat, nou ja, positievere kanten op gaat.
1: Ja, het ging al vrij snel mis na 1 november vorig jaar, toen Robert van Lang begon. Hij kwam van het Rijksmuseum. En daarna waren de rapen, geloof ik, intern behoorlijk gaar met wat andere leidinggevenden. Hoe kijk jij naar de manier waarop hij als directeur is binnengekomen, naar Marieke Hoekstra? Want ik heb het idee dat daar toch door de toenmalige voorzitter van de Raad van Toezicht een beetje verkeerde inschatting is geweest. En laat dat nou net Alexander Pechtold zijn, die jij ook wel kent.
3: Ja.
1: Partijgenoot van jou.
3: Ja, ik begrijp wat je zegt. Ja, in het algemeen pleit dit natuurlijk wel voor zorgvuldigheid in die procedures.
1: Ja.
3: Vooral wanneer directeuren en burgemeesters heel lang hebben gezeten en heel goed hebben gefunctioneerd. Dan moet je, ja, denk ik, genoeg tijd nemen en zorgvuldigheid hebben in het uitzoeken van de opvolger.
1: Want wie haal je daarna in huis? En wie past er dan wel bij de Drents Museumfamilie?
3: Ja, het gaat van twee kanten. Ik moet wel relativerend zeggen, je weet ook in Groningen bij het museum is ook onrust.
1: Ja.
3: En het is in die museumwereld ook altijd wel vaker achter de schermen veel onrust. Maar wat
1: bij het Drents Museum was er nooit onrust, omdat de zijdeur werd opgeblazen en de goudroof was.
3: Daar zijn ook allemaal verhalen achter de schermen, ja. Trust me. Maar ik denk het belangrijke is wel dat natuurlijk het museum in Assen een enorme positie heeft.
1: Ja.
3: Fantastische tentoonstellingen heeft georganiseerd. Ja,
1: maar dit wordt hiermee onderuit gehaald.
3: Dat weet ik niet.
1: Qua imago,
3: nee,
1: toch?
3: Nee. Over 2 weken komt er weer een fantastische tentoonstelling. Angkor, ja, over
1: het
3: Cambodja.
1: Het mysterie van Angkor.
3: Ja, Cambodja. En dat hebben ze weer gepresteerd. En dat wordt weer fantastisch. Dus ik denk, we moeten ook niet net doen alsof dit de hele reputatie ondermijnt.
1: Okay.
3: Weet je wel, de tentoonstellingen die tellen. En dat staat gewoon hartstikke goed.
1: Typisch gevalletje van pech hebben, Klaas Smit, hiermee.
2: Ja, kijk, het komt natuurlijk soms voor dat het niet klikt, of dat uiteindelijk toch blijkt dat iemand niet helemaal past.
1: Gebeurt ook wel eens in jouw werkveld, hè? Want ik kan Piet van Dijken nog voorstellen.
2: Nee, inderdaad.
1: In Aanhunsen.
2: Ja, nee,
1: die was ook
2: voor
1: binnen een jaar van het scherm verdwenen daar.
2: Nee, dus, maar goed, ik ben blij dat hopelijk nu weer de rust terugkomt en dat er een goede opvolger komt. En Harry Tupan, die ken ik al vanuit Hogeveen natuurlijk, hè. Ik heb altijd met zeer grote bewondering gekeken hoe Harry allerlei dingen heeft opgebouwd.
1: Ik heb vanochtend al op de redactie gezegd, het zou niet gek wezen als Harry Tupan toch nog even een tijdje komt opdraven en in afwachting van de nieuwe directeur.
2: Ja, maar goed, in ieder geval, kijk, Harry heeft heel veel neergezet met de medewerkers.
1: Ja,
2: want let wel, het gaat ook altijd in een team natuurlijk, hè.
1: Ja.
2: En dus daar moet ook alle waardering voor zijn.
1: Het is ook
2: maar hopelijk komt men weer in een vaarwater terecht. En ik ben er ook van overtuigd dat de reputatie die staat, en dat dit een rimpeling is.
1: Ja. En dat we nou maar moeten afwachten op het jaarverslag of op de begroting van de provincie Drenthe om te zien wat het nou kost, dit akkefietje.
2: Ja, maar dit soort dingen.
1: Die Robert van Lang die heeft ook imagoschade opgelopen. Want over hem is geschreven dat hij gedoe had ook bij het Rijksmuseum met gedragsproblemen ten aanzien van ander personeel. Nou, die is natuurlijk ook enorme schade. Dan is hij dan met een dik bedrag de deur uitgegaan.
2: Je moet je natuurlijk altijd afvragen wat anders de consequenties zouden zijn. Hè? Ook financieel, als je te lang
1: Want er zou maandag een rechtszaak zijn.
2: Ja.
1: Ja. En dan wordt er gekeken van, is er sprake van goed of slecht werkgeverschap en dat soort dingen. Maar streep eronder en naar de toekomst.
3: Absoluut. Okay. Absoluut.
1: En dan onder de streep maar even kijken
3: allemaal
1: wat de eindafrekening gaat worden. Misschien kost het ons wel een mooie tentoonstelling straks die niet door kan gaan. Goed. Onderzoek dat gisteren is gepresenteerd naar het gedrag van de Oranjes in het verleden rond de kolonisatie en de slavernij. En daaruit blijkt dat het ons Koningshuis steunde jarenlang het kolonialisme en verdiende er honderden miljoenen euro's aan. Onderzoek waar 3 jaar in is gewerkt en wat eigenlijk door koning Willem-Alexander zelf het initiatief toe is genomen en ook is betaald. En is dat nou goed dat dit gebeurt en dat er toch wel even gezegd wordt, nou, die Oranjes, hoe die in de wedstrijd stonden, dat was niet zo fraai.
2: Nou, ik vond het zeer te waarderen. Maar dat heeft misschien ook te maken met het feit dat onze koning ook historicus is. Hè, dus ook het belang en de waarde van geschiedenis.
1: Maar dat spreekt jou natuurlijk aan, want je hebt ook geschiedenis gestudeerd.
2: Dat spreekt me heel erg aan.
1: Ja.
2: En ik vind het ook gewoon heel dapper en moedig. De wijze waarop het dat gegaan is. Hè, geheel onafhankelijk. Hij heeft zich niet met de inhoud bemoeid.
1: Nee.
2: En dus ik vind het alleen maar te waarderen. Ja. Dat die geschiedenis nu op deze manier ook heel gedegen is onderzocht. Ook degene die het geleid heeft, professor Oostindie.
1: Ja, ik vond het wel een prachtige naam voor iemand.
3: Ja,
1: die
3: krijg
1: onderzoek...
3: je het voor elkaar. Ja, ja.
1: Professor Oostindie, die vervolgens een onderzoek doet naar de kolonisatie.
2: Ja. Op een burgemeestersconferentie heeft hij ons ooit ook toegesproken, zeg maar.
1: Ja.
2: En toen vond ik het al een heel bijzonder, heel erudiet hoogleraar. En toen dacht ik van, nou, dat onderzoek is bij hem wel in goede handen.
1: Ja.
2: En dat blijkt ook wel. Okay. Dus veel waardering.
1: En wat zegt het ons dat de Oranjes eeuwenlang steun verlenen aan het kolonialisme, maar uiteindelijk niet hebben verdiend aan de slavernij? Dat heb je zoiets van, oh, dat scheelt dan weer, maar dat lukte dan niet. Wat voor lessen moeten we hieruit trekken? Van, oh, foei, ach, ze zijn stout geweest. Want het is natuurlijk wel met de kennis van nu, hè?
3: Ja.
1: Want ik zie nog even die Balkenende die ooit 20 jaar geleden als premier riep, we moeten terug naar de VOC-mentaliteit.
3: Ja, dat zou ik niet meer roepen, hè, want dat heeft heel veel schaduwkanten gehad.
1: Dus, maar toen riep iedereen, yes, yes.
3: Maar je ziet hoeveel ontwikkeling er is geweest sindsdien. Hè.
1: Mm.
3: En het is inderdaad heel gedurfd en heel goed dat dit onderzoek is gestart. En er is natuurlijk ook heel veel misgegaan in België, hè, met Leopard en de Congo. Dat was ook vreselijk wat daar gebeurd is. Dus het is niet zo dat op alle plekken dit type onderzoek is gestart. Dus dat vind ik gewoon heel gedurfd en heel belangrijk.
1: Mm.
3: Hè, voor het verleden en voor de verzoening uiteindelijk.
1: En laten we hier lessen uittrekken.
3: Ja,
1: hebben we nog wat goed te maken? Want ik zag gisteren ook een mevrouw in Suriname die zei van, nou ja, leuk. Mooi dat de koning aangeeft. Confronterend, schokkend. Maar nu moet je ook over de brug komen, want je mag wel wat terugdoen voor ons.
3: Daar lopen allemaal trajecten voor. Hè? Dus daar is een heel programma voor opgetuigd. En ik denk, ja, daar moet dan die herstel uitkomen.
1: Ja.
3: Dat loopt volgens mij.
1: Wat zeg jij daarvan, Sandra Albert?
4: Ja, belangrijk dat het gebeurd is. Ik moet zeggen, ik denk dat niet hele verrassende conclusies zijn uitgekomen.
1: Nee.
4: En inderdaad ook wel de vraag, ja, hoe nu verder? Want het verleden kan je niet terugdraaien. Dus hoe ziet dat herstel er dan ook uit? En ik heb wel veel bewondering voor de koning dat hij dit inderdaad ook echt zelf heeft aangevraagd.
1: Ja.
4: Hij betaalt het uit eigen zak, in hoeverre dat natuurlijk uit eigen zak is. Maar in ieder geval...
1: Hij wordt weer door de gemeenschap betaald.
4: Ja,
1: dus.
4: Precies. Dus uit eigen zak is
1: ook broekzak.
4: Relatief. Maar in ieder geval heeft bij zijn aantreden hier natuurlijk ook wel een duidelijke boodschap in gehad. Dus,
1: ja.
4: Maar inderdaad wel de vraag van, ja, en hoe nu verder?
1: Ja, want het bleek dat zijn overgrootmoeder Wilhelmina nog heel erg achter de kolonisatie stond. Kijk ook bijvoorbeeld naar Nederlands-Indië. Dat wilden ze absoluut niet loslaten. En onder Juliana is dan toch wel het Oranje-beleid richting kolonisatie wat omgebogen.
4: Ja.
1: En hij gaf zelf ook aan dat hij het schokkend vond, confronterend. En dat ze er nou goed mee om moeten gaan.
4: Ik vind die persoonlijke boodschap wel, want ik vind soms dat hij een beetje afstandelijk over kan komen of een beetje robot.
1: Hij trok het heel erg.
4: Maar hij was
1: toe.
4: Het echt, ja, precies. Het was echt heel persoonlijk. En nou ja, inderdaad, dat vond ik heel mooi om in dit proces te zien. Ja.
1: Wat misschien ook wel schokkend en schrijnend is, is het feit dat die Neder-Saxe lijn, waar iedereen nog joepie de poepie van riep, het gaat door, 1,9 miljard euro. Die lijn die komt er, hè, van Groningen langs Emmen naar Enschede. Nou, dan hebben we weer een nieuw kabinet. En die heeft enorm veel geld tekort als het gaat om onderhoud aan wegen en bruggen en spoorlijnen. Nou, dan is een nieuwe spoorlijn, komt dan aan de achterste tiet te liggen. Dus die Neder-Saxe lijn, Klaas Smit, die kun je wel shaken.
2: Nee,
1: wat zeg jij dan?
2: Ik denk dat je gewoon niet moet opgeven, dat je daarvoor blijft strijden.
1: Ja, dat deden ze met de Zuiderzeelijn ook.
2: En dat gebeurt.
1: En toen werden ze afgekocht
2: ook
1: met 2,1 miljard. En ze zeiden van,
2: nee, goed,
1: dag Zuiderzeelijn, hier heb je geld en ga maar door.
2: Het is dan weer een extra aansporing, denk ik, voor het Noorden.
1: Aansporing, wat mooi.
2: Ik ben nog niet in Drenthe, hè. Maar goed, in ieder geval, aan te fieten dat het Noorden toch heel belangrijk blijft, ook voor de Nederlandse economie en alle effecten die daar mee samenhangen.
1: Maar dat is jarenlang gedaan. Er kwam toen 1,9 miljard uit de Hoge Hoed. Laat het nou net de Hoge Hoed zijn geweest van de Lelylijn, waar ze het geld uit geroofd hebben. Maar als je puntje bij paaltje komt, gaat het gewoon niet door. En als je niet oppast, gaat de toegezegde herstel van dat knooppunt op het spoor tussen Zwolle en Meppel, de Flessenhals, waar 175 miljoen voor klaar lag, dat zou gaan beginnen. Dat zijn we dan ook ineens weer kwijt. Of zie ik dat verkeerd, Klaas?
2: Nee, ik bedoel, het is uitermate zorgelijk dat dit soort signalen er zijn.
1: Ja.
2: Maar geef vooral niet de moed op om daar tegen te strijden.
1: Is het een beetje zacht uitgedrukt? Moet je niet gewoon met een hooivork naar Den Haag zeggen van, dit pikken we niet?
3: Nou, wat dacht je dat er gebeurt?
1: Ja.
3: Er is heel veel contact richting Den Haag.
1: Ja.
3: Want iedereen vindt, en welke partij dan ook, afspraak is afspraak.
1: En er is nog een motie aangenomen, Provinciale Staten, afgelopen woensdag.
3: Iedereen heeft oproepen gedaan, er is een motie aangenomen. Iedereen is in contact. En we gaan er eigenlijk gewoon vanuit dat de afspraak gehouden wordt. En dat die lijn gewoon hier komt.
1: Als jij zegt, we gaan ervan uit, dan zeg ik altijd, assumption is the mother of all fuck-ups.
3: Ja, maar we zijn niet naïef, hè? Dus we gaan ervan uit. Maar we vechten wel op de achterkant om dit te verzekeren.
1: Oké, het is jouw partijgenoot, die Vincent Karremans van de VVD, Sandra Albers.
4: Ja, klopt.
1: Ga je hem over het bureau heen trekken? Zeg Vincent, dit pikken we niet en dan gaan we
4: even
1: niet doen.
4: Ik weet niet of me dat lukt, want hij is best wel heel erg lang. Ja, en ik ben heel erg klein, dus ik weet niet of dat lukt. Maar
1: vrouwen van de VVD mee, Willemien Meeuwissen, de gedeputeerde bijvoorbeeld.
4: Verbal moet dat
3: is wel langer, hè?
4: Ja, precies. Verbal
1: die is wat langer, inderdaad.
4: Ja. Nee, ik blijf... Ja, verbaasd is misschien niet het goede woord. Kijk, ik snap echt wel dat alle projecten qua infrastructuur, dat kan niet allemaal doorgang vinden, want ergens moet je ook geld vinden.
1: Ja, maar bij het noorden werd meteen al ook gezegd qua Rijkswegen, dat gaan we daar maar even niet meer doen. Dat spaart een hoop geld
4: uit.
1: Terwijl
4: dat is zo...
1: Toen was het noorden ook al de sjaak.
4: Ja, en ik vind het echt heel erg kortzichtig, omdat we tegelijkertijd ook vanuit Assen de ambitie hebben om heel veel rijksbanen hierheen te halen. En denk ik, dan wil je juist dat het spoor en de wegen, de bereikbaarheid goed is.
1: En extra woningen bouwen.
4: Ja, precies.
1: Tussen Groningen en Assen.
4: Ja. Ik bedoel, dat is gewoon een basisvoorwaarde als je wil zorgen dat het hier qua werkgelegenheid en qua economie ook meer tot bloei gaat komen. En dan denk ik dat dit een hele domme zet is. Maar goed, ik kan niet in de portemonnee van Karremans kijken. Dus hij zal vast een prioritering gaan aanbrengen. Maar ik steun het lobbyen vanuit Drenthe natuurlijk.
1: Okay. Ik voorspel eenzelfde uitkomst als met de Zuiderzeelijn. Namelijk die Neder-Saxe-lijn gaat er niet komen. Die Lely-lijn gaat er niet komen. En ik denk dat de handjes mogen dichtknijpen als de Flessenhals tussen Meppel en Zwolle wordt opgelost.
3: Heel positief.
1: Door schade en schande wijs geworden.
3: We zetten een fles wijn tussen.
1: Goed, een witte.
3: Ja, witte,
1: helemaal goed.
3: Prima.
1: Ja. Volgende onderwerp. Waar een probleempje wel is opgelost, is de Noorderbrug. De zwaluw is gevlogen en jawel, de boerenzwaluw gaat naar Spanje, geloof ik altijd, of Afrika, om te overwinteren. En ze kunnen eindelijk aan de slag. Klaas Smit, hoe vaak heb je als burgemeester gedacht, nou, provincie Drenthe, niet zo handig geweest, hè?
2: Wij zijn hier als gemeente ook zeer ongelukkig mee. Dat hebben we ook wel duidelijk gemaakt, ook naar de provincie toe.
1: Ik heb het dan even over de brug die eruit moest, vervangen moest worden. En toen nestelde tot drie keer toe er een zwaluw onder de brug. En dan mag er niks gebeuren, want die is beschermd.
2: Ik kan niet alles precies verklaren, maar wat we in ieder geval wel hebben gemerkt, bijvoorbeeld voor Veenhuizen, heeft dat gewoon hele nadelige consequenties gehad. Niet alleen voor maar ook de ondernemers vooral. Ik heb gisteren nog
1: de aspergeboer die daar aan de weg zit.
2: De aspergeboer, ik heb gisteren nog een gesprek gehad met de Koninklijke Horeca in Nederland. Nou, die ook wijzen op het feit welke negatieve implicaties dit heeft.
1: Je moet via hele Ommelandse reis naar Veenhuizen toe tegenwoordig.
2: Klopt. Dus ik was nog even bang dat de koning en de koningin het niet zouden kunnen vinden, maar... ik bedoel, het is echt voor de betrokkenen echt uitermate schrijnend.
1: Ja, en de les zal moeten zijn, Klaas, hiervan?
2: Ja, kijk, ik ben inhoudelijk, technisch weet ik niet precies hoe het allemaal werkt.
1: Als het zwaluw even uitgevlogen is, gewoon een netje eroverheen.
2: Kun je dat nou niet voorkomen in alle planvorming die je doet?
1: Ach.
2: Hoe ingewikkeld het soms misschien ook is, maar dat je dit toch kunt voorzien en kunt voorkomen dat dit
3: het was
2: gebeurt.
3: Niet alleen de zwaluw, toch? Het was ook vorst.
1: Nee, dat klopt. Maar uiteindelijk was de zwaluw wel de boosdoener als het ging om uitstel. We kunnen niet verder. Er was ook wat aan de hand langs de Noorgevaart met damwanden. Laten we dat niet vergeten.
3: Ja, dan ben ik het eens. Dan moet in de planvorming de risico's gewoon goed in kaart worden gebracht.
1: Ja,
3: en volgens mij kan de provincie dat wel iets beter en slimmer doen.
1: Ja, en achteraf had je na het eerste keer nestelen van een zwaluw, als ze uitgevlogen waren, moeten denken, we doen er nu een netje omheen.
3: Nou, precies.
4: Ja, ik denk wel, welk belang weegt zwaarder? Dat van één zwaluw of inderdaad van alle ondernemers en mensen die constant moeten omrijden? Ja.
1: Eén zwaluw maakt nog geen zomer, maar helemaal
4: één zwaluw maakt nog geen brug,
1: Maar ja, de Drentse recreatievaart, dat was naadje deze zomer. Want ik heb in Assen geen boot gezien.
4: Nee, precies.
1: Dat en hoeveel klopt. Miljoenen zijn er wel niet in die blauwe as gestoken?
4: Ah, je ziet dat er inderdaad, wat hier ook al gezegd wordt, dat er gewoon heel veel mensen, ondernemers, gewoon de nadelen hebben ondervonden aan dit hele gedoe.
1: Ja, en zou je daarvan moeten zeggen, provincie, kom over de brug.
4: Nou, ik denk dat je dus inderdaad wel moet gaan kijken welk belang weegt zwaarder. Als je dit tegenkomt, dan denk ik, ja, hak gewoon een knoop door en pak die zwaluw aan. Want je ziet wat voor effecten dit heeft gehad. Volgens mij moet je dat gewoon niet meer willen. Dus laat dat een absolute les zijn.
1: Oké. Okay. Ja. Even heel snel tot slot nog, want de tijd is alweer bijna voorbij. Ik wil toch even jullie korte reactie op Koen Schuiling, collega geweest van jou, Klaas Smit, die in een heel lastig pakket is geraakt, omdat hij ervan wordt beticht dat hij aan het masturberen was terwijl hij op de snelweg reed. En uiteindelijk gaat hij door in hoge beroep.

0: burgemeester van Groningen. Ja. Echt, dus ik vind het gewoon een trieste persoonlijke zaak. Dus ja, ik heb er heel erg mee te doen. Maar het is ook wel weer een voorbeeld van, ja, hoe ga je met dit soort dingen ook om in de openbaarheid?
1: Ja, dus, ja. Maar je denkt dan van, omdat het nu elke keer herkoud wordt, zal hij dan toch wel zijn punt hebben? Want anders gaat hij dan elke keer maar weer aanvechten. Want hij zegt dat het gewoon niet gebeurd is.
0: Ik vind het heel moedig hoor, dat hij nog weer opnieuw toch doorgaat. Want,
1: want hij wordt helemaal door het slijk gehaald. Ja. Even kort naar jou, Marieke Hoekstra.
2: Ja, ook tragisch persoonlijk. En het is nu aan de rechter natuurlijk. Ja. En dat is goed. Ik hoop voor Koen Schuiling gewoon dat hij weer snel het gevoel heeft dat hij verder kan met zijn leven.
1: Ja. Maar ik zeg vaak, één bron is geen bron, één getuige is geen getuige. En dan ook nog een getuige waarvan ik denk, ja, ik zag dat hij zijn piemel in de hand had. Nee, ik zag alleen maar een dikke buik. Maar ik vond het zo erg dat ik meteen de andere kant op keek. Ik denk, ja, wat heeft hij nou gezien dan?
3: Ja, blijkbaar voor justitie genoeg om toch tot vervolging over te gaan. Natuurlijk, uiteindelijk is de boete €250. Maar inderdaad, als je ziet hoe Schuiling hierover doorgaat, dan denk je, nou ja,
1: dan denk ik, had hij 250 dat afgetikt, klaar, ja, we willen er niet meer over en door.
3: Dat geeft denk ik wel aan hoe betrokken en hoe strijdbaar hij ook is. Omdat hij echt vindt dat het gewoon niet klopt wat hier gebeurt. En ik sluit me aan bij de vorige sprekers, wil ik bijna zeggen. Ja. Als het gaat over hoe triest het eigenlijk is. En ja, je hoopt dat het voor hem goed afloopt natuurlijk.
1: Oké, we hebben het over 2 weken met het andere radioforum erover. Want dan is de uitspraak op 14 oktober. Ja. En Saskia Belleman, die toch wel vaker als rechtbankverslaggever met dit bijltje heeft gehaakt, die voorspelt een vrijspraak. En mocht dat niet gebeuren, dan zal ze zeer verbaasd zijn, zei ze. Dus we gaan het gewoon maar even afwachten. Want het kan je zomaar overkomen, die gekke dingen. Klaas Smit, succes met de laatste loodjes als burgemeester van Noorderveld. Veel plezier bij je afscheid op vrijdag 30 oktober.
0: Dankjewel.
1: En Marieke Hoekstra en Sandra Alberts, dank voor jullie wijze inbreng, dames. En natuurlijk Klaas ook voor jouw wijze inbreng. Fijn weekend.
3: Joep.

Nummer 4 in 1984, The Everly Brothers met On the Wings of a Nightingale. Ja, het was een zware bevalling, eentje van maar liefst 25 jaar. Maar het is wonderwel toch gelukt. En niet een eenling, een tweeling, maar een drieling. En dan heb ik het over de geboorte van de trilogie. Het Pad van de Wolfshond. Het is een zeer kloek boek van

0: Anderhalve kilo heb ik begrepen. Geschreven door Anne ten Brink uit Zuid-Laren. Anne, welkom.
1: Hey, dank je, Margriet.
0: En als ik hem omhoog hou, dan kijk jij glunderend, vol trots. Dat is mijn kindje.
1: Ja, en jij hoeft niet meer naar de sportschool.
0: Nee. Ik kan af en toe even wat beweging meedoen. Maar anderhalve kilo is die, of bijna twee?
1: Ja, bijna anderhalve kilo.
0: Ja. Is dit nou een bijzondere mijlpaal in je leven? Het tot stand komen van dit kloeke boek?
1: Ja, absoluut. Als oude man heb ik nu wat meer tijd over. En ik kon het uiteindelijk, mijn verhalen kon ik afwerken.
0: En wat is oud?
1: 68.
0: Ach, 68 helemaal niet uit.
1: Nee.
0: Maar je bent er al mee begonnen voordat je 68 was.
1: Nou,
0: 25 jaar geleden heb ik begrepen.
1: Ik zal je vertellen, 25 jaar geleden. Ja. Toen zei iemand tegen mij, vertelt zulke leuke verhalen over prehistorie, over Drenthe. Maar schrijf ze eens een keer op.
0: Ja.
1: En toen zei ze een zinnetje erachter. Of kun je dat niet?
0: Ja, en die ze was Jan... vrouw,
1: ja,
0: jouw toenmalige vrouw moet ik zeggen.
1: Ja. Die zei dat. En 's avonds, ik ben gelijk achter de computer gaan zitten en beginnen te typen. En twee maanden later was het eerste deel klaar.
0: Het eerste deel, want ik moet nog even het verhaal afmaken. Want we hadden het over een drieling, een trilogie. Want dat eerste deel, dat is de dapperste onder de dapperen.
1: Ja.
0: Dat is deel 1. Dan hebben we deel 2, het geheim van Jettor. En dan hebben we deel 3, de lange tocht naar huis.
1: Ja.
0: Maar als jij na 2 jaar al het eerste verhaal af hebt... waarom heb je dat toen dan niet uitgegeven?
1: Nou, omdat ik er eigenlijk een beetje bang voor was.
0: Bang voor wat?
1: Het is je kindje. En ik dacht, ja, is het wel goed genoeg? En ik durfde het eigenlijk niemand te laten lezen. Dat was toch wel een beetje... Maar ik had een schoonzusje... En die heeft het uiteindelijk gelezen. En die heeft me vertrouwen gegeven om door te schrijven. Ja, Paulette.
0: Maar je had toen nog niet het moment van... Want ik ben heel eerlijk, hè, dit is een boek... boordevol spannende verhalen over bepaalde figuren. Want die spelen de hoofdrol.
1: Ja, dat is Jettor, de steenklopper, de steenbewerker... Jolinde, Karan en Baldo...
0: De wolfshond. Geen wolf, maar een wolfshond.
1: Een tamme wolf in die tijd.
0: Ja, en het speelt zich af in de steentijd. Dan hebben we het over 2700 jaar voor Christus.
1: Ja, in de tijd na de hunebedbouwers.
0: Ja.
1: In de enkelgrafcultuur. En dat is een hele roerige periode in Drenthe... waarin heel veel dingen gebeuren. Er komen hier vreemde volken. Het Yamnaya-volk. Dat komt vanuit de steppen, vanuit... Rusland en Oekraïne komen ze deze kant op.
0: Nooit geweten trouwens dat ze van zo ver kwamen hier naartoe.
1: Ja, dat waren dus nomadische veeboeren. En die hadden al paarden en waar ze op reden. En dat kenden we hier helemaal niet. En ze hadden grote karren en ze hadden enzovoort. En toen kwamen ze deze kant op. Omdat het klimaat daar in die steppen, ja, dat veranderde wat. En er was niet genoeg gras. Dus hoppakee, naar die mooie streken in Noord-Duitsland, Drenthe en Denemarken.
0: En toen kwamen ze ook met koeien die ze gingen melken. Terwijl ze hier de Neandertalers koeien hadden voor het vlees en de huid.
1: Nou, Neandertalers hadden nog geen koeien.
0: Het steentijdvolk.
1: We hadden koeien, maar een enkel koeien en voornamelijk voor het vlees.
0: We
1: hadden ook nog wel een schaap en een geit, maar allemaal nog geen wol... zeg maar, om lekkere truien van te breien.
0: Dat kwam
1: en dat later. Hebben ze allemaal hier gebracht.
0: Ja. Maar nou ben jij, even naar jouw persoon toe... een oud onderwijzer.
1: Ja.
0: Je hebt de PABO, de Pedagogische Academie gedaan.
1: Ja, de Eekhorst zelfs nog.
0: Ja, PABO, de Eekhorst in Assen.
1: In Assen,
0: toen hij nog in Assen zat. Je bent ook nog enthousiast amateur-archeoloog.
1: Ook nog.
0: En je bent ook nog enthousiast verhalen vertellen.
1: Ook nog.
0: En... alles komt samen in die trilogie.
1: Ja, dat is dus eigenlijk wel een soort van... bijna een soort levenswerkje, eigenlijk wel.
0: Want waarom moest dit levenswerkje dan komen? Je werd uitgedaagd door je vrouw. Die zei, ja, je kan altijd zulke mooie verhalen vertellen. Schrijf het op, lukt je toch niet.
1: Ja.
0: Maar waarom moest het komen? Want je hebt er wel een missie mee, hè?
1: Ja, maar weet je, op dat moment was het je kindje. En je gaat die mensen kennen. En je gaat praten met zo'n steenklopper.
0: Ja.
1: En je gaat praten met een wolfshond, hoe die zou reageren. En het gaat heel makkelijk. En schrijven wordt ineens heel leuk. Het wordt fantastisch. Je gaat zelf in die wereld, ga je mee.
0: En je wordt vanzelf weer jong, want het leest als een spannend jongensboek.
1: En af en toe laat je een traantje. Maar dat moet de lezer zelf maar bekijken, belezen. Want ja, er gebeuren natuurlijk best wel dingen in die niet alledaags zijn.
0: Nee, die niet zo leuk zijn, want het begint meteen al met een uitvaart.
1: Ja. Maar je komt gelijk de prehistorie in, hè?
0: Ja, klopt, want alles ademt meteen oudheid.
1: Ja.
0: Prehistorie. Je zit gelijk met je neus in de prehistorische boter, zeg ik dan maar.
1: En vervolgens laat ik mijn hoofdpersonen, die laat ik op reis gaan.
0: Ja.
1: Want als je op reis gaat, neem jij je lezer, die neem je mee. En weet je, dan hoef je niet meer iedere keer te zeggen zo van, nou, dat was in hun tijd, was dat zo.
0: Ja.
1: Nee, je neemt ze mee, mensen ervaren die tijd.
0: Ja, en dan vaar je eigenlijk door de tijd heen, ook letterlijk.
1: Ik hoop dat ik dat bereikt heb.
0: Ja. Maar je geeft ze ook nog iets mee, want drie delen.
1: Ja.
0: Elk deel eindigt met een soort archeologische verantwoording.
1: Ja, want ik heb zelf natuurlijk veel opgegraven. En,
0: ja, want je bent ook zo'n bodemforser, hè?
1: Ach ja, joh.
0: Dat spit maar wat aan je grond.
1: Ik lig meer op de knieën met een troffeltje. Ja, dat is echt waar. Maar,
0: want dat is jouw passie.
1: Ja, het is gewoon mijn passie. Maar kijk, mag ik nog even jouw vraag? Want was het even kwijt?
0: Ja, want het is een archeologische verantwoording die erin zit.
1: Ja.
0: Want daar heb je ook een bepaald doel mee.
1: Ja, want ik kan wel natuurlijk een mooi verhaal schrijven. Iedereen kan een mooi verhaal schrijven, althans als je daar geschikt voor bent. Maar wat is jouw bewijs daarvoor?
0: Ja. Het is fictie, maar heel veel zaken die voorkomen, die hebben werkelijk bestaan.
1: En daarom
0: dat is die archeologische verantwoording.
1: Ja, en daarom heb ik archeologische weetjes achter elk deel geschreven.
0: Mm-hmm.
1: En ook over de tijd waarin het zich afspeelt.
0: Ja, want dit boek, dit enorm zware boek, is namelijk een boek wat bedoeld is voor 12 tot 18-jarigen. Ook ik kan het lezen, ik kan er ook wat van leren. Dus het is eigenlijk voor jong en oud. Maar je hebt er wel een bepaalde missie mee, want je wil het overbrengen aan de jeugd.
1: Juist.
0: En die enthousiast maken, hè,
1: voor
0: archeologie. Steentijd.
1: In onze wereld blijf enthousiast. En als je enthousiast blijft, blijf je jong. En ja, daar draait het om in het leven. Heb fun. Doe wat je leuk vindt. En dit soort boeken, dit soort verhalen draagt bij tot een passie voor archeologie.
0: Ja.
1: In mijn bestaan als onderwijzer zijn er 5 mensen geweest die zijn uiteindelijk archeoloog geworden. Ja, nou, daar ben ik hartstikke trots op.
0: Zijn dat bekende archeologen die wij kennen?
1: Nou, de bekendste is denk ik Margot Daleman.
0: Oké.
1: Dat was ook de allereerste trouwens.
0: Ja, en daar hoop je jongeren voor te enthousiasmeren. Met
1: blijf het oude ook waarderen. Niet alleen het nieuwe, maar kijk ook af en toe eens even terug. Kijk eens hoe rijk onze geschiedenis in Drenthe is. Ik heb voor dit boek trouwens een subsidie gekregen van de provincie Drenthe.
0: Ja, en de prehistorische vereniging van Drenthe.
1: Juist, en daarom kan ik elke basisschool in Drenthe een gratis boek geven.
0: Ja, 275 basisscholen krijgen na 9 oktober, want de presentatie is in het Drentse Museum.
1: Ja.
0: In de oude Statenzaal, neem ik aan.
1: Ja, in de mooiste zaal van Drenthe.
0: Het gaat ook naast de boomstamkano kunnen zijn. Maar is te klein dan? Dat is nu te klein.
1: Dat had ik wel heel mooi gevonden, moet ik zeggen.
0: Maar die krijgen dan 275 scholen in totaal, die krijgen dat boek.
1: Ja,
0: dankzij dat geld wat je daarvoor gekregen hebt.
1: Dankzij het geld van de provincie en de Drentse Prehistorische Vereniging.
0: Want zij zagen daar ook de nodige waarde in.
1: Ja, maar ook met name ook in het leesplezier. Kijk, of je de basisschool, dan zou het, is het meer het voorleesboek.
0: Ja.
1: En voor de hele goede geïnteresseerde lezers.
0: Ja. Want ik zie, dit neem je niet echt snel mee in je schooltasje, hoor.
1: Nee.
0: Dat dikke boek.
1: Dus daarom is het ook meer voor 12 plus.
0: Ja.
1: Maar het is, als je het voorleest en je legt soms eens een keer iets uit, dan is het voor iedereen.
0: Ja.
1: Ook jonger dan 12.
0: Ja, en op het digibord mooie plaatjes.
1: Ja, plaatjes was wel even een dingetje.
0: Want ja, want ik zie hier bijvoorbeeld de boomstamkano. Nou, die kennen wij, de boomstamkano van Pessa. Die ligt in het Drents Museum. Ja, dan heb je nog het mes. Een oeros. Kun je wel een plaatje van laten zien. Maar daar hebben we verder geen overblijfselen van, toch?
1: Nee. Nou, dat is niet helemaal waar. In Emmen bijvoorbeeld, in de buurt van Emmen, zijn van die oeros pitten gevonden.
0: Oh.
1: Dus dat zijn de oudste van de Drenthe. Ja.
0: Oké. Okay. Maar dan visualiseer je ook, maar daar bied jij jezelf ook voor aan, hè? Want jij bent als verhalenverteller ook in de aanbieding om met dit boek onder de arm te komen en daar met jouw aanstekelijke verhaal te enthousiasmeren voor die archeologie.
1: Absoluut. Ik wil best een uurtje op een school komen om daarover te vertellen en wat dingen mee te nemen. Mm. Maar dan vertel ik over het ontstaan van het boek en over de periode waarin het zich afspeelt. En wat er hier in Drenthe allemaal voorkomt.
0: Ja, dus eigenlijk een soort lesje geschiedenis in de steentijd.
1: Ja, maar dan wel met van allerlei beelden enzovoort, zoals dat tegenwoordig gebruikelijk is.
0: Hoe zo'n goed gevoel geeft het nou dat de klus nu eigenlijk klaar is? De geboorte is daar, het kind is er. Valt er ook een last van je af?
1: Eerst even de presentatie afwachten en de reacties.
0: Oh, dat is ook nog een last?
1: Ja.
0: Waarom?
1: Ja, nee, ik zie dat wel zitten natuurlijk. Ik vind dat fantastisch, zo'n presentatie. Maar het geeft natuurlijk wel een beetje druk. Het moet wel goed gaan.
0: Ja.
1: En,
0: maar je hebt toch medelezers gehad die hebben gezegd, goh Anne,
1: ja, zeker.
0: Wat een mooie verhalen.
1: Dat is ook zo. En maar weet je, dat is dan het laatste wat er dan nog van het ontstaan van het boek tot het presenteren. Dat is dan het laatste. En als dat nog helemaal goed gaat, dan.
0: Dan ga je fluitend tot Drenthe op missie langs de basisscholen die jou graag zien binnenkomen om dit mooie boek, Het Pad van de Oostgrond, te laten zien en erover te vertellen. Maar 275 gaan naar de scholen. Maar stel eens voor, er zijn ook wel anderen die geïnteresseerd zijn.
1: Ja.
0: Want je hebt het in eigen beheer uitgegeven.
1: Ja.
0: Ik vind ook nogal een avontuur.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Waar is het boek te krijgen?
1: Nou, via mijn website. Vertellen van het Oude.
0: Ja.
1: Maar daar staan ook alle locaties op waar die te krijgen zijn. Want ik heb een rondje Drenthe gemaakt langs allerlei boekhandels.
0: Ja.
1: En er zijn een stuk of 14 in Drenthe, de betere boekhandels, zoals zeggen. Ja. Die willen het verkopen.
0: Ja. En wanneer is de missie geslaagd? Als uit de lezers hiervan straks weer archeologen in het dop voortkomen?
1: Absoluut. En dat ik af en toe een keer mag komen kijken wat ze opgraven.
0: Ja, want dat doe je zelf ook nog vaak genoeg. En daar heb je nu alle tijd weer voor. Oh. Om lekker met je neus in de bodem te gaan zitten wroeten.
1: Heerlijk. Mijn vaatwasser verheugt zich er al op. Of met mijn wasmachine bedoel ik.
0: Ja, goed. Anne ten Brink, die schreef de trilogie. 25 jaar lang heeft hij erover gedaan. Het Pad van de Wolfshond. Verhalen, spannende verhalen uit de steentijd. En ik wens jou heel veel plezier bij de presentatie. En dan zegt iedereen, Anne, dankjewel. Het is mooi geweest. En wat gaan we daarna doen? Ga je dan even heerlijk het vieren?
1: Ik denk dat ik weer op reis ga.
0: En dan gaat de reis waar naartoe?
1: Naar iets archeologisch. In het buitenland.
0: Oh, en waar is dat dan?
1: Dat weet ik nog niet.
0: Dat weet je nog
1: maar
0: niet.
1: Maar ik denk dat ik nou eens een keer weer naar Griekenland ga.
0: Op een spannend avontuur om daar eens even lekker in de archeologie
1: die oude Griekse goden eens een keer op te zoeken.
0: Goed. Ik wens je daar veel plezier bij. Allereerst veel plezier bij de presentatie 9 oktober in het Drents Museum. En daarna komt het vast helemaal goed met Het Pad van de Wolfshond. Anne ten Brink, dankjewel. Dit was Cassata voor vandaag. Heb een fijn weekend en tot volgende week. Dag.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
3: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
4: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
9: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
10: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
11: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
12: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
13: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
14: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
13: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
15: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
16: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft 2 Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september... op de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld weer mee te nemen. Het geld is teruggegeven. En Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. En daar pakte hij ook zo'n laatste overwinning. Het weer zonnig met vooral het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen. En ook dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
17: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies? Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
18: Aan tafel!
19: Zo.
20: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
19: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
20: Heb je een nieuwe vriend, oma?
19: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
21: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
10: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
25: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
26: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
27: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
28: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
26: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
15: Radio Drenthe.
29: De Zizo Zaterdagshow.
15: Met Ruben Koren.

0: Turn Me Over was het laatste liedje op kant A van Out of the Blue van ILO.
1: Radio Drenthe.
2: De Zizo Zaterdagshow.
0: Ja, zondag was het laatste liedje op kant A van dat album. En die Please Turn Me Over was dus eigenlijk een soort boodschap aan jou als luisteraar. Dat albumtje lekker aan het luisteren was thuis. Dat je hem even moest omdraaien. Zodat je ook van kant B kon genieten. Drenthe, goedemiddag. Het is de Zizo Zaterdagshow op deze 3 oktober 2026. Morgen is het Dierendag. Dus als je van plan bent om je viervoeter morgen in het zonnetje te zetten, is dit het moment om nog even in de auto te springen of op de fiets. Hè. Het is mooi weer. Om nog even een, misschien zo'n gedroogd varkensoortje te halen. Hè? Om lekker zo aan je hond te geven bijvoorbeeld. Of een, wat eten. Wat is nou echt, een snack om je kat mee te... Ik ben geen kattenmens. Ik heb geen idee. Nou, of een stukje vis of zo. Nou goed. Morgen is het dierendag, dus doe er je voordeel mee als je morgen je viervoetertje wil verwennen, dan is dit het moment om daar eens even voor op pad te gaan. Het is de Zizo Zaterdagshow op Radio Drenthe. Ik vind het leuk als je van je laat horen. Je kunt je te alle tijden melden via de app. Dat is 0592-33-1188. Kun je gewoon berichtjes naartoe sturen de hele middag. Ik zit hier ook maar alleen in die studio. Dus fijn om een beetje gezelschap te hebben. 0592-33-1188. En zorg sowieso dat je dat telefoonnummer in de buurt houdt. Want zometeen maak je kans op een gratis avondmaaltijd. Zometeen een nieuwe ronde van de Ken je eigen stad of dorp quiz. Een spelletje waarin ik een quiz op maat maak over een stad of dorp naar keus. Nou, als je daarin mee wilt spelen, dan kun je nu alvast laten weten over welke stad of welk dorp jij een paar vragen kunt beantwoorden. En dan maak je dus kans op een avondmaaltijd betaald door de publieke omroep van Drenthe. Dus als je daarmee wilt doen, 0592-33-1188. Over welk dorp of welke stad kun jij al een paar vragen beantwoorden. Zometeen Fleetwood Mac, Big Love, naar deze van Sommieu. Dit is Feels.

0: fantastische plaat van Fleetwood Mac. Het is de Ziso Zaterdag Show met Big Love.
1: De Drentse, ken je eigen stad of dorpquiz?
0: Als je nog geen plannen hebt voor het avondeten, of je hebt wel plannen, maar die kun je makkelijk van tafel vegen, of je was van plan om naar de snackbar te gaan, dan moet je nu opletten. RTV Drenthe betaalt namelijk misschien wel jouw bezoekje aan de snackbar vanavond. In de Ken je eigen stad of dorpquiz maak ik een quiz op maat. 5 vragen over een door jou gekozen dorp of stad. Geef je op 3 van de 5 vragen het goede antwoord, dan win je dus een gratis bezoekje aan de snackbar betaald door RTV Drenthe. Dus 5 vragen over een door jou gekozen stad of dorp. Geef je op 3 van de 5 vragen het goede antwoord straks, dan betaalt RTV Drenthe jouw bezoekje aan de snackbar. En een van de manieren is de luisteraar, jij, huiverig om zich voor dit spel op te geven. Dat leert de ervaring. Maar ik kan je garanderen, het is een superleuk spel. Daarom blijf ik het ook gewoon volhouden op de radio. Het is een hartstikke leuk spel. En het slagingspercentage is tot op heden nog altijd 100%. Er is nog nooit iemand die dit spelletje niet succesvol heeft volbracht. Nou, als jij de volgende wilt zijn in dat rijtje en daarmee een gratis bezoek naar de snackbar wilt winnen, dan kun je nu laten weten op 0592 33 11 88... over welke stad of welk dorp jij wel een paar vragen kunt beantwoorden. Dan maak ik voor jou een quiz op maat over die stad of over dat dorp. Spelen we dat op de radio en dan win jij dus een bezoekie aan de snackbar. Maar goed, 0592 33 11 88. Als je mee wilt doen, laat me weten over welke stad of welk dorp jij een paar vragen kunt beantwoorden. Ik zou het hartstikke leuk vinden om je zo meteen te spreken op de radio.

single van de Steenvanger was dit. Deur de Roemte. Zometeen speel ik de Ken je eigen stad of dorp quiz. Als je daar aan mee wilt doen, welke stad of welk dorp, kan je wel een paar vragen over beantwoorden. Je kunt je nog 3,5 minuten opgeven via 0592 33 1188. De stoot is nu. Dit is Satisfaction.

0: Stones en Satisfaction dus.
1: De Drentse. Ken je eigen stad of dorpquiz?
0: Ah, leuk zeg. Toch een leuk spel, al zeg ik het zelf. De Ken je eigen stad of dorpquiz. Een quiz op maat waarin je kans maakt op een mooie prijs. Namelijk een gratis bezoekje aan de snackbar betaald dus door RTV Drenthe. Dat is natuurlijk voor de zaterdag de meest gewilde prijs die je kunt bedenken. En vandaag gaat Roelie Remkes misschien wel met die prijs naar huis. Dag Roelie.
2: Hallo.
0: Ja, maar voordat het zover is, moeten we nog een hele hoop dingen doornemen, hoor.
2: Oké.
0: Roelie, je hoorde dit net op de radio en jij dacht, ik kan wel een paar vragen beantwoorden over...
2: Veenhuizen.
0: Ik zeg altijd Veenhuizen, maar jij zegt Veenhuizen. Ga ik daar gelijk de fout in of niet?
2: Veenhuizen,
0: oh,
2: ja.
0: Oh ja, want woon je in Veenhuizen of niet?
2: Ik kan ook Veenhoeven, ga je niet naar Drenthe.
0: Ja, dat mag ook, ja. Ik woon
2: in Veenhuizen, ja.
0: Ik versta alles. Leuk zeg. Sorry, hoe lang?
2: Ja, al 31 jaar.
0: Al 31 jaar. Vertel jij nou eens, wat is er...
2: 31 jaar.
0: Wat is er zo leuk aan Veenhuizen?
2: Ja, ik vind persoonlijk zelf een heel mooi dorp. Lekker rustig. Veel bos, veel natuur. Ja, je hebt er van alles. Alleen geen winkel natuurlijk, maar ik bedoel... Ja, het is een heel gemoedelijk dorp, ja.
0: Ja. Ja, het is inderdaad klein natuurlijk. Hè.
2: Alleen jammer dat de Noorderbrug nu dicht is.
0: Ja.
2: Dat is wel jammer.
0: Nou, trek me de bek niet open. Of breek me de bek niet open. Volgens mij, beste Roelie, is de verbinding met Veenhuizen een beetje vertraagd. Waardoor dit gesprek wat ongemakkelijk verloopt. Ik bel je even terug. Eén moment, ja? Maakt mij het uit, het is toch zaterdagmiddag. Zo. Even ophangen. Dan zit je met zo'n gesprek en dan zit daar heel veel vertraging op. Dat is toch vervelend, zeg?
3: Buiten gebruik.
0: Oh.
3: Controleer het nummer en...
0: Nou, dat is ook wat. Weet je wat? Ik draai even een plaat. Wat voor een? De nieuwe van Wayden is dit. Mind Over Matter. Ga ik ondertussen weer even een lijntje leggen met Veenhuizen. Want dat gaat allemaal dan niet zoals ik wil. En dan wordt het heel ingewikkeld communiceren met Roelie. Zometeen meer Roelie op de radio.

0: van Wayne and It, Mind Over Matter. Nou, net had ik contact met Roelie in Veenhuizen.
1: De Drentse, ken je eigen stad of dorpquiz?
0: Ja, allemaal in het teken van dat spelletje. De verbinding liet een beetje te wensen over. Dus ik heb opnieuw gebeld. Dag Roelie.
2: Hey, hallo Ruben.
0: Ja, kijk, nou communiceren we een beetje op dezelfde golflengte. Dat liet net even anders, dat is ongemakkelijk. Maar hij doet het weer. We hadden het over Veenhuizen, want dat is de plek waar je al 31 jaar woont. En jij was een beetje aan het vertellen wat er dan allemaal zo te doen is in Veenhuizen. Geen winkels, zei je?
2: We hebben geen winkels, nee.
0: Nee, en dan moet je dus, tenminste moet je, ik kan me voorstellen dat je dan normaal gesproken richting Kloosterveen gaat, Assen.
2: Ja, Norg, Oosterwolde, Houdewijk.
0: Oh ja, want je deed al even je beklag over die brug, hè, die er natuurlijk uit ligt.
2: Die bekende brug, ja.
0: Ja, en deze week weer het nieuws. De zwaluw is gevlogen, hè, dus ze gaan er opnieuw mee aan de bak. En dan volgens mij begin 2027 zou die open moeten.
2: Als het goed is wel, maar daar, misschien krijgen we dan vleermuizen, hè? Je weet het nooit.
0: Ja, goed. We kunnen er een hoop over zeggen, we kunnen het ook niet doen. Maar vertel nog eens, wat is er nou zo leuk aan Veenhuizen?
2: Nou, het is een heel mooi dorp. Heel veel natuur, rustig. Ja.
0: Is het ook heel erg ons kent ons, of niet?
2: Nou, wij wonen niet in het centrum, wij wonen niet in het dorp zelf. We wonen een beetje buiten het dorp. Ons kent ons, ja. Dat denk ik wel.
0: Nou ja, want we hebben wel eens een huis bekeken in Veenhuizen. En dat was best een mooi huis met een grote tuin. Dat is natuurlijk fijn aan die omgeving. Je krijgt best veel ruimte voor je geld. Er zit ook niet zo heel veel. Hè. Dus je hebt inderdaad wel een basisschool, maar dan heel veel meer dan dat is er ook niet. Dus,
2: we hebben natuurlijk maallust.
0: Oh ja, maallust, ja. Ja. Ik doe Veenhuizen absoluut niet tekort, hè. Maar als jong gezin, nou, we twijfelen toch.
2: Nou, ik denk dat het voor een jong gezin wel heel leuk is.
0: Oh.
2: He, de kinderen die hebben alle ruimte om te spelen.
0: Ja, dat is waar. Ja. Ja, goed. Ja, we zijn net naar Westerbork vertrokken, dus...
2: Oké, jammer.
0: Hey Roelie, het gaat helemaal niet over mij. Het gaat over jou en over Veenhuizen. Dat is de plek waar ik een quiz over ga maken. Zijn er verder nog dingen waar ik rekening mee moet houden bij het maken van die quiz? Zijn er dingen waar je misschien net iets meer van weet of net iets minder van weet in Veenhuizen? Of weet je eigenlijk alles wel?
2: Nou, ik laat me verrassen, ja. Ik weet niet echt heel veel, maar ik hoor het wel. Ik vind het leuk om mee te doen.
0: Nou.
2: En ik zat me te twijfelen van wat gaan we eten vanavond. Dus ik was onderweg naar de winkel.
0: En ben je rechtsomkeerd gegaan dan?
2: Nee, ik ben naar mijn dochter toe gegaan.
0: Oké.
2: En ik dacht van... En dan ga ik straks naar de winkel.
0: Oh, kijk eens. Nou, ik hoop dat je een frietje wint. Want dat staat er dus op het spel, hè. Dat bezoekje aan die snackbar. Die snackbar moet je ook even een dorpje verderop, denk ik, hè. Of misschien maallust. Kun je ook een frietje krijgen, denk ik.
2: Piepers en
0: pauwers. Ja, piepers en pauwers, dat bedoel ik. Ja, oké. Okay. Goed, ja. Zometeen, Roelie, dan een quiz voor jou over Veenhuizen.
2: Ja.
0: Tot zo.
2: Tot zo.
0: Hoi.

0: was dat.
1: En de Drentse. Ken je eigen stad of dorpquiz?
0: Net als in de film. Aan de telefoon hangt nog steeds Roelie Remkes uit Veenhuizen. Dag Roelie.
2: Hallo, ik ben
0: Ja, je bent vandaag de kandidaat in...

0: Maar ja, dat is met chilisaus.
1: Oh, grappig zeg. Goeie combi, ga ik ook een keer proberen.
2: Ja, lekker.
1: Ik noem een Mexicano ook wel een trekkerbandje.
2: Oh ja, dat kan ook. Ja, ja, dat lijkt er wel op, hè?
1: Ja, als je zo door de modder rijdt, dan een trekker door de modder, zeg maar. Dan, wat je dan ziet, dat is ongeveer wat je krijgt als je Mexicano uit het frituurvet trekt.
2: Ja, klopt. Toch? Goed. Ja, helemaal.
1: Ja. We wijken af. Vijf vragen heb ik dus. Ik ga gewoon van wal steken. Vraag 1 komt ie. Hoe heet het natuurgebied nabij Veenhuizen?
2: Vochteloerveen.
1: Ja, en dat is prachtig daar, hè?
2: Ja, heel mooi. Ja. Als ik daar fiets of loop, heb ik het gevoel dat ik in het buitenland ben.
1: Ja, dat geloof ik. Ja. En als dat je achtertuin is, in jouw geval, dat is natuurlijk echt fantastisch, ja. Goed, vraag 2. Het grootste deel van de inwoners van Veenhuizen woont misschien wel in de PI daar. Die bestaat uit 2 delen. Noem 1 van de 2.
2: Noorderhaven en Bankenbos.
1: Oh ja, nee, ik dacht Esserheem inderdaad. En Noorderhaven, noem ze al 2. Dat is ook goed. Nou, dan is die snackshack al binnen. Komt hier, want vraag 3 weet je sowieso. Hoge bezoeken onlangs in het dorp. Wie kwamen er langs?
2: Willem-Alexander en Maxima.
1: Ja, heb je nog een glimp van ze kunnen opvangen?
2: Nee, ik was er niet.
1: Oh!
2: Nee, ik was aan het werk.
1: Oh ja, ja, nee, dat moet ook gewoon gewerkt worden natuurlijk.
2: Ja.
1: Dus je mocht niet thuis blijven van de baas?
2: Nee hoor, nee.
1: Oh. Nee. Nou goed.
2: Nee, je moet.
1: Ja, nou jammer. Gemiste kans. Goed, vraag 5. Vraag 4 voor de volle kaart. Hoe heet de volleybalvereniging in het dorp?
2: Oh, volleybal. Volleybalvereniging Veenhuizen.
1: Ja, Invictus
2: of zoiets geweest. Of volleybalvereniging
1: Veenhuizen.
2: Net als voetbal. Oh, volleybalvereniging
1: Veenhuizen. Ja, ik dacht Invictus. Je begon er wel over. Dat is de officiële naam. Maar je bent al binnen.
2: Oh,
1: dus
2: wel goed.
1: Dit was allemaal. Ja, nou, nee, ja, nee, nee, het kwam niet overtuigen. Nee. Goed. Vraag 5. Ja. Hoeveel inwoners heeft Veenhuizen? Volgens de laatste telling is over even geleden, hoor, op 1 januari 2023. Je mag er 100 naast zitten.
2: Ja, maar is dat met of zonder de gevangenen?
1: Nee, zonder, hè?
2: Zonder dan ongeveer
1: 1300. Ja, 1280. Dus dat is hartstikke goed. Weet je eigenlijk hoeveel mensen er in die PI zitten? Dat weet ik niet, hoor, overigens.
2: Geen idee, maar wel. Wel heel veel. Ik denk wel een paar duizend.
1: Ja, hè? Ja. Maak je daar wel eens druk om eigenlijk, of niet?
2: Nee.
1: Het is niet dat ze tijdens hun verlofwandeling bij jou door de voortuin banjeren.
2: Nee, als we ontsnappen, dan gaan ze toch zo gauw mogelijk Veenhuizen uit.
1: Ja, dat is ook alweer een logische gedachte. Dat is ook weer wel. Goed, ik start het applaus voor je in. Gefeliciteerd, je kunt lekker naar een snackbar. Ik hoorde je volgens mij, je had het net over je dochter, die zal naast je zitten. Krijgt zij ook iets van de snackshack of eet je alle friet in je eentje op?
2: Oh, dat is lekker mee.
1: Nou, wat leuk zeg, wat leuk. Ik vond het een genoeg hier te spreken, Roelie.
2: Ja, jou ook.
1: Dankjewel voor je tijd. Nou, eens gelijks en een mooie zaterdag nog, hè?
2: Ja, dankjewel, hetzelfde.
1: Doeg.
2: Hoi, hoi.
1: Ah, leuk zeg. Roelie Remkes won een bezoekje aan de snackbar op kosten van RTV Drenthe dus. Met haar quiz over Veenhuizen. Supertramp op de radio.

Talking Heads waren dit en Road to Nowhere. Daarvoor Supertramp ook nog. Take the Long Way Home. En daarvoor sprak ik met Roelie. Zij won de Snackshack in de Drentse Ken je Eigen Stad of Dorpquiz.

0: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
1: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
2: Zin in een heerlijk dagje uit? Kom naar Sisters Emme. Geniet van all day brunch, homemade sweets, goede koffie en verrassende shared delights. Van ontbijt tot lunch, bij Sisters is elk moment een genietmoment. Je vindt ons in Hartje Emmen. Sisters Emmen. Vier het leven, proef het samen.
3: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
7: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
9: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer, het is zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben.
5: Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
14: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
5: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
3: Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
3: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Radio Drenthe.
7: De Zizo Zaterdagshow.
6: Met Ruben Koren.

0: OMD was dit en Forever Live and Die. Drenthe, een heel goedemiddag. Dit is de
1: Radio Drenthe.
2: De Zizo Zaterdagshow.
0: Dat wilde ik dus zeggen, maar ja, ik kan het ook gewoon de vormgeving laten zeggen van de radio. Het is de Zizo Zaterdagshow, zeg ik als, het alsnog zelf. 9 over 3 geworden op deze zaterdagmiddag. Fijn dat je erbij bent. Ik vind het leuk om, om appjes te krijgen in de studio. Je kunt het altijd van je laten horen. 0592-33-1188. Ik krijg een heel leuk appje van Erik, Gerda en Ria. Ze sturen een foto. En onder die foto staat: hallo Ruben, wij hebben kilo's stoofperen gekocht in Ruinen. En zijn druk aan het schillen. Straks lekker de pannen op het vuur, zodat we binnenkort kunnen smullen. Oh, dat ziet er ook gezellig uit, zeg. Met z'n drieën om een tafeltje. Alle drie een schilmesje in de hand. En inderdaad een enorme stapel peren erbij. Nou, succes al daar. En fijn dat jullie van jullie laten horen. Je bent dus te alle tijden welkom. 0592-33-1188. Zometeen ga ik even bellen met William Bossong. Dat doe ik iedere zaterdagmiddag in Bellen met Bossong. De zanger en bassist van Mooi Warm heeft altijd wel een goed verhaal. En dat zal vandaag niet anders zijn. Dus straks een verhaal van zijn kant. En ik bel met Nick Bosma. Dat is een jong talent uit Emmen. 18 jaar nog maar. Heeft een debuutsingle uitgebracht. Het liedje heet Better Times. Nou, die ga ik uiteraard ook draaien op de radio. Maar voordat ik dat doe, bel ik dus even met Nick. Dat ik wil eens weten wat hij allemaal voor plannen heeft muzikaal gezien. Nou, dat is allemaal straks. En eerder deze week was daar nieuwe muziek van Suzanne Freek. Die komen ook met een nieuw album. Dat gaat op 13 november uitkomen. Dat album heet straks Pijnstiller. En dit is de eerste single in aanloop naar dat album. Nee, dat zeg ik niet goed. Er zijn al een paar singles. Maar dit is wel de titeltrack van het album. Dus ik moet het wel goed zeggen. Het album dat straks aan gaat komen heet Pijnstiller. Dit is de single met die naam. Suzanne Freek dus. Nieuwe muziek. Pijnstiller.

0: Gabriel is dit. Salisbury Hill daarvoor. Dat nieuwe liedje van Suzanne Freek heet Pijnstillen. En zo gaat het album dus ook heten. Dat komt op 13 november. Nieuw album van Suzanne en Freek.
1: Bellen met Bossen.
0: Ja, iedere zaterdagmiddag is het moment. Daar leg ik een lijntje met Emmer Kompaskum. Want Emmer Kompas mag ik nog steeds niet zeggen. Of wel, William?
2: Nee, je komt er niet vandaan, hè?
0: Nee.
2: Dus het is bij ons op Kompas, maar dan mag jij alleen nog maar zeggen Emmer Kompaskum.
0: Ja,
2: want
0: ja.
2: Het is een prachtig dorpje met een lange naam.
0: Ja. En jij woont daar. De komende week wordt een taaie, want wij spreken elkaar al jarenlang eigenlijk op die zaterdagmiddag.
2: Ja.
0: En een aantal dingen in het jaar zijn een soort vaste waarden in jouw leven. Die kan ik bijna zelf kan ik aardig invullen. Dat is natuurlijk de TT, dan spelen jullie altijd stevast. De Zwarte Cross is een belangrijk moment voor jullie. Boerenrockfestival is een belangrijke voor jullie. En de vakantie van jouw vrouw.
2: Ja.
0: Ja, die vertrekt één keer per jaar naar Spanje. Dan krijgt ze een soort wildcard. Dan mag ze er even tussenuit thuis.
2: Dan mag ze helemaal last gaan, zeg maar. Nee, het is vooral ook even kijken wat ik wil laten hebben. Ik ben wel die grote, stoere man van Boy Warksings dan, hè. Maar achter elke stoere fan staat nog een stoerdere vrouw. Want wees eerlijk, ik kan dit prachtige beroep uitoefenen. Maar als ik niet zo'n geweldige vrouw had gehad, dan had ik dat allemaal niet kunnen doen. Want die moet zich eigenlijk compleet zelf wegcijferen. Mijn werk.
0: Ja, die staat gewoon in dienst van de firma Bossong, hè?
2: Bossong, ja, eigenlijk wel. En het mooie van is, dat doet ze al jaren, hoor. Dat ze altijd met een vriendin of met een moeder of in ieder geval met iemand naar Spanje toe giet. Omdat ze dan even een boekje kan lezen zonder mama of mama dit of mama dat. Het is dan letterlijk en figuurlijk even alles loslaten en genieten. En dat verdient ze.
0: Ja. En vandaag gaat ze er vandoor, hè? Vanavond stapt ze in het vliegtuig.
2: Vannacht giet ze dan richting Amsterdam. En dan morgen vroeg, dan vliegt ze. Maar dat inderdaad, we hebben nog genoeg over haar. Ik ben inderdaad een hele week alleen.
0: Ja, nou, dat is ook met je twee jongens natuurlijk. Dat is toch ook wel weer bijzonder, toch? Ook gewoon quality time met vader en papa. Vader en zoon, zeg maar.
2: En het mooie ervan is, die jongens die weten het al, want die begonnen al, maar dan gaan we bij papa slapen, dan gaan wij snoepjes eten en koekjes in bed, want dat doet papa dan ook. en ze mogen dan wat langer opblijven, dus dat begonnen ze al over.
0: Ja.
2: Dus ik heb dat tactisch allemaal een beetje weggewimpeld, van dat gaat allemaal niet gebeuren, en we gaan structuur en een regelmaat.
0: Als de kat van huis is, hè?
2: Ja, maar die regelmaat en die structuur en die ruggengraat, die is dan gauw weg, hè?
0: Maar het is verder dus een tamelijk rustige week voor de boeg. Want ze gaat vanavond gaat ze weg. Dus je bent vandaag ook vrij, ga ik dan vanuit.
2: En het mooie ervan is kijk, Andrea, die gaat dan een paar dagen weer weg. Maar die komt donderdag weer thuis, omdat ik vrijdag, zaterdag en zondag weer moet spelen. Nou ja, en het mooie ervan is, die jongens die gaan nu tot 2 uur naar school op een dag. Hè, dat is zo'n continu rooster. We zitten veel in de studio. Nou, Rete Kate is begonnen, daar ben ik heel blij mee, want daar hebben wij de lieden voor geschreven.
0: Ja.
2: En we zijn druk bezig met het album. We hebben net de clubtour aangekondigd deze week. Dus Zwolle staat erop, eindelijk, helemaal.
0: Oh, wat leuk. Ja, dat is een plek waar ik een lange tijd gewerkt heb. En daar spelen jullie deze keer. Oh, wat dat is leuk, zeg, hé.
2: Dus daar hebben we het vaker over gehad. Van Hedon, die stond er toen nog niet op. Alleen Hedon, volgend jaar, hè, we hebben het dan over 27. En het slotconcert, of in ieder geval de homecoming concert, hè, ons jubileumjaar, is dan in Emmen, in het Atlas, in de grote zaal, zeg maar. Dus, want het Atlas heeft ook een hele mooie, wat is het eigenlijk, een clubzaal.
0: Ja.
2: En daar sluiten wij dan de clubtour af. En dat is dan ook meteen onze jubileumshow. En daar zijn we druk mee aan de gang.
0: Ah, dus dat is mooi zeg, hé. Mooi.
2: Ja.
0: Hey, en volgende week vrijdag zie ik ik woon tegenwoordig in Westerbork. Dan ben je op de hoek.
2: Ja, alleen dat is wel een besloten feestje. Jij bent welkom, vriend. Maar het is een besloten feestje.
0: Maar de
2: reclame
0: stopt hier. Oké. Nou, goed om te weten. Goede dingen. Leuk je te spreken, zoals altijd. Ik wens je heel veel plezier deze week met de jongens. Wat kan ik voor je draaien als Bossong van de Week?
2: Ja, nou, ik moest wel even lachen, want mijn vrouw gaat dus naar Valencia. En toen vond ik een heel grappig liedje van Eddie Walli. En ik denk, goh, die heur je niet zo vaak. Dus ik denk, dit is wel even leuk.
0: Eddie Walli en Valencia. Ik draai hem voor jou en voor je vrouw. Ik wens je een mooie week en we spreken elkaar weer. Hè?
2: Nog ziens. Ja, zeker. We spreken elkaar volgende week zeker.
0: Yo, hoi. Yo, hoi. Oh, nou hier. Dan moet hij uit de computer komen, die Eddie Walli. En dan heeft de computer geen zin in. Wat is dit? Nou. Hoor je dat? Ik druk op een knop, maar er gebeurt niks.
2: Ja, jij drukt overal op.
0: Ja. Ik ga even proberen Eddie Walli in leven te brengen. Dan draai ik die even naar Jackson Brown. Ja, moet je dat van me aannemen? Jij luistert natuurlijk de volledige twee uur van dit radioprogramma. Dus,
2: ik zit in de barbecue zit aan, hè, met...
0: Ja, ben je er nog? Oh ja, dat klinkt als een... Is dit nou een verbroken verbinding of is het een barbecue die ik hoor? Nou, ik weet het al niet. De studio begint uit elkaar te vallen. Ik ga proberen Eddie Walli even ergens uit de computer te trekken. Dan krijg je die zometeen. Valencia, de bossong van de week. Tot die tijd eerst waren Jackson Brown en Clarence Clemens. Ook niet mis hoor. Die doet het gewoon. Dit is You're a Friend of Mine.

Jackson Rounders en Clarence Clemens en You're a Friend of Mine. Nou, over vrienden gesproken. Ik sprak zojuist met William Bossong. En die heeft iedere week een liedje van zijn keus. De Bossong van de week. En dat had Eddie Wally moeten zijn, want Valencia. Nou, ik drukte hier op allerlei knoppen, maar er gebeurde niks. Maar ik ben niet voor één gat te vangen. Dus ik heb hier alsnog Eddie Wally en Valencia.

0: lekker croissantje, een heerlijk appeltje, kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Volgende week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

Killer Queen. Zometeen maak je kans op een... maak je kans? Moet je mij horen? Zometeen... Ja, oké, dit moet ik even uitleggen. Volgende week geven we ontbijtjes weg. Dat hoorde je net ook al op de radio. In een soort promo. En het spelletje dat daarbij hoort is ontzettend schattig. Daar hoor je allerlei kinderen... eigenlijk dingen beschrijven die je op brood doet... of die met het ontbijt te maken hebben. En een van de kinderen die daar aan meedoet... is mijn eigen dochter, Julie. Die heeft daar dus dingen over ingesproken. Dus ik zat al net helemaal... uit de uitzending om even te luisteren. En dus ik zat helemaal met mijn hoofd al in dat spel. Waardoor ik nu zei, zometeen maak je kans. Maar je maakt helemaal nergens kans op. Volgende week wel trouwens, op een ontbijtje kun je winnen. Voor twee personen. Dat is natuurlijk ontzettend leuk. Zometeen, en dit is wel de juiste tekst, bel ik met Nick Bosma uit Emmen. Die heeft namelijk zijn debuutsingle uitgebracht. Better Times heet dat liedje. Ga ik ook draaien uiteraard op de radio. Eerst Viveur, dit is de Tiet.

0: Contours op Drenthe en Do You Love Me daarvoor. De Tiet van Vive Veur. Ik heb nieuwe muziek voor je van Nick Bospa uit Emmen. Dag Nick, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Een debuutsingle, Better Times, heb je uitgebracht. Daar wil ik het zo meteen met je over hebben, over dat liedje specifiek. Maar eerst even gewoon jou als geheel Nick Bospa, want je bent hartstikke jong. Je maakt muziek. Voor mensen die jou niet kennen, waaronder ik eigenlijk tot eerder vandaag, vertel eens even, wie ben je?
1: Ja, ik ben 18 jaar oud, dus dat is inderdaad nog niet zo heel oud. Ik kom uit de mooie Emmen en heb inderdaad mijn eerste single uitgebracht. Ik ben eigenlijk sowieso heel erg druk bezig met de muziek, met een heleboel leuke en lieve mensen mogen schrijven en nog steeds druk mee bezig. En daarnaast dus mijn eigen liedjes maken. Waarvan dus Better Times.
0: Ja, wat leuk man. Maar je komt uit een muzikaal gezin ook, hè?
1: Klopt inderdaad, ja. Ik heb mijn vader, die eigenlijk zelf ook uitvoerend muzikant is. Dus die treedt ook een heleboel op. Mijn moeder, die ook eigenlijk altijd wel zong. Heeft wel in koren gezongen en dergelijke. Zelfs mijn broertje, die ook drumt. Dus het was eigenlijk altijd wel een muzikaal feestje bij ons in huis.
0: Ja, dat lijkt me zo fantastisch. Dat je uit echt zo'n muzikaal... Ja, zo'n muzikaal bad komt gewoon. Waar gewoon het maken van muziek eigenlijk een vanzelfsprekendheid is.
1: Ja, dat is echt fantastisch. Het is gewoon vroeger helemaal en nu nog steeds wel. Maar het was altijd gewoon thuis. Er was wel altijd wel iemand muziek aan het maken. En zodra er ook maar één iemand was begonnen, dan kwam de rest er ook bij. Totdat je met z'n vieren in de woonkamer lekker muziek aan het maken bent. Met elkaar aan het zingen bent. Met elkaar aan het spelen bent. Dat heeft toch iets speciaals.
0: Ja, wat een romantisch beeld. En wat waren dan een beetje de muzikale invloeden? Zeg maar? Waar werd er thuis naar geluisterd?
1: Nou, mijn vader die speelt zelf in een coverband. Dus het was voor mij van vroeger uit altijd wel een beetje de oude rockmuziek. Tot ik op een gegeven moment zelf helemaal verliefd werd op country. En dat is eigenlijk ook een beetje waar ik zelf dus op door ben gegaan. Maar vroeger was het eigenlijk altijd de oude rock, de rock and roll.
0: Nou, dat is leuk, ja. Te gek. Ik zie het gewoon helemaal voor me dat je daar met elkaar op de bank zit en gewoon met muziek bezig bent. Je hebt nu je debuutsingle uitgebracht, Better Times, maar je bent al wel langer ook zelf muziek aan het maken, hè?
1: Klopt inderdaad, ja. De single...

0: heeft sowieso eventjes geduurd. Dus we zijn er best even mee bezig geweest. Maar daarvoor en in de tussentijd ben ik eigenlijk druk bezig geweest met meer muziek schrijven. En met het optreden. En ja, ik denk dat ik ben begonnen toen ik 15 was. Met echt het schrijven van mijn eigen muziek.
1: Mm-hmm.
0: En dat doe ik nu nog steeds met heel veel liefde en passie.
1: Ja, dus Better Times is het eerste wat je dus zelf naar buiten brengt. Vertel eens, wat is het voor liedje?
0: Ja. Ja, het is een voor mezelf een persoonlijk wat gevoelig liedje. Omdat het gaat over, over het opzoeken van de betere tijden. En omdat ik wat mensen om me heen heb gehad die het daar heel erg lastig mee gehad hebben. En dat mij zo heeft geraakt dat dit eigenlijk een soort uitlaat voor mij werd. Waarin ik mijn eigen gevoelens kwijt kon. En daar is dus uiteindelijk ook dit liedje uitgekomen. Dus het is... Het gaat over het opzoeken van de betere tijden en dat niet altijd alles maar heel vervelend hoeft te zijn.
1: Mooi, en dat is dus iets wat je niet per se zelf hebt meegemaakt, maar eigenlijk vanaf de zijlijn hebt gezien. Zeg ik dat zo goed?
0: Ja, dat is denk ik wel een goede uitleg inderdaad. Het zat binnen de familie, dat mensen het gewoon heel lastig hebben gehad. En dat heeft mij gewoon altijd heel erg geraakt. En dat kon ik, als ik er zelf dan mee in de knel zat dat zij het vervelend hadden, kon ik dat gewoon kwijt in mijn muziek. En onder andere dus ook in dit liedje.
1: Ja, fantastisch. Ik ga hem zo meteen draaien op de radio. Ik ga met die gedachte ook naar de tekst luisteren. Al is het mooi van muziek natuurlijk ook dat je de interpretatie ook een beetje open kunt laten. Zodat een ieder daar zijn eigen invulling aan kunt geven.
0: Ja, dat was ook wel een beetje de strekking. Dus het is, en dat is sowieso wel wat ik er ook mee probeer te bereiken. Dat ik wel mijn eigen gevoelens erin kwijt kan. Maar dat andere mensen er ook hun eigen betekenis aan kunnen geven. Dus dat iedereen er zo zijn eigen gevoel aan kan geven. En dus ook hun eigen emoties erin kwijt kunnen.
1: Ja, dat is natuurlijk het mooie aan muziek inderdaad. Je eigen interpretatie, je eigen gevoel wat je ergens bij hebt. Dus ook al een liedje voor mij heel anders voelen dan voor jou. Terwijl het om hetzelfde liedje gaat. Dat is natuurlijk bijzonder.
0: Ja, klopt inderdaad.
1: Hey, en verder, als je nu naar de toekomst kijkt, dit is vast niet het laatste dat je met de wereld deelt.
0: Nee, dat is niet de bedoeling dat dit het laatste is inderdaad. Nee, er staan sowieso twee liedjes al op de planning. Die hopelijk in december al ook eruit kunnen. Wat super mooi zou zijn. En dan is de planning om volgend jaar natuurlijk daar nog druk mee verder te gaan. Om te beginnen met een EP en daarna door te gaan met een album.
1: Nou, leuk man. Hou ons op de hoogte. Dan was dit de eerste keer dat we elkaar spraken. Maar ongetwijfeld niet de laatste keer. Ik vond het leuk om je even beter te leren kennen, Nick. Ik wens je heel veel succes met je muzikale pad.
0: En
1: ik ga Better Times draaien op de radio. Dan kan heel Drenthe daarvan mee genieten. Ik wens je een mooie dag.
0: Helemaal goed, hetzelfde.
1: Hoi hè.
0: Toch.
1: Ah, mooi zeg. Prachtig liedje dit. Nick Bosma dus. Nieuw in Drenthe. Maar vast niet het laatste dat we van hem horen. Dit is zijn debuutsingle is Better Times.

goed liedje zeg. Better Times van Nick Bosma. Nieuw talent dus uit Emmen. 18 jaar nog maar. Dus zijn eerste liedje, maar zeker niet zijn laatste. Dus daar ga je zonder enige twijfel meer over horen hier op Radio Drenthe. Het is bijna 4 uur zometeen. Na 4 krijg je het beste van de Drentse doos het non-stop. Als ik even spreek, dan zie ik onder andere Aretha Franklin, ABBA, Blondie en Asman op de lijst. Nou, dat is alle reden om lekker bij de radio te blijven. Ik wens je een bijzonder mooi weekend verder. En ik ben er volgende week weer. Ik heb Bruce Hornsby nog voor je. Dat is hoe ik het zeggen moet. Dit is The Way It Is. Fijn weekend en tot later. Hoi.

0: Het is weer tijd voor oogst. Het woon-event van het jaar. Bij Havekort Interieurs in Coevorde. Geniet van 10.000 vierkante meter wooninspiratie. Met de nieuwste primeurs, hapjes, drankjes, live muziek en spectaculaire aanbiedingen. Van 2 tot en met 11 oktober. Bekijk het programma en claim uw cadeau op havekort-interieurs.nl.
1: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
3: Kurk 24.
2: Kurk24.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
6: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
7: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
8: Een initiatief van Pfizer.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niets met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbijl waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft bij een pinautomaat een tas gevonden met $128.000 cash erin. Hij besloot het geld niet zelf te houden, maar belde de politie. Die ontdekte dat een onderhoudsmedewerker van de pinautomaat het geld had laten liggen. Het geld is teruggegeven aan de bank. Het weer zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en dan opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
12: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op greving.nl.
13: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
14: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
15: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
16: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
15: Ja, werkt wel.
16: Social deal, deals die je niet mag missen.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
18: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
19: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
19: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Radio Drenthe.
20: Het beste van de Drentse duizend.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
2: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleef waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond meer dan een meter hoog, zegt de brandweer. Zo'n 90 mensen zijn gered. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten viel er per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Bij Drenthe Tours zijn we continu op zoek naar manieren om te groeien en de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Word ook buschauffeur bij Drenthe Tours. De mooiste baan naast je huidige werk. Solliciteer via info@drenthetours.nl.
12: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
13: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Drentse Vlooienmarkt in Expo Assen. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook.
14: Gezellig naar Vitalis.
13: Vitalismarkten.nl.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Radio Drenthe.
8: Het beste van de Drentse doezend.

0: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
1: Bij Drenthe Tours zijn we continu op zoek naar manieren om te groeien en de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Word ook buschauffeur bij Drenthe Tours. De mooiste baan naast je huidige werk. Solliciteer via info@drenthetours.nl.
2: Meer dan 50 woonmerken onder één dak? Dat is Oogst. Ontdek Montel, Feelingswonen, Stressless, Leolux en nog veel meer op 10.000 vierkante meter wooninspiratie bij Havenkoord Interieurs Coevorden. Oogst van 2 tot en met 11 oktober. Kijk op havenkoord-interieurs.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Goedemorgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurvoetbalclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. En morgen opnieuw zonnig met zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
13: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
14: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
15: In Hoogeveen.
16: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
13: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
17: Zin in een heerlijk dagje uit? Kom naar Sisters Emma. Geniet van all day brunch, homemade sweets, goede koffie en verrassende shared delights. Van ontbijt tot lunch, bij Sisters is elk moment een genietmoment. Je vindt ons in Hartje Emma. Sisters Emma. Vier het leven, proef het samen.
18: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
19: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Drentse Vlooienmarkt in Expo Assen. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
20: Gezellig naar Vitalis!
19: Vitalismarkten.nl.
21: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
22: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
23: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
24: Kurk 24.
23: Kurk24.nl.
25: Radio Drenthe.
26: De avond van Drenthe.

0: De avond van Drenthe. Radio Drenthe.
1: I want you to want me.

0: lekker croissantje. Heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Volgende week maak je kans op een shared breakfast.

0: Het is weer tijd voor oogst. Het woon-event van het jaar. Bij Havenkort Interieurs in Coevorden. Geniet van 10.000 vierkante meter wooninspiratie. Met de nieuwste primeurs, hapjes, drankjes, live muziek en spectaculaire aanbiedingen. Van 2 tot en met 11 oktober. Bekijk het programma en claim uw cadeau op havenkort-interieurs.nl.
1: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
2: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
3: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Voor mijn kostuums kan ik wel een maatwerkjas gebruiken. Dus ben ik gelijk gaan kijken op het maatwerkplein bij Bouwmarkt Schoonhoort. Ik vond de kas die het beste bij me past en kreeg ter plekke een offerte. Geweldig! Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
3: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
6: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via ikare.nl. Zorgen doen we samen. Ikare.
7: Terwijl pa en ma padella, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
8: Profiteer tijdens de oktober woonmaand de hele maand van leuke aanbiedingen. En maak kennis met de nieuwe collectie bij Joldersma Wonen. Joldersma Wonen in Schonebeek. De meest complete woonwinkel in uw regio. Kijk ook op joldersma-wonen.nl.
9: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 7 uur.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag opnieuw zonnig, behalve in het noorden. Het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio Drenthe.
11: De avond van Drenthe.

0: Zo34 en RTV Drenthe. Oh, oh, oh.
1: FC Emmen Live.
2: Zo34. In Waalwijk zit voor ons collega Matthijs Renkema. Matthijs, een hele goede avond.
3: Een hele goede avond, Luc.
2: Hoe was de weg hoe was het onderweg naar Waalwijk?
3: Prima, eigenlijk. Ja. Meestal gaan we natuurlijk op vrijdagavond op pad. Of vrijdagmiddag in dit geval. Maar nu op zaterdag. En dan is het iets minder druk op de weg. Dus stonden we ook niet stil in of bij Arnhem. Nou ja, eigenlijk wel prima. Het ging van de leien dakje.
2: Ja, had je niet gisteravond al alvast weg willen gaan?
3: Gisteravond al? Wat dan?
2: Nou ja, dan had je ergens een hotelovernachting kunnen doen. Een beetje Waalwijk onveilig maken.
3: Ja, ik weet niet of je ooit in Waalwijk bent geweest.
2: Nee, niet. Nee.
3: Laat ik het zo zeggen. Ik blijf wel gewoon een extra avond in Norg.
2: Prima. Hey, even omtrent FCM. Hoe is FCM de afgelopen week doorgekomen?
3: Ja, eigenlijk wel goed. Als het gaat in ieder geval om blessures. Er zijn geen extra blessures bijgekomen. Laat ik het zo zeggen. Freddy Kwispel is nog steeds wel geblesseerd. Maar dat was dus al zo. Nee, verder wel goed. Er is goed getraind. We hebben gisteren nog gezien hoe het er fanatiek aan toe ging. Een dag voor de wedstrijd. Ja, de ploeg staat er goed op. Fris, fit. En zoals gezegd, geen noemenswaardigheden wat dat betreft. Tenminste niet, wat we al lang wisten. En natuurlijk is er de terugkeer van Joshua Muke. Hij was geschorst. Hij mag weer meedoen vanavond in Waalwijk. Dus Emme is er waarschijnlijk alleen maar sterker op geworden afgelopen week.
2: Hartstikke mooi. We gaan straks verder met de voorbereidingen en de voorbeschouwingen. Eerst nog even muzikaal doen met Shakira, Whenever, Whatever.

0: Whenever, wherever. Ja, Matthijs, dat kan mooi slaan op FCM. Want ja, dan winst, dan weer verliest, dan weer wint, dan weer verliest. Wat kunnen we van RKC verwachten vanavond?
1: Ja, hele goede vraag. In ieder geval een ploeg die de eerste 4 wedstrijden op rij alle gelijk speelde. Daarmee ook meteen de koploper gelijke spelen in deze competitie. Daarna ging het wat beter. Onder andere de 6-1 thuis tegen MVV. Dat was een mooie overwinning voor de ploeg van Sander Duits. Afgelopen week werd er wel weer verloren van Roda JC. Dus stelde ik de vraag maar aan de hoofdtrainer van FCM. Dat is Menno van Dam. En hij zei gisteren na de laatste training het volgende.
2: Nou, ik denk aan RKC. Ze missen op dit moment veel spelers vanwege de interlandperiode. En dat heeft denk ik ook te maken met het resultaat van hun van afgelopen week. Ik zie RKC, hoe ik ze ook heb zien voetballen, denk ik dat het een top 3 competitie waardig team is. En dat ze echt wel gaan strijden voor de 3 bovenste plekken. Want ik vind het gewoon een goede ploeg met veel intensiteit, veel drive naar voren toe. Kunnen makkelijk scoren. Alleen ja, het feit is nou ook wel, er valt op dit moment ook wat te halen daar. En er valt denk ik altijd wat te halen in de KKD. Zo is de competitie ook. Maar je moet daar gewoon met heel veel lef en je moet gewoon, hoe zeg je dat, brave. Je moet gewoon bos vooruit daar naartoe en lef tonen en die gasten gaan aanvallen.
0: Ja, dus Menno van Dam, lovende woorden over RKC, Matthijs.
1: Ja, dat is ook niet zo heel erg gek hoor, vind ik. Want er staat best wel een goede ploeg. Ja, het is wat wisselvallig. Maar er staan eigenlijk heel veel ploegen in deze competitie. Op Heracles Almelo. Nou, wou ik zeggen. Maar alleen hebben die gisteren ook weer 2-2 gespeeld. En dat is voor de koploper niet het allerbeste resultaat. Maar goed, het is wel een hele aardige ploeg hoor. Al missen ze inderdaad wat spelers. Het zou gaan om 5 internationals. Daar is nog eentje bijgekomen. Speler Bakboord is op het laatste moment nog opgeroepen voor de nationale ploeg van Suriname. Dus ze missen gewoon heel veel basisspelers. En laten we hopen dat dat in het voordeel gaat werken natuurlijk van ons aller FCM'en.
0: Ja, nieuwe doelman, wat kun je daar over kwijt?
1: Keller Roos trainde mee afgelopen dagen. Dinsdag tot en met donderdag. En ging vrijdag met de club in onderhandeling over een contract. FCM is op zoek naar een nieuwe doelman omdat Dirk Baron geblesseerd is. En waarschijnlijk het hele jaar ook niet meer mee zal kunnen doen. De man die overkwam van FC Groningen. En dus Keller Roos moet dan de nieuwe man onder de lat worden. Of in ieder geval een extra optie voor trainer Menno van Dam. Nou, de club lijkt er uit te komen. Dat zijn in ieder geval de laatste berichten. Het is nog niet zo ver. Roos is in ieder geval vanavond in Waalwijk er nog niet bij. Kevin Noorder zit gewoon op de bank. En Sam Karsies is de doelman nog steeds bij FC Emmen. Maar de verwachting is wel dat Keller Roos één deze dagen zijn handtekening onder het contract zal gaan zetten bij FC Emmen. En dan wellicht ook volgende week vrijdag uit bij FC Dordrecht. In ieder geval voor het eerst bij de selectie zelfs gaan zitten.
0: We gaan het afwachten. Straks de opstelling van beide teams. Eerst nog even onderbreking met Rondé. Undecided.

0: En laten we hopen dat de wedstrijd niet undecided wordt, maar wel besloten. En dan 3 punten voor de FCM. Matthijs, jij hebt je huiswerk gedaan. Wat is de opstelling van beide teams?
1: En laten we dan maar eens beginnen met de thuisploeg RKC. Zoals gezegd, ze missen veel spelers. Ik noem hem Juan Familia Castillo. De linksback die nog in de jeugd van Chelsea heeft gespeeld, is er niet bij. Hij speelt interlands voor de Dominicaanse Republiek. Dus zo zijn er nog wel een aantal afwezigen. Wie zijn er wel? Want dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. Al de goal, Mark Spenkelink. Rechtsachter Bart Cameron, een jeugdspeler van RKC. Omdat Bakboord, die daar doorgaan staat, ook op het allerlaatste moment nog is opgeroepen.

0: daar is hij dan toch, Jochem Knap. En achter de spitsen staat Thijs van Leeuwen, overkomen van Den Bosch. Aan de rechterkant op de flank Ryan Vaasje. Aan de linkerkant Virgil Misijan. Dat is wel aardig, oud speler van onder meer Twente en NEC. Zijn laatste club was dat nog. Maar ook van Ludo Goretz uit Bulgarije, waarvoor hij nog Champions League speelde. In de spits vandaag Jesse van der Haar en geen Finn Stokkers. De man die overkwam van Go Ahead Eagles begint op de bank. Zou nog een transfer target zijn geweest de afgelopen zomer van FC Emmen. Uiteindelijk is het nooit echt concreet geworden voor Stokkers, die nu dus op de bank zit bij RKC. Zou ik maar meteen doorgaan met El van Emmen?
1: Ja, jij bent van harte welkom.
0: Hartstikke mooi, want voor het eerst dit seizoen is het best een opmerkelijke opstelling. Als in, er wordt best wel wat gewijzigd. Van Dam tot nu toe erg stabiel geweest als het gaat om de elf namen en ook de formatie. Nu wordt er toch wel een beetje aangesleuteld. Op de goal nog steeds Sam Karsjes, rechtsback. Ook dat is niet nieuw. Luca Everink. Centraal Joshua Muke samen met Yannis Dedelon en Rodney Kongelo als de derde centrale man die mogelijk ook wat meer op het middenveld zou gaan spelen. Maar dat moet de wedstrijd gaan uitwijzen. Kongelo dus na zijn sterke optreden van afgelopen zaterdag wederom een basisplek veroverd. Linksback Brian van Hoven, dat is niets nieuws. Een middenveld, ook die hebben we eerder gezien. Kasper Staring, Michael Breij, Torben de Gein. Ook dat was tegen Top Os, het driemans middenveld. En voorin slechts twee man. Dus niet de klassieke buitenspelers. Geen Giel Sunder, geen Sybrand Veldhuis. Wel Jack Cooper Love en het basisdebuut, jawel, van Daan Lambers uit Nieuw-Amsterdam. En dat is toch mooi voor hem dat hij het van meet af aan mag gaan laten zien vanavond in Kerkrade. Kerkrade, zeg ik. Waalwijk.
1: Waalwijk, ik wou zeggen. Nee, dat kan. Hey, FC Emmen en RKC Waalwijk stonden net een plaatsje verschil. Nou heeft de wedstrijd Vitesse tegen NAC Breda 2-2 gespeeld. Dat betekent dat Vitesse en NAC Breda sneaky tussen FC Emmen en RKC Waalwijk staan. Maar wat verwacht jij van de wedstrijd voor vanavond? Als jij een voorlopige uitslag zou mogen geven.
0: Nou ja, het staat heel dicht op elkaar. Dat is sowieso, hè, twee punten verschil. Je zei het net al. Ja, ik verwacht eigenlijk wel dat RKC geacht wordt van het thuispubliek om deze wedstrijd te gaan winnen. Dat zij ook wel licht favoriet zullen zijn. Maar zoals gezegd, ze missen nogal wat spelers bij RKC. Afgelopen vrijdag uit bij Roda JC uit Kerkrade. Misschien dat ik daarom de fout in ging. Ging dat ook mis. Het werd 2-0 voor de Limburgers. En laten we hopen dat RKC daardoor toch wat stabiliteit mist. Aan de andere kant, ja, FC Emmen sleutelt ook wel wat. En dat, terwijl het tot nu toe helemaal niet onaardig gaat. Als je als Emmen zijnde zesde staat in deze competitie, doe je het gewoon ontzettend aardig. Ja, als ik een voorspelling moet geven en ik zou mijn geld erop moeten zetten, dan zou ik zeggen een 2-2, zoiets.
1: Ja, en is dat met de eindstand van 5-0 van april nog geen jaar verhoogd of niet?
0: Ja, toen zaten we hier ook. En dat was in een iets andere tijd, Luc. Ik weet niet of jij toen ook de presentator was van
1: Ja, dat kan ik wel herinneren, inderdaad.
0: Ja, dat wil ik wel geloven dat je je dan nog kan herinneren. Maar dat was de grootste nederlaag van het afgelopen seizoen. Het seizoen waarin Emmen natuurlijk 14e eindigde. Het was in heel veel opzichten teleurstellend te noemen. Het werd hier 5-0 in april. Emmen was toen eigenlijk ook al wel kansloos voor de na-competitie voordat ze hierheen gingen. Deden 17 minuten mee, zei trainer Menno Verdam na afloop toen. En daarna was het wel klaar en was het Drentse verzet gebroken en liep RKC uiteindelijk uit naar 5-0. De hele pijnlijke avond, tevens de laatste avond, of laatste wedstrijd, dat Nico Haak nog technisch directeur was van FC Emmen. Een week later kwam het nieuws dat hij eruit ging, dat hij ontslagen was. En ja, sindsdien is er toch wel veel gebeurd. Zo gaat dat in de voetballerij. April lijkt alweer een eeuwigheid geleden, terwijl we het toch echt over 6 schamele maanden hebben.
1: Ja, als ik mijn geld op moet zetten, en dat doe ik dus ook, wat jij dus zegt, ik ga voor een, omdat er zoveel spelers ontbreken bij RKC Waalwijk, ga ik voor een 2-3.
0: Kijk eens aan. Nou, ik help het je zeker hopen, Luc. Ik meen niet dat wij het vaak bij het rechte eind hebben, wij allebei, als het gaat om voorspellingen.
1: Helaas niet, nee.
0: Maar je zou zeggen, iedere keer dat je het niet goed hebt, komt de keer dat je het wel goed hebt dichterbij.
1: Kijk, wijsheid. We gaan even naar de platen. En zijn dan straks bij je terug om iets voor acht voor het begin van de wedstrijd. Tot straks, Matthijs.
0: Yes, tot zo.
2: Je moeder van Holm, dat is waar ik doe. Bekend terrein, vreemd genoeg. Hoe het ruikt en voelt, hoe het lekt en klinkt.

0: ja, hier kon ik weg. Hier kon ik weg.
1: Altijd de platen plaatsen. Daniel Loos, hier kom ik weg. We gaan er even uit voor het reclame. Iets eerdere journaal van 8 uur. Zodat we om 3 minuten voor 8 bij je terug zijn voor de aanvang van de wedstrijd. RKC Waalwijk tegen FC Emmen.
2: Soms ontdek je een plek die meteen klopt. Een oud bruin café waar je binnenkomt als gast en weggaat als vriend. In Café De Drie Paardjes zijn de glazen goed gevuld en de mensen gezellig. Het echte huiskamergevoel met een vleugje Ierland. Café De Drie Paardjes aan de Hoofdstraat in Emmen Centrum begint al op de3paardjes.nl.
3: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
4: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
3: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
5: Hey, buurman.
6: Ah, buurvrouw.
5: Hoe is het? Wat ziet je huis er weer mooi schoon uit?
6: Ja, klopt. Maar ik heb een beetje hulp gehad, hoor.
5: Oh, vertel.
6: Nou, de mannen van Frisse Ramen hebben me een handje geholpen.
5: Ah, wat doen die dan allemaal?
6: Nou, ze maken bijna alles schoon. Het wassen van de ramen, boeiendelen, zonnepanelen, dakkapel en het verwijderen van de groenaanslag.
5: Ideaal, dat wil ik ook. Hoe kan ik ze bereiken?
6: Nou, heel simpel. Via 06 83 23 63 10 of @frisseramen op Instagram.
5: Ik ga ze snel bellen op 06 83 23 63 10. Hoe heet ze ook alweer?
6: Frisse Ramen.
3: Wonen in landelijke stijl. Het monument.nl.
7: Ja! Weer gescoord! Loop eens binnen bij Heller en Heller in Klazinaveen of Schonebeek en scoor de juiste hypotheek of verzekering. Zelfstandig adviseur van Regiobank. Heller en Heller. Financieel en fiscaal advies. Heller en Heller.nl.
8: Kijk, bij Expert in Emmen komen alleen de echte filmfans, de keukenprinsen en de net iets te drukke huishoudens. Want die weten dat je bij een nieuwe tv, inbouwvaatwasser, wasmachine of koelkast alleen het beste elektronica-advies krijgt bij de echte expert. En dat service zonder gedoe. Dus kom nou maar gewoon naar Expert, want daar wordt heel Emmen wijzer van.
9: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat maar raden, handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
10: Als ondernemer in Drenthe wil je vooruit. En dan is het mooi dat zo'n partij als Area zakelijk er is. Met afvalinzameling door middel van rolcontainers, maar ook met milieuscans. Area zakelijk zorgt dat mijn bedrijf klaar is voor morgen. Ja. Ze hebben hart voor Drenthe en voor mijn bedrijf. Ontdek het zelf op area-afval.nl/zakelijk.
11: Dit is Zo 34.
12: Het nieuws van 8 uur.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag opnieuw zonnig, behalve in het noorden. Het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Een auto. Nou, ik heb hier nog eentje voor een zacht prijsje. Uitgevoerd met remmen, stuurwiel, rubberen banden, twee stralende koplampen, moet je kijken. Hè? En weet u wat? U krijgt van mij nog een half uur garantie bovenop. Wat dacht u ervan? Hè?
15: Ja hoor, hè. Als je echt voor het beste kiest, dan kies je voor Misker, autobedrijf Misker. Daar kom je verder mee.
16: Adverteren en met hulp van Zo34 jouw bereik en natuurlijk omzet vergroten? Kijk dan snel op zo34.nl/adverteren en neem contact op voor jouw persoonlijke advertentie.
17: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding: lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
18: Mag.
19: Wat mag?
18: Je weet wel, Mac.
19: Hè?
18: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
20: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
21: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
22: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
23: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
24: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
25: Zo 34 en RTV Drenthe.
26: FC Emmen Live.
1: We gaan ons langzaam opmaken voor de wedstrijd RKC Waalwijk tegen FC Emmen. In Waalwijk zit onze collega van RTV Drenthe, Matthijs Renkema. Matthijs, welkom terug.
27: Ja, dankjewel. We zijn inderdaad in afwachting van de spelers voor de wedstrijd tussen RKC en FC Emmen. Twee ploegen uit het linker rijtje momenteel in de keukenkampioendivisie. Twee ploegen die op termijn ook terug willen naar de eredivisie. Bij RKC is die wens iets nadrukkelijker aanwezig dan bij FC Emmen, waar ze de laatste jaren wel een beetje pas op de plaats hebben moeten maken. Natuurlijk, vorig seizoen liep het allemaal wel heel erg stroef. Werd het uiteindelijk 14e FC Emmen. RKC deed nog wel mee aan de nacompetitie, maar redde het niet. Onlangs, niet zo heel lang geleden, ja daarvoor zelfs nog, speelde RKC nog in de eredivisie. En weet ik dat zij vrij kansloos degraderen. Ze zijn, wat hun betreft in ieder geval, op de weg terug. Maar zo zijn er meer ploegen in de KKD, meer clubs die vinden dat ze eredivisionisten zijn. En daarin verschilt RKC dus zeker niet. Ze hebben een aardige ploeg op de been, ondanks het feit dat er een aantal spelers niet zijn. We hebben ze al even genoemd. Het zijn er 6 in totaal. Doelman Niek Schiks is mee met Jong Oranje. Faisal Al-Majani is mee met Jong Marokko. Clubtopscorer Kean Varela is mee met Jong Portugal. Scoorde tot nu toe 3 keer. Aanvoerder Lian van Gelderen is mee met Suriname. Zoals ook geldt voor de rechtsback Backboard. En natuurlijk Juan Familia Castillo, die mee is met de Dominicaanse Republiek. Ook hij er niet bij. Wat overblijft is alsnog wel een aardig team voor KKD-begrippen. Maar wel een gemankeerd RKC, zo eerlijk moeten we zijn. En laten we dan hopen dat FCM daarvan kan profiteren. Hier in het Mandenmakerstadion op de zaterdagavond dus. Voor de tweede week op rij dat Emmen op zaterdag speelt. Vorige week was het thuis tegen Top Os. Volgende week is het wel weer op een vrijdag tegen Dordrecht. Week daarna en die week daarna weer twee keer op een zaterdag. Emmen is vaak aan de beurt, om het zo maar te zeggen. Op die zaterdagavond, soms ook nog wel eens op de zaterdagmiddag trouwens, in de KKD. Ik weet dat NAC Breda er bijvoorbeeld nog een keer aankomt. Dat is op zaterdagmiddag 4:30. Ja, het is even wennen voor de supporters van FCM. En ook wel een beetje voor RKC als ik zo om me heen kijk. Want ik kan ook niet zeggen dat het hier vol zit in het Mandenmakerstadion. Stadion dat nog wel eens de fietsenstalling wordt genoemd. Door supporters van andere clubs. Het is niet al te groot. Maar er zijn hier hele mooie wedstrijden gespeeld. RKC is toch jarenlang ook wel een stabiele eredivisionist geweest. Dat is het al een tijdje niet meer. Maar vorig jaar zagen we in ieder geval dat het hier zeker nog wel eens kan spoken. In april werd het. We hebben het er al even over gehad, Luc en ik, in de voorbeschouwing. 5-0 liefst voor RKC. De beide ploegen staan op het veld en gaan nog even beginnen aan een huddle om elkaar wat moed in te spreken. Bij FCM is dat sinds het aantreden van Menno van Dam vorig jaar gemeengoed geworden. De huddle zie je voorafgaand aan wedstrijden. We zien hem ook voorafgaand aan trainingen. De huddle, je ontkomt er niet aan bij FCM. Als jij smetvrees hebt of niet zo knuffelig bent, dan is Zuidoost-Drenthe voor jou als voetballer niet het juiste adres. Maar goed, het is in de voetballerij wel meer bekend. En ook bij RKC zie ik een innige huddel. En zie ik dat zij nu uit elkaar gaan en klaarstaan voor de aftrap. Onder hen de nummer 93, Virgil Misijan. Hij kwam in september naar Waalwijk toe. Had geen club, speelde hiervoor bij NEC. Waar hij het nog niet eens zo heel verdienstelijk deed. Maar waar de concurrentie moordend was onder Dick Schreuder, de trainer. Natuurlijk veel aanvallers, veel goede aanvallers. En Misijan viel uiteindelijk buiten de boot. Maar dat hij wat in zijn mars heeft, dat mogen duidelijk zijn. 11 keer kwam hij bijvoorbeeld uit in de Champions League voor Ludogorets, Bulgaarse kampioen. Waar ook Sergio Pat, de oud-doelman van FC Groningen, nog eens voor speelde. De bal rolt in Waalwijk en Sam Karsi zoekt meteen naar de twee spitsen, Lambes en Koepelov. Zij vormen een koppeltje voor het eerst dus dit seizoen dat Emmen met twee centrale spitsen speelt. En voor het eerst in zijn profloopbaan dat Daan Lambers in een officiële wedstrijd start voor FC Emmen. Mooi moment voor de Nieuw-Amsterdammer. Van wie toch best wel wat verwacht wordt. Heeft zich in de voorbereiding goed laten zien aan Van Dam en zijn staf. En een plekje verdiend bij het grote FC Emmen. Waardoor hij eigenlijk niet meer echt wordt gezien als puur een onder 21 speler. Het kan snel gaan in de voetballerij, dat weten we. De onder 21 trouwens van Emmen had Daan Lambers vandaag wel kunnen gebruiken. Want het verloor in eigen huis met 2-4 van Hollandia in de vierde divisie. En dat terwijl de onder 21 toch de ambitie heeft om uiteindelijk weer op te klimmen naar de tweede divisie. Dat lijkt momenteel ver weg. Want het gaat niet al te best met de oudste jeugd van FC Emmen. De 2-4 nederlaag is daar nog maar eens het voorbeeld van. Bij FC Emmen onder 21 speelde vanmiddag ook Safian Touré. De man die overkwam van het tweede van FC Köln als buitenspeler voor het eerste. Nu zien we dat eerste met Luca Everik, de rechtsback van Emmen in de aanval. Geeft hem handig mee naar Staring. 16 meter in en dan wordt het een eerste hoekschop voor Emmen. Omdat de bal via verdediger Sven van der Plas over de achterlijn gaat. Een hoekschop voor de bezoekers uit Emmen dus. In dat mooie lichtblauw gestoken met die bordeauxrode broekjes en sokken eronder. Het is een fraai shirt weer geworden dat moet je ze nageven, de ontwerpers. De hoekschop vanaf de rechterkant. Kan het haast niet zien. Het commentaar ook staat er een beetje voor. Michael Breij gaat hem nemen. En dat zal dan een inswinger worden met zijn linkerbeen vanaf de rechterkant. Michael Breij richting eerste paal. Daar wordt hij weggekopt. Dan kan hij uiteindelijk weer naar rechts worden gebracht. Naar Rijn, naar Rijn, naar Breij meegekregen met rechts voor. En de bal is voor Bart Spenkelink. Mark Spenkelink moet ik zeggen. Iets te scherp gegeven door Breij met zijn rechterbeen. En een eenvoudige redding van Spenkelink, de doelman. Nu Schiks dus nog weg is met Jong Oranje. RKC nu in de aanval. Aan de rechterkant Vaasje. Hij opent naar Misidjan. En dus gaat het van rechts naar links. Daar is hij voor het eerst. Virgil Misidjan. Als hij op snelheid is, hou je hem niet meer bij. En daar ligt dus een schone taak voor Luca Everink vandaag. Om hem af te stoppen. Everink die zelf ook over de nodige snelheid beschikt. Het kon nog wel eens een heel aardig duel gaan worden hier in Waalwijk. Thuisploeg bouwt geduldig op, wou ik zeggen. Maar aan de rechterkant gaat de bal over de zijlijn. En dus kan er gegooid worden door Dede Lom. Zo rond de middenlijn. Hij laat het aan Brian van Hoven. Die een paar metertjes terug moet. Van scheidsrechter Laurens Gerrits. Bezig aan zijn 218e keukenkampioen-divisie-duel. Hij heeft nogal wat ervaring dus. Op het ene hoogste niveau van Nederland. Gerrits, die ik vooral nog herinner van vorig jaar. FC Emmen, FC Den Bosch. Toen hij een gele kaart gaf aan Larsen. Wacht even, daar gaat het mis in de opbouw bij Emmen. Nu Van Leeuwen eruit aan de rechterkant Vaasje. Dan is de tempo wat uit die aanval. Gaat hij terug naar Nap. Omsingeling van de 16 meter. Bal bij Held. Dan maar inbrengen. En helemaal vrij. Maar dat is ook logisch. Want buitenspel staat Thijs van Leeuwen. Er wordt voor gevlacht. En niet voor gefloten. Omdat de bal in de handen was van doelman Karsis en die hem snel in kon brengen. Aan de andere kant van het veld is Daan Lambers de bal dan wel te snel kwijt. Waardoor een tegenstoot er niet in zit. Ja, dat was even een gevaarlijk moment. Maar zoals gezegd, buitenspel gegeven dus voor Van Leeuwen. Die bovendien niet al te overtuigend afdrukte. Iets daarvoor was ik bezig met een verhandeling over de scheidsrechter van vandaag, Laurens Gerrits. Hij gaf vorig jaar een gele kaart aan Lucas Larsen. Omdat Lucas Larsen de vierde official erop wees dat hij een beetje in de weg stond bij het nemen van een ingooi. En in plaats van zijn collega weg te sturen, besloot Gerrits om de Deense linksback van FC Emmen met geel te bestraffen. Lucas Larsen begreep en begrijpt er tot op heden niets van. En met hem heel veel Drenthe, denk ik, die die avond aanwezig waren. Goed, dat moeten we maar snel vergeten. Want Gerrit zal ongetwijfeld ook goede wedstrijden kunnen fluiten. Vanavond kan hij dat in ieder geval tonen. Everink heeft gegooid. FC Emmen is in balbezit met Joshua Muke. Combinatie met Breij en Staring. Driehoekje nog op eigen helft. En dan Everink naar Muke terug. Onder druk gezet door Misidjan. En dan moet hij naar Karsis. De voorwaartse van de RKC met lichte druk op de huurling van FC Twente. Maar hij kan hem vrij makkelijk wegschieten. Richting Lambers. En die speelt hem dan niet bij Staring in de voeten. Maar bij Van Leeuwen. Overtreding Misidjan dan. Of van Muke dan op Misidjan. Die zomaar wegloopt uit zijn rug. Ja, dat begint daar bij die foute paas van Daan Lambers. En als dan Misidjan wil vertrekken, houdt Muke hem vast. Dan krijgt Muke al in de zesde minuut een gele kaart van scheidsrechter Gerrits. Die een beweging maakt zo van dit is de derde keer. Nou, ik heb de andere twee overtredingen persoonlijk niet gezien. Maar Gerrits heeft ervoor gestudeerd en heeft Muke al heel vroeg in de wedstrijd een gele kaart getoond. De man die rood kreeg op bezoek bij FC Eindhoven geschorst was voor het afgelopen duel tegen Top Os. Staat nu alweer op scherp in deze wedstrijd. Geen lekker begin voor Muke. En de hele defensie van Emmen, want iemand die zo vroeg op scherp staat, ja, dat kon nog wel eens gevaarlijk worden. Vrije trap staat voor RKC, een beetje aan de linkerkant van het veld. Halverwege de helft van Emmen, ik denk op een metertje of, nou 30, het zal eens over de helft zijn. En Thijs van Leeuwen gaat hem zo dadelijk voorgeven met zijn rechter. Een indraaier richting de tweede paal, dan komt Karsis. En komt uiteindelijk de speler van RKC tekort. Bal gaat over de achterlijn. En zo zijn de eerste 6,5 minuut verstreken in Waalwijk. We hebben nog geen echte kansen gezien, maar wel een gele kaart van Joshua Muke. De stand is na 6,5 minuut in Waalwijk 0-0.

0: Harry Styles, As It Was. We gaan weer terug naar het Mandenmakerstadion in Waalwijk voor het vervolg van de wedstrijd RKC tegen FC Emmen. Matthijs Rinkema.
1: Ja, we hebben niet zoveel gemist tijdens dit liedje van, ik geloof, Harry Styles. En, want hier in Waalwijk is eigenlijk niet zo heel veel gebeurd in die paar minuten dat we even weg waren voor die muzikale onderbreking. Stand dus nog 0-0 in het Mandenmakerstadion. En het enige opmerkelijke is dat Joshua Mukay, een van de centrale verdedigers van Emmen, een gele kaart heeft gekregen voor vasthouden op Virgil Misijan. Maar dat hoorde u al voor deze onderbreking. Dus ja, we hebben echt helemaal niks gemist de afgelopen paar minuten. RKC mag nu gooien op de eigen helft. Aan de rechterkant gaat dat gebeuren door Bart Kemmeren uit de eigen jeugd dus. Zomaar opeens een basisplaats voor hem. Want geen Van Gelderen en dus ook geen Backboard. Nu aan de andere kant is daar Cooper Love in balbezit in de hoek van RKC. En haalt hij er heel netjes een hoekschop uit door de bal via Sven van der Plas over de achterlijn te schieten. Kon daar ook niet zo heel veel meer dan dat hij uiteindelijk deed, Jack Cooper Love. Dus een hoekschop het maximale. Nou is het wel zo dat hoekschoppen FC Emmen nog niet zo heel goed zijn gezien dit seizoen. Als het gaat om aanvallende hoekschoppen in ieder geval. Echte koppers, daar ontbreekt het nog wel eens aan. Ik zag Nelson Amedin trouwens wel een hele fraaie kopgoal maken dit seizoen. Maar juist hij is er niet bij, een hele tijd niet trouwens. Dus kijken we naar, nou misschien wel naar Rodney Kongelo die er staat bij de tweede paal. De voorzet gaat komen van Breij, komt ook richting tweede paal. Helemaal vrij, Kongelo jongen. En dan kopt hij hem niet. Goed, ja, ik vraag me af of hij hem überhaupt raakt. Hij schampt hem. Stond helemaal vrij. Vogeltje, vogeltje vrij. En had hem alleen maar op zijn voorhoofd hoeven laten vallen. En een beetje richting doel te sturen. Ik weet niet wat er gebeurt. Hij kopt hem in ieder geval nauwelijks. Als hij hem al raakt, dan schampt hij hem. En dan gaat die bal naast. En ja, ontsnapt RKC er de tegentreffer. En moet FCM toch even balen. Want dat was een flinke kans daar voor Rodney Kongelo. En dan nu aan de andere kant. RKC met Fasje aan de rechterkant. Van over tegenover hem. Held is meegelopen. Die wil wel uithalen. Maar krijgt ervoor niet de gelegenheid. Nu aan de linkerkant. Nashir Held met Van Leeuwen die er overheen gaat. Everink met zijn hele hebben en houden erin. Doet hij aardig. Maar de aanval is nog in leven. En Everink begaat dan een stevige overtreding op Posma. Er wordt dan uiteindelijk gefloten. Terwijl men zich bij FC Emmen druk maakt. Omdat Yanis Dedelon daar al een tijdje op de grond lag. En ook tegen scheidsrechter Gerrits en zijn assistenten aan de kant zegt: waarom fluit je niet als daar iemand van ons ligt? En uiteindelijk wordt er pas gefloten na een overtreding van Everink. Waardoor de vrije bal voor de Brabanders is. Ja, dat is wel een puntje van kritiek al op Gerrits en zijn Leidse mensen om hem heen. De vrijbal staat nu eenmaal wel voor RKC. Van Leeuwen gaat hem inbrengen. Dat is goed aangesneden. En daar De Wijs die kopt. Maar ook hij niet heel stevig gekopt. Bal recht op Karsjes af. Ook nog met een stuit. Waardoor hij hem eenvoudig klem vast heeft. Maar dat was toch een aardige kans voor Jordi De Wijs. De centrale verdediger met het verleden dus bij PSV in Düsseldorf. Die zomaar voor Karsjes opdook. Maar gelukkig voor Emmen valt het nu in hun voordeel uit. En was ook dit niet heel best. Er blijft een speler van RKC, Jochem Knap in dit geval, achter op het veld. Na een botsing met Van Hoven. Maar scheidsrechter Gerrit ziet het weer niet of wil het niet zien. Dus gaat het veld gewoon verder. En is even later de ingooi voor FC Emmen. Met Van Hoven die snel gooit naar Kongelo. En Kongelo die de bal naar zijn doelman brengt, Sam Karsjes. Het is een openingsfase waarin we dus twee mogelijkheden hebben gezien. Eén voor Emmen, één voor RKC. En in beide gevallen geldt dat de centrale verdediger van één van beide ploegen, Kongelo aan de ene kant en De Wijs aan de andere kant, een dot van een kans kreeg, helemaal vrij stond, maar niet goed kopt. Kongelo komt er nog wel echt een stuk matiger dan collega De Wijs, die in ieder geval nog de bal op goal kreeg. Ja, Rodney Kongelo stond even vrij. Misschien nog wel vrijer. Een minuutje eerder aan de andere kant. Goed, snel vergeten. Want zolang het 0-0 staat is er natuurlijk ook nog niets aan de hand. Voor FC Emmen. dat op bezoek bij RKC wel wat slordig is aan de bal. Hoor. De bal snel kwijt is. Nu is het Congolo die wegwerkt. Hem kun je niet zo heel veel verwijten in dit geval. Want hij moest ook even op tempo die bal snel wegschieten. Maar ingooit daardoor wel voor RKC op de helft van Emmen. Ongeveer halverwege Vaasje en Cameron. Cameron brengt hem dan naar spits Van der Haar. En Van der Haar naar Nap. Maar die krijgt hem niet bij een medespeler. Everink in de as is Jack Kupelov uitgezakt. Die verliest hem. Torben Rai wil dan oppikken. Maar dan wordt uitstekend ingegrepen daar door Posma. Waardoor RKC kan overnemen. Nu met Vaasje naar binnenkomend. Maar slordig ingeleverd. En dan kan FC Emmen weer. Het is een beetje over en weer. En uitgespeelde kansen zien we op deze manier niet zo heel snel. Alleen dus die twee kansen uit standaard situaties. Eerste hoekschop, later de vrije bal. Nu RKC weer in de aanval. Vaasje, nu is het 4 tegen 4. Vaasje gaat naar binnen. Die wil het misschien wel zelf doen. Dat doet hij ook. Bal geblokt en dan voor Sam Karsis. Zo is dit gevaar geweken. Maar Emmen, en dat zegt Michael Breij nu ook in niet mis te verstaande woorden, moet scherper zijn, moet feller zijn. Er moet meer energie in. Zeker ook voorin, waar ballen heus wel naar Kupelov en naar Lambers worden gespeeld, maar waar ze de duels makkelijk verliezen. Nu Karsis zoeken naar Lambers. Ja, verliest hij hem ook weer. Dan is de tweede bal leek voor Emmen, maar wordt overgenomen door Van Leeuwen. Van Leeuwen heeft Congolo op de huid zitten en speelt hem dan maar naar achter, naar Held. En dan moet de RKC opnieuw beginnen aan deze aanval. Ja. Je ziet het bij Michael Breij, je ziet het ook wel bij Menno van Dam aan de kant. Ze zijn niet zo heel tevreden over hoe Emmen, vooral in de duels, is nu Vaasje in de aanval met Van der Haar. Maar Van der Haar valt en geeft de bal weer aan Emmen. Dan een overtreding gemaakt op Michael Breij. En de vrijbal voor de Drenthe. Misschien even wat rust nemen, even wat temporiseren. Want de laatste minuten is het zo dat telkens als Emmen de bal heeft, zij hem ook snel weer kwijt zijn vanwege druk zetten van RKC. Nu spelen Congolo en Dede Lom de bal achterin rond. Ja, dat was nog even de vraag. Congolo, hè, gaat hij echt als vijfde verdediger spelen? Of zal hij meer als middenvelder geposteerd zijn? Nou, als je zo kijkt, dan is hij toch wel echt een verdediger bij Emmen. Een van de drie centralen, Muke, Congolo en Dede Lom dus. En Everink en Van Hoven als rechts- en linksback. Wingbacks in dit geval, want ze hebben wat meer ruimte dan anders. Vrije bal inmiddels aan de andere kant. We zagen even daarvoor een lange bal van Karsis die bijna bij Daan Lambers kwam. Maar doelman Mark Spenkelink was op tijd zijn hok uit. Inmiddels staat er wel een vrije bal voor Emmen aan de rechterkant van het veld. Mooie positie om hem in te gaan draaien. En Torben Reijnen staat er met zijn linkerbeen in ieder geval al bij. Michael Breij kan het ook gaan doen, maar dan met rechts. Ik denk dat hij het aan Reijnen laat. Dat is het geval. Beetje aan de rechterkant op de helft van RKC. Ja, laten we zeggen een metertje of 30 van de goal. Dat zal zeker een voorzet gaan worden van Reijnen. Daar komt hij. Dat is geen hele beste bal, lijkt me. Richting de tweede paal. En dan is daar Congolo die het duel verliest. Maar uiteindelijk wel een ingooi. Gooi wint aan de andere kant. Maar om nou te zeggen dat je er heel veel beter van wordt. Van de eerste vrije bal en nu een ingooi helemaal aan de andere kant. Dat kunnen we niet zeggen. Emmen kan wel opnieuw in balbezit gaan nadenken over een nieuwe aanval. Nu met Torbegaai die zich in laat zakken. Dan de bal tussendoor en Lambes. Die is veel ballen kwijt hoor, de basisdebutant. En dan kan RKC er opeens weer uit. Thijs van Leeuwen met vlugge passen moet ik zeggen. Bal terug naar Posma en Held. Held naar Misijan. Misijan heeft Muke tegenover zich. Gaat nu naar zijn rechter. Naar binnen. Combinatie met Van Leeuwen. En doorzien door Luca Everink. RKC kan opnieuw. Maar moet wel weer een stukje terug. Nasir Held verliest hem dan. Dan speelt hem te ver voor zich uit. En begaat een overtreding op Michael Breij. Zoals gezegd, Emmen aanvallend weinig op de mat tot nu toe kunnen leggen. We zien dat spitsen Kupelov en Lambers de ballen vaak snel kwijt zijn. Moeten opboksen tegen twee sterke centrale verdedigers. Met Van der Plas en Jordi de Wijs. Pardon. En ja, dan zie je dat het toch wel lastig voetballen wordt voor het spitsen koppel tot nu toe. Maar goed, we zijn nog geen 20 minuten onderweg. En we hebben nog even om te zien of zij straks wat meer in de wedstrijd gaan komen. In ieder geval een ingooi voor FC Emmen met Everink en Michael Breij die zich aanbiedt. Die krijgt daar weer een tikje. Scheidsrechter Gerrit zegt dat hij het gezien heeft, maar fluit niet. Als je het dan ziet, waarom fluit je dan niet, denk ik. Dat ruimt, dus dat klopt. Maar FC Emmen blijft in balbezit, dus het is hem vergeven. Everink nu met een mooie bal, zeg, richting Lambert. Maar doorzien door De Wijs, die daarna de bal makkelijk bij Held krijgt. Waardoor Held, de linksback van RKC, kan opruimen. Via Van der Haar is daar uiteindelijk Jochem Nap. En gaat de bal naar de rechterkant. En kan RKC langzaamaan gaan denken aan een aanval. Terwijl FC Emmen weer een beetje terug moet gaan plooien. Het is geen hele opwindende openingsfase. Twee zoekende teams, dat kun je wel echt concluderen. Hier in het Mandenmakersstadion tot nu toe. En derhalve staat het tussen RKC uit Walwijk en FC Emmen uit Emmen 0-0.

0: Ja, Jungle met Someday Somewhere. Gaan we weer terug naar het Mannenmalen Stadion in Waalwijk. Voor het vervolg van de wedstrijd RKC Waalwijk tegen FCM nog steeds 0-0, Matthijs.
1: Ja, slordig inleveren van Everink op eigen helft. En dan kan RKC gaan aanvallen. Maar zien we een voorzet van Schierheld. Die over de goal van Karsjes zeilt. En daar zal hij heel ontevreden mee zijn, die linksback van RKC. Want hij had daar zeker de ruimte en de tijd voor een goede voorzet. Ja, we kijken naar... nog niet zo'n hele beste wedstrijd van beide kanten. Waarin kansen schaars zijn. Twee keer een kopbal gezien. Een keer van Kongelo voor Emmen. Die had er zeker meer mee moeten doen. Hetzelfde geldt eigenlijk ook wel voor Jordi de Wijs. De centrale verdediger van RKC die even later een kans kreeg. En verder gebeurt er dus niet zo heel veel in deze openingsfase. Terwijl Laurens Gerrits in ieder geval even nap bij zich roept. De middenvelder van RKC die een aanval van Emmen onderbreekt. En dat komt om op een vermaning van de scheidsrechter uit Capelle aan den IJssel te staan. De bal rolt inmiddels weer en FCM kijkt of zij misschien hun eerste veldkans bij elkaar kunnen spelen. Want die ene kans die ze kregen kwam dus uit een hoekschop. Verdiend door Jack Kubelov. En uiteindelijk naastgewerkt door Ronnie Kongelo. Er is gegooid met Torben Rijn en Kubelov. Of pardon, Brian van Hoven. Ze lijken erg op elkaar. Ze staan wel op compleet andere posities. En de bal is in het bezit van Kongelo. Die hem rustig naar Dede Lom speelt. En hij op zijn beurt naar Karsjes. En dan is het aftasten geblazen. Zien we dat RKC niet al te hoog druk zet. Beetje afwacht tot de eigen middenlijn. En dan pas echt de volle bak opgaat. En daardoor kan Emmen met Torben Rijn nu wat zoeken. Aan de linkerkant met Van Hoven. Maar die bal is niet goed genoeg. Er wordt ook weggewerkt. Daar is Posma. Daar gaat er wat makkelijk mee om. Waardoor Emmen weer kan. En dan is er een overtreding gezien. Door scheidsrechter Gerrits. Van Everink op Posma. Dat komt RKC wel lekker uit. Want anders was FCM er zeker weg geweest voor een gevaarlijke tegenstoot. Dat is nu niet het geval. Ja, op zo'n avond als dit, waarin de kansen in de openingsfase erg schaars zijn, ga je toch ook een beetje nadenken over de rest van het seizoen. We hebben afgelopen zaterdag tegen Top Os niet zo'n hele denderende wedstrijd gezien. Toen waren de kansen ook heel erg schaars. Kwam Emmen wel uiteindelijk via Giel Sunder na iets meer dan een half uur spelen op voorsprong. En wisten die voorsprong ook te behouden. Een belangrijke 3 punten was dat. Giel Sunder zit nu op de bank, de matchwinner van vorige week. En zal dus in ieder geval niet in de eerste helft, tenzij er wat heel wat raars gebeurt met een van de twee spitsen, zijn opwachting gaan maken. RKC in de aanval, ook weer van korte duur. Er zit Rijn ertussen, maar die levert hem ook weer in. En dan levert RKC hem weer in. En kan Kongelo eruit met Michael Breij aan de rechterkant, omsingeld door 3 man. Makkelijk gefloten hoor. Overtreding van Missy Jan op Michael Breij. Die direct ook roept om een gele kaart. Zoals Joshua Muke hem dus wel kreeg aan de andere kant. Maar ik moet zeggen, Gerrits, de scheidsrechter van dienst, fluit daar voor een overtreding van Missy Jan op Michael Breij. Ik vond het persoonlijk wel meevallen. De aanvoerder van Emmen gaat gewieks naar de grond. Geroutineerd, zullen we maar zeggen. En verdient ermee wel een vrije trap. Maar ja, zoals het hele eerste helft al het geval is, is Emmen die bal snel weer kwijt. En heeft RKC daardoor kunnen overnemen. Maar wel op eigen helft het rondspelen met Van der Plas en Held. En Held op de Wijs. En dan het langzaamaan druk zetten van Jack Kubelov. Maar ja, het is allemaal een beetje half-half. Het is alsof beide ploegen nog steeds in een soort aftastende fase zitten. En niet echt durven aan te vallen. Nu een lange bal van Spenkeling die makkelijk wordt onderschept door de Emmen-verdediging. En dan makkelijk wordt ingeleverd door Dede Lom. Wil een linie overslaan, dat is op zich niet gek gedacht natuurlijk, maar dan moet het wel lukken. Pascal Mulder, oude centrale verdediger van FC Emmen, die in de winter naar ADO vertrok, was er een meester in, het doorbreken van linies. Dede Lom kan het ook hoor, dat hebben we hem zeker wel zien doen dit seizoen. Hier gaat het even mis. Overtreding gemaakt van Nashir Held op Luca Everink. En nu snap ik wel dat Breij weer bij Gerrit staat, want het is zeker niet de eerste overtreding van Held, maar hij krijgt geen gele kaart, zoals Muke, die dus inderdaad wel kreeg. Ik zie Menno van Dam steeds wat roder worden daar aan de zijlijn. Dat kan ook te maken hebben met die dikke trui die hij aan heeft. Dat is een ouderwets slobbetje, zoals we dat in Norg noemen. Maar hij maakt zich in ieder geval druk over het feit dat FCM al wel een gele prent heeft. En bijvoorbeeld Nashir Held, de linksback van RKC, niet. Vrijwel staat nog met Breij die hem geeft aan Torben Rijn. En Rijn breed op Everink. Die vervolgens weer terugspeelt naar Rijn. Zo schuift Emmen langzaam op. Maar is die bal naar voren van Rijn weer niet al te best. Het tussenkomen van RKC, maar dan ook van Everink. Dan ligt de ruimte. Everink de 16 meter in. Voorzet is goed naar Congelo. Kan hem afleggen met wat moeite op Rijn. Rijn naar zijn linker. Rijn schiet. Bal geblokt door twee Brabanders. En Rijn die roept nog iets van de Hens. Maar ik denk dat Gerrits dat wel goed ziet. En dat daar niet echt sprake van was. Dan krijgt de RKC die bal moeizaam weg. En heeft Rijn hem daar in de hoek van het veld. Zit Misijan ertussen, verdedigt goed mee en weet ook uit te verdedigen via Held. Maar ingeleverd, Breiden weer tussen. Een fase waarin Emmen veel overneemt, maar Staring hem dan ook kwijt is. En er ligt de ruimte voor RKC. Van Leeuwen naar Vaasje, 1-1 met Van Hoven. Vaasje meegeven aan Van der Haarden. Moet Karsjes komen? Is hij te laat? En is het 1-0 voor RKC. Leep afgemaakt door Jesse van der Haar. En zo is daar dan de uitbraak van RKC en ligt hij ook zomaar in het netje. Een meegeven is uitstekend, dat moet gezegd, van Ryan Vaasje en het afmaken van Jesse van der Haar, de spits die de voorkeur krijgt boven Finn Stokkers, ziet dat Karsis uit zijn goal komt en dan met een leep wippetje de bal net over zijn been heen krijgt. En dan staat het toch maar 1-0 voor RKC. En zag ik in het voorbijgaan dat Luca Everink nog een gele kaart kreeg voor een eerdere overtreding in die aanval. Dat is vervelend, want zo heeft de rechter centrale verdediger Mukeo geel en Luca Everink dus nu ook. Ja, Emmen kijkt tegen een achterstand aan in Waalwijk. Het moet gezegd later dan in april het geval was. Toen werd er in de 17e minuut al gescoord. Nu is het de 29e. Maar vervelend is het wel. Zeker ook omdat de RKC voor dit moment niet heel gevaarlijk was. FC Emmen was dat op haar beurt ook niet. Maar 1-0 had, maar gezien het spelbeeld, niet per se gehoeven. 0-0 had niet meer staan tot nu toe. Dat is niet het geval, want de bal ligt erin. Van der Haar heeft gescoord en FC Emmen moet misschien al wel aan plan B gaan denken. Everink dus in het voorbijgaan nog geel gekregen. Joshua McKay had het al. En er is een ingooi voor RKC op de eigen helft, omdat Emmen wel direct weer de aanval zocht. Maar die niet echt vond. De bal over de zijlijn dus. En Held mag dan gaan gooien. En neemt ervoor zijn tijd. Ik zie dat Misijan en Everink zo af en toe een beetje aan elkaar zitten te frunniken. Ja, Misijan maakt het zeker niet makkelijk daar aan de rechterkant bij Emmen. Nu kan Everink in aanvallend opzicht wat. Met een vroege voorzet naar Daan Lambers was de bedoeling. En dan wordt hij daar goed onderschept door Jordi de Wijs. Die ze hele hebben en houden erin gooit. En een hoekschop weggeeft. Waaruit Emmen dan maar moet zien te profiteren. Michael Breij en Torben Rijn staan erbij. En het lijkt erop dat de aanvoerder, Breij dus, hem gaat nemen. En het een afzwaaier zal gaan worden vanaf de rechterkant. Nou, kan Emmen dan via een hoekschop gevaarlijk worden. Breij zoeken naar de tweede paal. Weggekopt door Van der Plas. En dan opgevangen Everink. Staring heeft hem daar. Alle veldspelers op de helft van Emmen. Staring met een bal naar voren op goed geluk. Weggewerkt door RKC. Maar ook weer snel kwijt. Van Hoven ertussen. Een potje pingpong op de helft van RKC. Gewonnen door Luca Everink. Zo lijkt het in ieder geval. Krijgt het bij Breij. Doet hij goed. En uiteindelijk ook een mooi driehoekje. Maar de bal niet bij Congelo, maar bij Jack Cooper Love. Die is doorgelopen. Congelo naar Rijn. Rijn zoeken naar de rechterkant. En Michael Breij die heeft tijd voor een voorzet. Die komt ook, maar wordt geblokt. En dan kan RKC er weer uit en is het oppassen geblazen met die snelle mannen. Thijs van Leeuwen geeft hem aan Vaasje aan de rechterkant. Ze komen met veel. Daar is Van Leeuwen in één keer door. En daar Karsjes met de redding. En Mukay die de hoekschop weggeeft. Gevaarlijke uitbraak alweer. De tweede op een rij. De eerste leverde een doelpunt op voor RKC. De tweede slechts een hoekschop. Ja, ze zijn echt spelsnel daar voorin. Thijs van Leeuwen ook hoor, dat valt me wel op. Maar zeker ook de buitenspelers Fage en Misidjan, ja, daarvan weet je het ook wel. Hebben gewoon ontzettend veel power in die sprints die ze dan kunnen leggen. Hoekschop staat voor RKC. En Emmen moeten voor waken vlak na het half uur al op een 2-0 achterstand te gaan geraken. Van Leeuwen gaat hem nemen vanaf die linkerkant afdraaiend richting de tweede paal. Waar Everink hem weg kan koppen, maar kopt hem omhoog. De 16 meter juist weer in. Dan uiteindelijk wel weg en naar de tweede lijn op de volley genomen. Maar echt gevaarlijk wordt het niet. Sam Karsi ziet al snel dat die bal naast gaat. En geeft hem nu snel lang op Jack Kupelov. Aanname moet dan direct goed zijn. Dat is hij niet meteen. Dat wordt wel een ingooi voor Emmen. Aan de rechterkant van het veld voor Sander Duits. De oefenmeester van RKC. Die wat moeilijk loopt. Heeft natuurlijk ook een rijke voetbalcarrière achter de rug. Onder andere hier bij RKC. Maar ook bij Go Ahead Eagles. Is een jonge, frisse trainer. Een beetje dezelfde leeftijdsschat. Ik zo in als Van Dam, misschien iets jonger. En populair hier bij het publiek. Terwijl we zien dat het bij Emmen in de aanval fout gaat. Als Staring een bal 1,5 meter achter Everink speelt. En de ingooi dus aan RKC geeft. Held in de combinatie. En dan gaat het mis bij RKC. Ja, het is ook niet zo dat de thuisploeg groot speelt hoor. Lambes naar Kupelov. Aan de rechterkant dan de voorzet. Ja, dat is een bal van niks. Hij valt daar ook bij. Kupelov, waardoor RKC kan overnemen. Maar prutst achterin. Lambes verovert. Daar is Michael Breij op punt 16. Kan dan nergens heen. Uiteindelijk maar naar Everink die is meegelopen. Hij weer terug naar Staring. Zo omsingelt FC Emmen kortstondig de 16 van RKC. Maar zoekt het naar een gaatje. Nu Rijn naar de rechterkant. Everink. Breij wil wel. Rijn ook wel. Rijn weer voor zijn linker. Nu de bal richting tweede paal. Van Hoven doorgelopen. Die houdt hem daar nog in. Kan misschien nu een voorzet gaan geven. Maar gaat helemaal terug met zijn dribbel. Waardoor de tempo uit die aanval is. En Emmen eigenlijk weer helemaal opnieuw moet beginnen. Congolo nu op de middenlijn naar Breij. Breij naar Everink met Held tegenover zich. Rijn zakt even uit en Emmen combineert verder zonder heel veel terreinwinst te boeken. Staring nu met een moeilijke bal naar Van Hoven, maar die houdt hem in. Dat doet hij goed hoor, die linksback. Want dat was helemaal geen makkelijke bal die Staring daar geeft. Maar Emmen is hem zo snel weer kwijt om dan ook weer snel te heroveren. Ja, zo is het van beide kanten, zoals gezegd, dus erg slordig. Emmen nog wel in balbezit. Muke, het publiek van RKC gaat er even achter, want die zien dat de Drenthe al langere tijd in de aanval zijn in ieder geval. Niet de hele tijd onafgebroken aan de bal. Zoveel rust kan de ploeg van Menno van Dam momenteel nog niet erin krijgen. En nu ook weer zijn ze hem kwijt. En is daar het weglopen van Virgil Misidjan. Die Muke tegenover zich. Muke houdt hem vast. En uiteindelijk geeft hij maar een ingooi weg voor RKC. Misidjan haalt even adem, pakt even zijn tijd. En wordt nu door Gerrits naar achteren gewezen. Want liep iets te ver voor die ingooi. Laat het nu ook aan zijn linksback. Dat is Held. Hij gaat gooien op zoek naar een medespeler. Dat kon nog wel eens Van der Haar worden die zich aanbiedt in de 16. Maar die bal komt er niet. Everink haalt hem weg. Niet helemaal. Dan Posma en Lambers in de slag. En Posma wint dat. Waardoor RKC door kan. Misidjan naar de zijlijn. Weer een ingooi voor RKC. 35 minuten exact op de klok. 1-0 is de stand voor RKC. En de thuisploeg gaat nog maar eens gooien met Posma die zich meldt bij Held. Held, de linksback, die gaat ingooien. Staat op de plek dus waar meestal Familia Castillo staat. Maar zoals gezegd, hij is bezig aan een interlandperiode. Waarin hij is opgeroepen dus voor de Dominicaanse Republiek. Daardoor Held linksback en Misidjan de linksbuiten. Overtreding gemaakt van Hoven. Vrije trap voor RKC op de helft van FC Emmen. Ongeveer op 40 meter van de goal zal het wel zijn van Sam Karsis. Gaat Posma die bal rustig rondspelen bij RKC. En is dat ook het geval nu naar Nap, naar de rechterkant uiteindelijk. Naar Cameron. Cameron de voorzet. Daar is Van der Haar. Maar Congolo wint dat duel glansrijk. En uiteindelijk Everink met enig risico teruggekopt op Sam Karsis. Die hem gelukkig wel heeft. Hij was daar scherp en op zijn kievieven. En zag dat Everink inderdaad terug wilde. Muke heeft de bal van zijn doelman gekregen. En moet dan gaan opbouwen. Ik vind hem daar persoonlijk niet zo'n hele ster in. Dat vind ik ook niet van Rodney Congolo. En dan blijft er maar één centrale verdediger over. Dat is Dede Lom. En juist hij wordt vaak gedekt als hij zich aanbiedt. Dus, zegt Karsis, dan geef ik hem zelf maar eens lang. Richting Brian van Hoven. Die was meegeslopen daarvoor in. Maar de bal niet krijgt. Er staan ook wel centrale achterin bij RKC. Die veel ballen weghalen, hoor. Dat moet gezegd. Congolo er nu weer goed tussen. Als RKC probeert een tegenstoot te forceren. Maar uiteindelijk is Dede Lom dan weer snel kwijt. En RKC ook weer. Waardoor Emmen kan overnemen met Everink. En is het in deze wedstrijd telkens maar de vraag hoe lang zal dat zijn. Want op het moment dat je denkt dat Emmen kan aanvallen, is RKC alweer in aanval. En andersom, zo eerlijk moeten we zijn. Het is allemaal niet best om in deze eerste 37 minuten zijn het nu. Krijgen ze zien nu ook weer een slechte bal, hoor, van Dede Lom. Zomaar in de voeten bij Cameron. En dan kan RKC misschien aan een snelle aanval denken. Vaasje. Dat was niet onaardig geprobeerd. Die bal op Spits van der Haar. Die dus al één achter zijn naam heeft. Overkomen van Jong FC Utrecht. Jesse van der Haar. Maar deze bal was simpelweg te scherp. Ja, 37,5 minuut gespeeld, moet ik zeggen. We hebben een slordige eerste helft tot nu toe gezien. De stand is 1 in het voordeel van RKC. 1-0 dus hier in het Mandenmakersstadion.

Dat is zojuist tijdens de plaat 2-2 geworden. Want Emma kreeg een mooie kans hoor. Door een geweldige bal aan de rechterkant van Luca Everink. Op Jack Cooper-Love die in één keer schoot. Uit de rug van zijn verdediger liep. En snel dus op de goal vuurde. Maar naast schoot. Dat was jammer. Want daar zat wel meer in. En die paas van Everink had zeker meer verdiend. Nu RKC in de aanval. Maar Mukey die goed verdedigt op de aanval van, of de actie van Misidjan. Brij geeft hem dan aan Cooper-Love. En Everink, hij dus zojuist met een wereldpaas, is doorgelopen. Cooper-Love, tot nu toe kan hij zelf. Nu naar de rechterkant. Dan staat Everink al aan de zijkant van de 16 meter. En lokt hij daar een actie uit van Posma. Waardoor hij uiteindelijk een hoekschop eruit had. Goed gedaan hoor, van Luca Everink. Die zo af en toe best wel laat zien dat hij een van de, vind ik, betere rechtsbacks is uit de keukenkampioendivisie. Heuster kan ook wel het nodige beter. Maar als je ziet hoe hij verdedigend en zojuist dus ook aanvallend zijn steentje bijdraagt, is dat absoluut niet gek. Eén nadeel voor hem in deze wedstrijd is dat hij al een gele kaart heeft. En dus op moet passen in de duels met Misidjan. De hoekschop voor Emmen staat nog. Gein met de voorzet. Daar komt Congolo ingesprongen. Raakt hij hem net niet. En kan Brij hem niet controleren bij de tweede paal. Wel heeft hij de ingooi. Maar ziet hij tot zijn afgrijzen, durf ik wel te stellen, dat er geen Emmen-spelers om hem heen staan om snel die bal op te eisen. Nu gooit hij hem naar Van Hoven, die wat meer centraal staat, maar de bal niet onder controle heeft. Tweede instantie hem alsnog bij Brij krijgt. De Wijs haalt hem daar weg uit de doelmond. Hoekschop staat voor FC Emmen. We hebben 43 minuten gespeeld. En Emmen, ja, dus op een 1-0 achterstand. Maar ja, minder zijn ze niet tegen RKC. Ook absoluut niet beter hoor. Zo eerlijk moeten we ook zijn. Alleen, het is geen grootse wedstrijd tot nu toe. Dan maar uit de hoekschoppen. Michael Brij gaat hem nemen richting de tweede paal. Spenkeling blijft staan. Nasir Held kopt hem dan weg. En Torben Gein kan hem niet opvangen. Maakt hier de overtreding op Misidjan. En Misidjan die geeft daar een, of Vaasje is het, geeft daar een druk aan Rijn. Scheidsrechter Gerrits die doet net alsof hij de laatste niet heeft gezien. De gele kaart staat wel voor Torben Gein. En Erik is eerlijk, die is terecht. Want hij houdt daar wel heel opzichtig vast in het voorbijgaan, maar haalt daarmee ook een gevaarlijke counter mogelijk eruit voor zijn ploeg. En, voor RKC. En dat is maar beter, denk ik, in dit geval. Ja, de uitbraken van RKC, daar is het vooral om te doen. Dat is gevaarlijk. We hebben dus de goal gezien van Van der Haar. En later de kans voor Van Leeuwen, die gepakt werd door Sam Karsis. Ja, ze zijn snel voorin. En ze kunnen er ook met veel man uit. En dat is tot nu toe heel gevaarlijk gebleken. En ook de enige manier geweest waarop RKC heeft kunnen scoren. Het staat 1-0. Everink heeft het aan de stok met Thijs van Leeuwen. Joshua Mukey heeft een overtreding begaan op Held. Daardoor staat er een vrije trap. En Thijs van Leeuwen loopt nog wat te mekkeren daar bij scheidsrechter Gerrits. Maar het zijn wel de twee Emmenaren, Everink en Mukey, die toevallig ook allebei geel hebben. En dus zich misschien wel een beetje rustig moeten houden. Want voor hetzelfde geld sta je de tweede helft met 10 man. De vrije trap staat nu voor RKC. Als we de 45ste minuut naderen. En Emmen in ieder geval moet voorkomen dat ze straks met 2-0 de rust in gaan. Het zou mij niet verbazen dat David Fouten dus zo dadelijk bij gaat komen in de rust. Ook dus omdat Everink een gele kaart heeft. Of dat er een andere verdediger voor Mukey wordt opgetrommeld. Thijs van Leeuwen staat erbij. Nap ook. Dan hebben ze nog even een discussie met elkaar. Dat kan omdat Gerrits nog wat Kemperhanen uit elkaar haalt. Nu gaat hij die voorzet toch echt gegeven kunnen worden door Van Leeuwen met die vrije bal richting eerste paal weggekopt. Daar is hij weer door Luca Everink. En dan ingehouden was de bedoeling door Michael Brij. Maar die bal gaat over de zijlijn. Nog heel eventjes heeft FC Emmen om die 1-0 achterstand over de streep te trekken. Dat klinkt misschien wat raar, maar op het moment is het natuurlijk zo dat RKC aan aanvallen kan denken en Emmen niet. Held gooit hem nog één keer voor de pot. Daar kan hij worden weggehaald door Everink. En wordt het weer een ingooi voor RKC. En weer gaat Held hem gooien.
1 minuut extra tijd zien we nu. Overigens zijn er al wat seconden verstreken in de 46e minuut. Maar daar komt dus nog een minuut bij op. En hier is Held nog maar een keer. Dan maar naar zijn rechter. Posma heeft hem niet onder controle. En Emmen kan gaan gooien aan de rechterkant van het veld. Op eigen helft. En dan zal Menno van Dam zo dadelijk.

Lek en zo dadelijk is nu, want scheidsrechter Gerrits heeft nu eindelijk gefloten voor de rust. Toch aan een plan B moeten gaan sleutelen. Zijn spitsen Cooper Love en Daan Lambers tot nu toe niet erg gelukkig tegenover de sterke centrale verdedigers van RKC. FC Emmen in een 5-3-2 opstelling dus op een 1-0 achterstand tegen RKC. We zijn er met een klein kwartiertje. Ben ik er in ieder geval weer, Luc, en jij ongetwijfeld ook.

0: Ja, met Frank Boeien, hier komt de storm. Gaan we er even iets eerder uit voor reclame, nieuws, reclame. Zijn dan op tijd bij u terug met vervolg van de wedstrijd RKC Waalwijk tegen FC Emmen. Waarbij FC Emmen tegen een achterstand aankijkt van 1-0.
1: Zeggen jouw medewerkers vaak, ik wist van niks.
2: Of, ik hoor ook nooit wat.
1: Hou ze happy met People Happy. Alles binnen jouw organisatie overzichtelijk in één app. Geef informatie, regel personeelszaken en stuur berichten.
2: Dat is lekker makkelijk met People Happy.
1: Zo hou jij je medewerkers voortaan happy. PeopleHappy.nl. We make people happy.
3: Die gouden ring of horloge die in de la ligt? Of die zilveren ketting die stof ligt te happen? Bij de Goudman in Emmen verzilver jij het meteen in cash of een bankoverschrijving. De Goudman koopt al jouw oude sieraden, camera's, horloges en merkproducten. Dus haal nu jouw la leeg. Dan is straks je portemonnee vol. Degoudman.nl komt ook op locatie.
4: Een thriller, fantasy of juist een roman? Jouw volgende avontuur begint bij boekwinkel Omlo in Klasinaveen. Van een spannend verhaal tot kinderboek en literatuur. Bij boekwinkel Omlo ligt hij al voor je klaar. Of je bestelt hem via boekwinkelomlo.nl, dan is hij er morgen. Maar we zijn er natuurlijk ook voor wenskaarten, tijdschriften en kantoorartikelen.
5: Zonnestroom over? Sla het op met de thuisbatterij van SolarFeed uit Emmen. Dan laad je overdag en gebruik je 's avonds thuis jouw eigen opgewekte stroom. Zo lever je minder terug en heb je meer grip op je rekening. Voor advies en vakkundige installatie kijk je op solarfeed.nl. De thuisbatterij van SolarFeed. Een duurzame keuze voor een stralende toekomst.
6: Bij Houthandel Bos kunt u terecht voor het grootste assortiment aan goede kwaliteitsproducten tegen een eerlijke prijs. Aangezien we daarnaast een uitgebreide voorraad hebben, kunt u weer snel aan de klus. Houthandel Bos, Kapitein Grandstraat 30A in Emmen.
7: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
8: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
7: Het Monument, wonen in landelijke stijl.
9: Start to Work Uitzendgroep, uw betrouwbare partner in personeel. Wij leveren Nederlandse en internationale vakmensen en nemen desgewenst uw complete verloning uit handen. Jarenlange ervaring, korte lijnen en alles goed geregeld. Personeel nodig? Start to Work. Samen werkt beter. Ga naar starttowork.nl.
8: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
7: Wonen in landelijke stijl. Hetmonument.nl.
10: Snijders Wachtum, de winkel voor boerderij, dier en tuin. Kom gezellig winkelen op ruim 750 vierkante meter met voldoende parkeerruimte voor de deur. Advies nodig? Vraag het ons. Snijders Wachtum is makkelijk bereikbaar aan de A37 en de N34. Snijderswachtum.nl, uw groene vakwinkel.
7: Heerlijk geurende koffie. Vers gemalen en binnen handbereik met de machines van Koffie & Companies. Die van jouw kopje koffie op het werk geen hogere wiskunde maken. Want Koffie & Companies staat garant voor lekkere koffie en uitstekende service. En dat maakt Koffie & Companies de lekkerste collega in ieder bedrijf. CINC.nl.
10: Van tuingereedschap tot werkkleding. Het start bij Snijders in Wachtum.
11: Dit is Zo 34.
12: Het nieuws van 9 uur.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en werd vandaag aangehouden bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een sneldraaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan er maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over mogelijke racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan daar een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en ook dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Wil jij zichtbaar zijn op radio, tv en onze website? Adverteer dan nu op Zo34. Adverteren kan al vanaf €200 per maand en is bewezen effectief. Ga snel naar zo34.nl/adverteren.
15: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
16: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
17: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
18: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
19: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
20: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
21: Zo 34 en RTV Drenthe.
22: FC Emmen Live.
0: Zo 34. Ja, welkom terug bij deze ingelaste sportuitzending op de zaterdagavond. Tweede helft van wedstrijd RKC Waalwijk tegen FC Emmen zit eraan te komen. Matthijs, stand van zaken in de eerste helft.
23: We zijn zojuist begonnen aan die tweede helft. En we zien dat RKC direct in aanval is. Met Van Leeuwen en aan de rechterkant Vaasje. Die met snelle passen naar voren gaat. Dan naar binnen wil. Dede Lom op zijn pad treft. De bal dan bij Kemmeren. Die moet even terug naar Vaasje. En Dede Lom zit er dan tussen. Het wordt een ingooi voor de thuisploeg. Voor RKC dus. Het staat 1-0. Dat staat tot al een tijdje. Omdat er gescoord werd door Jesse van der Haar. De spits van RKC. Na een handig paasje tussendoor van Ryan Vaasje. U hoorde net zijn naam vallen. Want hij was dus zojuist alweer op de brommer. Die snelle rechtsbuiten. Die vooral met zijn linkerbeen gevaarlijk moet gaan worden voor RKC. We zagen in de eerste helft met weinig kansen. Maar dus wel met 1 doelpunt. En dat zul je dan altijd zien. Dat hij dan van de Noord-Brabanders is. Nu Vaasje weer doorkomt aan die rechterkant. Maar geen goede bal. Het was ook een hele slordige eerste helft. Dat absoluut. Er is door FCM in ieder geval ingegrepen. Joshua Muke, die overigens ook een geel had, is eruit gegaan. Voor hem is Christian Östergaard erbij gekomen. En Sybrand Veldhuis is erbij gekomen. En Torben Rijn is achtergebleven in de kleedkamer. De Duitser. die nog niet fit genoeg is om 90 minuten te maken. Vandaag blijft het bij 45 voor hem. Veldhuis zal dan waarschijnlijk wat achter de spitsen gaan spelen. Zijn favoriete positie, vertelde Sybrand Veldhuis meermaals bij ons, maar ook bij de collega's van het Dagblad van het Noorden. Hij wordt dit jaar vaak als linksbuiten gebruikt. Ook een beetje noodgedwongen. Doet het daar vrij aardig. Tegen Toppos was het niet al te best. Maar 10 is zijn favoriete positie. Nu mag hij het laten zien. Een hele helft. Lange bal van Karsjes komt bij Koepelov aan de rechterkant. Kan voorgeven. Dat was hij al bijna. Daar is Veldhuis. Die kan 2 keer uithalen met links. En 2 keer wordt hij geblokt door dezelfde man. Namelijk door Jochem Knap. Dat is jammer. Want dat zag er heel gevaarlijk uit. Als Karsjes daar Jack Koepelov wegstuurt met een bal van achteruit. Koepelov hem voortrekt. Die bal niet bij Breij komt. Wel bij Veldhuis. En zijn schot tot 2 maal toe geblokt wordt. Eerst met rechts. Dan met links schiet Veldhuis. En 2 keer is het Jochem Knap, de centrale middenvelder van RKC, die zich er goed voorgooit. En dat is jammer voor de ploeg van Van Dam, want dat was een heel aardig begin geweest voor die tweede helft. Om dan direct de gelijkmaker op het bord te zetten. Ja, dan ga je toch even iets anders het tweede bedrijf in. Maar goed, geen doelpunt voor Sybrand Veldhuis. Die dus uitkomt op de positie waar hij het liefste staat. En waar we dus wat van hem mogen verwachten. Emmen nu met heel veel risico opbouwend achterin. Dan neemt Karsjes nog eens heel veel tijd. Maar schiet hij hem net op tijd weg. Waardoor RKC er niet tussen zit. Zo af en toe lijkt het toch wel wat fragiel hoor, achterin. En nu ook weer bij die opbouw. Maar ja, het gaat allemaal net goed. Dus zou je ook kunnen zeggen, het gaat precies zoals het zou moeten. Nu Cameron met een bal. Een Vaasje, die heeft meer snelheid dan Dede Lom. Maar de laatstgenoemde is wat sterker. En gebruikt zijn lichaam goed. Het wordt een doeltrap voor Emmen in plaats van een kans voor RKC. Come on Emmen, klinkt het uit het uitvak. Waar ik denk een man of 65 vandaag aanwezig zijn. Oud-collega Huub Reuvers verluistert mij dat even in hier naast mij in Waalwijk. En zij zien dus een eerste helft waarin Emmen ja, niet minder was dan RKC, maar ook zeker niet beter. Maar dus wel de 1-0 om de oren kreeg. Het was een listige goal van de Haar. Die goed werd weggestoken door Vaasje, zoals gezegd. In een snelle uitbraak. Ja, daar moet RKC het ook wel een beetje van hebben. Met Misijan en Vaasje op de flanken. Van die snelle uitbraken. En dan in heel rap tempo richting de goal van Karsjes. Die wel uitkwam. Maar van de Haar was net leep genoeg om die bal over hem heen te wippen. Emmen is aan het opbouwen achterin en doet dat nou, niet onaardig, maar tot aan de middenlijn. Want dan wordt Breij van de bal gegleden en kan RKC overnemen. Maar voor korte duur wat staringen tussen. Congolo en uiteindelijk Karsjes. Ja, wat we de eerste helft vaak zagen, was dat als RKC de bal had en aan een aanval kon gaan denken, zij hem vaak snel kwijtraakten. En FC Emmen dat kon gaan doen, maar ook zij raakten dan de bal snel kwijt. Beide ploegen niet echt in staat om hem lang in het spel te houden. En als er ergens een verbeterpunt ligt voor Emmen in deze tweede helft, is het daar wel. Van Hoven nu met snelle passen naar voren. Koepelov legt goed af op Everink. Nu Veldhuis en de bal via 2 Brabantse benen uiteindelijk weggewerkt. Daar was Emmen toch met veel man in de 16 van RKC. Maar doen ze het uit de slordig. Eerst Everink met een schotkans. Dan wordt die bal geblokt. En later dus Veldhuis, wiens bal ook weer geblokt wordt. Nu wel Michael Breij op rand 6. Die probeert het ook weer eens. En ook die bal, ja, het lijkt alsof ik vastloop. Maar dit is niet zo. Wordt weer geblokt. Nu Breij, die hem weet te onderscheppen en een vrije bal wil. Maar hem niet krijgt. En Staring maakt dan even later. Volgens Thijs van Leeuw in ieder geval. Wel een overtreding. Zodat RKC een vrije bal krijgt op de eigen helft. In een fase waarin FC Emmen wat meer op de deur klopt van RKC. Met een Verdam, die krijgt nog maar weer eens een standje van de vierde official. Want hij ziet hoofdschuddend aan hoe Laurens Gerrits, de arbiter van dienst, ja, soms wat inconsequente beslissingen neemt. Dat zijn we inmiddels van hem wel gewend. Maar het blijft voor Van Dam in ieder geval heel vervelend. Thijs van Leeuwen daar aan de rechterkant naar Vaasje. Cameron wil er overheen. Vaasje gaat dan naar binnen. Zoekt en vindt Misidjan aan de andere kant. Oppassen voor Emmen dus. Misidjan naar Posma. Posma met wat ruimte. Gaat dan naar Vaasje naar de rechterkant. Emmen in een laag blok nu even spelend. Afwachten wat RKC doet. En dan is het weer niet al te best wat ze laten zien. Kan Dede Lom er een ingooi uithalen, maar wel voor RKC. Hij geeft er dus in feite één weg, maar dat is beter dan een aanval weggeven. Want dat was het alternatief voor de Franse centrale verdediger van FC Emmen. Die zag hoe collega Joshua Muquet in de eerste helft al heel vroeg een gele kaart kreeg. Binnen 6 minuten na vasthouden op Virgil Misidjan. Daarna zag hij ook, maar dat was alweer een minuut of 30 later, dat Luca Everink een gele kaart kreeg. Laatst genoemde staat er nog wel op. Joshua Muquet dus vervangen voor Christian Østergaard. We zien hem dus eindelijk weer eens binnen de lijnen voor Emmen, de Deense centrale verdediger. Die best wel wat in zijn mars heeft. Dat heeft hij heus wel laten zien vanaf het begin dat hij bij de Zuidoost-Drenthe zit. Maar afgelopen seizoen op de duur uit de roulatie raakte. Had ook een beetje last van dat vertrouwensproblemen. Het zat mentaal niet altijd even goed bij Christian Østergaard. Ontegenzeggelijk een talent. Nu een bal van Breij op Everink die net niet aankomt. Maar Everink haalt er wel een ingooi uit aan de rechterkant van het veld. Halverwege de helft van RKC gaat Luca Everink op zoek naar teamgenoten. Bijvoorbeeld een Daan Lambers. Eerste helft te weinig in het spel voorgekomen. De veelbelovende spits van FC Emmen. Die het ook moeilijk heeft tegen de wijze van de plassen. Dat is geen schande. Maar je hoopt natuurlijk wel dat hij wat meer kan brengen dan hij tot nu toe heeft gedaan. Moet hij ook gevonden worden. Zo eerlijk moeten we dan ook wel weer zijn. Dede Lom, die bal is te kort op Van Hoven. Daar zit dan Cameron tussen. En die krijgt een tik van Hoven. Maar er wordt geen vrije bal gegeven door Gerrits, die daar blijkbaar geen overtreding in zag. En dat is dan voor de FC Emmen weer mooi meegenomen. Want zij mogen langzaamaan gaan bouwen aan een nieuwe aanval. Østergaard nu zoeken naar Koepelov. Vindt hem ook. Van der Plas verdedigt daar vrij eenvoudig. Koepelov wil hem door de benen spelen, maar dat lukt niet. En RKC dus met de overname. Maar Emmen zit er nu kort op. Doen ze goed. Op de helft van RKC de overname van Breij aan de rechterkant. Wacht nog even met de voorzet, want alleen Jack Koepelov is voorin tussen twee lange spitsen. Ja, dan is het wel moeilijk om direct voor te geven en dan maar te hopen dat de Engelsman er wat mee kan. Uiteindelijk haalt hij er een ingooi uit. En kan Everink op zoek naar teamgenoten, bijvoorbeeld naar Kasper Staring. Die hem niet zo heel graag lijkt te willen hebben. Nu wel Sybrand Veldhuis gevonden. Onder druk gezet. Maar dan komt hij aardig uit. Veldhuis heeft wat ruimte gecreëerd. Kan misschien gaan voorgeven met links. Of aan Van Hoven geven. Of terug naar Dede Lom. Laatste is het geval. Dede Lom speelt ver voor zich uit. Gaat nu aan een dribbel beginnen. En ja, dan moet je wat geluk hebben. Dat heeft Dede Lom niet. Het zag er wel heel druistig uit wat hij deed. Het was in ieder geval heel snel. Maar echt onder controle. Had hij de bal niet. Dede Lom speelde één man uit, speelde toen een tweede uit. En dacht toen, weet je, ik ben nu begonnen aan de solo van mijn leven. Ik maak hem af ook. En dan zul je altijd zien dat de derde man van RKC je wel afstopt. Maar goed, hij laat in ieder geval wel zien welke kant zou moeten. En dat is naar voren. Zo positief moeten we dan maar even insteken. Østergaard heeft de bal. Zoals gezegd, FC Emmen na de rust wat meer aan de bal. Ook wat meer aanvallende intenties. Je ziet dat ze het wel willen zonder dat ze echt hele grote kansen creëren. Er was dat momentje voor Veldhuis die twee keer zijn schot geblokt zag worden. En nu is er een overname van RKC aan de rechterkant. Vaasje onder druk gezet door Van Hoven. En geholpen door Staring en Dede Lom. En laatst genoemde kan dan uitverdedigen. Krijgt een beuk van Leeuwen. Geen overtreding, zegt de scheidsrechter. Ingooi voor RKC. Ja, Dede Lom beklaagt zich nu niet alleen met de scheidsrechter. Maar ook bij een van zijn assistenten. Arbitrale trio. Laten we het kwartet maar noemen. Laten we de vierde official er ook maar in betrekken. Maakt een wat wankele indruk op deze zaterdagavond in Waalwijk. Zoals ook bij de ploegen dat doen hoor. Want zoals gezegd, en ik blijf het maar herhalen, het is absoluut niet groots wat we in het Mandenmakersstadion te zien krijgen. Nu RKC in een aanval met Posma. Ja, die roeit hem ook weer over de zijlijn ingooi. FC Emmen aan de rechterkant van het veld. Even adempauze voor de spelers van RKC en FC Emmen. Even adempauze voor mij. Na 56 minuten spelen staat het in Waalwijk nog steeds 1-0.
1: Zo 34 en RTV Drenthe. FC Emmen Live.

0: Simon de Garfunkel met Homeward Bound. En als het spannend geworden, dan schakelen we gauw weer in naar de wedstrijd RKC Waalwijk tegen FCM. En Matthijs Renkema.
1: Ja, nou ja, jij hoorde wat, want we hebben de lijn natuurlijk al open. Dus jij hoorde wat stadiongeluiden af en toe op de achtergrond. En ik kan nou niet zeggen dat er echt een kans of zo was voor RKC. Maar af en toe dan heb je dat, ja, ik noem het maar geknooi, hè, wat je wel eens vaker ziet bij KKD-ploegen. Nu achterin bij Emmen. Emmen is een paar minuten aan het knooien nu achter elkaar. Zeker achterin gaat een hele hoop mis. Ustergaard nu weer met een slechte bal naar voren. RKC kan overnemen. Dit is een fase waarin de 2-0 snel kan vallen als je niet oppast. Maar dan gaat het voorin bij RKC gelukkig ook niet helemaal goed. Dede Lom wilde dan snel uit. En dan wordt er een overtreding gemaakt door Jesse van der Haan. Die krijgt geel. En ja, als Emma dan snel eruit wil. En u hoort naast mij een medewerker van Emma door het lint gaan. Dan wordt hij weer teruggefloten door Laurens Gerrits. De arbiter van dienst die de schil heeft gegeven aan Jesse van der Haar. En ondertussen voorkomt dat Emmen een snelle vrije bal mag gaan nemen. Ja, daar straf je dan Emmen ook wel een beetje mee. Want als je ziet hoe snel Emmen eruit had kunnen zijn als die bal er aan de rechterkant... Nou ja, goed, toe maar. Als as is verbrande turf, zeggen wij als Drenten altijd. Dus we moeten maar vooral naar voren gaan kijken. 1-0 is de stand in het Mannenmakerstadion, waar een bepaald kindervak, familievak moet ik zeggen, in het stadion De Weef heeft ingezet. Ja, dat krijg je in deze interlandperiode. Dan gaan mensen toch het Nederlands elftal af en toe kijken en een aantal van die hele enge gebruiken overnemen. Ook bij keukenkampioen divisie wedstrijden op de zaterdagavond in Waalwijk. Ik geloof mij maar, er is geen enkele reden voor wie dan ook om vanavond De Weef te doen in Waalwijk. Want het spel is er absoluut niet na aan beide kanten. Maar goed, aan de andere kant is het ook mooi dat ze zich wel vermaken in het Mannenmakerstadion. Nu fluit Laurens Gerrits niet voor een duidelijke overtreding op een RKC'er. Zo wil ik maar even aangeven dat Gerrits niet partijdig fluit, maar gewoon ondermaats en aan beide kanten veel dingen niet ziet of opeens heel inconsequent kan zijn. Aan de ene kant is een duidelijke dealfout wel een overtreding, terwijl aan de andere kant een harde tackle dat niet is of andersom. Nou goed, FCM in aanval van Hoven. Dat gaat snel. Van Hoven kan uithalen voor Hoven. 1-1. Wat een goede goal zeg van Brian van Hoven. Die opeens naar de combinatie aangaat. Met snelle passen erdoor loopt. En ja, ook echt erdoor loopt. Het is ongelooflijk hoe hij vrij baan krijgt bij RKC. De linksback van Emmen. Brian van Hoven stoomt op. En hoe met vinnige passen gaat hij daar doorheen. En ik had het over de combinatie. Dat klopt. Uiteindelijk is Daan Lambers degene die hem handig meegeeft. Maar ja, hij komt toch echt voor 90% op naam van Brian van Hoven. Die niet zo ver hier vandaan jaren voor Top Os heeft gevoetbald. Ja, dit is een uitstekende goal van de man. Die gisteren voor de camera van RTV Drenthe nog aangaf. Aanvallend wat meer zijn steentje te willen bijdragen. Ten nu toe 2 assists mogen geven in deze competitie. Een voorassist afgelopen zaterdag tegen Top Os. En nu, ja, echt een hele goede goal van hem. Maar als ik RKC-trainer Sander Duits zou zijn, zou ik deze ook nog even goed analyseren. Want wat krijgt hij vrij baan uiteindelijk van de Brabantse defensie. Die tot nu toe niets weggaf op die ene kans van Congolo na. En nou ja, ook nog wel die kans voor rust van Jack Cooper-Love. Maar nu geeft ze toch Padoes de 1-1 weg. En het is nogmaals een hele fraaie van Brian van Hoven. De assist komt op naam van Daan Lambers, die de combinatie goed aangaat. Maar Van Hoven, ja, het opstomen, de snelheid en uiteindelijk het uitstekende binnenschieten met links in de verre hoek. Het klopt allemaal voor Van Hoven. Het klopt dus even allemaal voor FC Emmen. Dat, zo eerlijk moeten we zijn, aardig uit de rust is gekomen. In ieder geval de eerste minuten na rust wat meer druk had op de goal van RKC. Daarna een periode, ik noemde het een aantal minuten knooien. Oh, dit is ook weer een bal, jongen, van Ustergaard op Sam Karsis. Die geeft hem, als Karsis hem daar niet voor de lijn weghaalt, dan rolt hij gewoon binnen. Ja, dat zijn van die momenten dat Emme wel weer heel kwetsbaar is en zichzelf heel lastig maakt. Die knooiminuten die liggen grotendeels achter Emme. Laten we dat in ieder geval hopen op dat balletje van Ustergaard na. En laten we hopen dat met deze 1-1 van Hoven de weg omhoog is ingezet. Het is in ieder geval een lekker moment om te scoren van Hoven, zo rond het uur. En de gelijkmaker dus met minder dan een half uur te spelen nog in Waalwijk. Kasper Staring zoekt het naar de rechterkant waar hij Everink vindt. Hij heeft daar het hele veld zo'n beetje voor zich. Speelt hem terug naar Østergaard en Østergaard naar Kolglo. En zo kan Emmen langzaamaan een beetje opschuiven. Bij RKC zagen we Joram van der Veen invallen voor Virgil Misitjan. Die dus nog niet in staat is om 90 minuten te maken. De snelle buitenspeler die dus 11 Champions League wedstrijden achter de naam heeft staan. Is er alweer uit bij RKC en van der Veen erin. En dat is misschien niet zo slecht nieuws voor Emmen. Van Hoven inmiddels weer in aanvallend opzicht. Dan zoekt hij de combinatie met Cooper Love. Maar die verliest hem te makkelijk. Østergaard lijkt daar ook te laat. En dan is daar RKC weg. En Dede Lom. Die als een tank ingeruimd. Dat doet hij meer dan uitstekend. Daar op. En dat gaat u verbazen. Op Misitjan. Want het was die Misitjan die eraf is gegaan. Maar Vaasje. Misitjan dus nog wel. Maar verhuisd naar de andere kant. De ingreep van Dede Lom was meer dan uitstekend te noemen. Waardoor Emmen geen kans weggeeft. Maar gewoon weer in balbezit is. Met doelpunt te maken van Hoven naar Veldhuis. Die nu ook iets meer de bal zien komen ophalen. Naar Kogelo. Van hem of over hem werd nog wel getwijfeld. Gaat hij nou echt als centrale verdediger spelen? Of zal hij meer als middenvelder gaan spelen? Van Dam was er zelf ook een beetje onduidelijk over. Liet het een beetje in het midden hoe hij uit zou komen. Maar we zien hem toch echt als centrale verdediger. Nu Michael Breij aan de bal voor Emmen. Everink wil hem wel op rand 16. Die heeft misschien wel tijd om uit te halen. Nu niet meer. Everink tegenover Held. Daar wil hij eraan voorbij. Dat lukt hem ook nog bijna. Nou weer terug naar zijn linker. Opgejaagd. Meegeven aan Staring. Emmen omsingelt RKC. Østergaard begint aan een dribbel naar binnen. Østergaard tegengehouden door Posma. En overgenomen door RKC. Enkele Emmen supporters in het uitvak willen een strafschop. Maar dat is niet aan de orde van Leeuwen. Naar Van der Veen geen buitenspel. Zegt de assistent. En de redding van Karcis in de korte hoek. Waardoor Van der Veen er geen 2-1 van maakt. Ja, dat zijn weer die uitbraken van RKC. Waar je dus zo op beducht moet zijn. Nu is het Joram van der Veen. Menno van Dam appelleerde. Dede Lom keek ook naar de assistent scheids. Maar buitenspel was het volgens hem niet. En uiteindelijk mag Emmen van geluk spreken. Dat Karsjes in de korte hoek redding weet te brengen. En dat het nog steeds 1-1 staat. Hoekschop in of aan de kant van de fanatieke aanhang van RKC. Ja, de wedstrijd is wat meer los dan in het eerste bedrijf. En de bal gaat richting de tweede paal waar hij teruggekopt wordt. Kogelo hem uit de doelmond haalt. En daar Veldhuis ook zijn duel wint nu. Van der Veen kan misschien voor gaan geven. Geeft hem aan Van Leeuwen. Emmen met man en macht terug. Weer terug naar Van der Veen. Dan hij met een vroege voorzet. Staring moet hem winnen. Heeft hem niet. En dan komt hij nog voor de goal bij Held. Maar die kan niet uithalen. Hoi, dat scheelde weer niet veel. Held die hem misschien in één keer had moeten uithalen. Maar dat niet doet. Waardoor Karsjes ertussen kan zitten. Die gooit hem uit naar Van Hoven. Van Hoven met een lange bal naar Lambers. Maar dat is te makkelijk. Wordt doorzien. Tweede bal was even voorbij. Maar is ook snel weer weg. Daar komt Jordi de Wijs met lange passen. Die hem ook zo weer inlevert. Dat is meer een mannetjesputter dan een voetballer. Jordi de Wijs die ook excuses aanbiedt. Ja, het blijft slordig. Maar er zit wat meer leven, wat meer reuring in. Dan in het eerste bedrijf van deze wedstrijd. En dat is in ieder geval voor het publiek wel mooi. Al zal het Brabantse publiek toch balen van die gelijkmaker. Veldhuis maakt een overtreding. Of Van Leeuwen. Die heel raar doet na tijd. Want hij krijgt daar gewoon een vrije trap mee van scheidsrechter Gerrits. Maar gaat nog wel even vooral halen bij Veldhuis. Terwijl ja, het is nou ook niet zo dat hij een rotschop kreeg of zo. Er werd gewoon een overtreding gemaakt door de kleine Sybrand Veldhuis. Die er dus in kwam voor Torben Rijn. En het niet onaardig doet, moet ik zeggen, in deze tweede helft. RKC aan de bal met De Wijs en Held. Held dan onder druk gezet door Staring. Maar daar komt hij makkelijk uit. Posma zit Veldhuis er alweer tussen. Heeft Cameron de bal, de rechtsback van RKC. Staat Van der Veen. Die gaat aan Van Hoven voorbij. En Van Hoven maakt een overtreding. De doelpunt te maken van FC Emmen. 68 minuten hebben we gespeeld. En FC Emmen heeft een minuut of 8 geleden de gelijkmaker gemaakt. Deze komt op naam van Brian van Hoven. Daardoor met nog iets meer dan 20 minuten te gaan hier in Waalwijk is de stand tussen RKC en FC Emmen 1-1.

0: Ja, Matthijs heeft er wel knooien. Dan draaien we Leo Molman de knooien. Emmen stond met 1-0 achter in de 61e minuut. Brian van Hoven scoort de 1-1. Matthijs, is Emmen terug?
1: Nou, Emmen is zeker terug. En die knooien zijn ook in de aanval. Jack Kupelov nu met een schot via een Brabants been over de achterlijn. Hoekschop voor FC Emmen. Terwijl Posma, de blonde middenvelder van RKC, al een tijdje op de grond ligt. Met last van zijn hoofd. Ja, dat is dan ook wel weer opmerkelijk. Want volgens mij moet je dan als scheidsrechter altijd het spel even stilleggen. Dat doet de scheidsrechter van dienst, Laurens Scherts. Ik heb zijn naam al een aantal keren genoemd. Niet. Uiteindelijk is het in Emmer voordeel, want de aanval ging door en er komt een hoekschop uit. Ja, Posma die zegt ook, dat kan toch eigenlijk niet, maar goed. Michael Breij gaat de hoekschop nemen, want die staat dus nog, een inswinger. Met zijn rechter vanaf de linkerkant. Ja, eens kijken wie er allemaal mee zijn. Bijvoorbeeld een Congolo. Die bal is niet slecht trouwens. Maar De Wijs kan hem wel eenvoudig wegkoppen. Omdat er geen Emmenaar in de buurt is. Dan staar ik bij de tweede paal. Brengt er weer in. En weer een hoekschop. Maar nu aan de andere kant voor FC Emmen. Dat in de tweede helft ligt de bovenliggende partij is. Een doelpunt heeft kunnen maken. Dus de goal van Brian van Hoven, de gelijkmaker. En nu ook wel inziet dat dit niet het allersterkste RKC is, al ligt nog steeds die counter op de loer. Dat zagen we dus al met invaller Joram van der Veen, die op Karsi stuitte. Maar goed, nu Emmen nog steeds in de aanval, want nog steeds een hoekschop aan die linkerkant. Breien voor het uitvak. Nu wordt de lage bal. Jack Kupelov had erop gerekend, maar had er niet op gerekend dat Van der Haar die bal voordat hij hem kon schieten. Hij zou wegtrappen, de meeverdedigende verdediger. Aanvaller, Jesse van der Haar. Zo dadelijk gaat bij Emmen erin komen Vincent Karus. De Duitse back, die zowel op rechts als op links kan. Een hele een jongen die in ieder geval qua instelling heel erg geprezen wordt bij FC Emmen. Wordt veel wordt hoog van opgegeven in ieder geval, terwijl ik hier een aanval zag. Dat zag er gevaarlijk uit. Hey, Staring, keurig op de bal. Daar bij Van Leeuwen, die blijft maar weer eens achter. Ja, Emmen moet gewoon doorgaan. Dat gejammer van die Van Leeuwen, daar moet je niet al te veel van aantrekken. Die blijft ook maar liggen. Emmen zet weer druk. Heeft de bal. Gebeurt niet zoveel. Maar goed, wel een vrije bal nu gegeven. RKC en Emmen, de veldspelers, worden steeds wat onvriendelijker tegen elkaar. Hey, daar gaat Brian van Hoven eraf. Zo lijkt het. Vincent Karus gaat erbij komen. Doelpuntenmaker van Hoven dus naar de kant. En Vincent Karus, de Duitse, er voor hem bij. Terwijl Van Dam ondertussen heel snel Giel Sunder bij zich roept. En Van Hoven weer het veld inloopt. Er is wat consternatie bij FC Emmen en bij de scheidsrechter lijkt het. Maar Van Hoven gaat er in ieder geval nog niet af. Want hij strompelt weer een beetje het veld in. Nou, oké. Luke Posma gaat er sowieso af. Bij RKC is dat het geval. Voor hem komt Tim van der Loo erin. Terwijl ook Jesse van der Haar eraf gaat. En voor hem Finn Stokkers erbij komt. De spits die hiervoor bij Go Ahead Eagles speelde. En terug van een interlandperiode is Kean Varela die erbij komt voor Virgil Misijan. Nu gaat hij er recht af. Drie dubbele wissel dus bij RKC. Kean Varela is de man die tot nu toe 3 keer scoorde voor RKC dit seizoen. Daarmee de clubtopscorer is bij RKC. Dus oppassen geblazen voor hem. Ook Vin Stokkers is natuurlijk een man met ervaring in de KKD. Van Hoven de nu echt af. Vincent Karus er voor hem dus erbij. En Giel Sunder komt voor Daan Lambers, wiens basisdebuut. Nou, niet één is voor in de boeken. Had het grootste gedeelte van de wedstrijd lastig met die ervaren centrale verdedigers. Maar gaf wel de assist op Brian van Hoven door die goede 1-2. Die in de 60ste minuut de linksback in staat stelde om 2-0 er, of 2-0, om 1-1 ervan te maken. Goed. Nog een kwartier te gaan. In ieder geval in de reguliere speeltijd hier in het Mandenmakersstadion. En RKC was in de aanval, maar begaat erbij een overtreding. Waardoor FCM mag gaan trappen op de eigen helft. Hoeveel risico gaat de ploeg van Menno van Dam nog nemen? hier in Brabant. Waar Emmen met een 1-1 misschien best wel zou kunnen leven. Maar op basis van de tweede helft misschien wel wat meer verdient. Ja, ga je nog vol in de aanval of ga je toch iets gereserveerder met het spel om? Dat zal aan de mannen van Van Damstein Karo zoek naar Jack Cooperlove. Maar wordt gewonnen door Cameron, de rechtsback. Die heel goed doet hoor, dat jeugdproduct van RKC. Nu kan FCM alsnog met Michael Breij in de as. Die nap tegenover zich heeft. Dus terug moet naar Østergaard. Østergaard naar Congolo, naar DD Lombal. Gaat rond, daar is Jack Cooperlove die inzakt. En dan naar Karo zou moeten spelen. Maar er zit iemand tussen. Maar wel met wat geluk. Bij Veldhuis, handige actie. En dan het schot. En helemaal niet onaardig. De redding is ook uitstekend. Van Spenkelijk. Bal blijft nog in. Dan kan het een voorzet worden. Dan is daar Jordi de Wijs. Uiteraard. Die hem wegkopt. Die haalt veel ballen weg. Voor RKC. Dat was toch zeer, zeer aardig. Voor FC Emmen. Met Veldhuis. Die het maar probeert. Van een metertje of 19. En in de hoek vindt hij Mark Spenkelijk. Even later fluit Gerrits maar weer eens voor een overtreding. Nu gebeurt er heel erg weinig. En krijgt FC Emmen de vrije bal mee. Hij ziet een duwfout van een RKC'er die de rest van het stadion niet ziet. Nou ja, goed. Dat is nu dus weer eens in het voordeel van Emmen. De bal is bij Jack Cooperlove. Die afgeeft aan DD Lom. Omsingeling nu van Emmen. Karus met links gaat hem voorgeven. Geen beste bal. Kan makkelijk worden weggewerkt. Maar de ingooi staat wel voor Emmen. Karus weet dat dat beter moet. Wordt nu snel gegooid naar Veldhuis. Misschien dat hij hem in kan brengen. Kapt hem even af. Naast zijn linker. Karus dan met een actie eroverheen. Dan kan Veldhuis alsnog met rechts inbrengen. Ja, die voorzetter. Dat, ja, ik weet niet of dat wat gaat worden hoor. Daar met de Wijs en Van der Plas. Maar ja, RKC in de opbouw weer zo slordig. Hier is Sunder met wat ruimte nu naar de rechterkant. Naar Everink met een hoge bal. Waarom zo hoog, denk je dan? Naar Karus. De tweede bal wel weer door Emmen gewonnen. Dat lukt ze vaak deze tweede helft. DD Lom dan maar weer eens indribbelen. DD Lom met wat geluk langs. DD Lom. Voorzet is uitstekend. En daar Jack Cooperlove die daar meer mee moet doen. En Veldhuis die een panel probeert te versieren. Maar zoveel theater, daar trapt zelfs Laurens Gerrits niet in. Ingooi nu voor Emmen. Toch? Nee, niet volgens deze arbitrage. Daar wordt een bal afgekapt. En gaat hij duidelijk via Thijs van Leeuwen over de zijlijn. Maar ziet een van de grensrechters het weer eens anders. En kan RKC dus gaan gooien op de eigen helft. Even daarvoor wat een gevaar zeg. Als Emmen daar een dot van de kans krijgt via Jack Cooperlove. Maar die maait gewoon te wild over die bal heen met zijn linkervoet. Waardoor Emmen die mogelijkheid niet weet te verzilveren. Er zit wat in deze wedstrijd. Meer dan een gelijkspelletje tegen een ook wel erg slordig RKC hoor. Zeker opbouwend is het allemaal zeker niet best wat ze laten zien. En FC Emmen lijkt zo af en toe te kunnen profiteren. Maar ja, ook zelf ontbreekt het dan net even aan, wat zal het zijn, scherpte. Of unieke moment voor de goal. Tot nu toe 1-1 dus hier in Waalwijk. De goal van Brian van Hoven voor de Emmenaar. Veldhuis krijgt een tikkie, blijft liggen. Maar scheidsrechter Gerrits heeft weer niets gezien. Dan is Emmen de bal kwijt. Maar RKC ook weer snel. En Giel Sunder dan ook weer. Ja, dat bedoel ik dus. Dat is dat slordige. En terwijl ik dit zeg, is RKC hem weer kwijt. Staring en Breij koppen de bal naar elkaar over. En nu Emmen in balbezit. En nou is het te hopen dat Emmen de bal even wat langer in de ploeg weet te houden. Dat is niet het geval. Want op het moment dat je het zegt, wordt hij alweer lang gegeven en opgevangen door de keeper van RKC. Dat is Mark Spenkelink. Hij rolt hem uit en RKC kan op hun beurt weer gaan beginnen aan een aanval. Terwijl Ryan van Hedel klaar staat. Rijn van Hedel moet ik zeggen aan de kant van RKC. Hij moet nog even wachten. De lange speler van de ploeg van Sander Duits. Want de bal is nog niet uit geweest. En in het bezit van Emmen Østergaard. Vindt Congolo naast hem. En Congolo heeft DD Lom vervolgens naast zich. Zo gaat die bal van centrale verdediger naar centrale verdediger. Even een beetje rust in deze wedstrijd. Die niet per se overloopt van de kansen, maar wel van balverlies. Nu ook weer Østergaard, slordig. Thijs van Leeuwen kan eruit met snelle passen. Thijs van Leeuwen met de voorzet met links, die Vin Stokkers laat lopen en uiteindelijk niet wordt opgepikt door Jordi de Wijs, die helemaal mee was gelopen. De centrale verdediger van RKC, waardoor Emmen weer kan gaan overnemen. Vincent Karus daarvoor even zijn tijd lijkt te nemen. De bal naar Dede Lom en Dede Lom naar Østergaard. En nog steeds wacht Rijn van Hedel tot hij erin kan gaan komen bij RKC. Ook Sander Duits zou misschien wel op twee gedachten hinken. Want hij ziet dat zijn ploeg een hele slechte tweede helft op de mat legt. Terwijl de eerste helft al niet al te best was. En ga je dan nog vol voor de winst voor het eigen publiek? Het wordt denk ik wel verwacht van deze ploeg. In ieder geval is er gewisseld. Want Cameron gaat eraf. Bart Cameron speelde heel prima. Deze jongen uit de eigen jeugd die op rechtsback uitkwam. Rijn van Hedel er voor hem in. Verdediger voor een verdediger bij de Waalwijk is dus niet volle bak op de aanval. Sander Duits durft dat niet aan. En dat is op basis van de tweede helft niet zo heel gek. Dede Lom brengt hem naar Jack Kuperlof. Nu op snelheid. Kuperlof, vier man om hem heen. Allemaal RKC's. Kuperlof kan door. Kuperlof. En de redding nog net met een vingertje van Spenkelink. Bal was misschien wel overgegaan. Of dat vernietigende schot van Kuperlof. Maar Spenkelink durfde het niet aan. En moest er toch nog even met de hand naartoe. En dus staat de hoekschop voor Emmen. Kuperlof balt, want hij speelde zichzelf daar uitstekend vrij. Maar ziet dus dat zijn poging er niet ingaat. Emmen krijgt dus wel een hoekschop in de 83ste minuut. Michael Breij gaat hem zo dadelijk nemen. Het wordt een afdraaiende bal. Het is in ieder geval een wereld van verschil met de wedstrijd in april. Toen werd het 5-0. Ik wil niet zeggen dat het vandaag heel geweldig is wat Emmen laat zien. Maar ze doen veel en veel meer mee. En hebben misschien wel recht op basis van de tweede helft op de 3 punten. Hier Dede Lom. Oei, oei, oei. Komt er maar net naast. Die hoekschop van Michael Breij. Hij komt hem niet heel hard. Wel goed naar de grond. En dan stuitert hij langs de paal van het doel van Mark Spenkelink. En kan RKC even rustig ademhalen. 83ste minuut RKC FC Emmen 1-1. Maar de Emmenaren dringen aan.

0: Sabrina Stark in the morning. De slotfase van de wedstrijd naderen. RKC Waalwijk tegen FC Emmen. 1-1. Kan het nog veranderen, Matthijs?
1: Ja, zeker weten. Het kan beide kanten nog wel op. Emmen speelt een betere tweede helft dan RKC. Maar het thuispubliek is in ieder geval niet tevreden met dat punt. Dat laten ze ook wel merken. Zij willen graag zien dat RKC nog voor de avond gaat. Nu deze lange bal, ja, wordt weer afgefloten. Karsis die hem lang geeft op Jack Kupelov. Jack Kupelov die in duel dan is met Van der Plas. En blijkbaar een overtreding heeft begaan. En nu krijgt Menno Verdam een gele kaart. Omdat hij door de vierde official Niels Kremers erbij is gelapt bij Laurens Gerrits. Van Dam die aanhoudend kritiek heeft op de leiding van vandaag. En ja, ik hou er niet zo van als trainers zich constant bemoeien met de arbitrage. Maar ik moet wel een beetje gelijk geven vandaag. Wat Laurens Gerrits met zijn kwartet op de mat legt, is misschien wel van hetzelfde niveau als het opbouwen van beide ploegen op het veld. Oppassen voor Emmen, want daar is Nap en aan de linkerkant Held. Nu komt RKC met Veelman de 16 in van Emmen. Combinatie met Varela en Held lukt niet. En dan is de bal snel weg en ook weer in het bezit van RKC. 87ste minuut. Daar komen de Brabanders met Thijs van Leeuwen aan die rechterkant. Even naar binnen. Vin Stokkers die niet krijgt. Nap wel. Brengt hem dan naar de rechterkant naar Van der Veen. Van der Veen haalt er een hoekschop uit. Nee, een doeltrap wordt het. Vincent Karoes ertussen. En de grensrechter vlacht. En dat is maar beter voor Emmen. Richting de doel en of de goal. En niet richting de cornervlag van FCM in dit geval. Er is een lange bal gegeven door Karsis weer richting Jack Kupelov. Van der Plas wint dat duel, maar schiet er wel over de zijlijn. Ingooi voor Emmen. Ja, we hebben een spannende slotfase te pakken. Niet zozeer omdat het kansen regent. Wel omdat het nog beide kanten op kan dus. En beide ploegen ja, een uitstraling hebben van wij willen er nog wel wat van maken. Meer dan deze 1-1 in ieder geval. Luca Denk staat bij Emmen klaar om zo dadelijk in te gaan vallen. Dan ben ik benieuwd wie eruit gaat. Maar kijken we eerst nog naar het spel waar we Karsis zien met een bal op Breij. Breij legt hem af naar Everink. En Everink verdient een ingooi. Wil dan snel gooien, maar alleen Sunder biedt zich aan. En die heeft die dikke beer van de Jordi de Wijs in zijn nek hijgen. Dus heeft Everink zoiets. Eerst maar eens naar achteren. Dede Lom met de bal naar voren. Naar Kupelov. Aanname niet goed. Tweede bal is voor Veldhuis. Goed gedaan. En die bal dan net niet op Vincent Karoes. Dat is jammer. Hij zag het goed, de Vries. Maar krijgt hem er niet. En dan kan RKC uiteindelijk met een uitbraak verder. Heeft Kasper Staring erg veel last aan zijn knie. Ziet dat er heel slecht uit voor hem. Maar RKC gaat verder. Van Leeuwen, een handige actie naar binnen. Voor de goal, Kongeloof verdedigd. Staring, ik denk dat het helemaal mis is met Kasper Staring. Die bal is nog in. En nu wordt er dan eindelijk gefloten. Dit ziet er heel erg slecht uit voor Kasper Staring daar rond de middenlijn. Geel voor Rodney Kongelo. Die klaagt bij Laurens Gerrits. Want die is niet van kritiek gediend. En ik denk dat Staring zomaar zijn laatste minuten heeft gespeeld in deze competitie. Want ja, ik wil geen onheilsprofeet zijn. Maar hoe dit eruit ziet is wel echt heel, heel slecht. Staring die daar duidelijk door zijn knie ging zojuist. Scheidsrechter Gerrits die natuurlijk weer eens niet fluit. Pas later als hij ziet dat rechtstront aan de knikker is, wil hij eindelijk op zijn fluit blazen om het spel stil te leggen. En als Kongelo daar dan wat van zegt, krijgt Kongelo ook nog eens de gele kaart. Menno van Dam roept nog even zijn manschappen bijeen, terwijl er gekeken wordt naar of Staring verder kan. Ik zie hem in ieder geval zijn knie buigen. En ik zie hem ook alweer langzaamaan opstaan. Dan is de grootste schrik nu in ieder geval voorbij. Ik denk niet dat Staring door kan. Hij kan nog wel lopen. Het ziet er, laat ik het zo zeggen, beter uit dan bij Luc

0: Kadenk vorig jaar uit bij Jong PSV. Toen kon je al heel snel zien dat het echt helemaal mis is. En Staring, nou, heeft wel ontzettend veel last. Gaat ook niet verder. Maar loopt in ieder geval op eigen kracht nog het veld af. Laten we hopen dat het meevalt voor de blonde middenvelder van Emmen. Ondertussen Congolo dus geel gekregen. Luca Denk er zo dadelijk bij. En dat zal ongetwijfeld ook voor Staring zijn. Anders zou het wel een hele rare wissel van Menno van Dam zijn. Dat gaat ook niet gebeuren. Staring heeft echt heel veel tijd nodig om van het veld te gaan. Ja, het ziet er niet best uit voor de middenvelden. Dat is vervelend nieuws voor Kasper Staring. Nu is het voor Emmen te hopen dat het vervelende nieuws zich beperkt tot deze blessure van hem. En krijgt Luca Denk in ieder geval nog wat minuten in deze wedstrijd. De Duitse middenvelder met nummer 8 erbij voor de nummer 6. Dus Kasper Staring. Er staat een vrije bal voor RKC. Nou, de Scherrits die weet het nu ook even niet meer. Gaat nu ook Sander Duits een standje geven. Ja, Laurens Gerrits weet het nu even niet meer. Nou, weet het al een kleine anderhalf uur. Niet al te best wat er gaande is in het Mandenmakersstadion. Geeft hij een vrije bal of geeft hij een scheidsrechtersbal? Voetballen roept het Waalwijkse publiek. Dat gaat nu ook gebeuren. Want Van Hedel mag de bal weer in het veld brengen. RKC heeft hem dus. We zitten inmiddels in de blessuretijd. 4 minuten. We zijn erbij gekomen. En die gaan eigenlijk nu ongeveer een beetje in. Want daarvoor lag het spel nog stil. Van der Plas en Van Hedel. Het druk zetten van Emmen. Dat dus nog wel wil. Ja, nu 5 minuten. Dat betekent dus dat we doorgaan tot, laten we zeggen, 96, 97 ongeveer. Sam Karsjes heeft inmiddels de bal. Want de RKC blijft maar slordig omspringen met wat ze hebben. Ja, en Emmen op hun beurt ook deze lange bal onderschept door RKC. Daar Van Leeuwen. Emmen moet nu niet in het mes lopen. Van Leeuwen met buitenkant rechts. Die bal is te hard. En voor Karsjes, die naar voren kijkt. En misschien wel hoopt dat Koepelov bijvoorbeeld zich aanbiedt. Nou, dan maar een lange bal. Inderdaad, richting Koepelov. Van der Plas wint hem, maar verlengt hem ook de verkeerde kant op. En dat is de goede kant voor Emmen. Tweede bal opgepikt door Michael Breij. Everink heeft hem niet, maar haalt er wel een ingooi uit. Aan de rechterkant dus nu. Emmen wil nog even naar voren en mag ook aan de rechterkant in ieder geval gaan ingooien. Sunder. Wil hij hem hebben of stopt hij zich? Dat laatste lijkt een beetje het geval. De ingooi gaat naar Michael Breien via een RKC-speler over de zijlijn. Aan de rechterkant gaat Everink voor de herkansing. Je zou zeggen, met nog, wat is het, 4 minuten te gaan, is er altijd nog wel een mogelijkheidje die een van beide ploegen gaat krijgen. Laten we dan maar hopen dat het Emmen zal zijn. Maar niet als ze zo met de ingooi omgaan. Slordig gedaan tussen Everink en Breibal over de zijlijn. En Held mag gaan gooien namens RKC. De minuten tikken weg. De seconden tikken weg. En FC Emmen lijkt op weg naar een gelijkspel in Waalwijk. Dat is op basis van de tweede helft misschien te weinig. Op basis van de eerste helft niet. Het was geen grootste wedstrijd tot nu toe. En ja, als je dat dan vergelijkt met april, dan mag je blij zijn met het punt natuurlijk. Hè. In april werd het 5-0 voor RKC. Nu 1-1. Maar goed, Van Hedel, daar is hij. Het lange passen, maar ook balverlies. Van de Veen pikt hem op voor RKC. De ploeg van Sander Duits wil nog een keer in aanval met Nap. En daar in de as van het veld. Opeens Van der Loo die opduikt. Geeft hem dan aan de linkerkant. Held krijgt hem mee. Speelt hem heel slordig terug. Ja, dat publiek van RKC is er ook wel een beetje klaar mee. Want die zien ook wel een slechte wedstrijd hoor. Heel, heel slordig van de Brabanders. Slordig ook van FC Emmen. Vooral in de opbouw. Maar in de tweede helft hard werkend voor een punt. En dat punt lijken ze te gaan krijgen. Want we hebben nog zo'n 2 minuten te gaan hier in Waalwijk. En het staat 1-1. En FC Emmen krijgt nog een keer een vrije bal. Maar wel iets over de middenlijn. Michael Breij gaat erachter staan. Onder andere Østergaard gaat mee naar voren. Hetzelfde geldt voor Yannis Dedelom. Dan is dit misschien een van de spaarzame mogelijkheden die FCM kan gaan krijgen. Als die bal goed is, tenminste. Breij met een hele lange bal hoog. Ja, daar is De Wijs weer die kopt. Tweede bal is wel voor Emmen. Daar is Denk en Veldhuis. Veldhuis krijgt hem. Daar aan de rechterkant bij Koepelhof. Koepelhof met Breij bij zich. Koepelhof brengt hem gewoon voor. Dat is geen beste bal en kan worden weggewerkt. Terwijl Michael Breij hem rechts van zich had willen hebben. Nou wordt er gefloten door de scheidsrechter van dienst. Precies op de 95ste minuut fluit hij voor het einde van RKC FC Emmen. Het was niet hoogstaand in de KKD vandaag. Maar FC Emmen weet op basis van hard werken een punt over te houden aan dit duel in Waalwijk. RKC 1, FC Emmen 1. Ze blijven in het linkerrijtje. Ze blijven op de playoffs plekken en zullen misschien dit punt ook nog wel koesteren ook in Brabant. Wij. En dan spreek ik denk ik ook namens livevlogger Stijn Steenhuis, die het vanuit huis heeft gedaan vandaag. Groeten nu en hopen u volgende week weer te mogen begroeten. Ook bij de wedstrijd tegen FC Dordrecht. Dat is dan wel weer ouderwets op vrijdagavond. En Luc, wellicht zit jij dan ook wel weer.
1: Ja, dankjewel Matthijs. Inderdaad, vrijdagavond FC Dordrecht tegen FCM. 8:00 de wedstrijd, 19:30 de voorbeschouwing. U kunt inschakelen vanaf 19:00. Vanuit Waalwijk danken wij RTV Drenthe verslaggever Matthijs Renkema. De liveblog werd vanavond verzorgd door Stijn Steenhuis. Technische vaardigheden bij RTV Drenthe vandaag in handen van niemand minder dan Karel Post.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er toen vandoor. De politie hield aan het eind van de middag een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan-Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef al die jaren liggen in een vriezer. Het brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer, aan de kust is het bewolkt. Daar kan ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Lekker croissantje. Heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Volgende week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield een man van 32 aan het eind van de middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. De pest dook in de middeleeuwen op en er vielen miljoenen doden toen bij een pandemie. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van pest in Madagaskar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt het Nederlands elftal tegen Servië. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Verder is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe. De avond van.

might stay hot. Let me shoot a seven with every shot. Beaver.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48e, toen werd hij 12e na een val. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: lekker croissantje, een heerlijk appeltje, kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Volgende week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam een man van 34 om het leven voor de deur van een bar. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 afgelopen middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Rudolf Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. En ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e. Jan Rudolf Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.